0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Ze komen alle jaar voorbij.
1: Die heerlijke simmerhits.
0: De frequentie van de vakantie.
2: 92.2 FM.
0: Omroep Friesland.
1: Simmer.
3: Simmer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste muziek.

0: Het scootjesiel.
1: Het keertsen.
0: Het vierleppen.
1: En al die oren simmer-evenementen.
0: Alles wat er speelt, yes, hier.
1: Omroep Friesland.
0: Simmer in Friesland.

0: zijn in Bureau de Vries.
1: Maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan, om je te ontwikkelen.
2: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs op nij uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
1: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhuis van mijn vriend naast me wie te loopt.

0: de hoes.
1: Op een camping.
2: Op een boord.
1: Op een troon.
0: Oeral zit die oor.
3: Twaar FM.
0: Omroep Friesland.
3: Schiller in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De best.

0: dagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: No in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jouw album.
0: Verslag jou eens die trofreetje.
2: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om de beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer in één keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: No in Friesland.
8: Het is perfect.
9: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De best.

0: superactueel.
1: De nijsbrief van Omroep Friesland.
2: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
0: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: Maar eer iets

0: Bonnie Tyler. Toen bekend van Total Eclipse of the Heart. Maar ik van deze, Have You Ever Seen the Rain?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Er zijn steeds meer mensen die het verder geen geld meer bij cash geld bij hun hebben. Dus in het begin dan leren we dat wel vaak. Maar dat is vaak ook moeilijk. En nu doen we het met de pin. En dat is voor u ziek makkelijk, maar dat telt ik volle makkelijk. Dan zou wel dat los geld nog betellen, maar de jongens.
0: Ja, dat is weer. Maar contant tel je dat verdwijnt zelfs op de ponsjes, op de veerponsjes. Dat verhaal dat is dadelijk in Friesland van de Moorn. En na meer dan 3000 vaststellingen zit het Soldaat van Oranje avontuur er haast op voor Jan van Olven.
4: We zitten nu in de laatste weken en dat wordt heel onwerkelijk. En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
0: Ja, net al Leon, dat wie haast een soort grap intussen. Jits, of tenminste, een Soldaat van Oranje stopt. Dat wie een spotje die is volgens mij al zie niet te jern.
5: Ja, en het hoofd toch hield hij het maar net op. Maar ja, on alles wat een einde komt, komt uiteindelijk dan dus toch een einde.
0: Nou ja, uiteindelijk wel toch een publieking, ja.
5: Oh. Die komt ook ergens.
0: Zelfs de achtergrondmuziek, die stopt jongens. Het is wat, voortendags, maar vanaf we zouden beginnen.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het is mistig op een soort plak. Denk erom als het op het dik bist. Als die mist voort is, dan soede simmer achter zitten matten. 23 graden wordt het.
6: Het is ijskoud.
0: Nou, dat vond ik wel, hè.

0: Nilsson en ijskoud Jerez bij Friese van de Moorn. We zullen het over Soldaat van Oranje. De langst rende musical van Nederland. Jan van Alven van Ljouwt. Die is bassist en orkestmanager bij die musical. En had me al 3400 keer opvierd.
1: Ja, het is een deel van die leven. Het is bijna 16 jaar. En we zitten nu in de laatste weken. En dat wordt heel onwerkelijk. Komende weekend is de laatste. En ja, dat wordt wel een ding.
2: Hoe viel dat?
1: Heel apart. Ik hier kreeg mij de company manager hoor. En die vroeg me van hoe viel dat voor jou nou? En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
2: Wie de klap doet je hem dat jen? Van ja. Hoorde ermee op?
1: Ja, ja, weer een hele heure klap.
2: Want Soldaat van Oranje, ik zelfs vanuit Friesland ging zoiets van dat is voor eeuwig. Dat hoort nooit meer op, hè? Maar nee, dat gevoel ging je mek een beetje?
1: Dat gevoel hier ik zeker, ja. Ja. Ja, en ik hier van mezelf persoonlijk hier zoiets van nou, het zou toch wel wat wijzen als wij de 20 hier helizoen. En dat binnen nou krek je 16. Maar ja, toch desalniettemin. De eerste dag dat ik hier rondliep, dat was dat wie op 22 september 2010. Ja, dit maak ik nooit. Ik maak je dit nooit meer mee. Dit is uniek.
2: Hoe bist u hierbij te lonen kwam?
1: Ik ben aanbevolen toch wat nou de musical director is, de musical supervisor, wat ik zeg, Michiel Bauhaus. En daar werk ik al een hele skof mee, dat is zeker een goede vriend. En die had mij hiervoor tipt.
2: Maar was er nog voorspiel je?
1: Nee, hier had ik
2: precies van een soort ballotage? Of
1: nee, hier weer het puur op aanbeveling.
2: Is het heel wat oors voor een musical muzikant wijzen?
1: Ja, het is heel oors, want als mijn band spelen, dan is het op het podium en dan maken ze een set en die hele dynamiek, daar zit een dynamiek in. En hier spelen ze een stuk en dan haast soms echt wel 10 minuten helemaal niks te doen. Of de spelen ze een underscore, wat een begeleidend muziekje is voor onder een scène of onder een dialoog. En daarna kennen ze maar wijzen dat ze 10 minuten niks haast. En op het moment dat de dirigent dan weer een attentie houdt, ja, dan moest ze weer scherp wijzen.
2: Is het een moeilijk stuk, muzikaal of juist net?
1: Het is uitdagend, want dan moest het, als het in de ritmesectie zit, hier achter mij drums, gitaar, bas of piano, dan moest het spelen eigenlijk met de instelling van een rockmuzikant. Dus dan moest het gedijt bij energie. Maar er zitten ook wat klassiekachtige dingen bij. Dus dan moest wel heel erg kunnen switchen tussen diverse stijlen.
2: Wat is dan nog, kist u dat uitlezen als muzikant, de meerwaarde dat je hem dat live doet? Je zoon gaat zes keer dat knek op een cassettebandje bij wijze van spreken.
1: Ja, alleen dat dan krijgt wat wij aan energie jouwen, dat krijgt de cast, die krijgt dat mij. Het publiek krijgt dat ik mij. En er ben ik stikken bijvoorbeeld bij een scène dat wij op een cue weer inzetten mogen. En dat kan elke dag dat oors wijzen. Dat is in Gruttelijnen is dat redelijk hetzelfde, maar de dynamiek die verschilt elke dag. En daarmee haast volle meerwaarde aan het hele stuk.
2: Hoe vallen van die lichting? En de meesten ervoor zitten nu nog in dit orkest. Is er nog hierbij van de eerste oor of net?
1: Ja, zeker. In 2, 3, 4, met z'n meisje 4, denk ik. Die er echt vanaf de eerste noot bij wien. 4 man.
2: Wauw.
1: Ja.
2: Wat voor boon heb je hem intussen, mijlkoor?
1: Nou, zijn familie. Het is, ik ben al jaren van Freuna worden. En er is zo'n soort gebeurd in de oren 16 jaar. Mij iedereen persoonlijk, mij, en dan maakt alles mij, want de zit hier zijn gewoon dagen in de week. En ben geboren, ben mensen trouwd, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band die we met elkaar.
2: Ja, maar dat met aan Oskie neem ik of zoiets, hoe heim dat in de holle?
1: Ik weet het nog net. Ik heb nog geen flauw idee. Er is al wel weer sprake van een reunie. Nou al. En dat wordt heel apart.
2: Life goes on, maar in alle opzichten jammer dat het stoppen
1: is. Ja, heel spijtig. Ja, ja. Maar ja, het Lubbeke trof.
3: De media van de morgen.
0: Jitse, vertel.
4: Ja, we gaan maar even naar Zeeland, tocht ik, naar de gemeente Sluis. Want daar hebben ze een probleem met de nieuwe wethouders. Twee nieuwe wethouders zouden daar geïnstalleerd worden. Maar vlak voordat dat gebeurde, een paar uren maar, is het uitsteld. Want de VOG-verklaring, de verklaring omtrent gedrag van een van die twee wethouders, die weer net op tijd binnen. Ja, en dus moest de gemeente, net alleen nog die wethouders, maar ook alle oren belutselen op het allerlaatste moment afbellen. Deze fractievoorzitter, Bigelix, die is helemaal net blid met de hele gong van zaken.
5: Uitgedrukt. Dit had van tevoren geregeld kunnen zijn, ja. Ondanks dat dat toch maar een beperkte geldigheidsduur heeft.
4: Ja, hij had er net blijft bij deze man. Want hij zei, ik ben... ik weer net in Zeeland. Hij moest er speciaal heen rijden. Hij weer ergens oor. Zit twee oren in de auto.
0: En die bellen. Maar...
4: Onderwijs kreeg hij dus die dat het net meer hoefde. En dan is verderop in Brabant... De Efteling die kreeg een nieuwe attractie. Missie Luminar heet dat. Dat wordt de eerste hingende achtbaan van dat park. Ja, hingende achtbaan, dan denk ik gewoon eens uw eigen hingende achtbaan. Die loftfietsen van Sibrandis. Die binden dat al een mooi skoft. Ik vreeg me een beetje wat deze achtbaan daar dan ook op inspireerd is. Die karkens die hingen al hier onder die baan. In plaats van dat ze er oorheen rieden. De ontwerper van de Efteling, of in elk geval van deze baan. Die zei het er dit hoor.
6: Het is Missie Lumina, dus de gast wordt een missionaut. Hij gaat richting de lichtbarrière, hoopt hij ook te bereiken vanuit het instituut wat we hier gaan bouwen. Maar wat we exact te zien krijgen, dat houden we nog even geheim.
7: Maar lichtsnelheid is best snel?
6: Absoluut, het wordt een snelle coaster. We lanceren met 80 km per uur vanuit stilstaand. Dus dat wordt wel een hele spectaculaire beleving.
4: Oké, 80 km per uur, dat is dan toch een beetje vlugger als de fietsen van Sibrandis.
0: Ja, dat is weer.
3: Zis het maar.
0: Quizvraag. Welk object in Friesland komt bij de Efteling bij? Bekend landmark. Het koffiekop Koppenjouwer.
4: Oh.
0: Ja, en dat brengt dus bij de koffieplaat.
4: Nou.
0: Hey. Kruip in mooie fysiekjes binnen van de hofleverancier onder oren. Paradise by Dashboard Lights, zag ik al binnenkom. Die komt van de hofleverancier. Maar nog eens even ideeën. Welke plaat was toen jij om die dais even gaadelijk uiteind te zetten? Stuur me tronnen 0620 Fjouwen Jorgen Ian Jorgen of de Omroep app. Hij staat trouwens een vakantiebestemming, Jitse?
4: Deze studio, denk ik. Ik denk dat ik hier blue van in een vakantie.
0: Nou, oors is hier wat inspiratie. Tokyo!

0: De Rolling Stones. Of dat klopt niet helemaal. Okay. Maar ik zei ze Mick Jagger en David Bowie en Dancing in the Streets. Ja, ik ben een beetje bij mijn holle bij de Rolling Stones. Die hebben natuurlijk een nieuw album uitgebracht, je hoort. En ik is gewoon te horen dat er een cover op staat van Amy Winehouse. Dat is toch wel nieuwsgierig. En als een geerverding was, dan viest hij bij Oor. Het muziektijdschrift Oor. Dat vind ik wel een mooie, bondige samenvatting. De hoes is zo mogelijk nog lelijker dan de vorige. Maar de muziek, die is wel weer even lekker. Dus ja, goed, door de mij was het worst. Misschien maar waarschijnlijk maar eens even wat draaien. Vond dat naar je album.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijers
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, het is Jimmy in Friesland. En de verslagjouwer Johanna Brinkman, die is de provincie in. Juster wie is bij de fietspont Keimpetille bij Swijns. De Jeremie van de Skippers, Jaap Zonder van. Wie ze elk net van de pontje al te krijgen. Ze bracht verskate fietsers en kuien dus naar de Oerkonta. Dat is echt mooi werk natuurlijk. En ik nou stinden we mensen te wachten op dat pontje.
3: Ja, ja, we hebben correct het beltje jet en we binnen intussen weer naar de Oerkonta gong om ja, de fietsers op te helpen.
4: Ja, traaien steeds die stinden te wachten en die denken nou wat wordt dat lang, maar dat winnen we al.
3: Hoi. Nou, nou meer de boeren.
4: Ja, nou, en dan laat Koos die laat even de loopplank uit. Dan kunnen mensen betrouwbaar aan boord komen. Hebben we het net zo meer. Nou, en we hoeven net te vreken waar ze heen vallen.
3: Dat klinkt natuurlijk.
4: Dat is duidelijk, want ze komen aan één kant uit en dat en aan de andere kant van het kanaal.
3: Nou, welkom.
5: Ja, maar we.
3: Kom je hier uit de buurt, wij?
5: Ja, we komen uit Weldering.
3: En je bent met elkaar even te fietsen?
5: Ja.
3: Wat voor roentje maakt je?
5: Nou, we gaan richting de IJstuin in Droriep.
3: Wat leuk! En ja, dan is het wel zo makkelijk om even mooi het pontje te gaan.
5: Ja.
3: Oh, dan moet je hem zwemmen.
5: Ja, nou, de groeten.
3: De groeten, zo gek zijn ze, ja. Het is wel mooi zo makkelijk, ja. Ga je wel vaker mooi het pontje?
6: Nou, net heel vaak. Net heel vaak.
3: Nee. Nee. Dan komt het mooi even zo uit.
6: En nou vakantie. Ik ben de oppas en we zullen nu even naar de IJstuin.
3: Gezellig even.
6: Ja.
3: Nou, dit is ik weet het voor toch, hè?
4: Ja, nou. Want, nou ja.
7: Hoe was het
4: Ja, ze moet nog even betellen voor zelfs. Dus daar komt de conducteur, die komt langs.
3: Die had wel een heel... modern apparaat, ik kist gewoon pinnen op de pont.
4: We kunnen pinnen op de pont, ja. Dat zijn steeds meer mensen die het verder geen geld meer bij cash geld bij hun hebben. Dus in het begin dan dienen we dat wel vaak, maar dat is vaak ook moeilijk. En nu doen we het met de pin. En dat is voor u ziek makkelijk, maar dat telt ik volle makkelijker dan zou wel het los geld nog betellen met de jongens.
3: Zo is het ook. Ja. En dit gaat makkelijk, zo.
6: Dit is ideaal.
3: Zo, even mooi de telefoon betel je. Maar is het dan per persoon in je 50?
4: Ja, het is per persoon. We doen het zo. Het is per persoon in je 50. En dan krijg je altijd hoe is het nou mee ben. Ben die tellen die dan vervolg mij of net. En wij horen gewoon aan 51 per persoon. En als iemand is die het nog bij huid of mem op een fiets zit. Dus dan heeft hij gratis. Maar als hij met de eigen fiets komt, dan is het 51.
7: Hij vreed even om de rondte, want hij wil wat zitten.
3: Oh, ja, we moeten even aan de kant.
4: Ja, want ja, hij moet natuurlijk, als hij onmeert, moet hij altijd even zien. Hij wil wel bij de kant. Maar graag een beetje langs en dan moet hij er even niet steken. Dan moet hij die hoek, voorste hoek inderdaad even schenken kennen dat hij keurig de balans gaat. En dat is vooral met fietsen erop. Als hij een tik maakt, wel de fietsen wel eens omvallen. Dus dat moet even wat netjes.
3: Heb je hem dat wel eens een keer horen dat er iets op boord komt?
4: We hebben nog nooit gehoord dat er iets op boord gegaan is. Maar we hebben wel eens gehoord dat er een fietsen die wat rechtop zetten binnen. En dat hij dan omvalt. En nou ja, dat is heel vervelend. Dat treft dus met de fiets wat kapot. Maar nog erger, als er mensen naast zijn, dat die hem op de voeten krijgen of zo wat heen. Dus wij zijn er altijd heel scherp op als er wat meer op binnen. Fietsen goed scheef zetten en beet houden erbij. En dan, nou, dan gaat dat verder.
3: Dan komt het wel goed, ja. Ja. En binnen mensen kunnen een beetje vernuveren als ze komen dat ze betalen, Matten?
4: Nee, eigenlijk net. Eigenlijk weet iedereen dat wel het enige.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: En dat voel al hier in het geheel van de vergonkelijkheid.
3: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
2: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
3: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is 12 minuten naar Jelverson. Jitse de Vries. Goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
6: Bij een slim eenzijdig ongeluk op de Jouwer is vannacht één persoon slim verwonden rekken. Dat meldt de plysje. Het slachtoffer rekke maar de auto van de dijk en eindigt het in een BM. De plysje dat onderzoek naar de tadracht van het ongeluk. De plysje had vannacht 2 mensen aanhouden naar onderleiding van een stekincident in Noordwaarde. Eén persoon rekken daarbij verwoenen. Bij dat stekincident dus. Net bij de aanhouding. Een traumahelikopter kwam naar Noordwaarde om het slachtoffer te helpen. Vanwege de mist kon die helikopter net meer weer omvleren naar Ljouwt. Het medisch personeel van die helikopter is daarom mijn auto ophellen. Vanwege die mist hield op dit site nog code giel in Friesland. Nevens het KNMI zal de mist de komende uren voortloeken. Sieler Joren Zwart uit Snits en zijn maat Robert Huisman die haha pleetst voor de strijd om het goud op het Europees kampioenschap. Zwart en Huisman die zielen in de 49-klasse. Zij moesten naar juster bij de beste 24 zitten en dat is dus dik slagen. Mijn vareerst zonder plak. Het EK op het wetter bij Noord-Duitsland gaat juist verder en het wordt nog onder mij snijn.
7: Jitse, dank u wel. Dan is het iets voor het waarberucht. Mijn simpele waaier, goeiemorgen.
8: Jan.
7: Het is een jonkman. Ik denk Jan is op vakantie, maar heet ik gewoon nog.
8: Nee. Jan had even in de grote boten zitten. Dus Jan komt wel. Jan is er alweer.
7: Oh, dat is wel helemaal opknapt. Nou, dat komt goed uit, want ik ben wel heel benijd.
8: Ja, ik ben uitwaaid. Dus daar horen we een nacht kwal het buis worden. Of wat al. En enkel opklaring. Het kwal al naar zo'n 12 graden. En ja, en of verkaarten plakken weer wat mist ontstaan. Het zicht weer minder dan 12 meter. Maar dat begint nog ook al mooi op te lossen. Er is al een waarschuwing. Maar voordat die waarschuwing er is, is het meest kan weer oplost. We zullen dan in minimum temperatuur die neer. Maar dit zo'n 12 graden. Gisteren is zo'n 13 graden minimum. Ja. En bakken vingen uit 11 en heel. De pijn 13 en heel is Brecht en Akkrum en Vlieland zitten op zo'n 13 graden. Nou, de mist en de lege bewolking. Ja, vooral de lege bewolking is in het maat. Die lossen nou al op. En die zat zelf om 8 uur al willen woegen wijzen wat in, al in bewolking. Dus dan toch de zin is in best. En dan lost de bewolking in die droege maat. Eerste wind die lost dan ik op. En dan hebben we het tweede pad van de morgen. En vanmiddag dan geregeld dat vol op de zinnen erbij. Maar een enkel stapelwolkje, dat is dan ook alles. We hadden jonge temperaturen van zo'n 23 graden per waterland. Dat zijn 5, 26 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. En dat al maar een zwakke matte eerste wind. Die van de midden wordt omgeloekt. En dan op het eind van de midden even tijdelijk even krachtig is. Joen en vannacht klettert we wat op. Dan in het tweede part van de nacht dan hebben we wat meer bewolking. En dan hebben we wat kans op een enkele mistbank.
7: En dan op naar morgen, hoe liep het dan?
8: Het liep het morgen, ik wil wel prima simmer water worden. We moeten morgen wel even geduld hebben. Want voordat die mist en die lege bewolking oplost is en hoe gong is. Met de zinnen, want hoe zou je best verdoet. Dan hebben we in het tweede part van de morgen alweer geregeld de zinnen tot vol op de zinnen. Maar in matige wat eerste wind, ja, is 21 graden per waterland. Dat zijn zo'n 20 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Mogelijk dat ik dan wel even een graadje heger. Want als we zorgen dat ten zuiden van de Liene, Alkmaar, Emmen, dat het er al dik 30 graden is. Maar ja, wij zitten nog steeds met die natmat eerste wind. Die wat koelere lucht van Oostzee omviert. En die wind die is ik matig en in de midden zelfs krachtig. En dan kan ik dan wel eens even een uitzitterkens in zitten van 5. In de morgen, jong en in de nacht, dan hebben we temperaturen van zo'n 15, 16 graden.
7: De dagen daarna, hoe komt het dan?
8: Dat zult er ook nog prima dat poerbeest uit. Want snijden en gieten we wel wat meer om even naar het Wadenta. We hebben wel weer vol op zinnen. Ja, de temperaturen die lid even een veerke. En dan is 20 graden per waterland. Dat zijn 23, 24 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht ik zijn 15, 16 graden. Zo is het tegen noffelijk. Mendje en dan hebben we een mendje en tiege is het eerst. Mendje is het eerst bewolkt. En dan is het rustig. En in de midden komt er steeds meer ruimte voor de zinnen. Het is zo'n 20 22 graden per waterland. Dat zijn 4, 25 graden met de provincie. Nou, en deze is ik naar Simmers kwaad, maar en matig. En dat in de midden soms krachtig en wat, maar de eerste wind. En dan temperaturen om de 26 tot 28 graden. Ja, is dat volop simmer. Nou ja, zag hier vetje. De oranje simmer is voorlopig dan net uitschakelen. En die komt van nieuwe weken weer volop weer om.

0: Poco en Call It Love.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Wat het Fries leren wil, die kan het dan eigenlijk gewoon met de telefoon doen. Want de AVOEK lanceert de taalleer-app Scrap. Dat is een soort van Duolingo, maar dan voor het Fries. Duolingo, dat is echt een app dat de taal moet leren kiest, maar dan bedam. Grutte taal, link als het Spaans, het Engels, het Duits, dat soort taal. Maar het is net voor het Fries. Slagjouwer Jantine Weidenaar die liet haar trog projectmeijwerker Jan Douwers van de AVOEK bijpraten over hoe deze nieuwe Friese app werkt.
3: Ja, we zitten nu mooi uitzicht op een groot scherm. En daar zien we volgens mij een voorbeeld van de app op. Is dit zat er dadelijk ook op het telefoon uitzicht?
4: Ja, dit is absoluut hoe de app eraan op het telefoon ik komt te zien. We zien hier even een voorbeeld van een verbindopdracht. Dus in dit geval moet de broeker van de app een goede afbeelding en het goede woord combineren. Dit is een van de opdrachten die erin zit. Daarnaast hebben we ook opdrachten waarbij het ze verstaan moeten, waarbij het ze luisteren moeten en een goede keuze moeten. En waarbij ze dingen zelf inspreken moeten. Dat voorbeeld zien we bijvoorbeeld hier even op de volgende. Dit is een uitspraakoefening. Je krijgt een voorbeeldwoord in het Fries. Daarna zit er een inspreekknop op. Die drukst in. De spreekst een goede antwoord in. En de app zal automatisch controleren of die Friese uitspraak ook correct is.
3: En krijgt er dan ook punten voor?
4: Je krijgt er punten voor. Hoe meer opdrachten als je doorst, hoe meer experience points als je krijgt. Dat heel mooi heet in de appontwikkeling. En hoe vaker als je het achter elkaar doorst. Dus een aantal dagen achter elkaar kun je zelfs punten voor krijgen.
3: Een streak heet dat dan, hè? Ja.
4: Ja.
3: Ja, dus dat, de gamification dat zit er wel in.
4: Gamification zit zeker in deze app. Ook omdat het mij helpt, is motiverend. En daarmee kunnen broeken dus op die manier meer taal leren. Meer opdrachten achter elkaar uitvieren. Helpt gewoon mij om beter Fries te leren.
0: En om die app goed werken te laten, is ook kunstmatige intelligentie gebruikt. Dominique van der Niet die is Chief Digital and Innovation Officer bij Mensora. En die vertelt hoe dat in die app gebruikt is.
5: De AI die in deze app gebruikt wordt, de uitspraakbeoordeling, is zeg maar halverwege 2023 zijn we begonnen te ontwikkelen daarmee. En uiteindelijk is dat over de jaren als samenwerking tot stand gekomen met verschillende Friese organisaties. En specifiek voor deze app natuurlijk de laatste jaren met AVOEK.
3: Ja. En hoe zit dat dan uit? Binnen mensen die ding insprutsen hebben, zodat het terug dat AI-systeem leert werken?
5: Zeker weten. Ja, AI die leert van voorbeelden. En we hebben voor deze app en deze beoordelingen hebben wij specifiek ingesproken. Daar heeft ook de samenwerking plaatsgevonden. Maar er zijn nog duizenden en duizenden stemmen ingegaan. Want je hebt heel veel voorbeelden nodig. Ja,
3: ja en heel veel verschillende soorten Friesk. Want het woord Friesk is heel wat anders als het Fries wat in de Zuidwesthoeken praat wordt. Hoe ging je daarmee om?
5: Absoluut. Dat is ook een van de grote uitdagingen van het Fries. Wij hebben ons eerst gericht op het GAVE met een beetje speelruimte erin om de basisuitspraak om die goed te oefenen. En als het aan ons ligt de komende jaren, dan gaan wij verder op de dialecten.
3: Ja, want een app is altijd in ontwikkeling. Hè? Het gaat net op van Jim nou.
5: Absoluut niet. Nee. Wat je wil is dat het een succes is. Dat mensen er iets aan hebben. Ook het Fries verandert. De uitspraak, de woorden, et cetera. Dus dit is een ongoing ontwikkeling. Absoluut.
3: Nou hebben we het al vaker gehad over Duolingo, de verneemde taalleer-app. Heb je hem in die technische ontwikkeling direct naar jongen of heb je hem echt je eigen plan lutsen?
5: Uiteraard kijk je naar de voorbeelden die er zijn. Maar wij hadden één doelstelling aan het begin van het project met z'n allen. En dat is een stapje beter dan Duolingo. En ik denk dat aan de eindgebruiker is om te bepalen of dat is gelukt. In ieder geval met de uitspraak die erin zit, dat is volledig nieuw.
3: En nou is er een vraag die ik wil stellen met aan het einde van dit interview. Want ik praat Fries, kan jou praten Nederlands. Heb je hem dadelijk zelf ook op de telefoon en dat woorden hier Fries mooi praten kennen?
5: Ik kan het hartstikke goed verstaan, maar ben dus aan het oefenen. En dankzij dit project kan ik echt merken dat mijn uitspraak merkbaar beter is geworden.
6: Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit, zou zomaar kennen. Zou zomaar kunnen dat de schepper de gratis verkeerd om aansloten heeft. Zou zomaar kunnen, zou zomaar kunnen.

dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: Jan de Vries.
1: Friesland van de Moor.
0: De Flinterstichting die roept u op om deze dagen weer flinters te tellen in de tuin. Ik had ook wel aardig water worden volgens mij. Ik ben eerst wel eens benijd hoe het eigenlijk zit met de flinters in Friesland. En daarvoor hebben we ook contact met Siep Sinema van de Flinterwerkgroep in Friesland. En goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, want je het vaak pas als het mingit met bepaalde beestjes. Dan komt het niet nice natuurlijk. Dan weet ik dat er zeldzame soorten binnen dat het net heel goed mingit. Maar de gewone soorten, zeg maar, die een soort in de tuin voorkomen, hoe gaat het ermee?
2: Helaas maakt dat ik een beetje een pessimistische verhaal over. Vriendier hebben we ook zo'n tuinvlindertelling gehad, dat hebben we elk jaar. En vriendier, wie het leegste omwond was, stond Jantje Njantig. Toen wordt er insecten en daarmee, toen wordt er vlinder neemt, ik hield dit al. Daarom is het wel goed dat we dat bijhouden, maar zo'n tuinvlindertelling als dat dit weekend er komt.
0: Nou, in die vroeger op school altijd van die kaarten dat aan vlinders op stien, de soort niet een soort vlak komen. Wat vind ik al werk? In het Hollands ging de dagpauwoog, de kleine vos, ja, weet ik nog wel. Die soorten, dat zijn de soorten die je toe hebben?
2: Ja, dat zijn de soorten die je toe hebben. Ja, je zou zeggen, die maakt het prima door, want die leven van de bronnetel en de distels en zo. Ja, en die zijn er nog genoeg. Maar er zijn toch een heel soort oorzaken dat er ook insecten het toch heel moeilijk hebben dat er ook, ja, allemaal de oorzaken, klimaatverandering, bestrijdingsmiddelen nog eerst aan het droog. En de trend gaat toch achteruit. We hebben zo'n verhaal kreeg, weer wel zo'n 80% kwijtraken van het aantal flinters. Dus ja, dan snap je wel, dat is aanmerkelijk. Hè? Dus we moeten zien dat we ze wat horen. En bijhoren wat er is, dat is heel belangrijk voor zelfs. Oh, daar is het telweekend voor natuurlijk.
0: Ja, vanzelfs. Hè? Je zoet zes, er is volgens mij best wel wat omtinken voor het vergrien van de tuin. Dat je genoeg beplanting had en zo. Bermen werd het gas. Heergesteerd bij de blomkers misschien wat meer groeien maaien en zo. Maar dat zie je dus net waarom in de ondertoon altijd het om de flinters keert.
2: Nee, dat zijn natuurlijk fantastische dingen die gebeuren. Het gemeente de bermen wat beter beheert, de meesten wat planten in de tuin zetten, wat de vlinders op aankomen. Dat scheelt vanzelf wel. Maar ja, de grote oorzaken, de algemene oorzaken, ja, dat is net zo vol ondaan. Dat geldt voor alle insecten in Europa en hoe de hele wereld, zeg maar. Dus ik zeg wel als je de meesten, ja, vroeger dan hier is van die spuitbussen om de ruten van de auto's keer te maken naar een rit, jongens. Maar die spuitbus kist net meer keepje om de mig aan de rouw te halen. Want er zit nooit meer een mig op het. Qua insecten geeft het gewoon hartstikke min.
0: Wat je
2: krijgt zijn de bermen beter beheren, de tuin, vriendelijke schikmatie, dat helpt natuurlijk al heel veel mooi. Dat maakt ik wel dwang. Wat we wel optimistisch blijven zelfs. Hè.
0: Ja, dat is ik zo. Maar het kennen we even door, dus wat dat ik waarom te vernemen is in de tellingen van je. Want
2: hij
0: de zicht of hoeveel mensen nog krijgen van mij door?
2: Ik ben heel min hier. Het minste hier in zijn Montignotte qua telling. Dus ik hoop je dit hier dat wat beter is. Wat ik zei, de tuin hier vrienden, ik ga juist dus al een tel west, dat liep net zo gek. En natuurlijk prachtig water bij, dat scheelt ik wel. Van vlinders maast de zinnen hebben. Hoor dan dus ik ga wel een beetje hoop dat dit hier wat beter is als vleden dier.
0: Ja, en even in het kwaad, want misschien dat mensen het wel weten, hè, maar hoe doe je dat vlinder tellen?
2: Nou, je moet dat kind dus van die telling hebben vreed, moan en snijden. Het idee is dat je dan, als het zinnes kind, want dat zei ik al wel, zo is het net, dan moet je er toen even in een kwartier herinneren en even tellen wat je zorg van elke soort. En als je dat een paar keer doet, dan is het idee dat je het geruste aantal daarvan even noteren. En want dan stel je natuurlijk al je dubbel, dat is net de bedoeling. En dan is de bedoeling dat je dat even trooihouden. En dat kun je op de site van de Flinterstichting, of je tikken gewoon in timeflintertelling, dat vind je het ik wel. Dat kun je trouwens ik, want je bent je neem krijgt al die soorten vlinders op een kaart. Nou, dat kun je een vlinderkaart downloaden. Dat kun je heel makkelijk zien welke soort het al je om geeft. En daar zie je al je informatie op die site en daar zie ik bovenaan een hakje aanmelden. Als je daar klikken, dan kun je een mailadres even intikken en dan de aantal een trojan. En op die manier door het de mensen in Nederland en heel soort in Friesland door het daarom mee. En hoe meer mensen, hoe beter het beeld verzeilt.
0: Een mooie tip dus dit weekend en Joer dus ook al om dat eens even te doen. En volgens mij is het hartstikke noffelijk werk om te doen. Even lekker de tuning, dat is voor elke nieuwe noffelijk, lijkt het mij.
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja, en dan ben ik wel een pering wat je een beetje op letten maat. Vindt hier weer dus de dagbouwer en dat land, dat vinden de toppers, maar is een 3000 waarnemingen. Ik denk dat dit hier de distelvlinder wel tussen kan komen, want het, misschien had de meesten voor zoeken, maar er zijn wel distelvlinders in het land, in Atlantas. Dat zijn trekvlinders, die ken je net overwinteren. Die komen in het varie, komen die uit Noord-Afrika en Zuid-Frankrijk, komen die hierheen. En de vlinders die je nou zorgen, binnen daar in feite weer nakomelingen van. Die beesten naar hier op de brandnetel en de distel, die Eikerslijn. En die binnen ook weer uitkomen. En die vinden in flinke aantal. Dus ik denk dat die wel heeg op de ranglijst komen zullen. En wat ik speciaal een beetje aan van vrede, dat is de wat een militse vos. Die diert altijd heel goed. Ik ben heel zo'n dier en best dat de topper weer. Maar ik hou dit hier nog maar in je schoen in totaal. Ik ben bang dat het echt hartstikke min begint. Dus als de meesten daar wat beter naar zijn willen, dan dat zou ik wel mooi werden. Daar krijg ik een beter beeld van.
0: Nou, en dan weet je dus, als je die lidse vos zorgen, dat je echt iets bijzonders zorgen is dan misschien. Ja, ja. Wat trieste constatering, maar goed. Helpen met tellen, dat werkt in elk geval altijd. En dat is dan de onbeveling van nou. Van nou, in elk geval, tieren dank voor jouw bijdrage. Ja. Siep Cinema van de Vlinderstichting dus.
2: Ja, oké, bedankt.

0: Train. Train en Ashley Monroe en Bruises.
1: De media van de morgen.
0: Wij gaan geen Bruises, we houden Jits in de studio.
2: Ja,
0: het Nijzer door de media.
2: Ja, uit de Telegraaf in het bijzonder. Die schreeuwt over de wolf, de Nederlandse wolf. Want de wolf is in Nederland, of de wolf van Nederland. Ja, dat is net een hele andere wolf, zo je zegt, als die wolf in Orland. Maar hier in Nederland, jet hij bij een van de dierlijksten van Europa. Daar schreeuwt de Telegraaf over op basis van onderzoek van de Wageningen Universiteit. Ja, dierlijk dan voor oren bisten, een Nederlandse wolf, die... iets of die makket deer. 25 bisten per wolf gemiddeld. De staatssecretaris van Landbouw, Erkens heet hij, die pleit het naar een besieten on Duitsland voor een orenaanpak van die wolf in Nederland. Zaten ze hem goed uittrekken. 131 wolven in Nederland. Haar 3200 bisten deer maken. Ja, dan heb je iets meer dan 24 inderdaad per wolf. En dat is echt meer als in Orenland. De Telegraaf die schreeuwt dan het woord horrorwolf op. Ja, het staat dat de Telegraaf dat in België iets in een wolf of deert het in een wolf. Zijn 24 oren bisten. En in Noorwegen is dat... Ja, ze is maar een 22. In Kroatië is dat ze is maar Santjen. En in Eerstriek ongeveer 16. Ja, dat binden dus wel echt minder. Nederland had wel eens naar een Duitse aanpak om die wolven, aantal wolvenslachtoffers omleeg te krijgen. Want ja, dat maakt echt.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijke uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
5: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
4: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
6: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
4: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer nog, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friese Vollemond hebben we het onder over Soldaat van Oranje. Die musical die stopt. En dat betekent dat na meer dan 3000 voorstellingen dat avontuur direct voorop had voor Jan van Alven, die het daarbij belutsen weer. Muziek komt er van

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Friesland van de Moor.
7: Maar eer iets zei.

0: En het stekende kraaiende muziek van Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Dit is Everywhere van Fleetwood Mac.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Er zijn steeds meer mensen die het verder geen geld meer bij cash geld bij hun hebben. Dus in het begin dan leren we dat wel vaak, maar dat is vaak ook moeilijk. En nu doen we het maar de pin. En dat is voor u ziek makkelijk, maar dat telt ik volle makkelijker. Dan zou wel het los geld maar betalen maar de jongens.
0: Ja, ik gewoon op het pontje kisten met de pin betel je. Ik ken best handig wijze. Dus een simpel verslagje houden. Die shirt dadelijk eens op dat pontje. Hoe het drok altijd er is deze dagen van mooi waar. En na meer dan 3000 vaststellingen zit het Soldaat van Oranje avontuur er hard op voor Jan van Olven.
4: We zitten nu in de laatste weken en dat wordt heel onwerkelijk. En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
0: Ja, hij laakt het erom. Als een boer met kiespijn. Sissen ze dan. Jitsen. Dan is het een pakje kronten. Die is nog oprol.
5: Dus ja, die maakt nog even niet opslaan.
0: Bewaar het voor dadelijk, denk ik.
5: Ja, want je weet nooit helemaal zeker wat erin zit. Al weet ik wel dat ik het aanstaan bij die oer een bijzonder verhaal van een heid en een zoon. Die 1000 kilometer roeien van Iel.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal dat jeft Alex. Eerst het Waberocht, maar Jan Jonkman.
6: Een goeie man. Nou, van de morgen hier weer op een soort plakken. Hier weer naar te krijgen maar wat mist. Maar dat is zo'n knokrijk als een beetje oorgaan in wat bewolking. En die bewolking die wordt in de rin van de morgen weer die voortbaan door de zinnen. En dan hebben we hier weer een soort rondte voor de zinnen. Vooral in de midden. Dan liggen de temperaturen om de 23 graden op het waterland. Dat zijn 5, 26 graden midden provincie. En er staat een matige en op een nauwmiddag een krachtige maat eerste wind. Vannacht, ik bekom was op mist. Morgen hier eerst ik wat bewolking. En al gauw weer volop rondte voor de zinnen. Dat mooi nat na de eerste wind 21 graden per waterland. Dat zijn 24, 25 graden in het eerste en het zuideesten. En in de midden zit er tijdelijk even een krachtige wat na de eerste wind. In de nacht komen ze op een enkele mistbank. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Nee, als het 16 jaar komt er deze week een eind ons Soldaat van Oranje. De langst rennende musical van Nederland. Jan van Alven van Leeuwen is al sinds het begin als bassist en orkestmanager belutsen bij de band. Troch de jaren heen had hij die musical al zo'n 3400 keer opgevierd. En voor hem is het nu weer dat het nou echt ophouden zal.
4: Ja, het is een deel van je leven. Het is bijna 16 jaar. En we zitten nu in de laatste weken en dat wordt heel onwerkelijk. Dan komt de weekend is de laatste. En ja, dat wordt wel een ding.
7: Hoe viel dat?
4: Heel apart. Ik hier te kreeg mij de company manager hoor. En die vroeg me ook van hoe viel dat voor jou nou? En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
7: Wie de klap doet je hem dan jen van ja. Horen ermee op?
4: Ja, ja, weer een hele heule klap.
7: Want Soldaat van Oranje, ik zelfs vanuit Friesland, ik zie van dat is voor eeuwig. Dat hoort nooit weer op, hè? Maar nee, dat gevoel ging je mek een beetje?
4: Dat gevoel hier ik zeker, ja. Ja. Ja. En ik hier van mezelf, persoonlijk, hier ik zoiets van, nou, het zou toch wel wat wijzen als wij de 20 hier helizoen. En dat binnen nou, krek je 16, maar ja, toch desalniettemin, de eerste dag dat ik hier rondliep, dat was. Dat wie op 22 september 2010. Ja, dit maak ik nooit. Ik maak je dit nooit meer mee. Dit is uniek.
7: Hoe bist u hierbij te lonen kwam?
4: Ik ben aanbevolen toch wat nou de musical director is. De musical supervisor, wat ik zeg, Michiel Bauhaus. En daar werk ik al een hele skof mee. Dat is zeker een goede vriend. En die had mij hiervoor tipt.
7: Maar was er nog. Ja, voorspiel je?
4: Nee, hier had ik net.
7: Van een soort ballotage? Of een,
4: nee, hier weer het op, puur op aanbeveling.
7: Is het heel wat oors voor een musical?
4: Ja.
7: Muzikant wijze?
4: Ja, het is heel oors. Want als mijn band spielers, dan is het op het podium. En dan maken ze een set. En die hele dynamiek, daar zit een dynamiek in. En hier spelen ze een stick. En dan haast soms echt wel 10 minuten helemaal niks te doen. Of de spelers een underscore, wat een begeleidend muziekje is voor onder een scène of onder een dialoog. En daarna kennen ze maar wijzen dat ze 10 minuten niks haast. En op het moment dat de dirigent dan weer een attentie houdt, ja, dan moest ze weer scherp wijzen.
7: Is het een moeilijk stuk, muzikaal of juist net?
4: Het is uitdagend, want dan moest het, als het in de ritmesectie zit, hier achter mij drums, gitaar bas of piano, dan mast het spiel eigenlijk met de instelling van een rockmuzikant. Dus dan mast het gedijt bij energie. Maar er zitten echt wat oren, wat klassiekachtige dingen bij. Dus dan mast wel heel erg kunnen switchen tussen diverse stijlen.
7: Wat is dan nog, kun je dat uitleggen als muzikant, de meerwaarde dat je hem dat live doet? Je zoon gaat zes keer dat knek op een cassettebandje bij wijze van spreken.
4: Ja, alleen dat dan krijgt wat wij aan energie jouwen, dat krijgt de cast, die krijgt dat mij. Het publiek krijgt dat ik mij. En er ben ik stikken bijvoorbeeld bij een scène dat wij op een cue weer inzetten moeten. En dat kan elke dijk dat oorswijzen. Dat is in Gruttelijnen is dat redelijk hetzelfde, maar de dynamiek die verschilt elke dag. En daarmee haast volle meerwaarde aan het hele stuk.
7: Hoe volle van die lichting? En de meesten daarvoor zitten nu nog in dit orkest. Is er nog hierbij van de eerste oor of net?
4: Ja, zeker. In twee, drie, vier, met z'n meisje vier, denk ik. Die er echt vanaf de eerste noot bij wien. Vier man.
7: Wauw.
4: Ja.
7: Wat voor boon hij hem intussen, Mijlkoor?
4: Nou, zijn familie. Het is, ik ben al jaren van Freuna worden. En er is zo'n soort gebeurd in de oren 16 jaar. Mij iedereen persoonlijk, mij, en dan maakt het alles mij. Want er zit hier zes schoondagen in de week. En ben geboren, mensen getrouwd, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band die we met elkaar.
7: Ja, maar dat we daar een oorskier neemt, denk of zoiets. Hoe heim dat in de holle?
4: Ik weet het nog net. Ik had nog geen flauw idee. Er is al wel weer sprake van een reunie. Nou al. En dat wordt heel apart.
7: Life goes on, maar in alle opzichten jammer dat het stoppen
4: ja,
7: is.
4: Ja, heel spijtig. Ja, ja, ja, het liep me trof.
1: De media van de Moor.
5: Jitse, vertel. Ik wil beginnen met dat net in de krant zit. We hebben natuurlijk krijgt een wol op het NOS-journaal om zo aan horen dat in meerdere plakken Marokkaanse supporters de strijd opgang binnen na het verlies in Frankrijk. Dat de politie direct om te pas kwam is hier en daar. Al bleun het wel feestelijk, over het algemeen. En dat feest, daar hoe ik het dan weer krijg tegenwoordig aan. Want ja, een goed nijs ken ik wel nijs wijzen. In Utrecht bijvoorbeeld, waar meisjongen naar die wedstrijd in een uitverkochte bioscoopzaal. De reacties naar Arin van die wedstrijd, Marokko, Frankrijk, kan je die misschien wel voorstellen?
8: Nog steeds trots. Ja. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
9: Heel jammer, laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
10: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
9: Nee.
11: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer, ze hebben wel terecht gewonnen en dan is dat het.
5: Ja, als de beste wint, dan is dat ook wel weer akkoord. En dat wie dus Frankrijk in dit geval. Een onverhaal, dat is dat verhaal van die roeiers. Dat vertelde ik die krijgt al. Die hadden we in het programma De Rode Draad. Een keer door een heid en een zoon. Die roeien haast 1000 kilometer over de rivier de Rijn. Zij willen zijn geld inzamelen voor de eel, de paling. Die vis die wordt slim bedriegen. Die heid, dat is Ivo Leijten. En hij vertelt waarom hij nou krijgt voor de eel in actie komt.
12: Hij hoort gewoon erbij, ook al is hij niet de mooiste vis. En daarom heeft hij van mij de aandacht. En meestal zijn het aaibare, mooie dieren die de aandacht krijgen. De paling is niet heel erg mooi, maar wel heeft onze steun hard nodig.
5: Ja, dat zei dus die heid, Ivo, zijn zoon, Niels. Die maakt dus 1000 kilometer lang met zijn heid in dezelfde boot zitten. En hij denkt dat er daar wel flink arsje aan moet.
13: We zitten gewoon op 4,5 meter boot en gewoon 8 uur per dag en dan in dezelfde tent. En 17 dagen met elkaar komt niet altijd goed. Ja.
5: Oh. Gewoon trooien.
0: Gewoon trooien.
5: Gewoon trooien, ja.
0: Dat is zo makkelijk is het, denk ik, hè? Ja.
1: Omroep Friesland.

0: Dua Lipa, yes, bij Fusel van de Mol. En Houdini. Ja, de Simmery Friesland verslag, ja, Oosten, zie ik je alle dagen het wetter weer op. Johanna Brinkman die dat juster op de fietspont kan betillen bij Swijns. De kermenje van de skippers, Jaap zonder van. Wie zou ook net van het spontje af te krijgen? Ze bracht verskate fietsers en kuien dus naar de oren komt daar. En ik nou stinnen we meestal te wachten daar op die pont. Ja, ze zijn aan het wachten, dus dan wordt het even, hè. Ze zijn er echt. Hij er hast. Ja, derde de pont.
1: Ja, ja, we hebben gekregen de beltje net en we zijn intussen naar de oerkant gegaan om de fietsers op te helpen.
2: Ja, traaien steeks, die stingen te wassen en die denken, nou, wat wordt het dat lang, maar dat winnen we al.
1: Hoi.
2: Hoi.
1: Sure, nou, nou meer hebben we aan.
2: Ja, nou, en dan laat Koos die laat even de loopplank uit. Dan kunnen mensen betrouwbaar aan boord komen. Hij wordt net zo meer. Nou. En we hoeven net de vreken wet ze heen vallen.
1: Dat is klinkt duidelijk.
2: Dat is duidelijk, want ze komen hier een kant uit en dat en aan de andere kant van het kanaal.
1: Nou, ah, welkom.
3: Ja, maar we.
1: Kom je hier uit de buurt, wij?
3: Ja, we komen uit Welderie.
1: En je bent met mijn koor even te fietsen?
3: Ja.
1: Wat voor rondje maatje je?
3: Nou, we gaan richting de IJstuin in de Riep.
1: Wat leuk. En ja, dan is het wel zo makkelijk om even mooi pontje te gaan.
3: Ja.
1: Oh, dan moet je hem zwemmen.
3: Ja, nou, de groeten.
1: De groeten, zo gek zijn ze, ja.
2: Ja.
1: Dit is wel mooi zo makkelijk, ja. Ken je hem wel eens vaker met dit pontje?
4: Nou, net heel vaak. Net heel vaak.
1: Nee. Nee. Dan komt het mooi even zo uit.
4: We zijn nou op vakantie. Ik ben de oppas en we zullen nou even naar de IJstuin.
1: Gezellig even.
4: Ja.
1: Ja, dit is eigenlijk weet het voor toch, hè?
2: Ja, nou, want je... Nou ja, ja, ze moet nog even betalen voor zelfs, dus daar komt de conducteur die komt langs.
1: Die had wel een heel modern apparaat, ik zie gewoon pinnen op de pont.
2: We kunnen pinnen op de pont, ja, dat zijn steeds meer mensen die het verder geen geld meer bij cash geld bij hun hebben. Dus in het begin dan leren we dat wel vaak, maar dat is vaak ook moeilijk en nu doen we het met de pin. En dat is voor ons ook makkelijk, maar dat telt ik volle makkelijker dan zou wel het los geld nog betalen met de jongens.
1: Zo is het, ik. Ja. En dit gaat makkelijk, zo.
4: Dit is ideaal.
1: Zo, even mooi de telefoon betel je. Maar is het dan per persoon in je 50?
2: Ja, het is per persoon. We doen het zo. Het is per persoon in je 50. En dan krijg je altijd, hoe is het nou mee bij hem? Ben je die tellen die dan vervolgen, mooi of net?
1: Ja.
2: En wij horen gewoon aan, 50 per persoon. En als iemand is die het nog bij hart of met hem op een fiets zit, dus dan heeft hij gratis. Maar als hij met de eigen fiets komt, dan is het 50.
5: Hij verreed even om de romte, want hij wil wat zitten.
1: Oh, ja, we moeten even aan de kant.
2: Ja, want hij moet natuurlijk, als hij onmeert, moet hij altijd even zien. Hij wil wel beide kant, maar graag een beetje langs. En dan moet hij er even niet steken. Dan moet hij die hoek, voorste hoek inderdaad even zien kennen dat hij keurig de balans gaat. En dat is vooral met fietsen erop. Als hij een tik maakt, het wel de fietsen wel eens omvallen. Dus dat maakt even wat netjes.
1: Ga je hem dat wel eens een keer horen, dat er iets op boord komt?
2: We hebben nog nooit gehoord dat er iets op boord gegaan is. Maar we hebben wel eens gehoord dat er een fietsen diep wat de rug opzetten binnen. En dat hij dan omvalt. En nou ja, dat is heel vervelend. Dat treft dus met de fiets wat kapot. Maar nog erger, als er mensen naast zijn, dat die hem op de voeten krijgen of zo wat heen. Dus wij zijn er altijd heel scherp op dat er wat meer op binnen. Fietsen goed scheef zetten en beet horen erbij. En dan, nou, dan gaat dat via de...
1: Dan komt het wel goed, ja. En binnen mensen kunnen ik een beetje vernuveren als ze je komen dat ze betalen, Matten?
2: Nee, eigenlijk net. Eigenlijk weet iedereen dat wel. Het enige dat ze, als ze vernuveren binnen, dat is dat ze net verwachten dat er een pond is. En dan denk ik, ja, en hoe maakt dat nou? Want ik heb geen geld bij me.
1: Ja, zo.
2: Nou, dat doen we net moeilijk hoor. Dan zit nou de meest verloren. En dan jouwen ze vaak een folder mee. En daar staat dus bankrekeningnummer in. En dat doen we net moeilijk hoor. En het wordt eigenlijk zeker altijd betalen. En meestal is het gewoon een keer dat net hebben. Die komen een keer letter weg en dan betalen ze dubbele. Dus dat, is, dat rent eigenlijk heel leuk.
1: Op vertrouwen.
2: Ja,
1: op nou, vertrouwen. We binnen weer aan de oerkant. Ik zou zeggen, zo'n mooi middje.
3: Ja, dank u wel.
2: Goeie reis verder en geniet van ijs.

0: De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net al in voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Maborst. Ik als boetende provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Een minuut over 7:30 is het. Jitse de Vries, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Bij een slim eenzijdig ongeluk op de Jouwer is vannacht één persoon slim verwoenen rekken. Dat meldt de plysje. Het slachtoffer rekken maar de auto van de diek en eindigt in een BM. De plysje dat onderzoek naar de tadracht van dat ongeluk. De plysje had vannacht 2 mensen oorhouden naar aanleiding van een stekincident in Noordwaarde. Eén persoon rekken verwoenen bij dat stekincident. Een traumahelikopter kwam naar Noordwaarde om het slachtoffer te helpen. Vanwege de mist kon die helikopter net meer waarom vliegen naar Ljouwt. Het medisch personeel van de helikopter is daarom bij de auto ophellen. Die mist die is intussen aardig oplutsen, maar op dit stuit geldt nog wel code giel in Friesland vanwege de mist. De waakhoren is aankundigd door het KNMI en geldt rond 8 uur. En de Friese sieler Jorn Zwart uit Snits en zijn maat Robert Huisman die haar plaats van de strijd om het goud op het Europees kampioenschap. Zwart en Huisman zielen in de 49er-klasse. Zij moesten na juster bij de beste 24 zitten. En dat is dik slagen, maar voor eerst zonder plak op het EK.
10: Jitse, dank wel.
11: Het is of het tijd voor het waarbericht. Tijd had ik in schoft.
0: Jan Jonkman, een goeie.

0: Je man.
1: Ja, Erik, ik een goeie man weg.
0: Jetter van de Moors, die er nog wel een aardig. Wie aardig mist, het zicht op die wie net overal ik gekoord, hoorde ik het dat niet tussen.
1: Het is het zicht is aardig oplossen. We zorgen ook vanuit het na het eerste waar dat de droge lucht die kant op komt. En ja, de zicht met aardig oprong. Ja, het weer vannacht wel wat aankwollen. Naar een minimum temperatuur van zo'n 12 graden. En dat koord op verschillende plakken. Ik meest ontsteen. De week een waskaging weer voor. Hoe zo dat was. En ja, de temperatuur die binnen nu zo'n 12 graden hier in Eek. Maar die 13 graden in eerste rijn. Bakkerveen die zit onder de 12 graden al een heel. De pijn, in Helen door Isbrechten en Akkerem en Vlieland. Ik heb mooi nog even een mooi fenomeen van Juste Jong, want de heegste temperatuur in Juste Jong die lijn. Juste Jong om 6 uur zou rondom in de provincie, weet je, in Eek. Maar die 23 in Heel, 24 graden in Bakkerveen en 25 graden nog in de Pijn. Nou ja, dat wie Juste Jong, maar vanmorgen hebben ze over dat er wat lege bewolking en wat mist, dit nou wel oplossen. En dat ze helaas, nou ja, om nou ook eerder wat in lege bewolking en daarnaast, wat maar komt er wat droegere lucht vanuit het maat eerst wij. En dan lost die bewolking die lost dan ik op. En dan hebben we het tweede pad van de mond hebben dan. En zeker ik van de middag geregeld te zinnen. Zo is een enkel stapelwolkje naar voorkomen kennen. Maar dat zal net een soort voorstellen. Prachtig simmerwaar. Maar ik nog temperaturen van zo'n 23 graden op een waadeiland. Dat zijn 5, 26 graden meer de provincie. Ja, dat haal je allemaal een zwakke, noordeestelijke wind. Vooral van de mond. In de middag kun je eens even wat omloeken. En time van de medicijnen tijdelijk even wat krachtig worden. Dat zal om horen 5, 6 wijzen. Jong, en vannacht klaart dat eerst weer wat op. En in het tweede pad van de nacht komt er wat bewolking. En dan drinken we kans op wat mist. Lezen de temperatuur om de 15 graden heen als minimum. En dat zal pas in de rin van de maand niet wijzen.
0: Dan op naar Monta. Het weekend, hoe komt het dan?
1: Nou, hoe dan komt, nou, wat we dan eerst zorgen dat er in de maand dit nog wat mist en wat lege bewolking, ja, die wordt al gauw voetbaan door de zinnen. En dan hebben we in het tweede pad van de maand, dat zit tussen de njogen en het zien en oor al bij, dat de zinnen er al haast vol op bij is. En die bloed er dan morgen ik vol op bij en dan hebben we zo'n alwe oren zinnen op het telder steen. Maar in matige wat eerste wien is best een 21 graden op een waterland, tot zo'n 25 tot zo'n 20 graden in het eerste en het zuideerste. Ja, je zult gevoel dat in het zuiden van het land de temperaturen zo midden in Nederland al boven de 30 graden liggen. Maar wij hebben nog steeds wat te krijgen met wat een koelere en wat eerste wien. Dit de buurt dan de extreme temperaturen wat tempert. In de nacht heb ik wat temperaturen om de 15, 16 graden en is ik altijd naar noffelijk sliepen.
0: Hoe lijkt dat de dagen daarna? Gaan we dan weer richting de 30 daar staan gewoon? Of valt het
1: kijken wat daar? Ik denk dat we die 30 maar wat uit de holle zetten moeten. Maar je weet het net, maar zo snel en ik, dan hebben we de wien wat eerst, hebben we het om wat meer. Nou, het wat hebben we wat eerst de wien. Het is wel vol op zimmer, maar dan hebben we temperaturen van 20 graden op een wapen. Tot zo'n 23, tot 24 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht is het zo'n 15, 16 graden. Het kwalt wel lekker hoor. Men je, dan hebben we eerst wat bewolking, maar hoe daar we vol op rondte voor de zinnen. Het is zo'n 20 tot 22 graden op een waterland. Dat is een 24 graden meer de provincie. Nou, een tijdje is ik nog steeds simmers, maar dan maar matig dat krijgt. En wat eerst dat eerste wind, dan komt echt die warme lucht die komt op. En dan hebben we wel eens temperaturen herrie van zo'n 26 tot 28 graden. De hoogste temperatuur natuurlijk, waarin het eerste en het zuideerste, want daar zit de meeste warmte. En in de nachttemperaturen om de 17 graden. Nou ja, zag eer, we kunnen het zwembadje boven kleer zetten in de tuin.

0: Michel van der Moor.
1: Wat Fries kleren wil, die kan dat daarna ook wel maar de telefoon dwaan. De AFOEK die lanceert de taalleer-app Scrap. Dat is een soort van Duolingo, een taalleer-app, maar dan voor het Friesk. Vraag jou Tine Weidena, die liet haar terug project mijnwerker Jan Douwens van de AFOEK bijpraten over hoe deze app krijgt werkt.
2: Ja, we zitten nu mooi uitzicht op een groot scherm. En daar zien we volgens mij een voorbeeld van de app op. Is dit zat er dadelijk ook op het telefoon uitzet?
3: Ja, dit is absoluut hoe de app eraan staat op het telefoon. Ik kom te zien. We zien hier even een voorbeeld van een verbindopdracht. Dus in dit geval moet de broeker van de app een goede afbeelding en het goede woord combineren. Dit is een van de opdrachten die erin zit. Daarnaast hebben we ook opdrachten waarbij het ze verstaan moeten, waarbij het ze luisteren moeten en een goede keuze moeten. En waarbij ik dingen zelf inspreken moeten. Dat voorbeeld zien we bijvoorbeeld hier even op de volgende. Dit is een uitspraakoefening. Je krijgt een voorbeeldwoord in het Friesk. Daarna zit er een inspreekknop op. Die drukt in. De spreekt een goede antwoord in. En de app zal automatisch controleren of die Friese uitspraak ook correct is.
2: En krijg je er dan ook punten voor?
3: Je krijgt er punten voor. Hoe meer opdrachten als er doorst, hoe meer experience points als er krijgt, staat dat heel mooi hit in de appontwikkeling. En hoe vaker als het ook achter elkaar doorst, dus tot dagen achter elkaar, kun je zelfs punten voor krijgen.
2: Ja, streak heet dat dan, hè? Ja, dus de gamification dat zit er wel in.
3: Gamification zit zeker in deze app. Ook omdat het mij helpt, is motiverend. En daarmee kan de broeker dus op die manier meer taal leren, meer opdrachten achter elkaar uitvieren. Helpt gewoon mij om beter Fries te leren.
1: Ja, voor de app is ook kunstmatige intelligentie gebruikt. Dominique van der Niet, die het belutsen is bij de ontwikkeling van die app, die vertelt hoe dat correct in die app gebruikt is.
4: De AI die in deze app gebruikt wordt, de uitspraakbeoordeling, is zeg maar halverwege 2023 zijn we begonnen te ontwikkelen daarmee. En uiteindelijk is dat over de jaren als samenwerking tot stand gekomen met verschillende Friese organisaties. En specifiek voor deze app natuurlijk de laatste jaren met AFOEK.
2: Ja. En hoe zit dat dan uit? Binnen mensen die ding insprutsen hebben, zodat het terug dat AI-systeem leert werken in?
4: Zeker weten. Ja, AI die leert van voorbeelden. En we hebben voor deze app en deze beoordelingen hebben wij specifiek ingesproken. Daar heeft ook de samenwerking plaatsgevonden. Maar er zijn nog duizenden en duizenden stemmen ingegaan. Want je hebt heel veel voorbeelden nodig. Ja,
2: ja en heel veel verschillende soorten Friesk. Want het woord Friesk is heel wat anders als het Fries wat in de Zuidwesthoeken praat wordt. Hoe ging je daarmee om?
4: Absoluut, dat is ook een van de grote uitdagingen van het Fries. Wij hebben ons eerst gericht op het GAVE met een beetje speelruimte erin. Om de basisuitspraak om die goed te oefenen. En als het aan ons ligt de komende jaren, dan gaan wij verder op de dialecten.
2: Ja, ja want een app is altijd in ontwikkeling. Hè? Het houdt net op van Jim nou.
4: Absoluut niet. Nee. Wat je wil is dat het een succes is. Dat mensen er iets aan hebben. Ook het Fries verandert. De uitspraak, de woorden, et cetera. Dus dit is een ongoing ontwikkeling. Absoluut.
2: Nou hebben we het al vaker gehad over Duolingo. De verneemde taalleer-app. Heb je hem in die technische ontwikkeling direct naar Sean? Of heb je hem echt in je eigen plan lutsen?
4: Uiteraard kijk je naar de voorbeelden die er zijn. Maar wij hadden één doelstelling aan het begin van het project met z'n allen. En dat is een stapje beter dan Duolingo. En ik denk dat aan de eindgebruiker is om te bepalen of dat is gelukt. In ieder geval met de uitspraak die erin zit, dat is volledig nieuw.
2: En nou is er een vraag die ik wil stellen met aan het einde van dit interview. Want ik praat Fries, kan jou praten Nederlands. Heb je hem dadelijk zelf ook op de telefoon en dat we een hier Fries mooi praten kennen?
4: Ik kan het hartstikke goed verstaan, maar ben dus aan het oefenen. En dankzij dit project kan ik echt merken dat mijn uitspraak merkbaar beter is geworden.

0: Tom Petty en de Heartbreakers en Free Falling.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: De Flinterstichting die roept dus op om deze dagen weer flinters te tellen in de tuin. Ik ben eerst wel eens benieuwd hoe het eigenlijk zit met de flinters in Friesland. En daarvoor hebben we ook contact met Siep Sinema van de Flintervurkroep in Friesland. En goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, want je jert het vaak pas altijd op mingit met bepaalde beestjes. Dan komt het niet nice natuurlijk. Dan weet ik dat er zeldzame soorten binnen dat het net heel goed mageert. Maar de gewone soorten, zeg maar, die een soort in de tuurvak komen, hoe gaat het ermee?
3: Ja, helaas maakt dat ik een beetje een pessimistisch verhaal over. Vlinder hebben we eerst aan de tuurvlindertelling gehad. Dat hebben we elk jaar. En vlinder wie het leest om ons als nog niet aan het toen wat insecten en dergelijke, want vlinder neemt ik hield dit al. Hoor. En daarom is het wel goed dat we dat bijhouden, maar is aan de tuurvlindertelling als dat dit weekend er komt.
0: Nou, in je vroeger op school altijd van die kaarten dat aan vlinders op stingen, de soort niet een soort vak komen. Wat vind ik al werk? In het Hollands ging het de dagbouwoog, de kleine vos, ja, weet ik nog wel. Ja. Die soorten, dat zijn de soorten weet je wat we hebben?
3: Ja, dat ben een soort mee toe. Nou, en ja, je zou zeggen, die maakt het prima door. Want die leven van de bronnetel en de distels en zo. Ja, en die binden nog genoeg. Maar er zijn toch een heel soort oorzaken wat erop insecten. En toch heel moeilijk gaan we het erop. Ja, alle andere oorzaken. Klimaatverandering, bestrijdingsmiddelen nog eerst aan het erop. En de trend gaat toch achteruit. We hebben soms een paar vrouw kreeg weer wel zo'n 80% kwijtraken van het aantal flinters. Dus ja, dan snap je wel, dat is aanmerkelijk. Hè? Dus we moeten zien dat we ze wat horen. En bijhoren wat er is, daar is heel belangrijk voor zelfs. Oh, en daar is het telweekend voor natuurlijk.
0: Ja, vanzelfs. Je zult zeggen, er is volgens mij best wel wat omdenken voor het vergrien van de tuin. Dat je nog beplonting had en zo. Bermen werd het gas. Heergesteerd werd de blomkers misschien wat meer groeien maaien en zo. Maar dat zie je dus net waarom in de ondertand altijd om de flinters keert.
3: Nee, dat zijn natuurlijk fantastische dingen die gebeuren. Het gemeente de bermen wat beter beheert, de meesten wat planten in de tuin zetten, wat de vlinders op aankomen. Dat scheelt vanzelf wel. Maar ja, de grote oorzaken, de algemene oorzaken, ja, dat is net zo vol ondaan. Dat geldt voor alle insecten in Europa en hoe de hele wereld, zeg maar. Ik zei wel eens in de meesten, ja, vroeger dan hier is van die spuitbussen om de ruten van de auto's keer te maken naar een rit, jongens. Maar die spuitbus kist net meer keepje om de mig aan de rouw te halen. Want er zit nog meer een mig op het ruut. Qua insecten geeft het gewoon hartstikke min.
0: Ja,
3: en wat je krijgt zijn de bermen beter beheren, de tuin, vriendelijke schikmatie, dat helpt natuurlijk al helemaal mooi. En dat maakt ik wel dwang. Wat wel optimistisch blijven zelfs. Hè.
0: Ja, dat is ik zo. Maar het kan wel even door, dus voordat dat ik waarom te vernemen is in de tellingen van je. Want
3: hij
0: de zicht op hoeveel mensen wat krijgen van mij door?
3: Ja, we hebben een heel min hier. Mensen hier in zijn Montignotte qua telling. Dus ik hoop je dit hier dat wat beter is. Wat ik zei, de tuin hier vrienden, zo dat ik ga juist dus hadden een tel west, dat liep net zo gek. En had ik prachtig water bij, dat scheelt ik wel. Van vlinders maar ze zinnen hebben, hoor, dan shock ik net. Dus ik ga wel een beetje hopen dat het dit hier wat beter is als vleden dier.
0: Ja, en even in het kwart, want misschien dat mensen het wel weten, hè, maar hoe doe je dat flinter tellen?
3: Nou, je moet dat kind dus van die telling hebben vreed, moan en snijden. En het idee is dat je dan, als een zinneskind, want dat zei ik al, was je ooit net, dan moet je er toen even in een kwartier herinneren en even tellen wat je zorgt van elke soort. En als je dat een paar keer doet, dan is het idee dat je het geruste aantal daarvan even noteren. En want dan stel je natuurlijk al je dubbel, dat is net de bedoeling. En dan is de bedoeling dat je dat even trooihouden. En dat kun je op de site van de Flinterstichting, of je tikken gewoon in de tuinvlindertelling, dat vind je het ik wel. Dat kun je trouwens ik, want je neemt al die soorten vlinders op een kaart. Nou, dan kun je een vlinderkaart downloaden, dan kun je heel makkelijk zien welke soort het al je dan geeft. En daar zie je al je informatie op die site en daar zit ik bovenaan een hakje aanmelden. Als je daar klikken, dan kun je die mailadres even intikken en dan de oantal een trojan. En op die manier door het de mensen in Nederland en heel soort in Friesland door het daarom mee. En hoe meer mensen, hoe beter het beeld verzeilt.
0: Een mooie tip dus dit weekend en Joer dus ook al om dat eens even te doen. En volgens mij is het hartstikke noffelijk werk om te doen. Even lekker de tuin in, dat is voor elke nieuwe noffelijk, lijkt het mij.
3: Ja, zeker. Ja. Nou ja, en dan ben ik wel een pering wat je een beetje op letten maakt. Vindt hier weer dus de dagbouw in dat land, dat vinden de toppers, maar is een 3000 waarnemingen. Ik denk dat dit hier de distelvlinder wel tussen kan komen, want het, misschien had de meesten wel zoeken, maar er zijn wel distelvlinders in het land, in Atlantas. Dat zijn trekvlinders, die ken je net overwinteren. Die komen in het varie, komen die uit Noord-Afrika en Zuid-Frankrijk, komen die hierheen. En de vlinders die je nou zorgen, binnen daar in feite weer nakomelingen van. Die beesten hier op de brandnetel en de distel gaan die uitlijnen. En die binnen ook weer uitkomen. En die vinden in flinke omvang. Ik denk dat die wel heeg op de ranglijst komen zullen. En wat ik speciaal een beetje in omvang vrede, dat is de Lietse Vos. Die diert altijd heel goed. Ik ben heel zeer het beste dat de topper weer. Maar ik ga dit hier nog maar in je schoen in totaal. Ik ben bang dat het echt hartstikke min begint. Dus als de meesten daar wat beter naar zijn willen, dan dat zou ik wel mooi werden. Dan krijg je er een beter beeld van.
0: Nou, en dan weet je dus, als je die Lietse Vos zorgen, dat je echt iets bijzonders zorgen is dan misschien. Ja. Wat trieste constatering, maar goed. Helpen met tellen, dat werkt in elk geval altijd. En dat is dan de onbeveling van nou. Van nou, in elk geval, tieren dank van jouw bijdrage. Ja. Siep Cinema van de Vlinderstichting dus.
3: Ja, oké, bedankt. Dag.

0: Anouk en Nobody's Wife.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, de Ormedia.
2: Ja, dan begin ik even met het Algemeen Dagblad, het AD. Die had een verhaal op de farside over de ziekenhuizen en de hitte van de afgelopen maand. Die had zorgen voor een piek op de spoed eerst keer de help. Het wie eigenlijk altijd zo dat de kelt in de winter zorgen voor extra drokte op de spoedafdelingen van de ziekenhuizen. Maar ja, die onhoudende hitte, die had nou hetzelfde effect. Misschien zelfs nog wel extra. En dat belooft net een protte goeds, schreeuwt het Algemeen Dagblad voor de vakantieperiode die er nog aankomt. Want ja, als die dokters op vakantie binnen, dan is de druk alleen nog maar grutter op zo'n spoed eerstkinde help.
0: Dat belooft nog wat dus.
2: Een opvallend verhaal zit op de farside van de Ljouwerter Kranten. Onder de kop bloot in beeld, verstoord raadsuitzending Schier. Op het eiland Schier moet zegen en eigenlijk binnen alle gemeenten worden de geekomsten van de gemeente die je live uitstuurt vaak op de website van de gemeente dat inwenners Schen kennen wat er bepraat wordt en wat er bepaald wordt. Maar ja, de uitsturing van Schier moet zegen die is deze week verstoord doordat ontblote lichaamsdelen in beeld kwamen. Dat schreeuwt de Ljouwerter Kranten. De gemeente die had dat zelf naar boeten bracht hij had over een ongepast beeld. Vooral geënt onder de Rietsvergadering, wie dat te zien op die livestream en ik op Schiermonnikoog TV. Ze had toen de stekker uit de uitsturing lutsen. En de meeste Rietsleden, ja, die had dat net in de gaten gehad, want die zitten in het echt in de Riets sales is, maar die zitten net voor dat beeld. Ja, het is net helemaal duidelijk. Hoe dat beeld te zien wijze koer. De burgemeester Hendry Medering die had het toen een stilsteend beeld van ontblote lichaamsdelen. Ja, wat voor lichaamsdelen krijgt, dat meldt dit verhaal net. De gemeente die zei dat het gaat om een hacker die het van boeten al digitaal binnendrong is in de apparatuur waarmee het de uitsturing van die Rietsvergadering verzwaren wordt.
0: Wat verhaal?
2: Ja, en die hacker meldt de gemeente er nog bij. Die had geen gegevens verzameld gekend.
0: Oh, dat is wel belangrijk. Jitse, dank u wel.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
5: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
4: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
6: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
7: Echt jammer, man.
6: En nu?
8: Nu gaan we redden. Nee, joh.
6: Echt?
8: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
4: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friesland van de Morgen hebben we het onder oren over een taalleer-app West-Friesland leren kist. En muziekcontrole van Madonna.
7: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
9: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
11: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
10: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
1: Friesland van de Moor.
12: Maar eer iets

0: en Material Girl.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Je kan een voorbeeldbeurt zien in het Fries. Daarna zit een inspreekknop op. Die drukt in. De spreksting goede antwoord in. En de app zal automatisch controleren of die Friese uitspraak correct is.
0: Ja, als de vakantie gist, dan was misschien een nieuwe taal leren. Dat kan al een heel skoft via Duolingo, een bekende app. Maar er is nog een Friese variant en die heet Scrap. Daar staat een meer hoor. En de horecagelegenheid De Verbinding in Verwaarden. Die is wat runt toch meisje mijn beheining en is een groot succes.
4: We vinden het ook geristelijke dankbaar werk. Wie beschouwt het in principe net eens als werk? Wie had hier ook geristelijke bod naar uw zin?
0: Jot, wat ik vandaag, Jetsen?
5: Ik had ook geristelijk bod naar mijn zin, jazeker.
2: Goeiemoe!
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dus die is van het Waberjocht, mij Jan Jonkman.
6: Een goeie man. Nou, van de morgen hier weer op soort plakken, hier weer naar de kruim, maar wat mist. Maar dat is zo'n knokrijk als een beetje oorgen in wat bewolking. En die bewolking die wordt in de rin van de morgen weer die voetbaan door de zinnen. En dan hebben jullie weer een soort rondte van de zinnen, vooral in de midden. Dan liggen de temperaturen om de 23 graden op het waterland, dat zijn 5, 26 graden midden provincie in. En er staat een matige en op een nauwmiddag een krachtige mate eerste wind. Vannacht, ik bekom eens op mist, morgen hier eerst ik wat bewolking. En al gauw volop rondte voor de scène. Dat mooi een nat de eerste wind 21 graden per waterland. Dat zijn 24, 25 graden in het eerste en het zuideerste. En in de midden zit er tijdelijk even een krachtige en wat nat de eerste wind. In de nacht komen ze op een enkele mistbank. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: De verwachtingen die wie in de heeg violin doet Martina Tolsma en Gwijtsen Hager in het Jeddere Stationsgebouw van Verwaarden een horecagelegenheid openen. Ze zullen mijn soort willen waarom op de Aronde 4-4. De zaak heet De Verbinding en we runt toch meestal mijn lichtelijke verstandelijke beheining. De twee initiatiefnemers die zitten vol mijn takkomsplan en zeg ik voorzichtig naar de langere termijn. Dat vertellen ze aan Demi Hoekstra van RTV NOF. Maar eerst was zelfs het jubileum, dat moet even goed vieren worden.
4: Nou, de meesten een consumptie nemen, dan krijgen ze een gratis gebakje bij omdat we 4-4 bestaan. En dat willen we graag een beetje vieren met onze meiwerkers. En wie zelf ik natuurlijk, we zijn ook griezelijke trots. En als een pauw ben we om dit jaar 4-4 lien deelzetten te gaan.
7: Ja, 4-4, dat is al een hele mijlpaal. Ja, even terugkeren naar 4-4 lien. Hoe ben je hier ooit begonnen?
8: Ja, nou ja, ik werk in het speciaal onderwijs en daar zie ik al wat voor mogelijkheden mensen hebben met een beheining. Ze zorgen vaak naar de beperkingen, maar daar ben ik heel veel mogelijkheden. En toen dacht ik, als ik nou een bedrijfdeel zet, waar zie wat mooi wat hulpmiddelen en de goede begeleiding en structuur, toch gewoon werkdwang kennen. En nou ja, dat hebben we in deze 4-4 denk ik heel goed bewezen dat ik mogelijk is. Ze kennen volle meer dan we al hier denken, alleen dat er is soms wat bij nodig en dat hebben we hier deel zetten.
7: Ja, hoe wichtig is het voor de jonge Rijn om je te wijzen?
4: Nou, dat is heel wichtig natuurlijk. Hè. Er is weinig plak. Hè. En sowieso in de horeca is weinig plak van dit soort mensen. Hè. Dus, en we beschouwen ze als volwaardige mensen. En we vinden het ook geristelijke dankbaar werk. En wie beschouwt het in principe net eens als werk? En wie had hier ook geristelijke bord naar uw zin?
7: Ja, dat we dan naar de A-ronde 4-4 sugar is, dat denk ik echt wel weer ding verloren. Maar wat voor teams zie je hier in die 4-4?
8: Ja, nou het is heel mooi te zien dat we een redelijk vers team hebben. En het mooie daarin is dat je eerst heel individueel met de mensen bezig binnen. Maar dat we nu eigenlijk bezig binnen om een team te vormen. Dus dat ze elkaar helpen en elkaar kennen leren van hé, die is daar goed in, die is daar goed in. En dat zeggen we nou naar die 4-4 en dat is ook heel leuk. Dat ze ik weten van hé, die vindt dat moeilijk. Nou, dan kan ik daarin helpen. Maar hé, die kan dat heel goed. Nou, dan vraag ik die even. Dus we zijn nou echt bezig met teamvorming en dat is ik weer een heel leuk proces.
7: Als je naar de Aron hier in Sjoggen, wat is dan echt wel een van de mooiste herinneringen die je met Bietje Biebleur is?
4: Nou, de opening. Dat stipt me alle dagen nog bij. En de hele voorbereiding daarvoor ik natuurlijk. Maar dat had heel wat voort niet hier de van de Delta-kast. Heb je ongeveer oorlier ongeveer bezig geweest van tevoren he, om alles kleren te krijgen, plannen te schreeuwen. En toen konden we nooit het goede pand vinden. He, of het weer de grut, of het weer de leeds, of het weer de duur. En ja, toen stierde dit leeg. En toen gaan we de eerste gesprekken met de gemeente horen. En zelfs baltje rolling gang in wezen. Maar dat weer wel een mooi proces om ik mij te meiden zien, om het op te starten. Zeg maar. En die opening weer fantastisch. He, mijn Rijtse Spanningen hadden toen een vader die opening. Oh, dat weer echt een feest.
7: En nou hebben we 4-4 verder. Als we even sjoggen naar de takkomst, tot een nog mooie plan? Of zien we gewoon verder hoe we nou gaan?
8: Ja, nou ja, we hebben altijd wel weer nieuwe ideeën. Hè? Want we organiseren ook activiteiten. Onze Kris Bingo, onze popquiz. Hè? En dat zijn al je succesverhalen. Dus er staat vast al weer het nieuws op een rol. We willen graag ik meer een popquiz organiseren van Meeske Mooi en Beheining. En dus daar ben ik mooi ondergong. Dus dat liep het dus ik heel leuk. En ja, we hebben een famke in tjenst. En ja, we worden toch een beetje ouder. Dus een doel van ons is ik om het goed oor te dragen. Hè? Dus dat er een opvolger is die dan te zijn tijd mooi de groep weer verder wil in mooi het bedrijf. Zodat de verbinding bestaan blijft.
9: En nou, je hoort nog even onder de bak. Je hoort nog een leuke barbecue. Wat zit je nog meer op de planning?
8: Ja.
4: Nou, de barbecue die hebben we, dat doen ze graag. We zijn, hé, kunnen we net wat leuks organiseren. En we letten hun altijd aan het woord. Hé, wat wil je? Hé? We hebben altijd elke keer een paar uitjes. Hé? Drie of jou ook in het jaar. Dat doen we alle van de vooie part. Ja, dat is ongelooflijk wat daarin komt. Dus dan kunnen we drie of jou ook in het jaar doen we leuke dingen. En, maar dat mag je zien bepalen. Wie net, wie faciliteren alleen maar. En als er wat geld te minder, dan passen we erbij. Zat over.
2: De media van de morgen.
5: Jitse, de orde media. Ja, Duitse Wimoenes. Daar gaan we het over in Nieuwsuur. Om heel tijd meer plakken aan de grens van Duitsland in het verzet tegen de bouw van die Moenes. De Duitsers die binnen net dom. Die zetten de Wimoenes gewoon aan de grens deel. Soms op een steenworp afstand van die grens. Richard Kleffel, die werd het in Winterswijk. In Nederland dus. En hij maakt hem zwaargend over die Duitse Wimoenes.
10: Om Winterswijk alleen al zou echt een muur van windmolens komen van minstens 12 stuks. Buurtgemeenten we ook nog, kom je op minstens 20. En het speelt langs de hele Duits-Nederlandse grens. Echt Rijkswald, Limburg, Groningen, Overijssel, Drenthe. Het gaat over meer dan 100 windmolens in het geheel.
5: Ja, ze Duitsland hier eerst kerncentrales, maar die gaan ze tegendien. En nu zetten ze daar sterk in op windenergie. Gosse Visser is wethouder in Winterswijk en hij vertelt hoe dat er in de praktijk ontstaat.
11: Vanuit een soort paniek is de lat een stuk lager gelegd. Waar vroeger geen windmolens mogen, mag dat nu wel. En je ziet toch dat dat ook een aantal ongewenste effecten heeft. En een van die effecten is dat ze heel dicht langs onze grens gaan zetten. En je ziet eigenlijk dat wij hier nu al een hele tijd aan het pionieren zijn met gemeenschapsgeld. Terwijl het een onderwerp is wat langs de hele landsgrens loopt. Dus een stukje landelijke regie had ons ontzettend geholpen.
5: En van Duitsland gaan we naar Rotterdam. Want Rotterdam maakt het hem op voor een festival, voor het North Sea Jazz Festival. Het wordt de 50ste editie dit jaar. En daarom komt Koningin Maxima van midden naar Rotterdam. De eerste festivalgongers die binnen al in de stad, die haar slept op de stadscamping.
12: Ja, het North Sea Jazz Festival. Elk jaar, daar leven we naartoe.
13: Wij zijn hier voor het North Sea Jazz Festival.
14: Ja, op de stadscamping Rotterdam. Het is echt fantastisch. Een hele mooie camping.
15: Het is één grote familie geworden in de jaren eigenlijk. Ja, ik zie mensen soms al 10 jaar lang terugkomen.
5: Ja, zo is die camping dus een hele jazzcamping worden. Maar ja, de oernacht zijn net alleen nog mensen die komen van het festival. Maar ook gewone vakantiegongers en gewone toeristen.
16: Oh, hey.
17: Even iets heel anders. Ik zag hier een fiscuspet in de studio lezen.
5: Oh.
17: Is er een bedoeling bij?
5: Geen idee, jong. Denk, ga je nog nooit een fiscus, jongen?
17: Nee. Ja, dan hier die zijn pet lezen litten, maar...
5: Die pet is echt een behoorlijk skin om een echte fiscuspet te wijzen, vind ik.
17: Op een Friesland logo erop. Misschien kunnen we die juist nog voor, Jan.
5: Maar misschien ik net.

0: Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In.
1: Meent
2: of dient?
0: Ja, het is een concept best wel bekend, maar best als dat ik dat ben.
3: Ja, dus, in alle eerlijkheid. Misschien maak ik het even introduceren.
0: Ja, dat doe ik dus even.
3: Het heet Meent of Dient.
0: Ja.
3: Het is een oud speeltje uit de tijd van Nodefar.
0: Nee.
3: Dat, daar haak ik wel eens in die studio vast. Ik ga dat tunes even mijn naam.
0: Is dit licentie technisch al je regelijk?
3: Nou, je harmt ze nog dan een bakje koffie jou en dan komt het gauw goed.
0: Oké.
3: Het hele concert werkt als volgt. Wie betinken beide een plaat, Doe ja. en ik. En uiteindelijk is de harker de baas. Dat vind ik dat vaker zo is. Maar nou is het zeker zo. Dus eigenlijk ben je de baas. Als toen nou de radio onhast, kan je kiezen. Wordt het meent of wordt het Erik ziend.
0: Aha.
3: En als ik dan met jou praat, Erik, dan neem ik dat dient. Zullen ik als eerste mijn varka muziek maar even? Of mag ik eerst vertellen hoe Pneesken dit...
0: Ja, want Do, de harker... Dan mag je kiezen, dan mag je kiezen, mijn stemmen, welke platen we als een draaien.
3: Dat kan in de app van Omroep Friesland, maar dat kan ik terug u zelf even een app te sturen op 0620-4-9-9-9-9-9-9.
0: En dat is een dubbele klapper, hè? Want dan jij dus die plaat is toch jaren worst. En die viskespet die hier in de studio leidt.
3: Daar maken ze kans op.
0: Daar maken ze kans op.
3: Daar maken ze kans op.
0: Nou, ik zou zeggen, ze brand los, jitsen.
3: Sure. Ik ga een plaat uitzocht die je net vaak jerren op de omroep, maar die je wel volle vaker jerren matte op de omroep. Het is namelijk volgens uw muziekredactie een christplaat, maar volgens mij net. En de muziekredactie die denkt dat het een christplaat is, omdat hij op een christ-cd stingen had. Maar ik denk dat het geen christplaat is, omdat er helemaal niks christigs in zit. De jongeres is een Friesinne, Anneke Douma. En het nummer heet Oeral Davert een Lied.

0: de Friese muziek. Anneke Dauma, mijn oeral David een lied. Is jouw optie A?
1: Oké. Dan heb ik daar wat zin hoor. Het nieuwe album van een zekere groep bejaarden. Dat begint net heel wervend.
0: Maar nee, ik denk dat we nou eigenlijk uitslag al vaststellen kennen.
1: We hebben het over
0: ik wil niks in zijn oren de leeftijd van Anneke Dauma.
1: We hebben het over de Rolling Stones. Die hebben zelfs een nieuw album. En wat vernieuwt mij? Paul McCartney werkt er op mij, dat wisten we natuurlijk al lang. Maar er zit een cover op. En dat de Stones iets coveren, dan is dat toch vaak iets, nou ja, heel. Nou, toch relatief odds, maak ik dat zeggen.
0: Als ze het Worship coveren?
1: Nou ja, dat is het toch voor 2000 dat ze wat coveren. Maar wat wekt mijn verbazing, er zit een cover op van Amy Winehouse.
0: Oh?
1: You Know I'm No Good. Nou, ik lid dan even de versie hier van Amy Winehouse. Meet you downstairs. En stel die nou voor dat de Rolling Stones dat spelen. Hoe zou dat klinken? Ja.
0: Laten we nou B-stemmen, hadden we dat weten willen? Of haast dan een fragmentje?
1: Nee, dat maar stemmen. Ja.
0: O jee. Anneke Dauma, het genoeg de Rolling Stones. Nou, als ze het ergens winnen kennen, dan is het wel bij Omroep Friesland. Anneke Dauma, dus optie A of B, de Rolling Stones.
1: 06 20 4 9 9 1 9 9 of de Omroep app.

0: Olivia Newton-John. En Xanadu. En Jitse, er komen wel aardig wat reacties binnen. En ik, nou, toch wel divers, kan ik zeggen.
1: Ja, het is divers. Het is vaak of A of B, hè.
0: Ja.
1: Gerda bijvoorbeeld.

0: dat is raar, want het type van B. Voor de Stones, de Rolling Stones, die het noemen van Amy Winehouse coverde. Dat had Griff dan net vaker gehad. Ik kan je even hier litten hoe dat origineel cover klinkt. Maar ja, stem dan voor optie B. Dan halen we even de nieuwe Stones uit het zelf aanwaaien. En dan zeggen we, ja, hoe dat klinkt als de Rolling Stones, dat noemen we coverde.
1: Ja, Omar is een van de meesten die dat doet. Maar die zei er wel even, sorry B, sorry Tjen Anneke. Maar hij gaat toch echt wel voor optie B. Willemke doet dat ook, maar die doet dat geanonimiseerd. Dus die wil net dat we de namen erbij zien.
0: Dat zullen wij dan net doen, omdat wij discreet.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan, om mij te ontwikkelen.
4: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs op nij uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
3: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhelium van mijn vriend naast mij weer te loot.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Kom nu naar een van de 8 Fortsat testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsat.nl. Oh, op die fiets!
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Een minuut door Jelven Jochenen. Jitse de Vries, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Bij een slim eenzijdig ongeluk op de Jouwen is vannacht één persoon slim verwoenen rekken. Dat meldt de plysje. Het slachtoffer rekken bij de auto van de diek en eindigt in een BM. De plysje dat onderzoekt naar de tadracht van het ongeluk.
0: Oh, dat is een heel zacht piepje.
1: Ja. De plysje had vannacht 2 mensen aanhouden naar aanleiding van een stekincident in Noordwaarde. Eén persoon rekken verwoenen bij dat stekincident. Een traumahelikopter kwam naar Noordwaarde om het slachtoffer te helpen. Tweede Kamerleden Marieke Vellinga van D66 en Laura Bromet van Pro vreeg je onze staatssecretaris Erkens om wat te doen onder zonesproblemen bij Friese hinders. Er werd fokt met hinders met afwijkingen en daardoor worden direct de volle valtjes met afwijkingen binnen. Vellinga die jouwt onder oren de suggestie om de aanpak bij hoenen en katten echt aan te passen op het Friese hinder.
13: In Ouroenien hier binnen daar al wat maatregels genomen om het registreren van genetische afwijkingen of gewoon het registreren van hoe wordt er eigenlijk gefokt, maar welke hoenen ze, daar binnen al stappen op genomen. En wat we eigenlijk een beetje suggereerd hadden al in de vragen van hoe dat voor Fries kinderen misschien ook een mogelijke wijze.
1: Waar een app broeken wil om de Friese taal te leren, die kent dan de app Scrapbroeken van de AFOEK. Projectmijwerker Jan Douwens van de AFOEK die leidt uit, was mij die app krijgt dwaankest.
14: In dit geval moet de broeken van de app een goede afbeelding en het goede woord combineren. Dit is een van de opdrachten die erin zit. Daarnaast hebben we ook opdrachten waarbij ze verstaan moeten, waarbij ze luisteren moeten en een goede keuze moeten. En wat ik dingen zelf.

0: inspreken, Matten.
1: Sieler Jorn Swart uit Snit zijn simmaat Robert Huisman die haar pleetst voor de strijd om het goud op het Europees kampioenschap. Swart en Huisman die zielen in de 49er-klasse. Zij moesten na juster bij de beste 24 zitten. En dat is dik slagen, maar een vereerst zonder plak. Het EK op het wetter bij Noord-Duitsland gaat juist verder en dat wordt nog onder mijn snijden.
2: Jitse, dank u wel. Avond dan eerst Anneke Dauma of de Rolling Stones.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
6: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
5: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
6: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
7: Hebben jou hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
8: Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis.
7: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt,
5: zit gemaakt op een jou hoor. Des is goed.
9: Friesland van de Moor.
10: Erit Science.
11: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
2: Soldaat van Oranje, de musical, die stoppert. Er komt een einde aan. En aasen dan juist iemand die het al 3400 keer dermaid in het. Maar eerst is het hier van het Waarbrug. Maar Jan Jonkman, een goeie moon.
12: Ja, Erit, ik een goeie moon weer.
2: Jetter van de Moor die er nog wel een aardig... Wie aardig mistig het zicht op die wie net overal lieke koort. Hoorde ik het dat niet tussen?
12: Het is zicht is aardig oplossen. We zien ook vanuit het maat eerst dat de droge lucht die kant op komt. En ja, de zicht met aardig oproem. Ja, het weer vannacht wel wat alkwollen. Na een minimum temperatuur van zo'n 12 graden. En 30 koorden op verschillende plakken. Ik mis ontstingen. En dat zie je laatst. Nou ja, om de ogen geert wat in lege bewolking. En daarnaast komt er wat droge lucht vanuit het maat eerst. En dan lost die bewolking die lost dan ik op. En dan hebben we het tweede pad van de mond. Hebben dan, en zeker ik van de middag regel te zinnen. Zo is een enkel stapelwolkje naar voorkomen kennen, maar dat zal net een soort voorstellen. Prachtig zimmerwaar. Maar ik nog temperaturen van zo'n 23 graden op een waadeiland, dat zijn 4, 26 graden meer de provincie. Jong, en vannacht klettert het eerst weer wat op en in het tweede pad van de nacht komt er wat bewolking en dan drinken we kans op wat mist. Lezen de temperaturen om de 15 graden heen als minimum en dat zal pas in de rin van de maand niet wijzen.
2: Dan op naar Monta, het weekend, hoe komt het dan?
12: Nou, hoe dan komt, wat we dan eerst zorgen dat er in de maand dit nog wat mist en wat lege bewolking, ja, die wordt al gauw voortbaan door de zinnen. En dan hebben we in het tweede pad van de maand, dat zit tussen de njogen en het zien en oer al wijzen, dat de zinnen er al volop bij is. En die bloed er dan morgen ik volop bij en dan hebben we zo'n halve uur een zinnen op het telde steen. Mooi matig en wat eerste wien is best een 21 graden op een waterland, tot zo'n 24 tot zo'n 20 graden in het eerste en het zuideerste.
2: Hoe lijkt het de dagen daarna? Gaan we dan weer richting de 30 daar staan gewoon? Of valt het
12: ik wat aan? Ik denk dat we die 30 maar wat uit de holle zetten moeten. Maar je weet het net, maar zo snel en ik, dan hebben we Gitte Wien. Wat eerst hebben we het om, wat meer naar het wat. Dan hebben we wat eerst de Wien. Het is wel volop simmer, maar dan hebben we temperaturen van 20 graden op een wapen. Tot zo'n trein, want het is 24 graden in het eerste en het zuideerste. Men je, dan hebben we eerst wat bewolking, maar hoe daar we volop rondte voor de zinnen. Het is dan 20 tot 22 graden op een waterland. Dat zijn 24 graden meer de provincie. Nou, een tiertje ik nog steeds simmers, maar dan mijn matige tot krachtig. En wat eerst dat eerste win, dan komt echt die warme lucht die kant op. En dan hebben we wel eens temperaturen van zo'n 26 tot 28 graden. Nou ja, zeg hier vetje, we kunnen het zwembadje waar we kleer zetten in de tuin.
10: Meent of dient?
2: Nou Jitse.
1: Ja, ik vind het best spannend. Ziet hier die zei het, ik ben nieuwsgierig naar B, de Rolling Stones.
2: Ja.
1: Maar Jinke die zei het, u Anneke van Zels. Dus A. Een Klaske gaat dan weer van B. En Jaap gaat dan weer van A.
2: Had Anneke wel eens de Rolling Stones cover eigenlijk?
1: Ik denk dat Anneke alles aan Wallace cover had.
2: Dat veel, dat veel. Nou, ik doe kaas neem het aan Givien, waar weet. Goed, ter zake. Ik denk dat we toch wel constateren kunnen dat...
1: Ja, ze is doe het maar.
2: Ja, Anneke had net... Ik heb het net met de Bries van Trooij hoort. Zou ik aan net, want zij krijgt je vis gespeerd.
1: Maar de hakken in de sleert bedaren. Ze had het net helen, de Rolling Stones. Optie B. Hij toch krijgt een paar stemmen meer.
2: Ja. Maar ja, dan is de vraag, waar krijgt die vis gespeerd, hè?
1: Ja, dat kan ik net bepalen.
2: Nee.
1: Ik denk dat hij naar die gaat, Erit.
2: Ja. Maar ik
1: of gaat hij dan toch naar hier van uw harkers?
2: Ik vis je toch helemaal net?
1: Ja, de visken staan als een harker uit al die appers. Van, ik denk dat misschien die A-stemmers nog wel mij tellen. Hè?
2: Ja?
1: Die vind ik lieke waardevol als de B-stemmers.
2: Nou, komen we er aan nog rond. Maar eerst, belangrijke zaken. Hoe klinkt die, de nieuwe Rolling Stones? En de cover van Amy Winehouse. 20 jaar na het origineel. Nou ja, dat is nou.

0: The Rolling Stones. En die prachtige cover van Amy Winehouse, You Know I'm No Good With That. Ja, Jetsen, dan zitten we nog even bij dat we een fiscuspet nog even voor het jammat, hè?
1: Ja, maar daar stoelen we ook eigenlijk wel een oplossing voor betocht.
0: Nou, ik voel hier een beige kleurig apparaat in de studio.
1: Dat zit er al een skoft.
0: En ik zal zien wat er gebeurt. Ik heb een naam erin gezet. Altijd wat.
2: The winner is Raquel. Congratulations with your hat.
0: Het klinkt net helemaal goed. Maar Raquel, volgens mij. Denk ik.
1: Raquel krijgt pet.
0: Die krijgt de pet. Lokwensken.

0: Rondé en Break My Heart. Nou, als tekst hier komt er deze week een einde aan Soldaat van Oranje, de langstrindende musical van Nederland. Jan van Offen van Ljouwt is al sinds het begin als bassist en orkestmanager belutsen bij die musical. Tot de jaren hinnen had hij diezelfde musical al 3400 keer opviert. Dan is het nu weer dat dat nou ophoudt.
1: Ja, het is een deel van je leven. Het is bijna 16 jaar. En we zitten nu in de laatste weken en dat wordt heel onwerkelijk. Dan komt de weekend is de laatste. En dat wordt wel een ding.
2: Hoe viel dat?
1: Heel apart. Ik hier te kreeg mij de company manager hoor en die vroeg me van hoe viel dat voor jou nou? En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
2: Wie de klap doet je hem dat jen van ja. Hoorde ermee op?
1: Ja, ja, die een hele heurde klap.
2: Want Soldaat van Oranje, ik zelfs vanuit Friesland ik zoiets van dat is voor eeuwig. Dat hoort nooit meer op, hè? Maar nee, dat gevoel ging je mek een beetje?
1: Dat gevoel hier ik zeker, ja. Ja. Ja, en ik hier van mezelf persoonlijk hier ik zoiets van nou, het zou toch wel wat wijzen als wij de 20 hier helizoen. En dat binnen nou krek je 16. Maar ja, toch desalniettemin. De eerste dag dat ik hier rondriep, dat was dat wie op 22 september 2010. Ja, dit maak ik nooit. Ik maak je dit nooit met mij. Dit is uniek.
2: Ja, maar dat met een oorskier neem ik of zoiets. Hoe hang je dat in de holle?
1: Ik weet het nog net. Ik had nog geen flauw idee. Er is al wel weer sprake van een reunie. Nou wel. Maar dat wordt heel apart.
0: Ja, want dat houdt nou dus ik echt op. Heel wat oors, Uze Simmerverslagjouw had op een paard west. Verslagjouw Johanna Brinkman. En die van nu had roer dat op haast alle plakken is er zelfs met Pim Betelje. Maar het kind zelfs op het pontje, het fietspontje bij Kein Betille. Daar rent de conducteur om mij een modern apparaat. Dat vertelt de skipper Jaap Sonder van.
3: We kunnen pin op het pont, ja. Dat zijn steeds meer mensen die het verder geen geld meer bij cash geld bij hun hebben. Dus in het begin dan dienen we dat wel vaak, maar is vaak ik moeilijk. En nu doen we het met de pin. En dat is voor u ziek makkelijk, maar dat telt ik volle makkelijker. Dan zou wel het los geld nog betellen met de jongens.
4: Zo is het ook. Ja. En dit gaat makkelijk, zo.
5: Dit is ideaal.
4: Zo even mooi de telefoon betel je. En binnen mensen ik een beetje vernuveren als ze je komen dat ze betel je matten?
3: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk weet iedereen dat wel. Het enige dat ze als ze vernuveren binnen, dat is dat ze net verwachten dat er een pond is. En dan denk ik, ja, en hoe maakt dat nou? Want ik heb geen geld bij me.
4: Ja,
3: nou, dat doen we net moeilijk hoor. Dat zijn dan de meest verloren. En dan jouwen ze vaak een folder mee. En daar staat dus bankrekeningnummer in. En dat doen we net moeilijk hoor. En het wordt eigenlijk zich altijd betalen. En meestal is het gewoon een keer dat net hebben. Die komen een keer later weer. En dan betalen ze dubbele. Dus dat is het.

0: The zombies and she's not there.
1: De media
2: van de morgen.
0: But he is there. Jitse de Vries.
3: Ja, en ik ga de Friese krant die Famitel is. En het Fries Dijblad had op de vastzijde dat verhaal van die Friese app. Die de taal en de uitspraak leren mat scrap. Nou, daar hebben we het ook al gehad in deze uitsturing. En naast dat artikel zit een foto van As van Teerwerk onder de N-354. Dat is de dik tussen Noordburgum en Twiesel. Die wordt grauwelig onderhand. Naam ken je wel sissen. Onder oren komt er een nije ovonde op het wildpaad. Dat wie een hele gevaarlijke oerstek. Voor fietsers. Dat wordt dus nou een stuk veiliger maken. De Ljouwte krant had op de farside premier Jetten, die het op bezite wie bij de vleerbasis in Ljouwt. Dat had bij u juist ook al jaren kent. Daaronder een verhaal over de zoutwinning op het Waad. Het is juridisch onmogelijk om dat uit te wrijzen. Dat zijn meerdere milieu- en natuurclubs in een sanerende shock. Wie is er een bezwierschrift op een besluit. Vooral grutskalige uitbreiding van die zoutwinning dat zo betutten kennen. Dat de UNESCO werelderfgoedstatus van de Waadzee verlen giert, zeggen die natuurclubs in de Ljouwter kranten. Het Dagblad van het Noorden, tot slot, had een verhaal op de farside over het Drents Museum. Daar rommelt het bestuurlijk. Eigenlijk zoent daar die helm stellen is, uit ja. Die Roemeense collectie. Had ze daar ruzie in de top van het museum.
0: Wim Brons, goeiemorgen.
4: Ja, hoi Riet, goeiemorgen.
0: Dan zit er een kleur van nodig voor.
4: Zeker.
0: Ik ben helemaal aan het kleren.
4: Ja, een soort muziek, hè, dat is sowieso het devies tussen Jorgen het Wolven. Het motto, hoe zeg ik dat in geen Friese devies?
0: Het biertwet.
4: Het biertwet, zeker. Dank wel, Jets Alle, dat is hem. Het biertwet is dus muziek. En voor de rest hebben wij natuurlijk de Simmer, of Jetter of Letter gewonnen quiz. Is dat muziek of fysiek? Het is kanaal van Tolven. De apenkooi op Vretemoorn. Als het al vast een idee is. 0620. Jouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. En vanzelfs is Johanna Brinkman. Dadelijk zit nog een plaat. Simmerverslag, jouw.
0: Nou, dat is weer een mooie uitstoeling volgens mij.
4: Hormoon.
0: Wim Brons, dank u wel. Dit is Friesland van de Morfa deze week. Wij zijn er volgende week vanzelfs gewoon weer bij. Lof ik erbij.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
14: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
13: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
2: It's the first time in 1,000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
13: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 minuten nog, Jochen, is het vanuit de welkom bij Noder voor op vrijdagmorgen. Zie je in juli een muziek is het biertwoord hebben we niet versteld. En dat is genoeg een tol voor en dat klopt. We beginnen met Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Target, jongetje 82.
8: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
16: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
17: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
18: Noder voor.
19: My Wim Brons.

Dr. Hook en The Medicine Show zit je dan net vast verneemd, maar dat wie zien begeleidings bent, Dr. Hook. Medicine Show, ja, het is met wat dat doen rondreizende doktoren ooit. En Dr. Hook had zien begeleidings bent direct neemt. Wondermiddeltjes verkochten ze. Het is een soort losse polsactie om die band staat te nemen. Wel leuk, hè?

Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Bad Out of Hell, makker toch Jim Steinman, diezelfde die track Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Ja, produceren, makker. Bonnie Tyler die just verstoord is in Portugal in een ziekenhuis. Net meer mijn dochter, maar zeggen ze. De Somber, Homewrecker.

Kribbel in de neus, kikker in de keel. Ja, ik weet niet wat het voor komt. Al rond de dagen. Ik net in de airco's. Heb ik nou helemaal net nodig? Nee. Dit is wel prima simmerwaar. Dit is de temperatuur. Het is nog om 18 graden. Dat weet je wat wel eens warm in de 24, zoiets. Maar de andere dagen wie wel goed. Hij in airco beneden. Dus gisteren heb je een kriebels van oprinnen, zeg maar zeggen. Die kans is er wel, ja. Airco in en uit. Ben je die beter van, niet frisser. Oké. Okay. Er is nodig voor, vreetemons. Vreetemon. Dan zien jullie om krek te wezen. Dit is net Bruce Springsteen. Het scheelt naar volle. Jack Bottleneck, het fabriek.

beslaagde combinatie dit bij Agnes Sambrink. In elk geval Anneke Douma in de achtergrond koorken. Dat werkt mooi hier. Jack Bottleneck en het Fabriek.

Leave Me Alone, I'm a Family Man. Daryl Hall en John Oates. Leave Me Alone. En wat zit je nou in? Een game glued? Is dit Annenienke Terpstra, linker de rug erom van de draad? Een game glued? Oké. Welke game jij dat bij? ik ben helemaal geen gamer. Ik ben het echt. Maar ja, dit komt uit de jaren 80 en toen games en dan net echt. Ja, Pong. Dat geeft mij twa staafjes. Hij komt er weer, hè? Die wieken van de jaren 80. Ja. Toen hingen we Pong, inderdaad. Man. Wat die me wat. Ik hiet net trouwens. Mijn neefke wel. Ik jaloers op natuurlijk. Nou ja. Dat soort dingen. Heb ik jij richting het Frieske Nijs van Jelve. Tien en dat het nog lekker cool is, boeten. Horen wij de hollen dat ik. Zeg maar steeds. Muziek of fysiek komt binnen. Ik sta op wacht van Joop de Knecht. Of we dat wel even draaien willen. Vreeg het Willem. Goeie insturing. Dankjewel Willem. Maatje weer ervan. Bij Doris Best. Dank voor die nepke. Grim Tosk wordt omvregen, zeg ik. En Rachel Croft. Oh, Sjoerd van Veen. Ja. De ultieme Rachel Croft fan is dat. Als die ideeën hebt voor muziek of fysiek 0620 Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen, Appetus. The world is yours, zoek ze wollen. Tussen half en tolven dan, de radio. En wat sluit dat toch mooi om bij dit van Giorgio Moroder. Thema uit Scarface. Bij Robert De Niro, wat een acteur, hè. Oh, man. The world is yours.

0: alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers aan tafel.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe.
13: Geeft ruimte.
0: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers
8: aan tafel!
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Jochen, dubbelpunt 30. Het Fries Genijs van Jetze Alle de Vries. Oh Jetze, goeiemorgen.
18: Goeiemorgen Wim. Bij een eenzijdig auto-ongeluk op een Jouwer is vannacht één persoon om het leven gekomen. Het gaat om een 32-jarige man, dat meldt de politie. De man die rekken bij de auto van de dijk op de Haskerveeldwei. De politie onderzoekt nog hoe dat koe. De Tweede Kamerleden Marieke Vellinga van D66 en Laura Bromet van Pro die willen dat het kabinet wat doet om de zoenersproblemen bij Friese hinders. Er wordt nou fokt met hinders met afwijkingen en daardoor worden direct te volle valtjes bennen met die afwijkingen. Vellinga die jouwt onder andere de suggestie om de aanpak bij hoenen en katten echt te passen op het Friese hinder.
19: In Ouroene hier binnen daar al wat maatregels genomen om het registreren van genetische afwijkingen. Of gewoon het registreren van hoe wordt er eigenlijk gefokt, maar welke hoenen ze. Er binnen al stappen op genomen. En wat we eigenlijk een beetje suggereerd hadden al in de vragen van hoe dat voor Fries kinderen misschien ook een mogelijkheid wijzen.
18: Het binnen aparte dagen van Jan van Olven uit Ljouwt. Hij is als muzikant al sinds het begin belutsen bij Soldaat van Oranje. Maar die musical die houdt dit weekend op, naar Sechtjen Ier. En dat is dus een hele verordening op professioneel, maar ook op persoonlijk maat.
20: In dit geval moet de broeker van de app een goede afbeelding en het goede wut combineren.
18: Dit is net Jan van Olven.
17: Ja, ik heb net over Soldaat van Oranje.
18: Ik kan je zien dat ik hem nog fijner ken. Die verordening dus bij Jan van Olven.
21: Er is zo'n soort gebeurd in de oorlog naar 16 jaar. Maar iedereen persoonlijk, mij, en dan maakt alles mij. Want de 16 jaar zijn gewoon dagen in de week. En ben geboren, ben mensen getrouwd, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band zei die we met elkaar hebben.
18: Zei Jan van Olven dus over het ophouden van Soldaat van Oranje. De Friese sieler Jorn Swat uit Snits en zijn maat Robert Huisman die haar plaatst voor de strijd om het goud op het Europees kampioenschap. Swat en Huisman die sielen in de 49er-klasse. Zij moesten na juster bij de beste 24 zitten en dat is dik slagen, met een vereerst zonder plak. Het EK op het wetten bij Duitsland dat gaat juist verder en dat wordt het nog onder mij snijden. En als ze daar hetzelfde waar hier, dan gaan ze er mooi waar bij. Simmerwaar, 23 graden joot op de eiland, 24 graden dieper de provincie in. Er kan een enkele stapelwolk nog wijzen en joen neemt die bewolking ta. Vannacht hebben we 15 graden en kans op mist.
17: Juist. Dankjewel, Jetzalle. Dadelijk Kane, moet ik even opzetten. Is dat team Kane is nep of team Kane is stoer?
18: Nou ja, er ben dan wel krijgt wat meer smaken tussen net en stoer. Maar ik mij er wel oer.
17: Je mij er wel oer?
18: Ja, ik mij er wel oer.
17: Dus,
18: ik ben stoer.
0: Op het Groningerland in de oude

0: Pastorie van Wester-Emden. Ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog

Ferdinand Roesthoff. Ja, ik vind het toch wel alweer ingenieur rock. So glad you made it. Oké. Okay. Wat je het 2003 alweer. Het is al 24 jaar geleden, dit goede dag zeg. Vaak een knipper in mijn regen. Men. Johan het een oer. Johan heel minuut oer. Jelvert Sien. Arjen Overma draait altijd in Hollandstalig kantje. Vlak naar het Nijs van Jelven. Jelvert Sien. Dat weet ik wel. Maar ik dacht, ik moet even wat pieper. Even wat stevigs hebben. Even geen tussentrog. En dan is hier Rob de Nijs, mijn bangerhart.

Zijn ze nu toch Rob de Nees en Bangerhart. Een update van de versiekjes tussen Alf en Tolf. Het komt er binnen. Johannes Riepa, Simmerie Frieslong. Hem dat ik hem opzetten. Zet Anneke. Hendrik komt bij The Man Comes Around van Johnny Cash. Ja, dat is een mooie. Kunnen we echt mij nemen, zeker. Jan-Jaap, Hedder en de Wetterhoen van de Hoenekop. Maestra Welte toch, de Gerre, zeker. Die kunnen we ook even mij nemen. Tussen Alf en Tolf muziek op versiek 0620 voor jou en Jochen. Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Als die DN heeft, best van harte welkom. Even mankelijk.

0: Golden Slumbers, Carry That Way, de Joris 60. Van het album Abbey Road. Ja, en dat volgt nou het einde van, van dit hele album. Maar daar komen we net tot aan. Wat ik hier nog aan horen, 60. Leren steen. En die klinkt nou, The Doors, Eckert Jochen 60.
1: Wow.
0: Goed hier is dat. Kom ik Eckert namelijk. Echt weer. Touch me.

0: van The Doors, Touch Me.
1: Jedder of letter?
0: 10 minuten voor, om 10 minuten oer spelen we die quiz. Jedder of letter? Hoe 20 minuten exact? 12 platen moet zien. Die zaken om elkaar relateren, het is duidelijk. Hè? En de prijzen, dat is bij het gebruikelijke sfeer. Ja. De node voor koffiemok, de node voor koekjes en de node voor koffie of theelepel voor vragen in 12 rijen. Dus alle rijen apart winnen. En als de zaak verknalst, dan is er een alles of niet mogelijkheid. Het, ik heb het YouTube. Nou ja, het is aardig jazzy, de quiz. En dat komt omdat Jewett het North Sea Jazz Festival begint. Weer een legendarisch en heel bekend festival natuurlijk. Ooit in Den Haag begon. En de laatste jaren in Rotterdam. En wij hebben het dus. Ja, we zitten het in de jazz on met deze quiz. Dit is, dit kun je als jazzy kwalificeren.
2: Fly me to the moon.
0: Zeker, zeker.
2: Let me play among the stars.
0: Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
2: Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
0: Kwalificatievraag. Wat is de bijnaam van Frank Sinatra? Hoe heet hij in het, was de tour. Frank Sinatra is dan de tour, de 0620, voor jou en Jochen, hier en Jochen, app het dus. En toch mij, kwalificeer je voor de quiz. En win, en win. En vooral toch mij. Voor de lol, voor de aardigheid. Voor de fun, Inge Frisk. 0620, voor jou en Jochen, hier en Jochen, kom maar terug, ben bereid.

0: Soul Coaxing. Oh, er kwam er net een volle goede antwoord binnen op de bijnamen van Frank Sinatra.
1: Fly me to the moon.
0: Maar Ian Schiffer, een heel gezellige kandidaat. Maar daar net van.
1: Let me see what spring.
0: De bijnamen van Frank Sinatra, die willen we hebben. Breng eens die. Vertel het dus, toch maar in de quiz. Dan kunnen wij daar iets wiet waaien, eerlijk weg, Dwan. En dan een kandidaat eruit. Wat zouden we dat?

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Friezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasySit.nl, dan zit je al goed.
4: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06 83 242 162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, met Stiepe, troch AB Vakwerk.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noder voor.
3: Mijn Wim Brons.

0: Oké, Anita Meijer, wie dat? Mij, Idaho. Weet je wat je het water? Het is steeds Anita Meijer. Dan zit je natuurlijk ook Lee Towers. En wist wat? Die heeft krijgt een nieuwe single uit. En dat is You'll Never Walk Alone. En dat is zijn bekendste liedjes om iets te denken. Doet hij deze keer together met William Jans. Nooit van Jet tot Nota, maar het is de Hollandse Julio Iglesias. Het is een Engels-Spaanse versie van You'll Never Walk Alone. En dat is uitgebracht in het rand van het WK dat in Mexico, dat ze Spaans spreken natuurlijk, en Amerika en Canada is, werd ze Engels praten. Een verbindend lied in 12 talen en een fantastische versie, want hij is over de top.
1: Hello. When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark.

0: You'll Never Walk Alone. Voor mij nou al de simmerhit van dit jaar. Viert het maar met die zomernachten in de zee, de zon in de zee zien zakken. Ah, die is echt leuk. Maar dit is toch wel, ik vind het een geslaagde versie. Jennige, dat klinkt een beetje digitaal al hier. Het arrangement is net helemaal lekker, maar ach.
1: Jedder of letter?
0: Die stemmen maken veel goed, hè? Die Iglesias, die Dorrego, die Hollandse Iglesias, dat klinkt echt als... Nou ja, als Iglesias, dat wil je dan natuurlijk. Onder de telefoon hebben we Willem de Wal van Leeuwarden. Goedemorgen, Willem.
2: Goedemorgen.
0: Wat mooi is mij dus toen de quiz.
2: Ja, dat mag ik zelf. Ik mocht.
0: Ja, mooi. Nou, we moeten toch even definitief verstellen, want we zochten naar de bijnamen van deze meneer.
3: Fly me to the moon.
0: Frank Sinatra.
3: Let

0: een...
1: No.
0: Mr. Blue Eyes, hè?
1: Ja, dat heeft dus mij verrast eigenlijk.
0: Oké.
1: Okay. Want wij wachten op The Voice. En de meeste mensen toch nek.
0: Okay.
1: Ja, de meeste mensen toch nek The Voice. Ja. Dat is ook een bijnaam van hem, maar Mr. Blue Eyes. En Old Blue Eyes, hè, wat ik voor een broek.
0: Old Blue Eyes, ja, het klopt, inderdaad. Ja, dat wil ik vaak zijn.
1: Maar wij vonden het leuk dat er een oorantwoord is dan wij toch in.
0: Dus daarom ben ik eruit zag.
1: Daarom bestoot ik kandidaat, ja.
0: Oh, nou, hartstikke leuk.
1: Misschien wist sowieso meer dan zus. Dat zou heel leuk zijn in de quiz nou.
0: Ja, dat zou heel leuk zijn. Nou ja, ik zei al, ik hou wel van verschillende muziekstijlen, dus zolang het me net al te volle gepingeld wordt, want dan heb ik al seks gekregen al. Dus.
1: Oh, maar dat doet jazz.
0: Ja, precies.
1: Ja, te volle toeter, dat op een gegeven moment stoort dat, hè?
0: Ja, dat nou ja, goed, elke smaak, hè?
1: Ja, tuurlijk, maar ik snap die zenuwen van die daar. Ik bedoel, daar krijg je de zenuwen van op een gegeven moment, dat bedoelst.
0: Ja, precies. Ja.
1: Verder vind ik jazz, ik ben lekker jammer. Oké, nou, ja. We willen quizzen, want het gaat natuurlijk om de prijzen en net om de aardigheid.
0: Nee, precies.
1: Idaho van Anita Meijer, daar begon ik mee. Fly Me to the Moon van Frank Sinatra. Kwam dat jetter of letter? Het was Idaho in 82.
0: Ik denk jetter.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. In je hoortje van jaren 60. Kwam dat
0: ja, dat is wel een heel oud nummer, hè.
1: De koffiemok heeft het zin. Nou, dan geef het even hoe nou, getoetersprutsen. De echte jazz. De top jazz.
0: Ja.
1: Van Miles Davis bij Galix. Ja. So what? Is dit. Dat komt volgens mij van het legendarische album. Nou, moet ik even. Poppelepee. Wat een geweldig album is. Blue. Iets met blue. Echt blue. Maar goed, de vraag is: kan met Jetter of Letter? Het is Fly Me to the Moon van Frank Sinatra.
0: Ja, nou, dat was van mijn gokje. Ik denk. Letter.
1: Maakt het wel heel spannend.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat klopt, ja.
0: Dacht ik al, ja.
1: Het wie jeder. Kind of Blue, kwam in jaren 50 uit.
0: Oh, ja.
1: Dat is trouwens een fantastische plaat, eerlijk zijn. Daar was net gestoord van. Ja, daar was wel in de stemming wezen, want anders dan mag wel even de tijd voor nemen. Maar het is echt wel mooi. Dit noemen we heel nogal, so what. Maar goed, dat is wel helaas de koekjes die kisten nog bij scoren dadelijk. Maar we gaan eerst even vertrouwen mijn vraag draaien voor de noden voor koffie of theelepel. Nou, een beetje naar de populaire. Nou ja, dit is wel een beetje jazz-influenced, zullen we maar zeggen. Het is net alleen de trompetten en saxofoon. Het klinkt direct terug in muziek als dit. Amy Winehouse.
0: Ja.
1: Een beetje jazzy. De vraag is wie dat jetter of letter so what in jongeren 50 nou zegt.
0: Dat is volle letteren.
1: Ja, natuurlijk. Wat over de size. We geven ook alles maar weg hier. Hè. Ja, worst die koekjes nog? Of zei ze worst alles in beskeren voor de koekjes?
0: Tuurlijk, ik heb krekje zitten, dus ik mag helemaal wat koekjes broeken. Ja,
1: net zonder koekjes. Mooi. Nou, dan een van de warmste stemmen uit de muziek, uit de internationale muziek eer. En die warmste, die klinkt dan zo. And I think to myself. Oh.
0: Ja.
1: What a wonderful. Louis Armstrong? Oh, ik ken dat
0: naam. Louis Armstrong.
1: Nou, wie dat jetter of letter is, als rehab.
0: Ja, dat wie volle jetter.
1: Ja, dat klopt. Dat wie jongetjes voor de 60 al lid. Nou, wat een groot feest, man. Ik geef nog een keer een applaus voor die Jan. En die koekjes die komen direct bij in het.
0: Ja, jongen. Ken het op, jongen.
1: De visite bleed.
0: Ja.
1: En wij bleed, want wij houden altijd graag wat voordat het misgeert. Dan vind ik dat het heel erg schande en sneu en zielig.
0: Ja.
1: Hey Willem, wie is dat?
0: Nee, maar het is een foutje, dus ach ja, kan gebeuren.
1: Goed, net zo net voor jezelf. Hij is alles won, man. Is de leuke kandidaat, dankjewel, hè.
0: Ja, graag Ian. En dan draagt u wat goede muziek, dus ik is dat erop.
1: Dank u wel. She walked up to me and she asked me to dance.

altijd leuk. Kings en Lola. De live versie, dit nieuwtje stond er bij me. Klopt dat wel? Volgens mij weer dat even gezien in de 80er jaren. Nou, dan ik. Sowieso, jaren 80, again. Nena, Noorgetrond. Nieuwtje 83 dit.

doel is sowieso de beste tekst hier van hun illegale taxi. Mijn auto, to. Ik vind het leuk, Dien. Lijst een singeltje voor sfeer. Ik weet, nou, ze hebben misschien nog wel ontje dracht nog. Dat wij naar draaien kennen hier op de radio. Want dat is helemaal gestoord van. Maar dit is in elk geval het meest recente draaibare plaatje van de doelezen. De illegale taxi. Monique, die werd helemaal blied van de instrumentaties. Ik vind het leuk. Het is wel een beetje ouderwets omdat Nij staat te draaien. Maar ik doe het allemaal bij hem. Dit is George Benson en Breezen. Want het Frieske Nijs van Jelve Alven. Maar Jitsen, alle de Vries, hij is dit er klaar voor. Nog even geduld, Jitsen. Mooi.

0: 21 graden in Noord-Lon eerst. Zij het buienradar. Dus met dit plaatje het zijn wezen om de ventilator rondvest om te zetten. Het wordt warmer nog in de midden, in de rij van de morgen al. George Benson, Breezin. Is het waar een heel voor jou van het Friske Nijs komt erop.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller

0: resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Nou, om de kop hoor je al wel van het Friesgedacht. Nou, je zal. Goedemorgen weer.
6: Goedemorgen. Bij een eenzijdig auto-ongeluk op de Jouwer is vannacht één persoon om het leven kwam. Het gaat om een 32-jarige man, dat meldt de plysje. Die man die rekken met de auto van de diek op de Haskerfjeldwei. De plysje onderziek het nog hoe dat koe. Een 31-jarige man uit Eerstellingwerf is vannacht slim vervoenen rekken bij een stekincident in Noardwaarde. Dat meldt de plysje, die had 2 mensen oorhouden na oorleding van dat incident. Een 20-jarige man uit Drenthe en een 43-jarige man zonder vast wenplak. Wat de Friese taal leren wil, die kent de nieuwe app broeken, de app Scrap van de AFOEK. Projectmijwerker Jan Douwes, die is van de AFOEK en die leidt uit wat je met die app dwang kennen.
7: In dit geval moet de broeker van de app een goede afbeelding en het goede woord combineren. Dit is een van de opdrachten die erin zit. Daarnaast hebben we ook opdrachten waarbij ze verstaan moeten, waarbij ze luisteren moeten en een goede keuze moeten. En waarbij ze dingen zelf inspreken moeten.
6: Het Friese Kamerlid Marieke Vellinga die wil dat het kabinet wat doet onder zoenersproblemen bij Friese hinders. Die het ontstaan doordat er fokt wordt met hinders die het afwijkingen hebben. Vellinga denkt dat het Friese hinder profiteren kent van de wijze waarop zulke problemen verkaan worden bij hoen en katten.
8: In oude hier binnen daar al wat maatregels genomen om het registreren van genetische afwijkingen of gewoon het registreren van hoe wit en eigenlijk fokt, maar welke hoen en zo, daar binnen al stappen op genomen. En wat we eigenlijk een beetje suggereerd hebben al in de vragen van zodat voor Friese hinder misschien ook een mogelijke wijze.
6: Zegt Marieke Vellinga. Dus hij is van D66 en ze had je vragen gesteld onder verantwoordelijk staatssecretaris de Germij Laura Bromet, die is van Pro. Het waar, simmerwaar, kennen we wel sinds een jood. 23 graden op de eiland, rond 24 graden dieper de provincie in. Er kent nog een enkele stapelvolk wijzen en joen neemt die bewolking ecta. Vannacht is het 15 graden en hebben we kans op mist.
5: Oké, dankjewel Jitse. Het ziet er mooi uit voor Jutters. Voor Noor en Bulletin van Dij. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl. En ons op de app op de smartphone downloaden. Hij is hartstikke handig. Dadelijk de Sheltons of Swing van de Dire Straits. Even een ultieme classic.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: Vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een

0: gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Mountains of Swing Dice Straits. Man, man, man. Wat een lekker is het, hè? Dan ben je hier al bij, ziekje. Hij komt hier nog wat jagen zonder. Dit is classic. Ai, ai, ai. Nou, de apenkooi begint aardig vol te rinnen. Dat was sinds de ziekjes dadelijk tussen Alf en Tolf. Even de balans op maat zitten, nota. Ja, daar is hij hoor. Rutger van Barneveld, zoele zomernachten. Was hij wel in draaien? Zegt Jordi, misschien weer wat eentonig om hem al weer te jaren. Maar ja, het is een hit. En het jet erbij dat het mooi waar wordt. Zeker, we zetten hem even op dadelijk. Fiesta van de Pooks, komt Geert mee hoor. Dat is echt leuk, ja inderdaad. Ex-Simmersk van Zels. Zullen we zeker draaien. Geert, dank voor die nepke. Wat zit er nog meer? Chairman of the Board, zegt Peter. Ook leuke. Ik heb bij mij nemen. Through the Barricades. Spendo Ballet. Theo Kuipers komt er mee aan. Zeker. Mooie ballade. Mooie, coole ballade. Ik heb ik broeken. Nou, dat soort dingen. Jadere dingen heb ik allemaal mijn naam. Dus we zitten... Nou, we hebben wel aardig op schema. Het wordt net stil. Dus kunnen Alwe en Tolwe. En dat het dat wel wordt. App is dan no. 0620. Al, no alvast. Want dan hebben we de redding alvast in hoes. 0620 voor jou en Jochen. Ian Jochen Jochen. Dat is voor ziekjes zest. En vooral inspiratie daarvoor natuurlijk. Dat moet je hem nog eens draaien. En dat het mooi waar wordt. Dat vergeet je hem altijd. Herinner je je dan gewoon via 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Een beetje mij zit, nemen we mij dadelijk. Oer 20 minuten. Jochen, dit beginnen we met die verziekjes. Beziekjes zoveel mogelijk te pakken. Zeg maar sissen. En een mooie mix te meidje. Hier is Rowan Herzen. Auto of vliegtuig, de trein op den boot.
1: Ondermee. Het land voorbij, vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

0: toch goed.
1: Ah man, wat een mooi liedje is dit, hè? Het wie net een knijter van een hit of zo.
0: Als ik mijn ogen sloeg.
1: Maar dat hoorde ik net. Jochen en Jochen, de autovliegtuig. Train den boord, wat is de wereld te groot? Rowan Hezen, wie dat? Het is de Meijwur. Nou, exact kwartier voor. Alven, is dat even mooi om naar Johanna Brinkman te gaan. Die is onderwijs in de provincie. In de trant van de Simmer. En daar is in Nijbeets, toch? Klopt dat, Johanna?
2: Ja, goedemorgen Wim. Dat klopt. Ik ben naar Nijbeets rijden en daar gaat een hele nieuwe vrouw van mij iepen. Eens is het net echt een nieuwe vrouw, maar een oude vrouw. Want ik stap hier het Iepenlof Museum, het Damshoes, binnen. En ja, dat is Iepenloft. En ik zag om me heen al die oude huisjes. Ergens eind 1800, begin 1900. Ik een liet tjerkje. Het is hier al die delzet om zien te laten hoe de vrouw hier in die tijd uitzag. Want in dit gebied waart turf uit de groen hellen. Of eens onder het water, hè, Fokke Veenstra? Want het is leegveen.
3: Het is een leegveenmuseum. En hij het door hoogveen, dat leidt boven de grondwaterspiegel. En het leegveen, dat leidt alweer onder de grondwaterspiegel. En dus de baggeleur die dat dwaan moesten, die moesten bij een loerte, dus de clean, waar de turf van makken worden, onder de waterspiegel wij hellen.
2: Dat wie nevens mij heel zwaar werk.
3: Dat wie verschrikkelijk zwaar werk. Want ze werken dus, nou wel, ze maken wel dagen van 12 uren. Hè? Dus, en ja, waar komt die clean wij? Nou, dat begint dus eigenlijk al in de laatste eerstijd. En dat is dik 10.000 jaar lang.
2: Hè? En, we hebben wel heel veel weer rond.
3: En door lijn je dus ijsbergen van nou wel 80, 90 meter hoog. En als die beginnen te smelten, dan komt er een hele grote wetter los. Hè? En dat wetter dat zie ik het altijd in het leegste plak op. En dat wie dus ik, nou ja, eigenlijk werd nou de Zuiderzee en werd dus de Maatzee leidt. En zo ontstond dus ik de eerste rivierkes. Zo leid je in dit gebied ook een heel oud rivierke. Dat is de Borne, hè, het Oud Jip. Mm-hmm. En het Oud Jip dat is ontspruiten in Bakkeveen, achter Bakkeveen, op het drie provinciepunt. En dat stroomt dus hier het Rood Landschap del naar, nog vroeger naar de Middelzee. En de Middelzee die stond weer in verbinding met de Waddenzee. Hè? En dat of de Waddenzee, maar dat gebied dat dus nu de Waddenzee jit. En dat is zwaar wetter.
2: Ja, dat is nice. En als ik zo even om me heen zoek en ik visualiseer een beetje dat die manlieu daar jet iets zet druk met dwaande wieën en 12 uren daarin dat wetter dwaande wieën. En uiteindelijk komt er dan turf naar boppen en joh, ik een blokje turf in de hand.
3: Ja.
2: Wat kun je mij hier over vertellen?
3: Nou, dit is een spanturf. He, wij maken hier twee soorten turf. He, dus de spanturf en de baalders. En de spanturf die met jouw kant. En de baalders zijn rechthoekig. En nou, eerst kwam dus de baggeleur aan het werk. En die halen dus die clean onder het wetterwei. En die mikken dat in een baggelbak. En dan weer erin de menger wie dat. En die maken daar een mooie modder, een clean brei van. En dan pas gooien ze door het land heen en dan pas kwam de turfmaker. Dus je wint twee ploegen bezig. Dus de baggeleur en de turfmakers.
2: Hè? En die baggeleur die zit in een trekkershut, een trekkerskate. Ja. En dat is zo mooi om dit Iepenlof Museum. Want je kunt hier al die huisjes en die ketenkist hier ook besjen. En zien van wat er al hier onder ark in zit. En wij rennen nu ook even nooit zo'n trekkerskate daar. En je ziet ze wel met 12 meisjes hier.
3: 12 meisjes zitten hierin. Hè? Oh, en,
2: is die nou naar me intinken? Het lijkt het wel gewoon een skworken van bissen.
3: Ja. Nou, dat wie je dus eigenlijk ik, maar ze moesten dus hun eigen eten sieren. En ze slepten je dus in een sliepbak eigenlijk, zeg maar. Bij wat strieën en roegten en rijt in lei. En dan slepten ze je. Maar de hele dag zitten ze in die modder, dus hun kleren wilden er ook net kinderen op. Maar ze slepten gewoon met de kleren aan in die bakken. Dus het wie net zo noffelijk hier om te wijnen.
2: Het zal je net zo noffelijk hier. Nee. Nou, wat zo mooi is om dit museum is dat ze al die stappen en alles van de geschiedenis van je tietje, Shen en Jere kist. Dus als het nog net van al wist is, dan zoek je zeker een keer heen in. Want er gaat echt een wraad voor die.
1: Oh, dankjewel. Even een simmertip, hè.
2: Een simmertip, zeker.
1: Zo, nou, daar horen we het op. Dankjewel, Johanna.
2: Hoi.
1: Hoi.
4: Je slaat is mij te wie. Je kunt overal heen gaan.

Tim Koehoorn die dat. Maar praatje maakt je dag. Het zit in de nijste sierencampagne. Weet je, normaal wel eens. Ik krijg normaal wel eens juk ervan van die sierencampagnes. Maar ik baat je wel vleurig van eigenlijk. Want ja, zeker mijn clipje erbij trouwens. Ja. Wat er wel bij zijn. Hoor. Dat zie ik je voor even aardig. Praatje maakt je. Het is vol wierrek. Praatje maakt je dag. Hè? Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. Laatste plaatsje in de doorhebben.

0: Joe and Jet and the Blackhearts.
1: I love rock and roll.
0: Altijd leuk. Het is de Maaiburn. Je minuutje voor Alphen. Het nijs van Alphen worden. Komt er gewoon. We maar beginnen dadelijk. Is dat Someone Loves You Honey van June Lodge. En die komt krijg binnen als versiekje van Aukje. Maar we kunnen natuurlijk ook met de zwoele zomernachten gewoon beginnen. Hupsakee. Zit dat op een baan dan? Vooruit. Maar is het nice.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noder voor.
5: Maivin Broens.

om die door te dekken. Ja, dat is het. Rutger van Barneveld. En die zwoele zomernachten. De zon zien zakken in de zee. Oh, wat een romantiek.

Minaj. En die rapper, dat is Prince Mohammed. Tenminste, het is een soort van rapper, toch? Ja. Een soort stationsspeaker is dat. Someone loves you, honey. Ja, die bel ik even bij de hoorn. Die toch al bij de hoorn. Want er komen nog wat fysiekjes binnen. Maar dat moet er een hele goede reden bij komen. Als het nog wat drie fietsen worst. Want net omdat we er nog zo populair mee binnen. Maar ja, toch wel. We zitten vol tot even 8 minuten oer. Tolven kan ik de lijst instarten. Nou, dat vindt Jacob Stelwagen het goed. Dat kan ik nou al zeggen. Dus we moeten al keuzes, meidje. Maar als er nog iets heel bijzonders is, mij een reden erbij, heb het dus dan. Dan probeer even dat er nog in te krijgen. Ook je heer is vregen is al trouwens. Summer loves you, honey. En Jordi Stoter kwam bij Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. En die hebben we dus echt draait bij. We pakken ze gauw weer op, die fysiekjes. Meer platen, minder praten. Ziet ze de witte, zei Joe Cocker. Summer in the city graag. Oh ja, lekker man. Hier is hij.

0: Ik joot nog verboon.
1: Sluit ik joot nog een verboon.
0: Ken de reis maar twa betenken.
1: Reis maar twa betenken.
0: Mijn herder en mijn wetterhoon.
1: En mijn wetterhoon.
0: Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder haak bescherming voor.
1: Haak bescherming voor.
0: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
1: Mijn herder
0: en mijn wetterhoon.

Yes, hij is leuk. Nog steeds de hoenekop, mij de header en de wetterhoen. Tegen mij Strawelte trouwens. Is die op dat al de Gospie Dixel Punk? Zou ongeveer wie de titel ik van het wie een mini-cd'tje weer het opstie. Zie je al per oren noemen ze op, maar net volgens mij wie dat net vreselijk volle bijzonders. Nou ja, dat zal misschien wel aardig geweest hebben, maar dit wie natuurlijk de knaller van de header en de wetterhoen. En die wat onvregen terug Jan Jaap. Die zei Goeiemond, Team Wim. Header graag, maar die wetterhoen. Maar dit is het draai. Dank voor die appke. En sowieso, ja, dank voor alle leuke appkes. En het verskato muziek wat wij bij Tascode kregen hebben van Dij en van Jo en van Do. Want er zit van alles bij. Sikko Hulsinga bijvoorbeeld. Huizinga, sorry. Sikko Huizinga komt bij Kite Man graag. Sorry, in de live versie. Eigenlijk ken ik hem alleen maar live. In Tivoli is dit opname het weekend hit. Sorry heet het. Inderdaad. Ja, het is fantastisch instrumentaaltje.

0: Ja, yeah, ja, yeah. Kite Man, sorry, live in Tivoli. Ja, dat. En die kwam op verziek van Sikko Huizinga, inderdaad. Ja, dan krijgen we, ik zei, we zitten redelijk vol. Ik kwam verzoekjes, maar er maakt een fantastische reden bij. We moesten er nog tussen krijgen. Nou, dit is een fantastische reden, want Ans, die komt bij een verziek, die zei, ja. En die stuurt een link, naar, dat gebeurt trouwens vaker, naar YouTube. Dan maar we op YouTube weer vinden wat het nou eigenlijk is. Welke donder is dat? Wat een gedog alweer. Man. Maar goed, we hebben het graag voor de oorwissel. Dat doen we dan. En dat is die dan. Summer Wine van Barry en Eileen. Nou, fantastisch nummer, die 28. Maar ze scrollt erbij en dat is de reden dat we het even opzetten. Dit is hoe ik graag Heerenveen wollen. Dat vind ik toch heel erg leuk. Fucking autocorrect. Ik ben helemaal gek van die autocorrect. Ze corrigeert haarzelf wel, ja, Den Heijden. Maar Hans, we hebben erom laken. We vonden het leuk. En die plaat die is treffend, toch?
1: Maar deze dij, een mooie dij werd het.
0: Hoppa, het zijn.

Dit achterzondig Barry en Aline, Summer Wine. Zo anders graag Heerenveen Wolle. Jere Wolle bedoelde ze daarmee, maar dan griep die autocorrect in van zo'n WhatsApp. En dan knalt er samen wat onzin uit, zonder dat ze dat zelf woedest. Hè. Maar dank voor die nepke, Ans. Van Stiens, uit Stiens. Wat is er eruit? Deze hebben we al heel betiet. Willem Geltema, die wil graag tussen Alwen en Tolwe. Ik sta op wacht van Job de Knecht. Even leuk, even sentiment. Dank voor die nepke, Willem.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keunstnerskip.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
1: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op

Oh. Dit is echt wel leuk, hè? Zeker. Sjoerd Spoelstra kan me mee, hoor. Goedemorgen, Brons. Graag het nije noemer mij een Grieks toontje. Dat klopt, dat zit erin, zeker. Van Thomas Tol en Corina Wamwakari. Thomas Tol is bekend van Eleni, hè? Tol en Tol, wie dat. Het noemer heet Secrato en het is blijkbaar nij, dus. Ja, dat is wel leuk. Het heeft toch een Nanomaskuri-achtige vibe, natuurlijk. Maar het is wat vlotter en frisser geproduceerd, want ja, het is 2026. Dank voor de app, Sjoerd. Leuk noemer. Ik heb wel eens vaker mijn nemen, dit is de simmer. Zo ik zei ze zo. Dan de Jiddisch kalender op Onrieke van Willem Breus. Maar die slaan we zeker net door. Het is erbij. 10 juli 2026. Weer leuke Jiddisch tips. Gospelsjongeres Mavis Staples. De Staplesjongers. Singers, sorry. Die bent toch echt Amerikaans? De Staplesingers. Zo'n 80, met z'n disserdij. Danny Sewell, drummer en mei-oprichter van The Wings. 83 hier. Altijd de neiging om Wings op te zetten natuurlijk, maar ja. Ik sla hem even een oor, want Fred Polk, de basgitarist van Matchbox. Had ik zien jullie, Joert. Werd 78. Ja, dat is uit wel een bijzonder herkenbaar loopje. Het erin Buzz Buzz Diddlet. En die wil ik daar ook maar even opzetten. 78 dus, Fred Polk van het Lokwenske vanuit Friesland. Niall Tennen, jonger van de Pet Shop Boys. 22 hier. Zo top 10 hits hebben ze gewonnen. De Pet Shop Boys. Rob de Weert, gitarist van de Truck en de Keks. Het zie je die wordt 66. Jason Orange van Take That, is ik. Het is een feestelijke dag, want

Die wordt 56 jaar en Jessica Simpson wordt 46 op deze 10e juli van 2026. Dat winnen ze, de Jiddisch Katje. Je komt hier met dat loepje. Dit is die basgitarist. Fred Poke. Wist ik net. Die heet hem nooit weer, nou. 78 jaar. Maar een pomerantenrol in dit bus buzzer dit lid. Matchbox.

0: Matchbox, Buzz Buzz, The Diddlets. Fred Pope, basgitarist dus van Matchbox. Zie je die, hoor. Het is wel mooi om dat even in het zinsje te zetten, toch? Dat een basgitarist een enorm belangrijke rol heeft in een band. Dat juist vooral, ik dien dit noemer. Doem, doem, doem, doem, doem, doem, doem, doem. Omdat het rint omdat die basgitarist als zijn best doet. Het Buzz Buzz. Ons coach is intussen Jacob Stelwagen voor de onderwerpen in Nieuw Friesland dadelijk. Hey Jacob.
1: Hey, goeiemorgen.
0: What's up?
1: De livestream van de gemeenteraadsvergadering op Skier Museum is van een week onderbrutsen, omdat er beelden te zijn winnen die het mij de vergadering niet te krijgen hier.
0: Nou, dat klinkt heel geheimzinnig.
1: Nou, zou ik begrip weer een tweet te zijn, mij
0: iets expliciets.
1: Iets explicieter als je bent binnen in retail. Dat heb maar op horen. En op de sinds maand is deze week het Roodkampioenschap Zielen in de klasse 12.4 MR. Dat is een heel bijzondere klasse. Door mensen mij en zonder handicap aan mij. De Roodkampioen is zelfs hier zonder Jerms.
0: Oh, oké. Okay.
1: Bijzonder genoeg. Maar ja, de vraag is: Joet Wolf genoeg? Wie stiert om de Zielen? Vindt het waar, Jan? Nee, is het door de media. En de eerste de muziek is Aas van Roxette.
0: Ja. Ja, is dit net volle wien?
1: Nee, dat idee heb ik al.
0: Roeien werd hem dan net.
1: Nee.
0: Maar ja, ben ik bang.
1: Ja, maar je zielen kan zo'n
0: jaren. Mij is net roeien. Mij sowieso net. Oké. Okay. Dan komen we daar goed mee weg. Succes met vergaan we dadelijk.
1: Dankjewel.
0: Jacob. Oh, microfoontje mij?
1: Ja.
0: Alsjeblieft. Doei, doei. Oh, dit is ik op fysiek van zelfs. Even een mooie ballade. Een coole ballade. Spendo Ballet. Through the barricades, is your mother.

0: barricades. Ik heb Spandau Ballet in mij Through the Barricades. Ik in de Abekooi draaien. De route is van Theo Kuipers. Zeker, bij deze dieren. Dankjewel Theo voor die nepke. Dank voor alle appjes trouwens. Heel soort leuke dingen weer voorbij kwam. En ik moet ook weer het hier nog lezen litten. Dat zeker. Ik heb een aantal Friestalige titels. Dat is, ja. Meer kunnen we net in het oren proppen. Dus, mijn nederige excuses. Ik heb namen van de linker en rechterom van het radioprogramma. Annenieke. Ik ken er helemaal niks. Nou ja, we besluiten te keren wat we erin doen, hè, ongeveer. Het criterium is natuurlijk altijd een varieerd programma. Tussen van alles wat. Dat hebben we proberen. En dat is ik slagen. Mij dien help, mij jou help. Ik heb er nog eentje. En die kan ik wel opzetten. Die is van Hendrik. Dat verziek je dan in ieder geval. Het gaat om deze van Johnny Cash. The Man Comes Around. Die hebben we opzetten willen.
1: One of the four beasts sing, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
0: Dat dus. Dank voor het houtje. Maak je er een mooie dij van. Naar de groeten. Hier is Johnny Cash and The Man Comes Around.
1: There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
3: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De livestream van de gemeenteraadsvergadering op Schiermonzeer is van een week onderbrutsen, omdat er beelden te zijn wieren die bij de vergadering neer te krijgen heren. Verder het waar met Jan Nijsuit, de Orde Media en de eerste muziekgezaad van Roxette.
8: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
10: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keunsgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzon 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit jou goed.
12: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ontwol 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
5: Noe in Friesland.
4: Jacob Stelwagen.

0: Roxette, mijn eerste muziek hoort hier nou in Friesland. En how do you do?
1: Van Tolvo, in oren, nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met de editie van Vreed 10 juli. De livestream van de gemeenteraadsvergadering van het Skiermuseum is van de week onderbrutsen, omdat er beelden te schermen hierna, die met de vergadering zelfs niet te krijgen hierna. En om de snitse maar is deze week het Roodkampioenschap Zielen in de klasse 12.4 MR. Dat is een heel bijzondere klasse, maar de vraag is of er wolken nog winst hier om te zielen. Het waarbeeld in Kladnau, Jan Ookman. Een goeie meetje?
2: Ja, Jacob, ik een goeie meetje. Nou, nee, vanmorgen dat eerst wat mist weer. Die om zo'n hoe het door de zin al voetbaand weer. Kwam de zin er wel volop bij. En hinden we jodel temperaturen. Die rennen op van de meet naar zo'n 23 graden per waterland. Dat zijn 4, 26 graden meer de provincie. De nona zwak, dat matige wind. Die helft van meet nog even aan. En die wordt op het eind van de meet krachtig uit het naar de eerste wei. Vannacht, we komen ze op mist. Morgen eerst bewolking. En dan al gauw weer rompte voor de zinnen. En dan zit de wind in het naar het eerste taal en dan gaat het 21 graden op het waterland, dat is een zon 20 graden in het eerste en het zuideerste. En er staat in de nijmiddag tijdelijk weer een krachtige mat naar het eerste wind. In de nacht komen ze op een enkele mistbank. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
3: Nijs, sport, waar en muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep
0: Friesland. De uitstoring van de riesige komst op Skiermuseum is tijdens verstuurd door bleerdbeelden. De riesige komst op het eiland ben te volgen op de website van de gemeente en op Schiermonnikoog TV. Voordat de riesige komst begon, waren de ongepaste beelden te zien. De uitstoring is voor de dag stopzetten door het ondertussen waard. De gemeente zei dat een hacker van Boutenau in het videosysteem kwam is en de beelden toont had. Onder telefoon is borgmeester Hendrie Meendering van Schiermonnikoog. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Was het een verstoring bij Schiermonnikoog TV of bij de gemeente zelf?
4: Nee, die beelden worden intern vanuit het gemeentehuis gedeeld met Schiermonnikoog TV. Dus die server, die apparatuur, die staat bij ons op het gemeentehuis. En daar zat de storing.
0: Ja, en hoe is die verstoring ontdekt?
4: Toen we de uitzending opstarten, net voor aan het begin van de raadsvergadering, kwamen we er zelf achter dat er beelden op stonden die we beter niet kunnen uitzenden. Het was stilstaand beeld trouwens, dus het viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, het was echt een stilstaand beeld. We kwamen erachter dat we probeerden die beelden te verwijderen, dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
0: Ja, en bent u achter de oorzaak gekomen?
4: In zoverre weten we dat er dus een beeld geplaatst is op een of andere manier op die server die we ervoor gebruiken. Dat is helemaal een externe server, staat los van alle andere systemen. Wie of wat dat gedaan heeft, daar zijn we met de leverancier van de software nog mee in gesprek om te kijken van wat daar precies gebeurd is.
0: Want die leverancier, dat is een externe partij?
4: Ja, het is een externe partij waar we dat inkopen en dat hebben we voor ons georganiseerd. En het staat ook helemaal los van Schiermonnikoog TV. Schiermonnikoog TV geeft die beelden gewoon door die zij van ons ontvangen.
0: Ja. Heeft de hacker gegevens kunnen verzamelen?
4: Nee. Het is echt gewoon helemaal een losse opname- en uitzendsysteem, om het zo te noemen. Dus het staat compleet los van alle gemeentelijke systemen. Dus verder is daar niemand bij gekomen.
0: Maar het is een systeem wat heel veel gemeenten gebruiken om vergaderingen te streamen. Ook het UWV bijvoorbeeld, Wetterschip gebruikt het systeem. Betekent dat het systeem nu dus voor al die instanties eigenlijk niet helemaal veilig is?
4: Dat durf ik u niet te zeggen. We hebben uiteraard contact opgenomen met de leverancier van het systeem. En die moet daar verder onderzoek naar doen of het inderdaad breder is. Of dat alleen bij ons iets gebeurd is. Maar we hebben dit met geen zicht op. Maar ook geen signalen dat het breder is.
0: Ja, heeft u contact gehad al met de leverancier?
4: Jazeker. Ja, er is direct contact mee opgenomen de dag na de uitzending.
0: Ja, en wat zegt u hiervan?
4: Ja, ook onverklaarbaar. Dus die gaat ook intern kijken van hoe kan iemand binnenkomen op die systemen en wat is daar precies gebeurd. Dat is echt voor de technici onder ons. Ja, dan moet ik het teleurstellen. Die technici, dat ben ik in ieder geval niet.
0: Nee, ik ook niet. De schakelingen zelf, die worden volgens mij via laptops in de raadzaal gedaan. Is er een kans dat de fout in de raadzaal zelf gemaakt is?
4: Nou, eigenlijk niet, want het wordt gewoon opgenomen en dan wordt er rechtstreeks via die apparatuur wordt doorgezet. Dus de kans is, voor zover wij weten, niet aanwezig dat het bij ons iets fout gaat is in het gemeentehuis zelf.
0: Niet dat iemand iets op de laptop had staan en per ongeluk geopend heeft wat niet had gemoeten.
4: Het is niet aan de orde, nee hoor, absoluut niet.
0: Nee. Is te voorkomen, dat is misschien ook moeilijk te zeggen, dat het in de toekomst nog een keer gebeurt?
4: Ja, als je kijkt naar digitale, ja, ik noem het toch maar even criminaliteit, want iemand breekt toch in op een systeem. Mensen worden steeds gehaaid, dus is dit in de toekomst te voorkomen? We doen natuurlijk ons best. We zijn er heel kritisch op. Ook onze leveranciers worden daarop getoetst. Maar ja, helaas kun je dit nooit op voorhand 100% uitsluiten.
0: Nee, u heeft het over criminaliteit. Dan neem ik aan dat u aangifte heeft gedaan als gemeente.
4: Hebben we op dit moment nog niet gedaan, maar dat is wel iets waar we naar kijken of we dat alsnog moeten doen. En ook dat gaan we met de leverancier afstemmen. En dat is ook een vraag van, ja, waar is dan feitelijk ingebroken? Is het dan bij ons geweest? Is het bij de leverancier geweest? Dat zijn van die, ja, praktische zaken die we nu gewoon op een rij aan het zetten zijn.
0: Ja, wettelijk gezien moet er melding gemaakt worden bij de overheidsdienst voor computerbeveiliging en de privacywaakhond, zeg ik maar. Dat moet binnen 48 uur gebeuren. Is dat gebeurd?
4: Nou, er zijn geen privacygevoelige zaken gelekt. Er is alleen maar een foto gedeeld van een derde of via deze site. Dus er zijn geen privacygevoelige zaken gelekt. Dus wat dat er gaat, is er geen datalek en speelt dat niet.
0: Nee, maar er is wel een beveiligingsprobleem blijkbaar.
4: Dat is dus een onderzoek waar het precies ligt en wie daar dus eventueel melding van moet maken. Maar als er melding gemaakt moet worden, dan zal dat zeker gebeuren.
0: Ja, maar dat had binnen 48 uur gemoeten dan.
4: Ja, maar dat is waar ik even op dit moment geen zicht op heb of dat gebeurd is. Maar als het gebeurd moet zijn, dan zal het gebeurd zijn.
0: Nee, en weet u wel welke maatregelen er worden genomen?
4: Nee, durf ik geen antwoord op te geven. Kijk, er zullen maatregelen genomen worden op het moment dat we weten van waar dit ontstaan is. Dan zal daar hetzij door de leverancier extern, hetzij bij ons op de systemen, zal iets aangepast moeten worden. Maar daar hebben we even tijd voor. De volgende raadsvergadering is in september. We gaan ervan uit dat we dan weer op een veilige manier, op een goede manier, de raadsvergaderingen extern kunnen delen.
0: Ja, en ook de leverancier, begrijp ik, die tast nog even in het duister over hoe dit nou precies kon gebeuren.
4: Ja, het is vrij kort dag allemaal en niemand verwacht dat dit gaat gebeuren. Dus we waren allemaal even verrast.
0: Oké. Nou, ben benieuwd wat de oorzaak is geweest en het wordt ongetwijfeld gevolgd. Ik dank u wel voor de toelichting op dit moment.
4: Heel graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens. Burgemeester Hendrie Meendering, wie dat van de gemeente Schiermonnikoog.
3: Noi Friesland
1: Media Oershow.
0: Is de Fries een goeie midje?
5: Ja, goeie midje, Jacob.
0: Wat is er voor nu in de media?
5: Nou, meer nice. Tenminste, als het een auto hast. Want de prijzen aan de pomp die binnen Joert op Nij verder omheen gaan. Dat komt al een keer terug de onvallen tussen de VS en Iran. Een liter benzine, dat kost het nou, ja, de adviesprijs, €2,54. Dat is 1 cent meer als juster. De minister die er bij u is ook zit, Berendsen, die hoopt dat de VS en Iran gauw weer met elkaar praten en een eindmeidje om die onvallen.
6: Onze invloed hierop is beperkt. Dus hopen is een onderdeel van mijn werk als ik kijk naar de wereld als minister van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zijn we achter de schermen volop natuurlijk in contact met allerlei partners. Met partners ook in de regio. En we hebben steeds gezegd, ga naar de onderhandelingstafel, zorg voor een diplomatieke oplossing. En dat doen we nu ook.
5: Ja, en als er nou toch, er weer toch een wapenstilstand. Die weer direct tussen de VS en Iran. Dat weer een tijdelijke wapenstilstand. Dat had er dus even verzwagen dat de brandstofprijzen naar onderen te gongen. Maar president Trump van Amerika, die had deze week zijn. Die wapenstilstand, die is voorbij. Want er valt net te praten met Iran.
0: En dat vinden wij dus echt om de pomp.
5: Zeist. In Muiden, daar is iemand al jarenlang een vertrouwd gezicht. Dat is Farid El Arassi. Hij is pakketbezwarger. Hij kent de hele buurt. Hij helpt oudere mensen ook uit die pakketten wat zwier binnen. Hij maakt het gauw eens even een praatje. Hij doet dat al 8 jaar. Maar nu wil PostNL hem oerpleetsen. Nee, op koude. En Farid, die zit dat zelf net echt zitten.
7: Wij zijn hier een groot familie in Muiden. En ook ik hoor erbij. Ja, onlangs dat ik niet hier in Muiden woon, maar ik ben er wel elke dag. En daar heb je ook weer een grote vriend van mij. Hij gaat mij helpen. Jij gaat bellen en ik pak de pakkie.
5: Ja, de inwoners van Muiden die willen hem ook wel graag horen. Die binnen zelfs begonnen met een petitie.
8: Ik zeg, daar moeten we wat aan doen. Ja, zit hij doen. Maar ik zeg, ik ga een petitie starten. Voor oudere mensen doet hij de pakketjes wat zwaar is naar binnen brengen. De kinderen staan al op hem te wachten met tekeningen.
7: Hun zijn verdrietig, maar ik ben ook verdrietig van binnen. Ik laat het misschien niet zien, maar geloof mij, ik ben heel diep, ben ik heel boos.
5: Ja, en haar nieuws die schreeuwt je hoor. Die petitie die is intussen al meer dan 1300 keer tekenen. Ik denk toch inwenners van Muiden en net toch inwenners van Apkoude.
0: Wat zou je toch kennen dat ze in Apkoude denken van...
5: Deze hoeven we net.
0: Deze willen we hebben.
5: Ja, maar dan moet ze die petitie net tekenen.
0: Nee, dan moet ze hun eigen petitie beginnen.
5: Ja, nou ja, waar wiet. Dan die Tall Ships Races. He, daar hebben we hier het hele weekend van Geniertje kent. Ja, ze binden al jaar Haas weer uit, onderwijs naar Antwerpen. En als je van Haas naar Antwerpen varen, dan kom je eigenlijk altijd terug Terneuzen. Omroep Zeeland, wie je derby en had eens even sjoen naar Meesken, dit zeggen naar Tall Ships.
9: Gisteravond, toen zat ik op balkon en ik zag de eendracht als eerste komen. En die bleef hier maar voor de haven liggen. Dus ik dacht van, wat gaat die doen? En die ging de haven in en er kwamen er steeds meer. Dus, en vanochtend dacht ik, ga even kijken, want ik wil dat wel van dichtbij zien.
10: Eigenlijk een uniek moment voor Terneuzen als je zo die schepen kan zien.
9: Ja, dat er zoveel schepen in Terneuzen overnachten heb ik nog nooit meegemaakt.
10: Morgenochtend vertrekken ze weer. Staat u dan vroeg op?
9: Nee. Ik zie ze dan wel weer terugkomen uit Antwerpen. Maar zo vroeg om naar bed te komen om die schepen te zien vertrekken? Nee, dat doe ik niet.
5: Nee, dat zijn prachtige boorten, maar om de wekker er nou van te zetten, dat gaat echt wel weer wat vieren.
0: En wel leuk, de Eendracht is een schip, net als mij, met toeshaven Haas.
5: Maar dan zal die Griff nog een keer terug ter neuzen komen.
0: Ja, en dat is behoorlijk veronderd. Het is de eerste boord die zegt. Het is skip, Max Hezen.
5: Ja.
0: Ja, had je boord een skip er ook horen? Hele,
5: werd
0: ook
5: ja, dan moeten we nog wat langer praten. Ja,
0: ja, maar precies.
5: Het concreet goed.
0: Ja, okay, goed. Oké, okay, Jitse, dank je wel. Het is op dit stuit. Nuntje met een oortolven. Op de Sintse Maart is het deze week het Vrootkampioenschap Zielen in de klasse 2.4 MR. Dat is een heel bijzondere klasse. Maar de vraag is of er wel genoeg wie stiert om te zielen. Weer het, naar de muziek van Prince.
3: Omroep Friesland. Waar is Tim Stolboer?
11: Voor het laatste neus en de beste muziek.
12: Beide dingen ben we druk mee bezig.
3: En vanzelfs de sport en het water.
13: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
14: Vanzelfs.
15: Wij noemen het is United Thing.
3: Omroep Friesland.
15: Wij zijn Gleek, yes, dit is het.
16: 92.2 FM.
17: Nou, ik vind het fantastisch.

0: Prince, wie dat mij. Purple Rain. Het is nou zo'n minuten voor jou wie in. We zijn rond 10 uur met Noah Friesland. Op de Snitse Mar is dit week het WK Sielen in de klasse 12.4 MR. En dat is een heel bijzondere klasse. Hier in Sielen meesken mij een handicap. Maar ik meesken zonder handicap. 6 dagen lang stil de beste Sielers van de hele raad in Friesland Sielen. Piet van der Meer is hier van de Friske deelnemers. En hij vertelt hoe dat WK en wat krijgt die klasse 12.4 MR budget.
1: Voor het eerst beslist dat we hier van het WK horen zo'n. Dus er zijn alle landen ben uitnodigd en er zijn deelnemers van 18 landen door mij. Dus 88 deelnemers, dus geweldig. Ja.
2: En dit is 12.4 MR, als ik het goed heb. Ja. Wat betekent dat?
1: Er zijn bootjes die. Dat is een formule als het ware van die bootjes. Hè. De lengte is alles bepaald, dus eenheidsklasse. En ja, iedereen kan er in principe in varen. En invalide en valide mensen. Dus het is een all-inclusive boot, zeg ik altijd. Dus, en ik ben 10 jaar geleden, ben ik door een foutje, zeg maar, ben ik in de rolstoelslaan gekomen. Ik zie het eerst altijd in Noordenboord. Maar ik denk, we houden zielen. Dus toen ik heel gauw contact met de SAS kreeg, en die zijn doe ik echt hier komen te zielen. Dus zo ben ik het wel weer op kan.
2: En hoe wie dat dan voor jou, dat je toch wel kon zielen?
1: Ja, weer geweldig. Dat wil je echt weer een opluchting, zeg maar, hè. Dus ik zit in de rolstoel en 2 maanden dat het gebeurt, dan zit ik alweer in de boord. Dus dat is weer prachtig.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. En wat maakt het dan zo bijzonder dat je dan nou toch een zielen kennen, maar ja, eigenlijk iedereen?
1: Ja, nou, het is al inclusief, zeg ik. En in principe, die doorjongens die kennen mijn voetpedaal, ik maar dan met de hand, maar dat maakt het heel. Maar dat jouwt eigenlijk geen beperking. Dus ja, en er gaat nu heel veel contact met water en er zitten heel veel trainmogelijkheden in deze boorden. Dat is gewoon geweldig. Ja.
2: En hoe ziet dit weekend eruit?
1: Nou, we zielen alle dagen 2 wedstrijden in principe. We gaan juist maar 12 varen, dus maar we doen eens 4 zielen goed. Hè. Dan kunnen we een totaalklassement krijgen. En dan wordt de sneller, en we splitsen in de zilver en goldfleet. De sneller die komen in de goldfleet en de rest in de zilverfleet. Dus, en dan zaterdag en sneeuw, dan gaat het echt om de winnaars. Ja.
2: Je had juist de eerste wedstrijd zield, hoe wie je dat?
1: Nou, ik ging net helemaal goed, naar mijn verwachting. Als je in zijn grote groep was, dan wist ik soms heel wat zielde. Hè. Dus dan moet je uit zijn groep komen en een vrije win krijgen. En dat is wel moeilijk, maar klaar. We gaan heel mooi zielde en denk je erom.
2: Eerste dag met je altijd keer opstarten, nou?
1: Daarom, ja. En voor de week had ik nog wat dingetjes voor aan de boord. En dat werkt net helemaal. Nou ja, maar klaar, dat maakt echt helemaal niks uit.
2: Hey, en het is prachtig mooi waar, maar is dit net zo'n soort wien?
1: Nee, we gaan juist er echt wel 2 of 4 uur een wasje maken. Hè. We pikken op het waterwest en we van het water al bij wachtje. En toen we juist met de jouw vier, we er nog helemaal geen wien. Dus we zeiden, dit wordt niks. En toen was de comité zei, we wachten tot 4 uur, had er dan nog geen wien en dan horen we op. Want de barbecue is direct te wassen. Dus, maar in ieder geval, 4 voor 4... in bewien. Dus toen gaan we naar 12 wedstrijden in Sielen gaan. Dus toen kwamen we juist aan jou en Jan Kertier van Jan, passend weather al.
2: Kan je mij vertellen wat er onpas is als aan boord?
1: Nou, zo, er zitten voetpedalen in. Hè. De jongen die het verlieten binnen, die sturen met de voetpedaal. Zo, maar omdat mijn voeten het net ben door, dus dan heb ik handbesturing erin. En dan kan ik met de hand kan ik sturen. Dus, en dat is voor mij heel makkelijk. Dus, en met stuur, een heel prachtige jongens die varen met de voetpedaal, maar op de finesse, dan stuurde hij het ook een stuurtje erin om even met de hand, want hij heeft een beetje meer feeling over de boord. Dan kan je echt vernemen, als er heel goed uittrend is, dan hoe gaat ze naar deze stuurtje, dan vaart er vanzelf wel recht uit.
2: Ken je, ik zie ze dat het misschien moeilijker is maar de futten of maar de jermen juist?
1: Nou, als het toestaan is, dan. Die jongen die trappen de pedaal niet, maar ik maak alles met de hand doen. Dus dan gaat meteen met je hand sturen en met de oren hand mag die zielen betekenen. Dus dat is soms wel even, tenminste als het droog is, wel heel ingewikkeld even. Maar aankleden, dat lassen we dan even weer op.
0: Piet van der Meer weer dat. Een van de Friske deelnemers van het WK Sielen in de klasse 12.4 MR. Dit is Hassel Wien, dadelijk het regionale Nijs in het kwad hier in Nieuwe Friesland.
3: Bisto op vakantie?
4: Doch de groeten op de radio, in goeie midje.
5: Pieter en Ankie hier.
6: De groeten uit Dubrovnik.
5: Ex speciaal voor Beppertine.
4: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
3: Dan komt hij voorbij, in goeie midje.
4: De groeten op de radio.
3: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is nou Jelf Tolven. Het regent aan de IJs in het kwad. Mij, Jester de Vries. En goeiemiddag.
15: Jelf Ieren is het, Jacob.
0: Wat zei ik, Jelf Zien?
15: Nee, Jelf Tolven, zei ze toen.
0: Oh, nou, dan denk ik wat achter.
15: Het is Jelf Ieren.
0: Het is Jelf Ieren. Dit is Jester de Vries. Een goeiemiddag.
15: Zij is het maar correct. Goeiemiddag, Jacob. De uitsturing van de Rietsgeerkomsten op Schiermonzee deze week is verstoord door bleedbeelden. Wat er correct misgaan is, is nog net duidelijk, zei de burgemeester van Schiermonzee, Hendrie Meendering.
16: Toen we de uitzending opstarten, net voor het begin van de raadsvergadering, kwamen we er zelf achter dat er beelden op stonden die we beter niet kunnen uitzenden. Het was stilstaand beeld trouwens, dus het viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, het was echt een stilstaand beeld. We kwamen erachter dat we probeerden die beelden te verwijderen, dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
15: Nevens de burgemeester is er geen sprake van een datalek en bindt er echt geen privacygevoelige gegevens naar boetentak aan. In een bestelbusje op een parkeerplak in het Drents-Friese Wold in Appelskeer is van een mooie brand uitbrutsen. De brandwacht kon voorkomen dat het vuur oorsloeg naar de omlissende natuur, maar dat busje weer net meer te rijden. Hoe die brand ontsteen kon, is net bekend. Het binnen aparte dagen van Jan van Olven uit Ljouwt. Hij is als muzikant al sinds het begin belutsen bij Soldaat van Oranje. Maar die musical die houdt dit weekend op, na 16 jaar. En dat is dus een hele verroring. Net alleen op professioneel met, maar ook op persoonlijk vlak.
17: Er is zo'n soort gebeurd in de oorlog na 16 jaar. Maar iedereen persoonlijk, mij, en de makst alles mij. Want de 16 jaar zijn gewoon dagen in de week. En ben geboren, ben mensen trouwd, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band die we met elkaar hebben.
15: Rijkswettersteed kiest voor eerst voor een bascule brege als focusvariant voor de vervanging van de bregen bij Twellegeer, Oudskou en Spannenburg. Radio Spannenburg die schreeuwt erover. Het zal nog wel even dwarsen voordat die nieuwe bregen er binnen. De opening van de eerste bregen bij Twellegeer die staat net jaar de plant als in 2031. En die laatste bregen die gaat nevens de planning pas in 2034 iepen.
0: Oké, Jits, dank u wel. Dadelijk het waar met Jan Oer Oddelmut.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis! Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhopfestival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
20: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
21: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
20: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
21: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
22: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
21: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt,
20: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
23: In Friesland.
24: Jacob Stelwagen.
25: Zimmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Vrachtwagenchauffeur Jelmer Remedy van het JRVN had misschien wel de mooiste truck voor het land. Zijn vrachtwagen zit bij de finalisten die het einde van maar strijden om die titel op het TT-circuit in Assen. Nou is het waarbedocht mij Jan Jokman, een goeie meetje.
26: Ja, Jacob, ik een goeie meetje.
0: Ja, met de hele week al Simmen in Friesland, maar het begint nou echt op te liedje.
26: Ja, het had even door, maar dat hij was even, je maar alles, alle goeie dingen die gebeuren, komen maar langzaam. En dat hebben we vanmorgen hebben we direct maar uit de maatje, want we hingen eerst wat mist en lege bewolking, maar die lasten vanmorgen rap op. En om nog 8-9 uur weer de zinnen er al bij. De temperaturen, die winnen vanmorgen hier, nog zo'n 12 of 13 graden, maar die liggen nog zo wat 10 graden heger, want we zoeken hier in Eegmariep, is het al 23 graden. Dan wat, Bakkerveen, De Point, is Brechtem en Kwijm, die zitten al op 23 en heel De Point op 24. En Laaksem, die doet het even nog rustiger, wat rustiger rond, die heeft dan 21 graden op de teller. De wind, die komt op het moment nog uit verschillende richtingen, waar je lauwt het waar, bovenaar uit het maat eerste en Starm, ik een twaartje, en die komt uit het maat westen, waar. Nou ja, we kennen van midden, wat zeggen, december in Friesland. December had het wat zeggen, uit en trog een verdwaald stapelwolkje. En bij amper wien verviel dat ik dan wel wat meer omhaai zijn 23 graden. Vanmiddag rinnen de temperatuur verder omheen naar zijn 5, 26 graden op een waadeiland. Ja, meer de provincie in. En op een waadeiland liggen ze het wat 3 graden leger. Ja, maar er komt dan vanmiddag wel wat meer wien te steken. Vanmiddag, het tweede pad van de middag vooral, wordt die matig. En de kinderen zouden het einde van de middag, ik was even uitzitterkens van 4 tot 5 inzetten. Ja, en maar die wat koelere wind viel, dat ik dan wat noffelijker om. Jong is ik nog lang warm, want jong om 8 uur is ik altijd naar zo'n goed 20 graden. En dan stiert ik nog steeds wel een vlager dan wat de eerste wind. Vannacht jouwt de wind hem wat del. En als we jong de zinnen naar bed gebracht hebben, is het nog steeds helder. Het tweede pad van de nacht, dan komt de bewolking weer wat van zee afzetten. Het kunnen wat diezig wijzen, het kan een mistbankje voorkomen. En dan hebben we zo'n temperaturen, die liggen dan om de 15 tot 16 graden heen. Ja, dat is heel mooi om aan te wijzen, zoals tussen 4 en 5, als de zin al hard weer opkomt.
0: Ja, en is het mogelijk dat Simmen in Friesland?
26: Het is mogelijk dat we dan, ja, we zijn er nou aan wend. We gaan er gewoon maar terug. We moeten maar hier wel even afwachten dat die mist en die diesel wat oplost is en de bewolking. Maar dat gebeurt wel rap in de maand. Ja, ik denk dat dan nog eens achter, dan is alles al weer fut. En dan van nou, nu is het zien, dan hebben we de zinnen er alweer geregeld bij. En die maken het dan ik weer oeren. En dan hebben we morgen de zinnen er alweer zo'n 12 oeren hard bij. En dan staat een matige wat eerste wind. En dan hebben we dan 21 graden op het waadeiland. Tot zijn 5 tot 27 graden in het eerste, tot zuideesten van de provincie. En misschien kan daar mogelijk nog wel eens even een graadje bij komen. Want de grens van warme lucht, die op van de tropische 30 graden, die luidt een beetje van Alkmaar naar Emmen. Bij ons komt de wind, omdat die wat matig is, uit het maat eerste waai, liggen de temperaturen wel even wat leger. Maar dat is ook wel noffelijk, want op het eind van de middag wordt die wind zelfs nog wel even krachtig. In de jong is het ook nog lang warm, want morgen de jong om het zingen hoe is ik altijd naar zo'n 20 graden. Later in de nacht, als het tot opklaard is, hebben we minimumtemperaturen van 15, 16 graden. Altijd dan noffelijk om te slepen.
0: Ja, en de dagen daarna, wij die tropische temperatuur niet helling of denk je net?
26: Nou, ik denk het net dat wij er krijgen nog wat van vrij waren bloeien. We zullen snijden dat die wind wat meer omgeert naar het Noordentaan. Dan komt er wat meer koelere lucht vanuit het Noordzee. Ja, dat resulteert in temperaturen van 20 graden op het Waadeiland tot zo'n 23 tot 24 graden in het eerste en het zuideesten. De zin is er wel geregeld bij. En in de nacht heb ik wel die noffelijke temperaturen van 15, 16 graden. Zullen we dan aan het begin na je week, dan hebben we eerst is bewolkt. Vooral Mandy is eerst even wat bewolking in de maand, maar in de midden komt er steeds meer ruimte voor de zinnen. Dan al west van 22 graden op het Waadeiland en de Simmerske weer van 24 graden meer de provincie in. Deze gaat de wind wat meer om naar het eerste ta. Ja, dat resulteert dan dat er wat meer warmer lucht die kant op komt. Dan hebben we hier al zo'n 26 tot 28 graden, want dan komt die warmer lucht vanuit het zuiden, die wordt dus kant. Ik vind het zo blaast. En de koelere lucht die komt wat minder van de Oosee. En dan heb je in de temperaturen van zo'n zandje 18 graden. Nou ja, sageer vetjend. Zet de airco maar kleer.
1: Van Tolve ont Inroeren.
2: Bij Omroep Friesland.
3: Nooie Friesland.

0: Mijn naam is Sin en Wille. Die boot is toch een groep vrijwilligers zelfs ontworpen om wat te beschutten voor de bewoners van een zwartborkerij. Dat is aan Tsinielin, doet het Polderhoofdkanaal waar hier mak is. Johanna Brinkman, die is in Nijbeets. Johanna, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, mooi initiatief. Smit het even wat druk erop met het mooie waar?
1: Nou, dat hoop je absoluut van wol. En ik weet dat er aasen een tol meisken binnen die de boot opzillen. En ik kwam je correct door en ik dacht, nou, hoe zou het er nou uitzien, hè, die boot zin en willen? Maar het is eigenlijk een soort van, katamaran. Zeg ik dat goed, Sietseloinga?
2: Nou, dat klopt helemaal. Het is een katamaran met een vrij groot vlak waar mensen zitten kennen of mij de rolstoel op kennen. Daaromheen zit een huif. En op de huif, daar is een zinnepaneel. Waar we ons stroom mee opwekken, zodat we heel verantwoorden met een elektromotor trot kanaal varen kennen.
1: Je maakt ze hartstikke leven hier, denk ik.
2: Nee, dat is ook wel heel mooi. Dan kan ik normaal nog praten en dan kijk ik nog een beetje wat er op het water al hier gebeurt.
1: En waarom dan echt alles volslijn elektrisch?
2: Ik ga zelfs net bij het ontwerp bezig geweest, maar er ben toen het kanaal iemand is, dat is in 2015 weer dat. Toen ben er een stel technische koppenbalken zitten gegaan. Die had zijn, het wordt toch steeds al je meer verantwoorden met de energie omgaan. Een elektromotor is stil, dat is een voordeel. En die zeggen een uitdaging erin om dit ding op deze manier te bouwen. Ja, dat is aardig slagen.
1: Ja, het ziet er prachtig uit. En wat mij ook opvalt, he, want Jim Dogge dit voor ouder meisken en meisken met een behining, dat je hier ook rom de rom te halen om hier op de steiger te komen en dan ook op het boordje te komen. Je hebt wel een allestocht.
2: Ja, daar is het helemaal voor bedoeld, dat klopt ik. En het is ook net voor niks dat het bij het, de zwartboerderij Boeren Hiermelheid, waar natuurlijk ik vaak meisken met een behining dagbesteding ha. Dus iedereen die op die boord wil en denkt van, oei, kan ik er wel opkomen? Dat is geen enkel probleem. Het is 100% veilig.
1: Ja, en als we dan even vanuit de steigers eens maar even de boord opgaan, dan heb je hier ook een plateau.
2: Ja, een loopplank van een 60 centimeter breed. Dus daar kan elke rolstoel kan er ik goed toe heen.
1: En je had dat als vrijwilligers van Nijbeets, had je dit makken met mekaar? Waarom?
2: Nou, het kanaal ging hier. Eerst weer praatje dat het kanaal alleen nog voor de rich en famous wijzen zo. Nou, dat vond ik wel flauwekul. Want als je in het kanaal sjost hoeveel de lietse boordjes er bij de hoezen ik lezen. De trofvaart is weer op gang kwam, doordat de sluizen hier op gang binnen. En toen hebben we zijn van net alleen voor de rich en famous. Ik voor de meisjes met lietse boordjes. Maar ik heel graag voor mensen waarvan ze zelf denken. We komen nooit weer op een boord. Dus inderdaad, meestal mijn behining of Oude Rijn. Op die manier kan ik zij genieten van hoe je op het Polderhoofdkanaal varen kennen.
1: Ja, want tussen mensen die denken misschien dat is niks voor mij, maar Jim had het juist zo maken dat het juist volk in. En waar varen Jim dan heen?
2: We varen meestal het Polderhoofdkanaal op en del. Krijgt hoe lang het de meesten willen. Onder het dorp daar, de supermerken, roeg wij, dat is in Jelloeren. Nou, dan weer in Jelloeren, waarom? Dan zit je op een oeren. We kennen eventueel door de sluis en de nieuwe vaart op richting Ter Wispel of Aardeboorn. Eerlijk zijn over dat meest iets net. Wat vaak de voorkeur had, is het Polderhoofdkanaal helemaal verder trofvolgen onder Veenhoop daar. En dan weer waarom. En ik vind dat ik volle mooier, het is wat speelser. Nijvaart is best wel een breed kanaal en is relatief minder te zien.
1: En hoe reageer je de meesten erop als ze die route varen en zo mooi tussen de natuur in?
2: Ja, nou, dat is het allermooiste en dat is lekker.
1: Dit jet er ook bij, hè?
2: Dit jet er ook bij, ja, wist. Dit krijg je er gratis bij. Dat is uiteindelijk bij de vrijwilligers, ik zag gemotiveerd er al blauwen. Dat je zorgt dat de mensen die toch dat ze nooit weer op boord zitten, zo'n dat toch kennen. En nou, de Bengwans, die ben net eens in staat om onder woorden te brengen hoe ze iets ervaren. Maar dan kerst voor zien, een glimp op het gezicht of hoe ze om hun heen zorgen, hoe mooi ze het vinden. Ja, en dat is dan wel een bevestiging van ja, waar wij de zin en willen voor betocht hebben. Daar is er gewoon poel geschikt voor.
1: Alleen nog, dan mag je nog wel wat meer mensen op aankomen, hè?
2: Ja, dat is het probleem. Wij doen aardig ons best om het onder de belangstelling te krijgen. We hebben een soort instellingen hier rondom Nijbeets hebben wij foldertjes gebracht. Wij hebben een Facebookpagina.

0: pagina zinnen willen. Het zit op de internetside van zwaargboerderij Het Boerenheim. We hebben een groot boer langs de kant van de wei dat ze zien kennen van die boer, die leidt Rick van Jim.
1: Je hadden alles ondien.
0: Alles, ja. Maar het is denk ik toch een doelgroep die nou, moeilijk in beweging krijgt. En ik snap het op, ik zeg ik wel, want het zijn mensen ja, die natuurlijk met een heel grote beperking leven. Ja. En waarschijnlijk denken van ja, dat is voor u niks.
1: Maar het is voor haar juist wel wat, want ik zag het hier om me heen. Hè. De mensen kunnen hier op een hele goede manier om boord komen. En we zullen aasen ook een tochtje meidje. We zullen varen. Ik maak een aantal mensen die speciaal op oor komen om juist zo'n mooie ja, tour te meiden, trot landschap. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verin is. Ja. En we blowen hier gewoon en dan zeggen we even hoe dat al hier gaat, Jacob.
2: Nou, we zijn heel benieuwd. Johanna Blikman die dat in Nijbeets. Ik kom nog even rommel op dat verhaal van Ski Mosaic. 30 juni bij de Rietsvergadering, de livestream van de Rietsvergadering. Een naaktbeelden te zien wienen. De borgmaster hebben we correct herkennen om het begin van het programma. Die zei het probleem blijft absoluut net op Ski Mosaic, maar het matlezen bij degene, de externe partij, die livestream verzwargert. Waar we contact hadden met die externe partij. En Meijvelker zei het. En dan citeer ik de mail die ze zei ook in avond. Ik had die avond avonddienst en wij hebben geen storing gehad of vernomen. Ik heb onze opname en stream nagekeken. Ook het half uur van tevoren dat niet is uitgezonden. En daar zie ik geen naaktbeelden. De hek of fout zit dus niet bij ons. En moet ergens anders gezocht voor een kwart zijn. Bij de provider, bij degene die de service levert, wie de naaktbeelden net is jam. In de retail van het gemeentehuis op Ski Museum Wol. En dan mag Elsje niet hem zelf, maar even nu op mij zien. Weet de beelden dan daadwerkelijk bijkomen.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep
3: Friesland. Meer dan 100.000 Friezen stemmen alle weken op.
5: Het is geweldig.
6: Voor de beste muziek.
7: Oh, zo mooi, hè.
3: En het actuele Nijs.
8: Het is

0: Muziek van Ace of Base en All That She Wants. Vrachtwagenchauffeur Jelmer Remeri van het Jereveen had misschien wel de mooiste truck van het land. Die vrachtwagen zit bij de finalisten die het eind deze morgen strijden om die titel op het TT-circuit in Assen. Verslaggever Dennis Terpstra mocht zien bij de truck en spust daarmee de chauffeur. En die stieren wie is mijn zien nominatie?
1: Ja, bijzonder. Vereerd. Kroon op je werk een beetje, hè? Van dat je er wat moois van maken hebt en dat het dan trouw en ik waardeerd werd.
2: Want viel het ook echt, hè?
1: Ja, het zit allemaal mooie auto's tussen de rest, zeg maar. En dan is het toch wel mooi dat jou van de mooiste traaien weer mij mee doen.
2: Ja. Want hoe staat het truck om scrollen?
1: Een vacuumauto die dingen kan leegzoeken en transport kan rijden met gevaarlijke stoffen.
2: Want dat is voornamelijk wat
1: ja,
2: het over vervierst?
1: Ja, we doen het reinigen van tanks en brandstoftanks en chemietanks. Ondergronds, bovengronds en transport van gevaarlijke stoffen.
2: En wat ben nou de echte selling points van deze truck? Want hij ziet natuurlijk hartstikke mooi uit, mooi green.
1: Ja, de kleuren, de manier van opbouw en dat soort dingen. Ja, het is altijd wat lastig te zeggen. Dan moet ik wat noorden van vindt. Hè.
2: Wat vind je zelf het mooiste van de truck?
1: De kleur vooral. En gewoon het complete plaatje, interieur. En die zich helemaal aanpast. En gewoon alles bij elkaar. Dat maakt het wel uniek.
2: Want hoe komst je op het idee om hem zat te customizen?
1: Ja, hoe kom je op het idee? Ja, iets van vroeger denk ik. Ja, dat je altijd denkt van een beetje dit, een beetje zus. En dan kom je uiteindelijk hier op uit.
2: Want waar komt die passie voor?
1: Nou, ik denk van vroeger altijd aan vrachtauto's vond ik altijd al mooi. En ook zijn gekke baas vond die dat ik mooi vond. Dus ja, 1 en 1 is 2 hè dan.
2: Zitten eigenlijk volle details verwerken in deze vrachtwagen?
1: We hebben lijntjes al getrollet erin. Van de boetekant naar de binnenkant. Door de scanier erin. En dan gaat het samen weer terug naar deze kant. En hier rint alles weer mooi terug. En alles is helemaal fotskeren. Dus er verneemt helemaal geen verschil in de lak. Alles zit onder de blanke lak.
2: En ben dat dan de dingetjes die zo'n vrachtwagen van 8 naar 10 brengen?
1: Nou ja, dat denk ik wel. Het zijn wel unieke dingetjes. Ja, ze beginnen er wel steeds meer mee, hè, oren meisjes. Maar het is van die liedse details wat een hoop verschil maakt.
2: Nou, zullen we even zien de vrachtwagen Shin?
1: Ja.
2: Nou, we zijn inmiddels in de bolide.
1: Ja, klopt.
2: Ja. Ja, het ziet hier wel heel luxe uit. Ja, wat zien we hier al, hè?
1: Ja, hartstikke luxe en alles is bekleed met leer en stof. En krijg ook hetzelfde, hè? Mooie donkere kleuren, lekker rustig. Hoge stuur erin. Toen ik wel mooi iets van vroeger.
2: Het leek het echt wel zo'n oude trekkerstuur bijna.
1: Ja, een soort van trekkerstuur, maar dan een beetje hoor. Ja. Ja.
2: En als ik kijk even naar boontjes, je kan hier reële lampjes.
1: Ja, klopt, ja.
2: Waarom die reerlampjes?
1: Dat is van s'nachts. Dat is mooi rustig aan de egen. En dan kerst toch nog wat van binnen zien. En dan is wel lekker op zich. Een beetje binnenverlachting. Maar het witte verlachting is er net heel veel aan.
2: Hierachter stond ik nog Don't Judge.
1: Ja.
2: Had dat nog speciale betekenis?
1: Nee, dacht me zagen gewoon. Vond wel leuk. Net oordelen, ja. Nou, ja.
2: Weet je dat het waar komt? Dat truckchauffeurs toch vaak wel een speciale bon hebben met hun voertuig?
1: Ja, je zet het de hele dag erin. Hè? Dus je moet het toch een beetje eigen van meidje en wat thuis meidje. En dat is, daar komt het toch een beetje. Ja, je zet het hier de hele dag. Ik bedoel, je stik aan het in lelijk huis zetten. Hè? Dus je moet het thuis een beetje knap zetten. Maar dat is eerlijk zo.
2: Ja, dus eigenlijk is het eigenlijk wel echt een beetje een flinkstik van de chauffeur zelf?
1: Ja, sowieso. Dat denk ik wel, ja. Ja.
0: Op 24 en 26 juli dan beoordeelt de jury Jelmer's truck. Dan weer duidelijk of het in die de mooiste van Nederland is.
3: Assen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
4: Hey, Midje. Jacob, hoi.
0: Dag, dus goeie Midje.
4: Ja, Machien, het is slagger, hé.
0: Waarom dat
4: nou de hele week het waande west om die plakte toe van Omroep Friesland erop te krijgen?
5: Ja, ik ken hier.
4: Hartstikke hier?
0: Ja.
4: Ja,
0: dan best in beeld.
4: Ja, dat was het maar eerst oplezen en dan mijn wetten droeg in mijn spoonske. En dan komt het goed, hé.
0: Oké.
4: Nou, die heel lang liggen.
0: Ik heb er drie in, dus waar wit.
4: En vaarholen, is dat een idee?
0: Nee, dat is net een idee. Nee, oh. Ja, het is wel een idee, maar ik vind het een slecht idee.
4: Plakte toe jou vanmiddag weer voort. Ja, super grappig zelfs. En meer mooie prijzen en alles te krijgen met Simmer in Friesland. En ik het eerste item aansten in het programma. Johanna, die is in Nijbeets. Het koers kreeg ik al jaren bij dij. En ze geeft vanmiddag het wetter op. In Nijbeets leidt de zin en willen zinnenboord onderen op zinnenenergie. En nou ja, dat platen bij betinken. Ze stapt dadelijk aan boord, maar tinkeling mij op. Ja, zin en willen, varen, wetter. En mag ik er nog platen bij de betinken werden?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
4: WhatsApp 0620 4999 1999 of gebroekte omroep app. En zet in die link, plaat even in.
0: Oké, okay. Dankjewel. Soort succes, soort willen.
4: Kom goed.
0: Toch te kal. Het weer nou in Friesland met editie van deze vreed. De 10e juli van 2026. Graag ooit nog een keer en van nou een nog een minuut verder. Dag.
5: Ja, nou de groeten.
3: Omroep Friesland.
6: 12.2 FM.
3: Simmer in Friesland.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
11: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is 12 minuten door Ienwerden. Goedemiddag, Omroep Friesland. Daar ben je op radio en televisie. Ja, het is Simmer in Friesland. Uw Simmerverslagjouwer Johanna Brinkman stapt dadelijk aan boord van de Sin en Willen. Onder een troge Sinnenpaneel. Tinkelink even mij platen hoe Sin en Willen varen. En ik wet er vanzelfs. Lieke had dat dien. Zonder motor op zinnenergie. Krijgt Lieke stil als Sion. Ik link en ja. Ja, tinkelink ik even mij. Graag die nummer in de Omroep app. WhatsApp mij. 0620-4-9-9-9-9-9.
14: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Goedemiddag.
19: Maar Johan Terpstra.

0: En Master KG, Jeruzalem en dit wie een... de Gibson Brothers en Cuba.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: En ik, Juwet, hingen we de slingers op in Goeiemiddag. Grut of Leeds, waar vertien het de slingers, Juwet? Jeetje, jubileum of een oren, mijlpeel. Stuur die felicitatie nou in via de Omroep app. Dan jest het aasen op de radio. Simmer in Friesland. Simmerverslagjouwer Johanna Brinkman is Juwet in Nijbeet. Mooie verhalen en stapt dadelijk aan boord van de Zin en Willen.
2: Tink en Link.
0: Nou, en daar platen dan bij betekent die daar wat mij te krijgen had. Zin en Willen draait op elektrisch, die boord. Lekker stil, hè? Daar kom ik een dag, noem eens op in. We hebben er even een peer uit. Sjoerd en Els, die komen mij Judith Frederes.
3: In de Zin.
0: Tinken zit op het spoor van de zinnen. Here comes the song van de Beatles. En Egbert zei Against the Wind van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Nienke, Dans naar de Zon van Siska Peters en Martin. Ik tocht aan Wilma.
4: Een klomp met een zeiltje. Een slootje zo klein.
0: Goeie met je team. Johan zei Jan Jaap. Oeral Thuis van Pieter Wilkens. En Mariet zei hoi Johan. Wat tocht van Hield Heistra.
5: Heel wie.
0: En Gerard komt als de zon schijnt, André van Duin. En Monique zei het klankcarousel van Zonnetans. Mooi fleurig. Ja, wat wordt het dan, hè? U ziet al een eerste woorden en kende maar weer in je weuren. En Sjoerd Jersten krijgt al even mijn zinnen. Hij zei het, hoi Johan en team, zinnen van Judith Flederes. Ja, het past er prachtig bij.

0: Fryslân.
1: Zwemmen in Fryslân.
2: Ja, van Fryslân is wetterwichtig. Het bepaalt uw landschap, uw werk, uw vrije tijd en vanzelfs ik uw skiertnis. Dit is een simmer. Is uw simmerverslag jouw Europaats. En de insteek is wetter. Johanna, goeiemiddag.
3: Goedemiddag, Johan.
2: Ik jaar alleen nog maar mooie verhalen de hele dag al uit Nijbeets. En ja, het werd er even op, hè?
3: Ja, yes, het werd er al een beetje.
2: Ach, heerlijk, ja.
3: Heerlijk, heerlijk, het wetter. Ja, want ik ben op het wetter en op het bootje zin en willen. Want wij varen hier op een elektrisch bootje, dus daarom juist ik net zo vol. Behalve heerlijk dat roezende lood van dat wetter onder mij. En dit is net samen een boot, want deze boot is beschikbaar voor mensen die te ouder binnen of mensen met een beheining. En ik vertelde al nou, een beetje jaloekelien dat hier mensen op A komen zoen om jou even een tochtje te maken op de boot. En dat is Gerlof en zijn ouders. En ik stap even naar Gerlof daar. Gerlof, daar zit in een rolstoel. Hoe oud bist u eens?
4: 23.
3: 23. En hoe is het voor jou om met deze boot mee te gaan?
4: Dat is wel hartstikke leuk. Ja, ik deel dat ik al naar uitzoomen. Maar meestal kijk ik net op een boot. Dan zit je op mijn rondvaartboot. En dan zit je binnen. Dat vind ik net zo leuk als dit.
3: Dus dan ze wel eens op een boot zitten, maar dan kist net op het dek komen met die rolstoel en dan ze binnen.
4: Dat ken meestal net.
3: Nee, wat schande is dat? En doe jij dus dat dit mogelijk wie? Wat tochters doe?
4: Ja, ik dacht dit maar verdwaan. Dat is hartstikke leuk. Dus.
3: En hoe viest het nou?
4: Ja, gezellig.
3: Ja, ja, het is ook heel gezellig. Gezellig bij die Noorders en bij skipper Mient Veestra, die zit hier. En Siet Loinga, ik een van de meisjes die het voor mijn koor kregen had om deze boot te meiden. Ja. Maar dan zei dus, ik had echt al een week naar uitzoen. Wat betekent een uitje als dit dan van jou?
4: Hey, gewoon, dan ben je er even tussenuit van alles. Lekker in de natuur.
3: Dat is echt prachtig, hè? Ik wil echt rustgevend zijn, dat wetter om je zin. Lekker windje erbij en de zist mooi in het skaat, dus dat is echt wel fijn.
4: Ja, zeker, ja.
3: Nou, mooi dat ze geniet is. En het is wel leuk, want dan had je die Jereveen-kleren aan. Je bent helemaal in Jereveen-tenue. Dus iedereen zit hier mooi zitten. Ik ren even naar boven, Jo binnen de heid van Gerlof. Hoe is het voor je om op deze boot te zitten?
5: Ja, geweldig. Hoe het algemeen meidje we graag uitstapjes en deze kans dat we hier voorbeeld van is. Ja.
3: Ja, want hoe dreig is het voor je om een, nou ja, zoiets als dit te dwaan?
5: Nou, kijk, dat is wat hier ik al zei. We hebben op alle rondvaartboten geweest wat verder wel goed weer, maar dan zit er binnen en dit beleefde ons. Hè? Dit beleefde ons.
3: Hoe is het voor jou om Gerlof zaken niet in te zien?
5: Ja, nou, dat weet ik wel. Hier wordt het net zo vol, maar ik weet wel dat het geniet.
3: Ik zucht onder eigen.
5: Ja, toch?
3: Ja. En ik om jou eigen.
5: Ja, zij is het.
3: Prachtig. Ja, Mient Veestra, jou binnen de skipper. Ik beziek je even een beetje bij jou te komen. Oh ja, aan die kant. Hop. Dit is echt bij jou, de verdorgen. Heer met jou binnen vrijwilliger hier.
6: Ja. Ja.
3: Hoe is dat?
6: Ja, daar doe je het voor, hè? Prachtig, hè? Ja, hartstikke mooi. En, alleen, ja, de animo koel wel een beetje meer, hè?
3: Maar, er komen dus wat er meer meisjes op.
6: Ja, eigenlijk wel.
3: Dat snap ik net, want het is echt hartstikke, hartstikke mooi.
6: We hopen nu nog toch je beste dat, het een beetje, dat we een beetje actie krijgen.
3: Ja, dat zou mooi zijn. Nou, misschien komt dat ook wel een beetje, want Boe, je hebt misschien, ja, nou jet dat dit er is, maar misschien ben je hem hier en dan hebt bekend mij.
5: Nou, ik heb die boord bosleden zien, maar de achtergrond erachter net. En dat heb ik twee bekend mij ondergang mee en daar heb ik geen erg in, dat dan in de connectie drijven nog net. Maar toen was ik het aantreffen oppakt dat ik die connectie oorsjoen hier. Want zag eens kijk eerst.
3: Ja, het is het werkt prima. En Gerlof koe echt makkelijk op een boord komen.
5: Ja, ja, nou ik ga je even op verkenning heen. Dat was net uit aardig, maar toen zei ik, dat het zo goed in water weer voort klaar. Dat, ja.
3: Nou, mooi. En we zullen een mooi rondje meisje. Mient, waar zullen we heen?
6: Bij Janet, dat, nou ja, wij zullen dan aan het trefpunt daar, aan de breger daar. En dan aan de winkeltuin, dan gaan we erom. Maar dat is ongeveer een tochtje van een uur.
3: Heerlijk, nou ik geniet ze er zelf ook van.
6: Jazeker, ja.
3: Het is heerlijk, we zitten hier er mooi bij. Het gaat nou, stadig, maar gewoon een keer goed om die heen te zien.
6: Stadig, maar mooi.
3: Ja,
6: dag.
3: Absoluut. Ja, ja Gerlof, en Doos is echt front row. Daar hast echt het zicht op het wetter op het kanaal. Ja, hast krijgt ook al wat meest gezien in het bootje? Of...
4: Nee, dat valt een beetje zin. Maar,
3: valt wat zin, want dan kunnen we aasen nemen en wuiven.
4: Ja.
3: Doen we dat. Nou, dank u wel. En ik bloe nog even op deze boord voor zelfs, want dit tochtje is nog lang naar die en Johan. De begrijpst dat ik je echt bot van geniertje.
2: Ja,
3: en
2: dat,
3: zeker omdat Gerlof het zo mooi vindt.
2: Hartstikke mooi. Nou, misschien wel goed, hè, als er wat meer bekendheid komt, maar dat we de website nog even nemen. Is dat wat?
3: Ja, de website. Mien, daar kunnen we alle informatie vinden.
0: Dit is de voicemail van...
3: Oh, je zit daar even op de telefoon.
6: Nee, je doet.
3: Wat is de website? Waar kunnen mensen meer informatie... Oh, ziet ze, hoi.
1: Dat is van Zorgboerderij Boerenheim. En er is een speciale pagina waarop de informatie over de Sin en Willen staat. Er is ook een Facebookpagina en die heet van Sin en Willen. En er staat op hoe ze reserveren kerst. Kerst foto's zien van hoe de boot eruit ziet. En nou ja... Naar aanleiding van dit partijenzoek, kom maar op.
3: Ja, sure, kom maar op.
2: Hartstikke mooi. Nou, boeren hier.

0: Bisto op vakantie?
1: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
2: Hoi hoi, dit binnen Marije.
3: En Hielke.
2: Op Skielger. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
3: En Dom Jouwing.
1: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 en Jochen Jochen.
0: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
1: De groeten op de radio.
0: Dan zwerven ze wat door als een kaart.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
1: Jouw het waan is. Het Nijs in Friesland en vanzelf Jesse de King. Goeiemidje. En Jacob praat hierbij. Goeiemidje.
12: Een goeiemidje. De uitzending van de Riesgeerkomst op Schiermozeeg is deze week verstoord door bleedbeelden. Wat er kreeg misgegaan is, is nog net duidelijk, zei de meesten, de burgemeester van Schiermozeeg, Hendrie Meendering.
13: Toen we de uitzending opstarten, net voor aan het begin van de raadsvergadering, kwamen we er zelf achter dat er beelden op stonden die we beter niet kunnen uitzenden. Het was stilstaand beeld trouwens, dus het viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, het was echt een stilstaand beeld. We kwamen erachter dat we probeerden die beelden te verwijderen, dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
12: Ja, nou, de burgemeester is er geen sprake van een datalek binnen geen privacygevoelige gegevens naar boeten kwam. En leidt het probleem bij de externe partij die de stream levert. En dat bedrijf had nou schriftelijk gereageerd. Ik had 3 dagen avonddienst. We hebben geen storing gehad of vernomen. Ik heb onze opname en stream nagekeken. Ook het half uur van tevoren dat niet is uitgezonden. En daar zie ik geen naakbeelden. De hek of fout zit dus niet bij ons. En moet ergens anders gezocht worden. In een bestelbus op een parkeerplak bij het Drentse Wold in Appelske is vermoord brand uitbrutsen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oorsloeg. Nee, omdat in de natuur. Maar het busje weer net met te rijden. Hoe de brand ontsteen koe is net bekend. Op de Snitsermaan is deze week het WK Zielen in de klasse 2.4 MR. En dat is een heel bijzondere klasse, want hierin zielen mensen in mij een handicap, maar ik zonder handicap. 6 dagen lang zielen de beste zielers van de hele wereld in Friesland. Er zijn 88 deelnemers uit 18 landen. Piet van der Meer is hier van de Friese deelnemers. Hij rekt het zielen handicapt en wie een volleindig zieler. Hij is dan ook heel blij dat er weer zo zielig ken en mij dan ken on een WK.
14: Weer geweldig, dat wil je echt weer een opluchting hebben zitten. Hè? Dus ik zit in een rot en 2 maanden dat het gebeurt, dan zit ik alweer in de boord. Dus dat is weer prachtig.
12: Rijkswaterstaat kiest eerst voor een basculebreg als vervanging van de bregen met Twellingeer, Otskou en die van Spanburg. Het zal nog levend worden voordat die nieuwe bregen er binnen. De opening van de eerste bregen bij Twellingeer stiert net jaren gepland als in 2030 en de laatste bregen kiest even de planning van nou in 2034 iepen. Er is seniors en mijn enkele stippenvolk viel het Simmerzoon. Het is 23 graden op de eiland, ont 25 graden meer de provincie. Meneer, eerst wolken, die trouwens gauw verdwijnen. De nijen soort zinneskien waren op Hollanden zwak ontmatigen. Wat is de wien? Temperaturen erin op naar maximaal 22 graden op het water, ont 28 graden in het zuiden. En de dagen de nijen bloedt volop Simmerskwaard, maar Oedijs maximaal 26 of 27 graden.
1: Het is Simmer in Friesland, dat kerst weer Jacob Tiegetank Oerenoeren. Dan jest het nijs hier verzeld werd ik in goeie midden. Als er een bandslag is om de perfecte combinatie te maken tussen symfonische rock en popmuziek, is het Supertrampel. Een van die grote hits Dreamer komt er dadelijk aan.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
20: Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Oes.
1: Op een camping, op een boord, op een troon.
2: Twaanjochten.twa.fm.
3: Omroep Friesland.
4: Zin er in Friesland.
5: Jazeker, ja, omroep, hè.

0: classic van dat merk hier, zijn mij die knietjes. Ja, hoor is het lange vol. Chaperone, good luck babe, wie je dat.
1: Hey, in de slingerzone.
0: Eerder bij de thuis of in die familie wat moois baten, je jubileum of ja, van nou al misschien zelfstandig ondernemer, begint die vakantie, joert. Mijn pensioen of een oor mooi moment, grut of liets, elk feestje verzinnet de slingers. En alle dagen vieren we dat in goeie midden. Wat hast te vieren? Studio Lokwensk of feestelijke brug no in via de Omroep app. Dan jest je dadelijk in goeie midden. WhatsApp hem ik 0620 4 en Jochen. En misschien krijgt de slingers wel.

0: Merk ik zelfs, hè. De Dijk. En Laai het vuur en Therefore Jettest Cloud en Save Me.
1: Wijning in de swingershop.
0: Sannevoor, Heid Henk van Het Lokweesje Muis in 64ste Jidjip. Je bent altijd in voor een grapjes, je bent altijd voor eens kleren. En joert mij de slingers van Dij hing je. Meid ze er een prachtige dij van, we vieren het van de joen. Kees de slingers, we binnen kleer van Italië. Caravan zit achter de auto, Johan. De verluchting docht het goed, even testen altijd. Ja. Ja, en dat het dan kapot is, hè. Waar leidt het dan? Hè? Dat bij de stekker of bij de... Hamer op, glokken dat alles het docht, Kees. Alles van de vrouw zit er ik in. Wat nemen Hilde en dochter Anneke weer fiesten te volle mei, hè? Mijn smiley erachter. De vakantie kan beginnen. Vanzelf volgen we alles in Friesland via de Omroep app. Koop van de Velden van Zeruzum had Joert zijn jidje 59 hier worden. En Volkert Westling had zijn jidje Joert ik. Volkert, theatermaker, goeiemiddag. Nou, jongen, hey, Lokweenske, 32 hier, hè?
2: Ja, klopt helemaal, dankjewel, Johan.
0: Ja, en het is dubbel feest ik nog, hè?
2: Het is dubbel feest, want mijn kwaasuske is Joert ook jiddy. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, dan krijg je de kost net dat deal, of vier je met wel een paard van elkaar?
2: Ja, ik heb juist erin viert, mijn jiddy, mooie collega's, vrienden en familie. En dan in Joert het voor alleen. Zo hebben we het mooi verdeeld.
0: Nou, mooi man, mooi, ja, mooi. Ja. En een mooie dij erbij. Hey, hoe is het met jou, Volker? Drok dwanen even mij in Dokkum, hè? Van Dokkum.
2: Ja, we zijn al aan het repeteren geweest. Nooit de simmer in augustus geven we echt wel los. En dat is van een hele mooie theaterproductie. Nou, theaterspektakel, kan ik eigenlijk wel zeggen. En dat is in de Bonifatiuskapel van Dokkum. En het Jet, de zonnekoning van Dokkum.
0: Ah, druk aan het repeteren en dan, ja, en dan los, hè? Ja, agenda werd helemaal vol, denk ik, hè? Hey,
2: of nee? Nou, ik maak eerlijk zes. Ik zou een mooi project opstarten van een paar dagen tot de weekend. En dat is even uitsteld. Dus op zich in augustus, september, oktober, dan kinder nog wel wat putjes bij. Lekker het zo zeggen.
0: Ja, en wat voor putjes? Dorst ik de tuin en dat soort dingen? Ik, want ja, misschien hak ik nog wel wat.
2: Nou, ik ken al die dingen bij die Del komen om te kijken, man. Hè? Dat ik, nee, maar als er mensen binnen die denken van, oh, we hebben wel een projectleider nodig. Of theaterworkshops, of een leuke voorstelling op squallen, of personeelsuitjes.
0: Ja.
2: Ja, dan kun je ze altijd even bij me om een klapje. Want de agenda is iets minder vol als normaal.
0: Nou, bij deze jongen, meest kessig melden bij die, hè?
2: Ja, wees.
0: Hey, en dan is Johanna Joert, de beste kneertje aan de radio, Joert. Want ze is Joert de hele dag in Nijbeets. Nou, die wordt bekend vanzelfs, hè?
2: Dat is mij heel bekend. Want daar ben ik 32 hier verlinkt, ben ik in Nijbeets geboren.
0: Ja. Nou ja, dat is toch fantastisch, al die verhalen.
2: Ja, hoe komt het echt best zo uit, hè?
0: Ja, wat een mooi plak, best al opgegroeid.
2: Ja, ja, onder de blauwe kamvooi en heel onder het kanaal. En dat was altijd een hele mooie tijd. Dus men was altijd lekker actief bij het dampshuis. Dus ja, de koelkastmansje heen in het museum natuurlijk ook lekker met turfboatje en wat omstreunen. Dus ja, ik heb hele goede herinneringen aan Nijbeets.
0: Nou, die herinneringen komen Joert al hier voorbij op radio. Hey, Volker, meisje, een fantastische dag van. Leuk die weer even te spreken, hè?
2: Ja, dat vind ik ook. Hartstikke mooi, Johan.
0: Hey, en de slingers die komen er aan, hè?
2: Ja, nou, daar zal ik ze even op, Henkje.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
5: Van Santje tot en met 20 juli, het 24e Veenhof Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhoffestival.nl. Het Veenhof Festival, het stiepe, trok AB Vakwerk.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemiddag.
9: Maar Johan Terpstra.

0: Rita Ora en Anywhere.
1: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Ja, wetter, hè? Dat is het thema. Simmer in Friesland. De simmerverslagjouwers krijgen die opdracht, denk ik, wat mij. Johanna is daar heel al in Nijbeets. Ja, en on boord van... ja, wat mooi initiatief is dit. Haas, kijk al even nu het zetten. En dus is een heel tijd on boord, hè?
3: Ja, ik zit nog heel tijd on boord bij de zin en willen. En we gaan zinnen en we gaan zeker ook willen hier on boord. Dus het is hartstikke gezellig. En op dit stuit kit de brege krekt voor u Iepen, zodat we er makkelijk onder trol varen kunnen. En Mien Veenstra is de skipper. Johanna, een bepaalde tactiek voor.
4: Ja, dan maar even op tijd maar je de brege wipper en bel je heen. Dan kan je erop varen.
3: Hey. Nou, dat ging gelijk ook goed.
4: Zeker. En zo, iemand die dat net weet, daar zit je een bootje, je bij de brege. En die moet er eerst dat hele nummer even erin brengen. Nou, maar dan kan wel weer dat de brege weer, nou ja, die kan wel even slepen bij wie je spreken, hè. En nu verneemt er dus direct. Ja. Dus.
3: En hoe vaak binnen jou erop uit, mooi de zin en willen?
4: Nou ja, dat je maar krijgt wat aanmeldingen binnen, hè. 3 weken inhouden of wat, nou ja, no jammer. Nou, verleden hier weer een keer of 3 of 4 jaar. In het seizoen. Maar ja, wij zijn dus ik wil een beetje afhankelijk van als het kanaal hier is dan, en de breng me niet hebt, dan kunnen wij zelfs nog wel terugvaren. En ook, dan kunnen we net verder als jaren.
3: Ja, natuurlijk, we hebben rond.
4: Ja, maar we hebben rond.
3: Nou, de bergen gaat weer dicht op dit stuit. We zijn er mooi onder trof.
4: Ja.
3: En waarom vinden jou het zo mooi om dit te dwan? Om mijn meisjes zoals Gerlof en zijn ouders nou op water te
4: Ja, dit doe je voor. Mensen die oors, mijn behinding, zoals Gerlof, die komt misschien oors. Misschien wel nergens, weet ik net, of beperkt. Nou ja, dit is voor iedereen toegankelijk. Ja.
3: En hoe is het zo dat Gerlof die kind praten, dus die kind dus vertellen hoe hij hem voelt en hoe hij het vindt. Maar er binnen ook wel mensen die dat minder goed kennen. En hoe bespeuren jou dan hoe ze het vinden?
4: Nou, dat verneemt gauw genoeg, dat chokt wel en dan is er wel wat actie, maar ja, dan vreeg ik de oren, want wat de persoon zei of wat er wil, of nou, dan lezen ze dat even uit, dan snap ik hem wel.
3: En hoe zeggen jou dat dan ook onder, dat degene er om jou in zit en de bregen zit en orenboordjes?
4: Ja hoor.
3: Hoi. Ja, ja, een beetje losse kant, hè? Die houden ze ook in de gaten, hoi.
4: Dus die, ja, dat had ze wel in de gaten en dat is, ja, prachtig mooi, hè?
3: En, wat doet dat dan met jou?
4: En die, ja, dat doet wel wat met je. En daarop, als we dan op het eind komen, zeggen ze, nou ja, bedanken ze die, hoe geweldig wat ze van haar. Nou ja, is dat prachtig. Daar doe je het voor.
3: Altijd aan jou leidt, dan willen jou wel vaker zo uitvaren, maar is een boord.
4: Ja, ja. Ja, als er een meisje kan binnen en er is net nog een skipper, en, nou, of ziet ze, en ik, die ging ik jaren. Dus dat past wel goed, hè.
3: En waar varen we nou op dit stuit?
4: We varen nou in het Polderhoofdkanaal. En we gaan nu weer richting, nou ja, de steiger bij de boord normaal.
3: De uitvalsbasis.
4: Ja.
3: Ik zal even bij Gerlof zijn, want de boord is wat draait, dus we zitten hier iets wat meer in de zinnen. Hoe gaat het, Gerlof?
5: Ja, goed, ik geniet ze er volop van.
3: Wat mooi, wat fijn. Hartstikke een beetje warm of valt er nog wat aan?
5: Nee, is precies goed.
3: En waar geniet ze het meeste van?
5: Laat gewoon een beetje rustig op het water wat om die heen is. Ja.
3: Vind ik echt mooier. En was Ectos, daar had een telefoon voor die zit vast op een rolstoel. En die kist op het chinje. En dan moest je wel even vertellen, was Krek Dost?
5: Ja, dan moest ik even horen wat foto's of filmpjes mee.
3: Yes, luister alles vast.
5: Ja.
3: Ja, want ook is het ook mooi een speciaal moes, is het ook steeds maar de telefoon betje.
5: Ja, via de besturing van de rolstoel.
3: En dan kist ook alle apps die ze had, die kist dan onklikken en dan kist dus ook de foto app kist ook betje.
5: Ja, app wel, je kan er van alles mee.
3: En wat voor filmpjes had stond nota al makken?
5: Nou ja, van al het boerderij en zo. Oh, je trekkers van alles en nog wat.
3: En echt mooi dit wetten erbij, hè?
5: Ja.
3: Gisteren heb ik nog iets mooi gedaan. Als een soort van alfamakkers, of?
5: Ik maak er meestal wel een filmpje van, of op Facebook zetten of zulke dingen.
3: Ik kist er nog even goed van eigen niertje.
5: Ja.
3: Ja, precies. Nou Johan, het is ook wel echt iets om van te genieten. Ik ga ook krijgt al even wat filmpjes maken. Want het is heerlijk om je zo op dit boordje zo heerlijk je roem te varen bij Nijbeet.
0: Ja, nou prachtig. Hé. En Nijbeet, heb loost hij wat op de planning?
3: Nou, ik kan je dat je rek een heel mooi boetenszwembad is. En ik moet zeggen, ik krijg het hier al aardig warm om boord. Dus misschien moet ik het wetter maar echt even opziekje. Ja. Om te zien of dat een beetje van verkoeling zwaargert.
0: Ja, dat is dat je belofte zwembad, nevens mij.
3: Ja.
0: Ja, oh, nijskerig. Nou, Deborah, gewoon succes. En doe de groeten daar aan boord, hè?
3: Zin ik dan.
0: Oké, nij drie uren dan Jest Johanna weer. Het is Simmer in Friesland. Dus een Simmer verslag jou, Joert. Je bent de Weerstars en een brand new day.

0: dat jou zo'n heerlijk gevoel, hè? Jannes Riepma en Greidebra, Simmer in Friesland. Annemieke, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Er is toch een beetje kleur voor Simmer in Friesland, ja?
1: Ja. Ja? Nou, ik zie dat het, ik heb dat het dit weekend mooi waar wordt. Ik zie dat sinds zo. Nou.
0: Lekker, hè?
1: Vind ja. Ik dat het wel Simmer...
0: Ja, en Van Dijk komt ook heel te dichterbij, hè? De IFK
1: ja,
0: is...
1: Oe, ja, haast.
0: Ja. Zit ik goed voor met het skip?
1: Altijd.
0: Nou, voor de mensen die dat net weten, doe Siels mij. En ja, wat voor skip, wat voor scootjes is dan?
1: Ik Siel op de opstekker. En dat is in een Lietse aan.
0: Ja. Dus,
1: ja.
0: Oh man, prachtig.
1: Altijd vanaf 1 augustus om 1:15 ben wij altijd op de wet.
0: Mooi. Nou, en nog 10, dat is ook al aan de
1: ja.
0: En dan een prot oefening van tevoren, denk ik nog even. Hè?
1: Ja, zullen jullie ook op vakantie, Johan?
0: Ja, ja, we gaan vakantie weekend naar Zuid-Duitsland. Hey, ik ben Krek Pakenwet ja. Voor de tweede keer. Ze wijn en mijn zoon, die wennen in Zuid-Duitsland. Heel dan onderin, dus er is net even samen heen.
1: Nee.
0: Dat doe ik dan mij onze simmervakantie even een weekje in. En daarna terug naar Italië.
1: Oh, lekker.
0: Ah, eerst nog even simmer in Friesland.
1: Ja, dus, nou, dat is ik altijd leuk.
0: Ja, dat is de mooiste tier van dieren. Om hier te werken in Friesland zelfs. Hey, ja, het speeltje. We moeten even bepalen wat het wordt, hè, Joert?
1: Ja, ik draai er alvast om. En het wordt Juwet. Win mij het begin.
0: Ah, je hebt een intro van een noemer. Laten we een Simmerske noemer pakken. Zullen we dat?
1: Oh ja, dat is wel leuk.
0: Oké, okay, je hebt er een beetje bij voor zelfs. Die opjefte komt naar jou vertrijden. Ja, maak eens kans op de priesten en net samen wat. Want die gaat hier. Het is vreed voor zelfs. De borrelplanken van Omroep Friesland.
1: Ah,
0: zit erin. En vanzelf dan de droege wassen er ik nog even bij. Hè? Ja, en het is Simmer in Friesland. Dus de viskespet houdt dan.
1: Petje komt erin. En een mooie tattoo. En die had ze al op die hand.
0: Ja, hoe vies hem?
1: Ja, hij is mooi.
0: Naar jou treien. Maak stel de kans op dit prachtige pakket in Goeiemiddag. Je bent de Jackson 5. I want you back.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl. Vers aan
2: tafel. Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
2: aan tafel!
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
7: Het is jouw treinbeurten. En wij zitten Friesland. Jukke Kroeze, praat eens bij. Goeie met je.
8: Goeie met je. De uitsturing van de Rietsgekomst op Ski Museum is deze week verstuurd door bleedbeelden. Wat er misgaan is, is nog net duidelijk, zei de burgemeester van Ski Museum, Hendry Meendering.
9: Toen we de uitzending opstarten, net voor het begin van de raadsvergadering, kwamen we er zelf achter dat er beelden op stonden die we beter niet kunnen uitzenden. Het was stilstaand beeld trouwens, dus het viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, het was echt een stilstaand beeld. We kwamen erachter dat we probeerden die beelden te verwijderen, dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
8: Dus de burgemeester is er geen sprake van een datalek en binnen geen privacygevoelige gegevens naar boeten komen en laat het probleem bij de externe partij. En dat bedrijf het nou schriftelijk reageert. Ik had die dag avonddienst en we hebben geen storing gehad of vernomen. Ik heb onze opname en stream nagekeken en daar zie ik geen naakbeelden. De hack of fout zit dus niet bij ons en moet ergens anders gezocht worden. Een kamer in een wenning onder Frans Halstraat in Ljouwert is voor een periode van 6 maanden slettend door de burgemeester van Ljouwert. In de kamer waren bij een inval in april 70 ecstasypillen ontroffen en verder werd ook cocaïne en hash voen. Het is al de 16e keer dit jaar dat om deze reden de wenning op slot gaat. Vrachtwagenchauffeur Jelmer Remeri van Tjerreveen die streed op 25 en 26 juli maakt zijn vrachtwagen om de titel Mooiste Truc van Nederland op het TT-circuit in Assen. Hij neemt het op zijn tientallen orenfinalisten die het ook een kunstwerk van haar wijn maken hebben. Remeri luidt uit waarom zijn volle chauffeur zo passioneert binnen over het uiterlijk van haar truc.
10: Ja, je moet het toch een beetje eigen van meidje en wat thuis meidje en dat ja. Daar komt het toch een beetje. Ja, je zit hier de hele dag. Ik bedoel, je stik aan het in lelijk huis zetten. Hè?
8: In een bestelbusje op een parkeerplak bij Drents Friese Wold in Appelskeer is van de morgen brand uitbrutsen. De brandwacht kon voorkomen dat het vuur oorsloeg naar omlezende natuur, maar het busje weer net meer te redden. Hoe de brand ontsteen kon, dat is net bekend. En dan het waar nog, er is zinnen en mijn enkele stepelwolk viel het simmerzone. Het is 23 graden op de eiland rond 24 graden meer de provincie in. Wanneer eerst wolken die gauw verdwijnen gelukkig, daarna een soort zinneskin waar en boppen het land een zwak ontmatige wat eerste wien. De temperatuur die rint op naar maximaal 22 graden op het water rond 28, dat wordt echt warm, Johan.
11: Ja, lekker man.
8: Ja, in het zuiden en ik de dagen daarna bloot het volop simmers, maar oedijs maximaal 26 of 27 graden.
7: Jukke Tiegel, dank. Ik voor de mooie temperaturen vanzelfs. Hè.
8: Zeker, graag die in.
7: Het Nijs in Friesland. Ja, Linde Andersen, yes, dadelijk. Mij de grutte hit Rose Garden. Ja, IJs mocht het net, jongen. Haar platenmaatschappij, voornamelijk in die tier, dat weer die in de sekste, dat de zin I could promise you things like big diamond rings net paste bij wat een vrouwtje en een man sissenkoer. Dags naam Linde het nummer op. En wat een grut succes.
12: I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
7: Rose Garden, yes, je dadelijk.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Goedemiddag.
6: Maar Johan Terps.

0: Havana. Camille Cabello en Young Funk. Ja, dat is Thierry in goeie met je bij Omroep Friesland. Klinkt in elk geval simmersk en heel veel voor het.
1: Win!
2: Mai het begin!
0: Wat een pakket, hè? Omroep Friesland Fiskespet. Daar ik bij nog de plak tattoo van Omroep Friesland en de borrelplanken en droege wasten. Win mij het begin. Juist het intro van een, ja, wel heel bekend. Bekende simmerhit. Komt die jongen, hè? Ah, het is vreed. Ik ben net altijd regenmeisje, hè? Nou, kom maar op. Wat is dit? Was dit Jerrest? Ik wil graag artiest. En ik de titel van het noemen Jerre. Het kan terugsturen mijn bericht in de Omroep app. Als je op je telefoon vanzelf de Jos Boppen en buurt de tekst ook hier de kerst inzetten. Maar stik een WhatsApp bericht sturen. Hier is UB40.

0: Wyatt, begin.
1: Ah, het ligt wel wat op de Copacabana van Barry Manilow. Dat denken Rinkje en Jacob, maar dat is het net. Wat is het wel? Ja, Gary, goeie met je.
2: Goeie met je, Johan.
1: Nou, hey.
2: Nou, dat
1: vertel
2: is het.
1: Vertel het maar.
2: De Lambada.
1: Ja, van Kaoma, hè? Ja,
2: ja, dat is echt een Simmers plaatje.
1: Ja, mooi, hè? Dat is echt Simmer in Friesland, hè?
2: Ja, echt wel.
1: Ja, ja. Hoe is het, Gary?
2: Ja, goed.
1: Ja.
2: Goed.
1: Ik denk dat je de top 4 fans van Omroep Friesland eerst, hè? Hey.
2: Ja, nou, dat wordt... Ja, nou... Ja, dat ken haast vol. Ja. Daarom ben ik blij met die tattoo.
1: Ja, dat dacht ik. Ja, want ik dacht, gek, hè? Dat betekent we meisje al een prijs. Dat denk ik, nou, een mooie pet en een borrelplank. En een droge wasten erbij. En dan zei ik, kreeg ik een goed nuts, Jury. Ja, die tattoo, dat vind ik geweldig.
2: Ja, dat vind ik echt geweldig, ja. Wat, roekekker?
1: Ja. Nou, ik heb me even bezocht. Nee. Ja, van de week, de hele week al bezocht. Maar de mastige broeksverwijzing, ik even lezen. Hè. Dat is van man, dat vaak wel wat dreig. Eerst muziekje en dan, hè? Ja, dat kent wel dingen.
2: Ja, en misschien even help erbij.
1: Ja, ik nog. Allemaal. Ja, het is de mast hem erop, dwaas is maar. En dan maar even wat wetter pakken en mijn spons geven aan drukken. Ja. Dat vind ik geweldig. Ja, Gary?
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Nou, zijn we beschikje.
1: Nou, ik ben benieuwd. Stuur nog even een fotootje.
2: Ja, dat stuur ik een foto.
1: Ja. Zijn we in Friesland? Hoe ziet dat er voor jou uit, Gary?
2: Ja, nou, ja, ik geniet je van alle dagen. Het is nu weer prachtig mooi waar.
1: Ja.
2: Maar ik hoor ik wel van dat het gematigd is. Dus 20 graden is van mij al best genoeg.
1: Ja, maar ijs best wel altijd wat tevreden, hè? Het maakt het eigenlijk net zo volle uit, hè?
2: Ja,
1: lokkig mee. Wat,
2: ja, als het 30 is, dan wij gewoon rustig gewoon en blauw in een hoes dan.
1: Ja.
2: En de rut en de warm goed dicht door de huid, dan komt de warmte drink net zo makkelijk.
1: Nou, ik nou even een vergeten tip erbij. Wat was dat meer?
2: En goed drinken.
1: Ja.
2: Goed drinken.
1: Hydrateren, kerst leren, zeg ik altijd maar, hè?
2: Ja. En de wettergenaar in de kraan.
1: Zij is het. Hey, Gary. De prins komen eraan. Ik wens je daar een heel mooi weekend, hè.
2: Ja, vanzelfde. Lekker het wet erop.
1: Ja, tegen.
2: Ja, en bedankt, hè.
1: En succes met het tattoo, hè.
2: Ja, dankjewel. Doei, doei.
1: Hoi. Ja, dit wie hem, hè. De opjefte. Soort goeie antwoorden. En Gary wint je wat te prijzen. Kaoma en de Lambada.

zo meegenomen op web, hè, bij Samoy Noemen van Kaoma en de Lambada, dat jet bij Simmery Friesland. Ja, dadelijk na drie uren. Johanna, ik denk dat ze dan in het zwembad is, in Nijbeet. Ja, u is een simmerverslag, ja hoor. We beginnen op naar het nieuws van drie uren. En die mooie van de Simple Minds, don't you forget.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzantigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepen, troch AB Vakwerk.
4: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag.
10: Maar Johan Terpstra.

0: dit Griers draait. Dat album van Paul Simon, maar ja, Ladies met Black Mamba zo direct bij. Hè. Afrikaanse invloed. You Can Call Me L, weer de single van dat album, ik.
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
0: Oh, ik jij dat al, ik jij dat al. De gitter om wij daar.
2: Ja, dan ben je lekker plons.
0: De beest die dat zwembad op Nijbeet.
2: Kijk, ik zie dat er een
0: ja.
2: Ja. Ja, het is de Blauwe Kamp, dat is het zwembad hier. Dat is een Iepen zwembad, dus alles boeten. En dat is mooi dit waar. Heerlijk. En dan zeg ik al je ben die hier van de Grutte Gliedbaan aangeen. Hoe is dit?
3: Heel leuk.
2: Lekker hè?
3: Ja, heel lekker.
2: Zeker met dit weer?
3: Ja.
2: En hoe is het water?
3: Het is wel een beetje koud, maar dat is wel lekker met het weer.
2: Ja, dat jij er echt wel een beetje bij, Johan. Want ik viel even in het water. Oh, nou, ik is wel lekker ook wel hier. Ik moet steeds, ik kijk wel aardig hiet van het boordje. Dus misschien moet ik er razen even in. Maar ik zal eerst even praten met Saakke Miedema. Zij is hier van de vrijwilligers hier. Ja, je hebt haar drok op zijn dagen, Sjoerd. Ken je het wat om?
4: Ja, zeker. Ik heb wij het wel om. Het heeft wel eens drokker geweest, dat het nou warmer is. Wij zitten nu op een krek in de 80. Nou, dat is heel mooi. Aardig wat ijskus verkocht, aardig wat intrekaties. Samen hebben we het rogge, ja.
2: En hoe zit het er hier een beetje uit? Want ik zag hier naast ek, daar kist ek lezen op een fieldje. Ik zag verderop een wat lietse badje.
4: Ja, en al je tuurstwolen erbij. En nee, roemte genoeg hier voor dat is even lekker zitten worst.
2: Ik vind het wel bijzonder dat je in dit al hier nog zo druwende horen, zeg maar, als vrijwilligersmarktkoor.
4: Ja, het is soms wel eens een tour, maar ik zit hier nou gemiddeld één keer in de week. Ik wil eens één keer in de 14 dagen, maar sowieso haast één keer in de week. En ja, ik ben wies dat hier het zwembad er is.
2: Ja, want jou ga je wel een skiernis te lezen.
4: Nou, ik heb jezelf vroeger gelezen, want toen werd het wel een oorzwembad. Wie het nog echt met donker wetter en zo aan. En de Ben had hier van mij, hier, ik leszwem hun diploma's halen. Dus ja, de leidt ja, wel wat. En nu ben ik in Bebbezees hier aan het zwemmen. Ja.
2: Dan wil je ook wel graag dat dit Iepen bloeit.
4: Ja, zeker wil ik graag dat het Iepen bloeit. En daarom ben ik vrijwilliger. Ik ben ook mijn pensioen, dus ik heb er ook tijd voor. Ja.
2: Heerlijk op Sandijen, als je hoort. Ja, ja. En hier is ook badmeester Jan. Gaat het allemaal wat goed hier? Gedragen de kinderen zich wat?
5: Ja, zeker vandaag. Zijn ze gewoon leuk aan het spelen. Niks aan de hand.
2: En wel aardig vol, druk en gezellig. Met wat ouders er ook bij. En het lukt al een beetje om wat overzicht te houden.
5: Ja, zeker wel. Het is een fijn bad om in je eentje gewoon op overzicht te houden. Tenzij het heel druk wordt, dan roep ik er een tweede collega bij. Maar dat is vandaag nog niet aan de hand.
2: Gelukkig maar. En vooral de glijbaan, hè? Die is echt wel heel erg in trek.
5: Dat is natuurlijk de grote trekpleister. En die is vaak ook vol. En soms zelfs wachtrijden voor.
2: Ja. Ja. Zo gaat dat. En wat vindt u er zelf zo mooi aan om badmeester te zijn? Zeker bij zo'n zwembad als deze.
5: Wat is mooi eraan? Ja, toch het buiten zijn. Ik heb mijn hele leven kantoorwerk gedaan. Dat zag ik op een gegeven moment niet meer zitten toen ik hier naartoe verhuisde. De katfiets. En toen kwam dit voorbij.
2: Het roer omgegooid.
5: Het roer omgegooid, ja. Ja.
2: U woont hier in de buurt?
5: Ja, ik woon hier gewoon in Nijbeet. In het buitengebied. Dus.
2: En u moet hier wel echt een opleiding voor hebben om dit te doen?
5: Ja, ik heb een opleiding gedaan in Heerenveen bij Sportstad. Dus daar ben ik voor geslaagd gelukkig een paar jaar geleden alweer. Dus dat kan ik wel.
2: Maar jullie zijn niet de hele dag open, hè? Jullie hebben specifieke momenten.
5: Ja, alleen elke middag van 1:30 tot 5. En dan woensdag, donderdag, vrijdag nog van 7 tot 8.
2: Kijk, dus dan kunnen mensen ook nog 's avonds even lekker zwemmen.
5: Ja.
2: En zelf een paar baantjes trekken, zit dat er ook in?
5: Ja, natuurlijk doe ik ook altijd even afkoelen straks.
2: Heerlijk, ik denk dat ik straks ook gewoon eventjes inga. We staan hier ook de binnen hier al je ben om me heen, hè? Hoe vind je het met Jidde?
6: Nou, ik vind het hier wel prima. Ik ben hier even met mijn neefje en met mijn oma hier. En ik zit lekker te plonsen.
2: Heerlijk. En kom je hem hier uit de buurt waai?
6: Uit Drachten.
2: Uit Drachten. Maar waarom kom je hem dan nooit naar Beet?
6: Nou, we zijn hier een paar weken geleden al geweest. Maar het is hier wel een pareltje hoor. Heel mooi.
2: Ja, waarom is dit dan zo mooi? Is het oors dan in Drachten dan?
6: Drachten is overdekt, dus alles is er zeg maar perfect. En het is hier ook leuk als je wat meer, hoe zeg ik het, gewoon... Het water is fijner om in te zitten bij een lekkere zomerdag. Dan is het een beetje
7: idioot om dan binnen te gaan zitten.
2: Ja, dat kan ik me wel vaststellen, ja. Ik vind het wel leuk als je me even met mijn koor even een bommetje doggen. Vind je dat echt een goed idee? Want ik heb dat de meeste keer in jaren litten hoe dat klinkt. Dan rin ik maar in mei. Ik denk net dat ik maar in mei spring, ja? Maar waar zullen we dat doen? Jerke, los de kant. Zullen we daar een bommetje doen met mijn koor?
8: Ik heb een hele goede bom.
2: Oh, dat is een hele goede bom. Wat voor tactiek hast u?
8: Het is net heel moeilijk. Was op de kont en dan uit te klappen.
2: Om flink op de kont zitten gaan. Ja. Oké, dan tel ik al. Er binnen hier intussen zo'n 15 ben om me heen, Johan. Oké. 1, 2, 3. Nou, ik ben er zelf ook weer het van. Heerlijk, het verkwondert lekker, ja, Johan.
0: Ja, dat
2: misschien
0: mag
2: ik er toch
0: maar
2: achteroor springen.
0: Ja. Ik ben even een bommetje, hè? Ja. Hey, je had dat tegen... Oh, nou, je. Of wist dit zelfs?
2: Ja, ze geen matroon. Nee, ik vind het net zelfs. Wel lekker, hè?
6: En de laatste salto nog.
2: Salto erachteroor.
8: Ik heb best terug.
2: Heerlijk, heren. Ik zou deze kamer opkomen, Johan, als de tijd had.
0: Ja. Ik wacht even, hè. Op Fjouweroeren nog, ja, hier. Ja, misschien komen die kant nog even op. En Johan, de tijd tak naar Fjouweroeren. Dan jerren we die weer in Nijbeets. Joert op en om het wetter. Simmerie Friesland. Hier is Olivia Dien. So easy to fall in love.
9: I

All Round. Ah, bij die herkenbare stem van Jos Hartenveld. Prachtstem is dat. En Simmers Kedaren. En de Fajers, die goeie met Olivia Dean. So easy to fall in love. We hebben een berichtje van Sander in de Omroep App. Goeiemiddag, we zijn even met tante Patty te farm bij de Omroep ervoor. Groeten en onderman van de KDV. Groeten van Sander Brouwer. Ja, als naar jou of jou in contact met Geertje Stienstra, Kostjelien ziet in goeiemiddag. Ze komt van het JRVN en wie kandidaat op het WK Flower Windows. En stier tussen de Sontje beste blommekunstners van de wereld in Singapore. Wat ze er aanbracht naar jou of jou. En dan yesterday in goeiemiddag. En we zijn op ziek werd naar een mooie spreuk of siswierzen. Want aan het eind van het programma komt hij weer voorbij. En plaatst hem op de virtuele scorekalender. Juste die van Ida. De beste stuurleu. Die stien on de wal. Wat haast over idee. En worst mij dus dierlijk. Graag. Dat kent mij een berucht in de Omroep app. Haast me op die telefoon. De Omroep app. Rust boppen. App u's. Tekstwolkje. Daar kan ze het dan niet zetten. WhatsApp maar ik 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. En waar wit komt 10 spreuk aast wel voorbij op de virtuele scorekalender. En yes, het is het einde van dit programma.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter, Friesland van de Moon.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moon.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Krijg jij of jou een mest? Thanks hier voor het Nijs in Friesland. Simone praat eens bij. Goeiemiddag.
8: Goeiemiddag. De police denkt dat de verstorende persoon die juster in het wetter van het Rijdingspark in Drachten voelt is. De 22-jarige man is niet al een paar dagen vermist weer. Het onderzoek rint nog altijd, schreeuwt de police. De Drachtster waard zoent de nacht van sneeuw op snij vermist. De police begon juster de ziektocht in het Rijdingspark. Nou, dat duidelijk waard dat er een persoon in het wetter lag. De uitsturing van de rietgeerkomst op Skimoezeeg is deze week versteurd door billetbeelden. Wat er correct misging is nog net duidelijk, zei de burgemeester van Skier, Hendrik Meendering.
9: Toen we de uitzending opstarten, net voor het begin van de raadsvergadering, kwamen we er zelf achter dat er beelden op stonden die we beter niet kunnen uitzenden. Het was stilstaand beeld trouwens, dus het viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, het was echt een stilstaand beeld. We kwamen erachter dat we dat probeerden die beelden te verwijderen, dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
8: Nefens de Borgmaster is geen sprake van een datalek en binnen ik in privacygevoelige gegevens naar boeten kwam. Er leidt het probleem bij een externe partij. Dat bedrijf had nou schriftelijk reageren. Ik had die dag avonddienst en wij hebben geen storing gehad of vernomen. Ik heb onze opname en stream nagekeken. Daar zie ik geen naaktbeelden. De hack of fout zit dus niet bij ons en moet ergens anders gezocht worden. Verschonen van verantwoordelijkheden. Een kamer in de wenning onder Frans Halstraat in Ljouwert is voor een periode van 6 mannen sletten troch de burgemeester van Ljouwert. In de kamer waren bij een inval in april zantige ecstasypillen ontroffen, vierderswaterik, cocaïne en hashwoen. Het is al de 16e keer dit hier om deze reden een wenning op slot dien is. En op een Snitsermar is deze week het WK Zielen in de klasse 2.4 MR. En dat is een heel bijzondere klasse, want hierin zielen mensen in mijn handicap, maar ik zonder handicap. Tegen inclusief dus. 6 dagen lang zielen de beste zielers van de hele wereld in Friesland. Er binnen 88 deelnemers uit 18 landen. Piet van der Meer is een van de Friese deelnemers. Hij rekt senielien handicapt en wie een volledig zieler. En hij is ik tegenwies ermee dat hij weer zielen kan en meidwaan kan onder het WK.
10: Weer geweldig. Dat wil je echt weer een opluchting hebben zitten. Hè? Dus, ik zit in een rot en 2 maanden dat het gebeurt, dan zit ik alweer in de boord. Dus dat is weer prachtig.
8: Die. Wat we hebben. Er is zinnen en enkele stapelwolken in het veld Simmerzoon. Het is 23 graden op de eilanden en 24 graden meer de provincie. Morgen eerst wolken, maar die verdwijnen al gauw. Daarna een soort zinneskien. Maar een zwakke ontmatige noordeerste wind. De temperaturen die gaan dan naar maximaal 22 graden op het water. Maar meer de provincie in, dan is het echt stikken warmer. 28 graden. De dagen daarna volop Simmers. 26, 27 graden. Dat is beter als in het midden van het land, denk ik.
7: Simone, tegen dank. Ja, daar is het warm.
8: Ja, daar is het volle heat.
7: Ja. Tegen dank, nice, oeren oeren, dan Jester Weer en dan in het programma Onderwijs. Ja, mocht de vreed loert haar, dan zou het als dit feske klinken. Doe ze noemen we bij Snet Hoesterskam in, dat lekker even niet de baan springst. Justin Timberlake. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my back. Can't Stop the Feeling. Komt er dadelijk op.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: Geertje.
1: Ja, goeie met je.
0: Hoe voelt het? Krijg je weer om met Singapore?
1: Ja, klopt. Juster ben ik weer omkomen.
0: Nou. En wist alweer een beetje bijlustens is maar van de reis?
1: Beetje wel, ja. Kijk, vannacht een goede nacht, slik gelukkig. En het is een beetje bijkomen van alles. Dus even rustig hoor, Jord.
0: Wat een avontuur als Toba Lip.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, ik kan het lopen.
0: Voor mensen die het net kennen, hè? World Cup Flower Windows. Wat is dat?
1: Dat toch bloemisten mooi, dus de hele wereld. Of die hebben dan, ik ben er voor vregen, dus ik mocht namens Nederland erin. En dan krijg je truitjes opdrachten. En die moet je dan zorgen dat het er komt. En de ondergroen en de blom. En eventueel op de blom der kippie. En dan ga je steeds naar de volgende ronde. En dan krijg je verrassingsopdrachten. Mooi. Als je dus net weet wat je krijgt. En dan in één keer komt het in de blom. En dan zit er ondergroen en maakt je er wat van. En er is een jury die geeft dat helemaal. Ik zie dan een penalty points binnen. En uiteindelijk, dan komt er een nummer 1 tevoorschijn. Maar er zijn heel veel, steeds volgende rondes, die er binnen.
0: Ja, het is een hele uitdaging, want het gaat om varskeblom en die mag dan mij nemen. Ja. Het vlindertugien, dat is al een uitdaging, lijkt het mij.
1: Dat is al een uitdaging, ja. Ik ben al maanden bezig geweest om het al te organiseren. De ondergroen en de blom mochten net tieren op een vliegtuig. Dat moest ik weer apart. En ik heb vreed voordat ik erheen ging. Toen heb ik de blom bij kwekers ophalen. Want ik wil heel graag mijn Nederlandse blomwerkie. En die heb ik nou inkweken gebracht. En die had te verzorgen dat het op transport ging. En zelf heb ik het al je ik heb zo'n bouwpakket maken en dat haak ik mij om. Dus ik ben maar heel wat koffers en de dozen erin. En ik ging met een collega, die ging mij helpen. En ik had niet echt tegen die in het vliegtuig. Ik dacht alleen maar van al te blom en al te ondergroen, maar heel onkom en altijd er maar is. Maar gelukkig dat wie zag. Dus ik kon, we kwamen om en we kon eigenlijk moesten 10 al wat dingen keerpje. En de volgende dag hing er nog 2 dagen voorbereidingstijd om alles in elkaar te zetten. Ja. Het ging lange dagen al. Nou, ja.
0: Ik heb je vaststellen, op televisie showen we Dien Creage. Mij de Friese vlaggen die is in de handen horst. Ja, van mensen die de radio al in gaan halen. Kerst te beskrowen was makkelijk harst.
1: Nou, we moesten de eerste opdracht die een poort maatje van werkelijkheid naar realiteit. Of nee, van werkelijkheid naar mysterieus bedoel ik. En dat moest dus, dat moest 1 meter breed wezen minimaal. 2 meter door lengte en hechten mochten dit maken dit uit. Dus dat moest ik bepaalde maten hebben. Het tweede wie een boeket, dat moest ik bepaalde afmetingen. En het derde wie een tafel voor 2 personen. En dat wie zo'n kaleidoscoop. Waar je vroeger dan zo'n verder kijken weet doorheen sjuggen. En dan zul je kleuren, zodat wie het thema daarvan.
0: Ja.
1: En dat moest dan der makker worden. Ja.
0: Nou, van de Sandje deelnemers, vertel het maar.
1: Nou, ik heb de finale helle, dus dat week al super blij mee. En uiteindelijk ben ik vierde geworden, dus helemaal top.
0: Van de Sandje, ja. En het WK, hè? De hele wereld, hè? Hey, ongelooflijk.
1: Ja. Wat had en ik doet. Ja, dit is gewoon wie echt fantastisch. Maar die hier heeft echt te verschepen en zo. Dus ik dacht, iedereen dacht dat die weer het winnen. Want die had er zo verschrikken voor Jot al in stutsen. Ja. En Australië vond ik goed. En Hongarije en Japan. Ik ben blij dat ik size of zo'n dat plak heli. Maar toen mocht ik me maar in de finale maar uitwanden. Dus ik ben helemaal gek in de kop zitten.
0: Ja, dat heb je vast. Ja. Prachtig. Ja. Wat had de jury nog als commentaar, Joen?
1: Ze voelen eigenlijk dat de tafel nog wel wat heen gekoeld dan. Ik dacht, hoe mag ik dat krijgen? Om het gewoon in het vliegtuig te krijgen. Maar ik heb eigenlijk heel weinig penalty points. Dus ik denk nu punten nog scoort. En dat was voor mij wel vrij dicht op een koor. Dus ze hebben wel wat dingetjes saai, maar dat is eigenlijk heel iets.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, de werkers als ZZP'er in binnen- en buitenland. Hast ook nou weer onder wie ons, dat wie is al naar je internationale opdrachten binnenkrijgen?
1: Heb ik nog net binnenkrijgen. Maar er komen mensen uit Zuid-Korea die dachten dat ik daar maar een wedstrijd maak. Maar ik dacht bij mezelf, ik ben wel even clear. dat zullen wel weer komen. Ik hou op zich maar de simmer al best wel vol te steen.
0: Ja.
1: En ik het op niet aankomen. Wat er nog wat druk achter mij komt.
0: Nou, daar besluit om ik even een beeld te krijgen. Door staat in binnen- en buitenland. Wat is nou de allermooiste opdracht die je in haast? Geert.
1: Oh, ik heb heel veel leuke opdrachten op de Mai Dwan. En wat een van de leukste vond ik wel dat we een klus in Zwitserland hebben, een fotoshooting bij

0: In de bergen. En dat weer wel echt geweldig. Geweldige sfeer en geweldige opdracht.
1: Nou.
0: Maar ik ben nog wel zo vol. Maar nou ja, dat is wel een van mijn mooiste opdrachten. Ja.
1: Nou, lokweeske Geertje. Hartstikke mooi, hè. Complimenten. Zocht er prachtig.
0: Nou, dank je. Ja. Dank je wel.
1: Even een beetje bekomen. En dan misschien in de tak op stand bij de wedstrijd, hè?
0: Ja, misschien.
1: Mooi weekend.
0: Hetzelfde.
1: Doei. Hoi.

0: Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. De een na laatste in goeie midden. Dus joh, even eerst even vooruit naar jouw roeren. Jacob, wat had zo dadelijk zien het programma naar jouw roeren?
1: Ja, dat weet ik al wel, hè?
0: Ja.
1: Ja. Het kabinet wil een afstandsnorm invoeren van 400 meter tussen geitenhouderijen en huizen om zoensrisico's te beheimen. De vraag is zelfs, wat binnen dan de gevolgen voor de geitenhouderijen? Maar oorsom ik, wat binnen de gevolgen voor een nijbouwplan? En misschien wist het nog, die bruinvisken die toen speelden.
0: Ja.
1: Treien, twaap bij Friesland. Nou nee, man van herstel, ben die weer uitzetten. Vind het waar, Marjan. En mooie muziek, zelfs ik in onderwijs. Dit is van de Waterboys.
0: Ja, Hola de Moon, is dat?
1: Zeker.
0: Oh, mooi.
1: Mooi.
0: Heel goed. Ja, en ja, dat wist er ook wel, want tussen Tony en Hart, ik heb die. En haast een stempelkaart, hè? Die had ze denk ik, of net.
1: Ja, dan goede mini nog.
0: Nou, dat is manje.
1: Dat ben ik fijn. Dus het ken.
0: Tieren tak, hè. Zo'n succes dadelijk. Zien onderwijs. Dankjewel. Jacob Thierm. Ja, dit weer goeie midden. Derin Jerris dus slimme verslagjouwer. Johanna, wie op de boord. Maar op de boord zin en willen. Dat is een boord van mensen die het net makkelijk op een gewone boord te komen. Terug bij Galix een beheining. Zij Gerlof, hij zit in een rolstoel en kan vaak net op het dek van een skip komen. Hij vindt het machtig op de boord.
2: Gewoon een beter even tussen dit van alles. Lekker in de natuur.
0: Ja, de skipper Mien Veenstra hoopt het meisje in zin en willen tagonglijk te wijzen voor elke nien.
3: Ja, dit doe je voor mensen die door mijn beheining, zoals Gerlof, die komt misschien oors. Misschien wel nergens, weet ik net, of hoe beperkt. Nou ja, dit is voor iedereen toegankelijk.
0: Ja, nu zijn we verslagjouwer. Johanna is de hele dag naar beter. Dadelijk naar jou en is ik weer te jaren. Zwier ik even in het Iepen Loft zwembad, de Blauwe Kamp. Zelfs de Bern Utrachten komen naar het zwembad van Nijbeet. Maar waarom?
4: Drachten is overdekt, dus alles is er zeg maar perfect. En het is hier ook leuk als je wat meer, ja, hoe zeg ik het? Gewoon, het water is fijner om in te zitten bij een lekkere zomerdag. Dan is het een beetje idioot om dan binnen te gaan zitten.
0: Wie is er wel, hè? Ja, goed. Goeiemiddag is de manje weer. Hartstikke leuk idee voor ons programma. Meester mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je wat de zes wie is er van matchje. Tiet boeten is neer vergriemde tiet en vreugdelijkheid kost neer.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Personeeltekort? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het te krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Onderwijs.
9: Maar Jacob Stelwagen.

0: trije.
1: Goeie argumenten om o te stemmen op
0: Omroep Friesland.
2: We weten dat er in Friesland gaande is. Daar we op de hoogte. Leuke mensen ervoor, brengen het goed.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: Praten mooi.
1: Alles wat er speelt.

0: eerste muziekjoot in onderwijs. Weer dus van The Waterboys en Hole of the Moon.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is zomer met Fjouwer. Een goeie middag. Welkom bij Onderwijs van Vreed. 10 juni 2026. De dag dat de burgemeester van Ski Museum uitleidt dat de livestream van een rietvergadering stillijn is, omdat er beleerde beelden te zien wienen.
3: Dat viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, er werd een stilstaand beeld. We kwamen erachter dat we dat probeerden die beelden te verwijderen, dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
0: En de dag dat de vraag van een van de Friske Jelmer, een van de treien is die genomineerd is als mooiste truc van Nederland.
4: Ja, je moet het af een beetje eigen van mij zijn, wat thuis meidje en dat, ja. Daar komt het toch een beetje. Ja, je zit hier de hele dag. Ik bedoel, je stik aan het in lelijk huis zetten. Hè?
0: En de dag dat op de Snitse Marwedstrijden verzield worden. Het is een WK-zielen in de klasse 2.4MR. En dat is een hele bijzondere klasse. Want er zijn mensen mij zonder en mij een handicap.
5: Weer geweldig. Dat wil je echt weer een opluchting zitten. Hè? Dus, ik zit in een rolstoel en twee maanden dat dit gebeurt, dan zit ik al wat in de boord. Dus dat is weer prachtig.
0: En op de CD hebben we erbij onderwijs van Fjouwerland zijn zoeren met muziek, Nijs en Eftegroen, met dadelijk onder oorden. Het kabinet wil een aanstootsnorm invieren van 400 meter tussen geitenhouderijen en hoezen om zondrisico's te beheen. Wat zijn de gevolgen voor de geitenhouderijen? En onzon, wat zijn de gevolgen voor nijbouwplannen? En een man van herstel, ben de treien onspeelde bruinvisken naar Utrechten. Een peer daarvan speelt nog een afrielan. Nou eerst, het Waberjocht in het kwart mij, Jan Jonkman, een goeie middag.
6: Ja, Jacob, ik een hele goeie middag. Nou, we beginnen van een middag, een mooie simmerske middag. Met mooie blauwe loften, wat vrolijke stapel, wolkjes de zin in de hateral en temperaturen die landen om de 23 graden op het waterland. Dat is 4, 26 graden meer de provincie in. Dus die een matige wind die nog even aan in het kustgebied even krachtig wordt. En die komt nog steeds uit het eerste waai. Jong en vannacht hebben we het kans op mist en deze. En morgen hebben we eerst wat bewolking en wat deze, maar dan al weer vol op rondte voor de zinnen. En dan maar nat de eerste wind, dan hebben ze aan 21 graden op het waterland, dat zijn zo'n 20 graden meer de provincie. En er staat in de midden tijdelijk een krachtige wind uit het nat eerste waai. In de nacht we komen ze op een mistbank en dat zijn 15 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Het kabinet wil een aanstootsnorm invieren van 400 meter tussen geitenhouderijen en hoezen om zonrisico's te beheinen. De norm moet nog wel in de wet vastlijn worden en dat kan wel treien hier door. Jos Tolboom die is voorzitter van de vakgroep geitenhouderij van de boerenorganisatie LTO. Een goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Het kabinet is voornemens om een afstandsnorm in te stellen van 500 meter. En binnen die 500 meter mag er niet meer nieuw gebouwd worden bij geitenhouderijen. Hoe staat LTO daarin?
7: Ja, wij vinden dat wel ingewikkeld om daar op dit moment echt een uitgesproken positie in te nemen. We snappen dat met alle adviezen die er liggen vanuit de instituten die het onderzoek gedaan hebben naar de volksgezondheid, dat je ook iets met die adviezen moet doen. En anderzijds zie je wel dat de laatste maanden vanuit andere wetenschappers dat toch wel steeds meer kritiek komt op de onderzoeken, maar vooral op de conclusies die eraan verbonden worden. Dus dan, dat dit het is, ik vind dat wel ingewikkeld. Enerzijds is het wel voor veel geitenbedrijven op dit moment een verlichting, omdat het zou betekenen dat de boutstops die er nu op veel plaatsen zijn, dat die dan er niet meer zouden zijn, behalve dus als je in de buurt van een woonkern zit. En wat ik zelf, maar dat is ook een beetje een persoonlijk dingetje waar ik wel heel veel moeite mee heb, is dat er best wel veel woningnood is in Nederland. En gezinnen die, we zagen het van de week nog, gezinnen die in de opslagboxen slapen. Ja, en dan ga je nog meer beperkingen opleggen voor het plegen van woningbouw. En dat vind ik wel heel moeilijk.
0: Ja, er zitten dus een aantal aspecten aan. Eén daarvan is dus dat inderdaad die geitenhouderijen straks bepaalde dingen misschien niet meer kunnen uitbreiden, of op bepaalde plaatsen zich niet kunnen vestigen. Maar er is natuurlijk ook de andere kant, dat bepaalde nieuwbouwprojecten op bepaalde plaatsen ook onmogelijk worden.
7: Juist, en dat is een verzwaring, zeg maar. Ja, voor de geitensector als totaal wordt het eigenlijk wat versoepeld. En woningbouw, daar wordt het wat ingewikkelder voor.
0: Ja, en u heeft het over onderzoeken. En dan neem ik aan dat u het heeft over de onderzoeken naar de gezondheidsrisico's. En dat daar best nog veel onduidelijkheid zit.
7: Ja, dat klopt. De rapporten op zich die gepubliceerd zijn, die zijn op zich wel duidelijk. Er is een statistische relatie, maar er is eigenlijk geen bewijs gevonden. Daar schrijven de onderzoekers zelf ook van een werkingsmechanisme. En welke conclusie verbind je daar nou aan? Daarvan heeft de Gezondheidsraad gezegd, er is waarschijnlijk wel een relatie, oorzaak-gevolg. En er staan steeds meer wetenschappers op die zeggen van nou, wij zien dat toch anders. Nou ja, probeer daar dan als simpele boer maar iets van te vinden. Ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben om daar iets van te zeggen, maar dat maakt het wel lastig. Ja.
0: Ja, maar de wetenschappers, daar komt het dus op neer, zijn het niet altijd met elkaar eens.
7: Daar komt het op neer, ja. Ja,
0: ja, wie moet je dan geloven?
7: Nou ja, en ik snap wel dat je dan als kabinet in die onzekerheid, dat je toch op een gegeven moment een lijn moet kiezen. En dan is dit het geworden. En daar zullen we het dan voor nu mee moeten doen. En ik hoop dat het ook voor omwonenden die zich zorgen maken, dat het daar ook zorgen voor wegneemt. En dat we dan met z'n allen de komende jaren ook gebruiken om enerzijds de emissie van ziekteverwekkers, want daar gaat het eigenlijk om die dan te verminderen. Dat is de inzet die wij als sector nog steeds hebben. En dat je dan ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruikt om te kijken van hoe lang zijn die zones nog nodig. En dat staat ook zo in die Kamerbrief. Dus,
0: ja, wat is het is natuurlijk wel belangrijk. Het risico bestaat natuurlijk dat men denkt van oké, die norm die ligt er nu. We stoppen met het wetenschappelijk onderzoek, want we hebben nu eenmaal al een besluit genomen.
7: Ja, ik weet niet. Volgens mij gaat er ook niet per se nieuw wetenschappelijk onderzoek gebeuren. Maar dat weet ik niet. Ja, dat weet je me nooit natuurlijk. Maar ze blijven vooral monitoren in hoeverre er longontstekingen rond geitenbedrijven zijn. Dat onderzoek, dat blijven ze voortzetten. Dus dat is een goede zaak. En we gaan vooral kijken van hoe kunnen wij de emissie van ziektekiemen verminderen. En ga ik ervan uit dat we in de loop van de tijd het steeds verder aftellen. En dan op een gegeven moment dat we het uit de wereld hebben.
0: Ja, maar ik proef het te horen wel. U hoopt niet dat de wetenschappers nu ophouden met onderzoeken, zolang ze het nog oneens zijn met elkaar.
7: Dat klopt. Ja, nee, je wilde er gewoon duidelijkheid over hebben. Dat is zo, ja. Ja.
0: Helder. Dank u wel voor de toelichting en een fijne middag verder.
7: Ja, u ook. En succes met de uitzending verder.
0: Dank u.
8: Goeiemiddag.
9: Mooi, dat is de radio on herst.
8: Dit is Omroep Friesland.

0: muziek van Madonna, La Isla Bonita. Het is nou 19 minuten over 14.
1: Dit is Omroep Friesland Onderwijs.
0: De stichting SOS Dolfijn uit Annapolona had de trein Bluefinsting die begint dit jaar bij Friesland een Texel voor binnen, verombracht naar de Noordzee. Een man van intensieve zorg binnen Roelof, Jantje en Coco werd in haar natuurlijke omjouwing. En onder telefoon is Eva Geel. Een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wanneer en waar zijn de bruinvissen uitgezet?
2: De bruinvissen zijn gistermiddag uitgezet. Rond een uur of half vier zijn ze denk ik te water te gaan om de beurt.
0: Ja, even voor mijn beeld nog. Hoe lang zijn ze in de opvang geweest?
2: Jantje en Roelof die zijn tegelijk gestrand op 5 maart. En Coco die is op 25 maart gestrand. Dus ze zijn allemaal ongeveer zo'n 4 maanden bij ons in de opvang geweest.
0: Ja, dat is dus best een lang traject van herstel. Kunt u dat proces eens beschrijven?
2: Ja, als dieren bij ons binnenkomen, en daar waren deze drie eigenlijk niet anders in, zijn dieren altijd ziek, verzwakt, kunnen ook vaak niet zelfstandig zwemmen in het begin. Dus hebben ze ondersteuning nodig en dat doen wij samen 24/7 met onze vrijwilligers. Jantje en Roelof die zwommen wel heel snel zelf, die zwommen eigenlijk binnen een paar dagen weer zelfstandig. Coco heeft wel heel lang ondersteuning nodig gehad. Coco, die hebben we zo'n 3 weken ondersteund. En de laatste week was het een beetje zelf laten zwemmen of dobberen. En als zij het weer nodig had, dan gingen we weer helpen door haar te ondersteunen in het water.
0: Ja, maar u zegt Roelof en Jantje, die konden vrij snel weer zelfstandig zwemmen. En toch duurt het dan nog een aantal maanden voor ze blijkbaar terug weer in de natuurlijke omgeving kunnen.
2: Ja, klopt. Ja. Beide dieren waren wel ziek. Iets minder verzwakt dan dat wij vaak zien bij de dieren die bij ons binnenkomen. Vooral Jantje. Jantje had een schimmelinfectie in zijn longen. En die heeft daar best wel een wat langere behandeling voor moeten hebben. En omdat Jantje en Roelof dus samen waren gestrand. En ook eigenlijk wel heel erg wij aan hun merkten dat ze bij elkaar wouden blijven. Hebben gewacht tot ze allemaal goed genoeg waren om uit te zetten.
0: Ja, het loopt natuurlijk niet altijd goed af. Zijn er hier ook momenten geweest dat jullie dachten, nou, ik weet niet of ze het wel redden?
2: Sowieso is het in de eerste paar weken altijd heel spannend. En met Coco is het zeker ook een heel spannend traject geweest. Omdat die was echt wel ziek. Was ook zeer vermagerd dat ze bij ons binnenkwam. En daarbij hadden we echt een moment gehad dat we het heel spannend vonden of het wel ging lukken. Dus al te mooier was het dat zij gisteren mee kon samen met Jantje en Roelof terug de zee in.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook voor jullie dat jullie er wel heel vrolijk van worden dat ze het toch gered heeft. Je zet je natuurlijk voor de volle 100% in.
2: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk alles waar wij het voor doen. Dat is bij ons al alles wat bij ons binnenkomt, hopen we dat het beter wordt en dat we het kunnen uitzetten. En als het dan inderdaad na maanden inspanning van het hele team en onze vrijwilligers dan lukt, ja, dan ben je gewoon alleen maar gelukkig op de boot op terug. En dan hebben we allemaal een hele grote glimlach op ons gezicht.
0: Ja, en wat is dan het moment dat jullie denken, oké, het komt goed, ze kunnen weer naar buiten?
2: Voornamelijk baseren we dat natuurlijk op de medische checks van onze dierenarts. Maar ook of ze een goed gewicht hebben. We kijken met een echo naar hun blubberdikte. Dat is eigenlijk de vetlaag die veel zeezoogdieren hebben om hun warm te houden, vooral in de winter. Die moet lekker dik zijn, zodat ze een beetje wat hebben om op te teren en zich warm te houden. En het goede gewicht, maar ook natuurlijk dat ze geen medicijnen meer nodig hebben. Zoals Jantje, die kreeg een behandeling voor de schimmelinfectie. Ja, hij moet dan klaar zijn met de behandeling. En dan moet het ook goed blijven gaan een tijdje. En dat is eigenlijk voor alle dieren zo. Wat ze mankeren, dat behandelen. En dan moet het daarna een tijdje goed blijven gaan. En moet het natuurlijk ook gewoon normaal, natuurlijk gedrag weer gaan zien bij ze, in plaats van dat het een ziek dier is om te zien.
0: Ja, en is er nu ook nog een manier om te monitoren hoe het Roelof, Jantje en Coco vergaat? Of is het gewoon voor jullie nu ook, we weten het niet?
2: Nee, het is voor ons eigenlijk dat we het niet weten. We hebben ze wel zien wegzwemmen. Met een best wel flinke vaart. Dus dat is sowieso heel goed om te zien. De dieren zijn wel allemaal gechipt. Dus ja, als ze wel ooit stranden, dan kunnen wij ze wel terugvinden. Maar eigenlijk is het voor ons voornamelijk nu hopen dat we ze eigenlijk nooit meer terugzien. Wat natuurlijk een beetje gek klinkt.
0: Nou, ze hebben geen track and trace, zullen we maar zeggen.
2: Nee.
0: Hebben jullie op dit moment nog veel zorg van dieren in de opvang?
2: Nee, op dit moment is onze opvang helemaal leeg.
0: Oh ja. Op zich is dat goed nieuws.
2: Ja, ja.
0: Oké, ik dank u wel voor de toelichting.
2: Ja, natuurlijk, geen probleem.
0: Mooi zo. Eva Geel, wie dat van de stichting SOS Dolfijnhuis. Anna Paulona, Oorde de Romp, zetten van Treibloedvisken. Dit begin dit hier is bij Vlieland en Texel, dus onspeeld waren.

0: Muziek van Lionel Richie en Angel. Over een paar minuten hier in onderwijs het regionale nieuws in het kwart.
1: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
2: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
1: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijker. Nou?
2: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is nu Jalven Vieven. Het regionale nieuws in het kwart met Simone Scheffer. Een goeiemiddag.
11: Goeiemiddag, Jacob. In verband met onderzoek naar de deur van de 22-jarige man uit Drachten die juist ervoor was in een fever van het Rijdingspark, binnen fjouwe jongens aanhouden. De jongens worden vertocht van heling en stellerij en op dit stuit net van belutsenheid bij de deur van de man. De politie kan op dit stuit net uitsluiten dat de man toch een misdreeuw om het lippenkaam is. Er wordt rekken houden met verschillende scenario's, liet de politie wordt verder weten. Ze doen onderzoek naar de tadracht, hoe de persoon in het wetrekken is en wat de deertoorzaak is. Mensen die het wat schoon hebben kunnen haar melden bij de politie. Een kamer in een wenning onder Frans Halstraat in Ljouwert is voor een periode van 6 maanden sletten, terug de burgemeester van Ljouwert. In de kamer waren bij een inval in april 70 ecstasypillen ontroffen. Verder waren er cocaïne en hashvoen. Het is al de 16e keer dat we om deze reden een wenning in de gemeente Ljouwert op slot gingen. Na goed 4 maanden binnen 2 bruinvisken die het op Vlieland speelden, werd vrijlitten in de Noordzee. Roelof en Jantje zat ze neer binnen, hadden een lang herstelproces achter de reg. Maar een vrouwtje, Coco, die het op Tessalon speelde, mochten ze weer de vrije natuur in. Jantje hielest van een schimmelinfectie in de longen en meerdere afwijkingen onder hoed. Roelof is voor zijn straling naar alle gedachten onvallen trog een grieze zeehoen, de boef. Het was voor het eerst dat 2 bruinvisken van exact dezelfde locatie al de stichting binnenbracht waren. En Sportclub Cambuur had de tredde oefenwedstrijd van de Tarieding met 2-1 won van Roda JC. Het was een duel over 2 keer een oere, waarin de Ljouwers in de 2e oere met benammen jeugdspelers spelen. Roda kwam na goed 50 minuten via Anthony van Hurk op een 1-0 voorsprong, maar de Liekmakker liet net lang op een wachtje. Ethan Apkaku kopte een paar minuten later een hoekskop van Ilas Hamatje binnen. Na een oere speelje brachten de beide trainers een volslijn naar je ploeg binnen de lin. Via Amar Bakati ging de oefening dus nog naar Cambuur. Zijn squad werd van richting verloren. Daar trog weer de keeper kansleers en de ploeg van Johan Plat met een winst kon ze weer omkeren. 2-1.
0: Hartstikke mooi. Simone Scheffer, dank u wel. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en ook in de Omroep-app. Dadelijk waar met Jan Jonkman over een minuut.
12: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transport bij Santje op een Jouwer.
13: Van Santje tot en met 20 juli, het Fjouwer Zandigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepen, troch AB Vakwerk.
14: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
16: Maar Jacob Stelwagen.
0: Op de Snitse Markt vindt het WK Zilnplak in de klasse 12.4 MR. En dat is best wel een bijzondere klasse, want de mensen zonder en mij een handicap. Mij. Het Waarbrug nou, Jan Jonkman, een goeie middje.
17: Ja, Jacob, ik een hele goeie middje.
0: Ik vond een prachtige, mooie Simmerske Rijijs. En do?
17: Ja, ja, zeker. Dan ben je wat erin. Het moest er wel even op gang komen, maar wat mist en deze. Maar dat ben je wel gauw vergeten als een mooie dag. Windjoerd, dan ik noffelijk Simmer waar. Mooie blauwe loften en soort zinnen. Vooral de, wat meer de provincie. Vrolijke stapelwolkjes en de stongen zwak. Heel goed matig en wat naar de eerste wien. Ja, en de heegste temperaturen die lijn. Nou, ja, krijg ze een beetje zijn fjouwe roer hier in Eek. Maar niet op 26 en heel Bakkerveen op 24 heel. Dan word ik zo'n 24. De Point op 28 en Kwijn op 24 en heel. Zullen we nou even naar de Wien? Ja, die had nou. Starum het, komt hij uit het noordwesten, waar is een fjouwer, uitzitterke 16-5. Lauwert komt uit het noordeesten, waar je hier een treien. En op een snitse mar, dat ben ze ook nog mooi aan het zielen, een treien, maar uitzitterke is een fjouwer. Nou, de komende oren horen we dit waar. Al zullen de stapelwolkjes daar gewoon wel wat oplossen. En de wind die zet er nou even een tosje bij. En die bloed vlageren vooral in het kustgebied en boppen die zal maar. De temperaturen die gaan juni maar staan gewoon onderuit. Want om 8 uur is het altijd rond 20 graden. En jong, als de zin ondergeert, nog krijgt een mooie strak blauwe lucht. En dan bloedt het eerst nog even helder. Maar dat kan, als het donker wordt, dan komen de witte wieven en ik weer uit de sleet. En we zullen dan vannacht, want er ligt nou een gebied boven de Duitse bocht, maar een soort bewolking, dat die vannacht we hebben door de provincie heen schoten. Kinderen, ik hebben het meest en deze ontstaan. En dan hebben we vannacht een minimumtemperatuur, die ligt zo tussen 12 uur en vanmorgen is er zo'n uur. Zo rond de 14 tot 15 graden. Nou, en weet het hoe, dan kwal je maar wol, die mat er dan even bij wijzen.
0: Ja, succes. Dat klopt mooi. Even de Rutten zien hoe recorderen. Succes.
17: Arco, hè?
0: Ja, precies. Alle ramen kunnen open. Moan, wat is het beeld dan?
17: We hebben morgen eerst even wat bewolken naar bewolking. Misschien wat een mistbankje, wat deze. Maar dat is al rap gefut. Want ik denk dat man hier zo'n oor de meeste mist en deze al futbaand is. En dan een oor is 8 jaar en jongen de bewolking ik al. Nou, dan hebben we van oude oor is jongen dan geregeld de zinnen erbij. En die er mogelijk dan een mooi skofje bij. Dan kunnen we toch altijd nog wat zo'n zien oor een zinnen mooi verwacht je. En mijn matige noord oorste wien is zijn 21 graden. Waadeiland, dat zijn 25 graden meer de provincie. En mogelijk, kinderlijk, dat was even een plusje in zitten. Want als we Jelven Nederland zoeken, ja, dan liggen we de temperatuur nog weer over 30 graden of heger. Ja, wij zitten dan maar die natte eerste wind, die maar zwak is, wind middenmatig, komt er toch wat koeler lucht die kant op. En dan hebben we in de jong, dan hebben we eerst ik nog mooie opklaringen. En dan in de nacht, ik heb temperatuur om de 15 tot 16 graden. En wij, wat komen op wat deze.
0: Ja, en de dagen daarna, bedoelt Simmons Kwaar het volhouden of net?
17: Ja, hij weet nog net van weekend. Hij heeft zeker een contract even oorsluiten, want hij bloot de komende dagen. Ik snel en giet de wien wel wat om naar het Matentaar. Dan kun je wel merken dat er ietsjes koelere lucht is kant op. Dat leed de temperatuur die lid even in veer. Er heeft ook een regel zijn, 20 graden per waterland. Dat is zo'n 23 tot 24 graden midden provincie. Maar meent die giet de wien over om naar het Matentaar. Maar is wat bewolking. In de midden weer steeds meer rond te vallen. De zinne, dan zijn 22 graden per waterland, dat zijn 5, 27 graden de provincie. Nou, en deze, dan wordt het er echt simmers, want dan gaat de wind wat meer om naar het eerste. Komt er nog wat warmer lucht, die kant op, dan hebben ze 26 tot 28 graden. Nou, en dat ligt het op waanzin, ik gewoon trot te zetten. En in de nacht hebben we dan temperaturen om de 17 graden. Nou ja, zei Geervetsjend, de komende weken, gewoon simmers zwaar, maar voorlopig nog geen codes over de extreme warmte.

0: Vegenbakje het nieuws en nou Chain Reaction van Diana Ross.
1: Van Fjouwer ons huis onderwijs.
0: Voor de tweede keer werd op de Snitse Markt het wereldkampioenschip Sion in de klasse 2.4 MR houden. Dat was in weerwerking bij de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. In die klasse zielen mensen mij en zonder handicap. En dat maakt dit WK zo bijzonder. In totaal doggen 88 zielers mij uit 18 verschillende landen. Rob Aukema is de wedstrijdleider.
2: Je wil dus proberen dat de zeilers allemaal gelijke kansen hebben om zo'n wedstrijd te winnen. Nou, dat is een proces dat begint al vorig jaar november. Hè, met het uitschrijven van de, wat wij noemen de notice of race. Dat is eigenlijk de overeenkomst die we aangaan met de zeilers. Onder welke conditie zij de wedstrijden gaan varen. Er zijn zeilers die komen van over de hele wereld. Die moeten zeecontainers regelen om hier naartoe te gaan. Dus die moeten ook op tijd weten waar ze aan mee gaan doen en of ze mee willen gaan doen. Ja, en dat gaat dan door met het schrijven van de zeilinstructies. En uiteindelijk, dan is het woensdag en dan begint het.
3: Wat maakt het deze zielwedstrijd zo bijzonder?
2: Nou, het is ook heel bijzonder om als KWS een wereldkampioenschap te mogen organiseren. We hebben uiteindelijk iets van 84, 85 zeilers hier die meedoen. En die komen van alle hoeken van de wereld. Wij zijn natuurlijk hier gewend om wedstrijden te varen met de Sneekers, met de Friezen. En natuurlijk ook wat mensen uit de rest van het land. En die kennen ons en dan is allemaal alles bekend. En nu heb je gewoon allemaal zeilers die op hele andere manieren wedstrijd varen. En natuurlijk allemaal wel volgens de Racing Rules of Sailing. Maar ja, voor hun is het helemaal nieuw, zo'n groot startschip en dit water. Ja, dat is heel bijzonder. Ja.
3: Is dit de eerste keer dat je hem dit wereldkampioenschap meer hebt?
2: Nee, zeker niet. Het is al de tweede keer. In 2017 hebben we ook het wereldkampioenschap mogen organiseren. En daar was deze klasse zo enthousiast over. Dat is toen ook zo goed verlopen, gezien de omstandigheden, dat ze heel graag weer terug wilden komen. Dus daar zijn we heel trots op dat we dat voor de tweede keer mogen doen.
3: Hoe werkt dat als wedstrijdleider, dat je een kampioenschap hebt met ongepaste zielboten?
2: Ik heb ook het Europees kampioenschap Hansa gedaan als wedstrijdleider. En dan, je hebt dan de neiging om, ach, dat is sneu voor die mensen en dan moet je wat compassie mee hebben. Maar ik heb zelfs een wedstrijdzeiler die dus tegen het startschip geramd is, heb ik eruit moeten protesteren. Hè, en dan denk je, ja, goh, iemand die een boot bestuurt met een rietje in de mond. Maar ja, zij willen gewoon als vol behandeld worden. En dat snappen ze ook helemaal. Dit is echt een fantastische categorie sporters. Die heel sportief met elkaar en echt ook heel competitief. Die ook helemaal niet zielig gevonden willen worden. Dat zijn gewoon mensen die kunnen hartstikke goed. En als je ook ziet dat mensen die juist een handicap hebben, hier echt in de top meevaren. Dus dat zijn vaak hele getalenteerde zeilers. Heel leuk om te zien.
0: De deelnemers van het WK die binnen enthousiast over het WK en daarbij mij heeft zelfs de wil eigenlijk niet ontbreken. Verslaghouder Geke Leenstra spust mij een triathlon deelnemers die ik nog familie van elkaar binnen.
3: Nou, maar wie is de ene keer? Hè?
4: Nou, Robert Foukema.
5: Dit is Brugt Hoogland. Nico Foukema. Ja.
3: Nou, je bent volgens mij broers van elkaar.
4: Ja, wij zijn broertjes van elkaar. Ik ben de jongste.
6: En ik ben aanhang. Ik ben trouwd met een zus van hen.
3: En je ziet alle keer in dezelfde competitie? Dus iedereen wat onderling strijd dan?
4: Wat zeg jij dan?
7: Ik sta voor.
6: En ik
7: 1 puntje.
6: Eén puntje. Ja.

0: En ik met mijn uiterste best wel om achter te bluwen, want dat is een beetje sneu voor de man. Voor de man.
1: Jij doet mee om ons te laten winnen, hè?
0: Ja, want ja. Ik ben maar koude kant. Hè?
1: Ja, ja. Oh, ja, dat zul je altijd blijven, ja. Ja.
2: Hoe is het maar om Channel Kort te zien?
1: Leuk, nee, sportief. Ja, we gunnen het elkaar.
3: Nou, ik vaar al 15 jaar 2.4. Ik heb nog nooit SNES-week gewonnen. Hij vaart één keer met. Eén keer met. En hij wordt Sneekweek kampioen. Het al een bordje, ik net.
1: Sorry.
3: Ik had nooit moeten vragen om mee te varen.
1: Ja, de ziekte van Heineken. En toen moest ik invallen. En toen vond ik het superleuk om in zo'n bootje te varen. En nou, dan ben ik ook besmet met 2.4 varen. Superleuk.
2: Ja. Viefje hier al. Hoe is dat?
3: Ja, nee, het is gewoon een schitterend woord. Dat vaart als een skeermes. En,
1: Hallo,
3: we moeten aan de gang. Kom. Het vaart als een skeermes. En het is eigenlijk de enige boord waar je inclusief kunt varen. Waar minder valide net zoveel kans hebben als jezelf. En daar is eigenlijk geen andere sport like deze sport. Dus mensen in de rolstoel, die worden hier met de hijskranen in de boten getild. En die varen harder als wij.
2: Ja, varen die harder als je?
3: Ja, de meeste ja. Ja, maar die varen ook veel meer.
1: Wij varen veel meer dagen in het jaar. Die varen wel 300 dagen in het jaar. En wij doen alleen maar woensdagavond trainingen. En Sneekweek, kleine Sneekweek. En dat soort wedstrijden hier op Sneek. Maar die mensen gaan de hele wereld rond om... nou, het staat te zien ons is, maar... Ja, ja, het is een circuit.
0: Die trainen een heleboel. En een hoop geld verroer. En die ben ik heel goed. Maar ja, Nico, die is al jaren is die actief in de 2.4. En die heeft dus ik stimuleerd. En dus dat is wel
1: het virus.
0: Ja, want er was dan weektrek en bijwest.
2: Wie gaat er dit hier winnen?
0: Van nu?
1: Ja. Met de WK? Onder van elkaar?
0: Onderling.
3: Ja, nou, we gaan vechten. We gaan vechten.
1: Ja, we hebben zin in. We gaan ervan. Mensen in de bek.
3: Ja. Er zijn 40 boten in groep. Want wij komen elkaar steeds tegen. Met kruisen. Van, pakwoord, zorg hem erop.
0: Maar Joert werd het oors. Dan zal ik proberen om de man achter me te letten. Dus let's go.
1: Let's go, ja.
2: Nou, zet hem op, Joert.
0: Ja, zet hem dan.
2: Dank je wel.
4: Nou, de sfeer zit er nog van goed in der in Snits. Een bijdrage weer dit van verslaghouder Geke Lindstra.

0: muziekje dat van The Simple Minds, Alive and Kicking. Dadelijk in het programma het NOS Journaal van vier woorden.
1: Omroep Friesland.
2: Twa en yoghurt op punt, Twa FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hier staan mijn reeling voor het verkeer op de A-Zoan. Hier de vind je een grens. En dan specifiek tussen het knooppunt Drachten en Marem zit een file van 6 kilometer. En de vertraging kunt iskotten op 23 minuten. Hoort er dus rekening mee. Verder dadelijk in dit programma onderwijs. Het weer een project van de Lange Azem. Het nieuwe multifunctionele centrum van Winaam. Na jaren van Zwitten en Trossetten is het gebouw Joers officieel Iepenen. Verder het waar met Jan en de eerste muziek is aan van The Darts.
14: van Santje tot en met 20 juli. Het Fjouweren Zomerste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
16: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
17: Onderwijs.
18: Maar Jacob Stelwagen.

0: Lien. Voor de liefhebbers van muziek, de eerste zondag, The Darts en Comeback My Love.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is zijn een hele minuut voor vijf en welkom bij de tweede orde van onderwijs van vrijdag 10 juni 2026. De tijd dat het kabinet een aanstoornisnorm invoeren wil van 400 meter tussen Geitenhouderijen en Hoezen om zonrisico's te beheinen.
3: Voor de vijfdesector als totaal wordt het eigenlijk wat versoepeld. En de woningbouw, wordt het wat ingewikkelder voor.
0: En de tijd dat stichting SOS Dolfijn de trije bluvesting die begint dit jaar bij Vlieland en Texel voen binnen, waarom raakt gaat naar de Noordzee?
4: Jantje en Roelof die zwommen wel heel snel zelf. Die zwommen eigenlijk binnen een paar dagen weer zelfstandig. Coco heeft wel heel lang ondersteuning nodig gehad.
0: En de tijd dat hij aanvoegt de taalleer-app Scrap lanceert.
5: Maar de Weenskeer eigenlijk al heel erg lang. De provincie die hier de Weenskeer heel lang. En we jaren in het field ik de Weenskeer om via een app het Fries te leren.
0: En in deze tijd hebben we er nog een uur lang mee. Muziek, Nijs en Eftegroen met dadelijk onder woorden. Een project van lange azen met dat nieuwe MFC in mijn naam, het multifunctionele centrum. Hier in Langhuis door de bol zitten. En zij vertrouwen zetten en Joet koert dan officieel evenen worden. En simmerverslaghouder Johanna Brinkman is ook in onderwijs. Onderwijs, Joet in Nijwits. Dan is het waarbrocht in het kwad met Jan Jonkman. Een goede middag.
6: Ja, Jacob, ik een hele goede middag. Nou, begin van een middag. Mooie simmerske middag. Mooi mooie blauwe loften. Wat vrolijke stapelwolkjes. De zin in de hater al. En temperaturen die lijnen om de 23 graden op het waterland. Dat ze 5, 26 graden meer de provincie in. Dus die een matige wind die nou nog even in het kustgebied even krachtig wordt. En die komt nog steeds uit het Maatheersen waai. Jong en vannacht hebben we het kongens op mist en deze. En morgen hebben eerst wat bewolking en wat deze, maar dan al wel vol op rondte voor de zinnen. En dan mooi nat na de eerste wind, dan hebben ze aan 21 graden op het waterland, dat zijn zo'n 20 graden meer de provincie. En er staat in de midden tijdelijk een krachtige wind uit het nat na de eerste waai. In de nacht we komen ze op een mistbank en dat zijn 15 graden, maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Ja, het is een project van de Lange Azen met Nijen Multifunctioneel Centrum. Van wie naam? Naar Jeden van Zwitten, naar Trossheppen is het gebouw Joet officieel openen. Een feestelijke dij en dus is voorzitter Arend Lutscher van Plitselijk Belang een grutsk tevreden en verromme man. Want de leerstijden wie er net altijd liggen makkelijk.
7: Nou, het heeft heel veel moeite gekost en er zijn ook veel momenten geweest dat je denkt, gaat het nou nog wel lukken of niet? Maar met vallen en opstaan, laatste schroefjes erin. Gistermiddag en vandaag de opening.
8: Dus het heeft 7 jaar lang geduurd?
7: Ja, het eerste idee was 7 jaar geleden. En toen is er breedvoerig over gesproken. Er zijn plannen getekend. Gezien van wat kan wel, wat kan niet. En toen hadden we dus een iets te ambitieus plan. Inclusief een skiler en ijsbaan. En dat heeft gewoon lang geduurd. Vooral ook omdat je met subsidieverstrekkers te maken hebt. En niet elke subsidieverstrekker heeft op hetzelfde moment dat je daar een aanvraag in kunt dienen. En dan moet je nog weer eens lang wachten voor het binnenkomt. Dus het was nu ook zo dat we moesten het nu ook opleveren. Want anders was een andere subsidieverstrekker. Die had dan weer de einddatum bereikt. En dan hadden we die subsidie kwijtgeraakt. Dus we moesten echt op het laatste moment alles bij elkaar een eindsprint in zetten.
8: Maar na 7 jaar?
7: Ja, 7 jaar dan is het dit wel waard.
8: Ja. Want kun je misschien kort uitleggen, wat staat hier allemaal? Wat hebben jullie hier allemaal neergezet?
7: Nou, we hebben hier dus een trimbaan. We hebben een fitnesshoek, buitenfitness. En we hebben hier een kaatswand kunnen plaatsen. Voor de kinderen hebben we een ijsbaan, een potentiële ijsbaan gecreëerd van beton. Daar heb je maar een paar centimeter water nodig. En dan kunnen ze met een paar nachten vorst kun je daar gaan schaatsen. En dan hebben de kinderen in ieder geval vrij snel schaats. Maar het is ook een plek waar je openluchtmusea voorstellingen kunt doen. De dijkje eromheen is daar ook voor bedoeld. Dat mensen erop kunnen zitten als het gras er eenmaal is. En er wordt hier ook heel veel informatie gegeven aan mensen die hier langskomen. Of die gehoord hebben van deze plek of van dit dorp. En die hebben op een heel persoonlijke manier kunnen ze lezen op allerlei informatieborden. Hoe is het met dit dorp? Wat is de geschiedenis? Het is niet alleen sport, het is ontmoeten, het is ook informatie krijgen. En het is ook een vertrekpunt om fiets- en wandelroutes te doen.
8: Dus het voegt wel echt wat toe aan de leefbaarheid van Wijnaldum.
7: Ja, Ja, dit is echt ook zuiver ontstaan doordat we aan die leefbaarheid iets wilden doen. Wat je wat nodig hebt van nu dan is ook dat er wat reuring in je dorp is. Ja, het is vaak bij dorpen zo, de winkels gaan weg, het wordt wat stil en er gebeurt wat minder. En dan is het gewoon fijn als je een wat aantrekkelijke plek wordt voor mensen die langskomen. Of mensen die op bezoek zijn of toeristen. Maar dat heeft dan weer zijn weerslag op de hele reuringgevoel in het dorp. Ja. En dat heeft een positief effect op de leefbaarheid.
8: Wijnaldum is niet zo'n groot dorp. Hoe speciaal is het dat zo'n toch wel groot project hier staat?
7: Ik denk dat het uitzonderlijk is. Ik denk dat dit heel bijzonder is. Dat menig dorp doet dit niet. En er moeten een paar mensen zo gek zijn om het te bedenken en mensen mee te krijgen. En het mooie was dat ook de hele raad van Harlingen, toen we dat presenteerden, die waren eigenlijk allemaal unaniem dat ze het een fantastisch plan vonden. Dat hielp ook mee. Maar het is erg groot voor een dorp, maar het wel mooi.
8: Want het is ook met voor mij het werk van ook heel veel vrijwilligers dit tot stand gekomen. Ik sprak net de wethouder, die zei, ja, eigenlijk hebben wij hier niet heel veel gedaan.
7: Nee, het is inderdaad allemaal vrijwilligerswerk. En samen met een aannemer. Want dit kun je niet alleen doen. Daar moet je een aannemer bij hebben. Maar die heeft van de laatste 3 jaar heeft hij zeg maar als een soort partner met ons samengewerkt. En daardoor hebben we met elkaar dit kunnen realiseren. Maar je kunt vooral aan het eind kon je wel merken dat vrijwilligers die dragen het. Anders had het nooit voor elkaar gekomen. Ja. En er zitten veel vrijwilligers in het dorp. Dus dat is wel mooi van dit dorp. En daarom kan dit ook.
0: Een bijdrage weer dit van uw collega's van de Streekomroep Zilt.
2: Friesland. 92.5 FM. En in Zuid-Eerst Friesland op 92.4 FM.
1: En
2: overal
1: op omroepfriesland.nl en de Omroep-app. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran en Castle on the Hill.
1: Omroep Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Ja, ze ziet op een elektrische boord dit. Meestal mijn beheining. Een mooie tocht door het kanaaljout. Ze plonsen erop los bij het Boetenzwembad. En doekte in de skiertjes van de Turf in Iepen Losmuseum het Damshoes. De Zimmer-verslaghouder Johanna Brinkman, wie hoort? Zo duidelijk waren ze in Nijbeets. En zocht het wet erop in allerhande vormen. Maar ze is er nog langer kleur uitzien, want de verhoud van de Turf zit vol met mooie verhalen.
3: Ja, hier bij het Iepen Loft Museum het Damshoes is nog volle meer te zien. Fokke Veenstra, je bent een van de meesten die hier alles wit over het Turf. Wat zeggen we hier?
4: We zeggen hier het hoesje van de familie De Wilde. En dit hoesje had je dus ergens in het dorp stond, aan de Krommerswinswei. En je ziet een familie in, maar je wilt zien een ben. Dus dat wie wel krap alle jaar. De oudste ben die slepten dan boven op een zolder. En de jongste ben die slepten dus in bedstee. Er lijn al een stukje fjouwer, vijf ben in die bedstee te sliepen. Want we kunnen wel even naar binnen gaan.
3: Ja, want ik ben wel even benijd hoe dat er dan uitschut. Want het is echt een skorke.
4: Ja.
3: Oh ja, ik zag de bedsteden al onder zit komen.
4: Ja, en zo hier slepen dan de ben en hij de mem die slepen daar. En dus die moesten de boel wat in de gaten houden. En hier komen dus eten, hè, om de tafel. Steenhalig en stwollen.
3: En ik zag hier ook een bak mooi turf steen.
4: Ja, dat klopt. En dus ze stoken dus de turf. En die turf, daar is ik wat naar de hand. Want als je gasten komen, dan zeg ik eens in die gasten van die turf die skimmelt hier altijd.
3: Ja, want het had een beetje een gries laagje.
4: Ja, precies. Hè? En daar stond de beetste turf dus eigenlijk ik om bekend. En uit deze hulle kon draaien, dus ik in de tienje en zo, dat win dus minder turf. Hè? En waarom win het min? Want dit is zwaar.
3: Dus daarom is het gries?
4: Daarom is het gries. En als dus die clean droeg het, dan, en er zit zout in die clean, dan zou je dus die grieze gloed weer waarom komen. Hè?
3: Maar waarom is het dan min voor de turf?
4: En nou, het is net min voor de turf, maar wel, ik zou je dus die ijzeren kachel steken. En als je daar zwarte turf in gooien, dan vindt die kachel het net zo noffelijk, want die begint te rusken. Die begint te rusken. Dus, en hoe kan nou deze turf, hoe kan er nou zout in komen? Denk ik wel eens. Hè? Van hoe kan dat? Nou, hier vlakbij, daar rent een heel oud rivierke. Dat is het oude Diep, de Borne. Of bij de Zwijg nemen ze dat het Koningsdiep. En dat kwam dus uit in de Middelzee. En de Middelzee stond weer in verbinding met de Waddenzee. En dat wie alle jaar soort wetter.
3: Wat vinden jou dus zo mooi om dat te doen? Om de skiernis van de turf te vertellen?
4: Mij ben is het ook mooi om zien te letten van hoe die mensen dus aan 100, 150 jaar lien leven. Hè? En dan pak ik dus wel eens voorwerpen die het nou elektrisch binnen. En dan zeg ik, nou, ik wil wel eens even zien van hoe krijgen we die zaak aan koffiemonen, hoe krijgen we die in werking? Hè? Want ik moet hier even een stopcontact hebben. Nou, dan let ik de band dus even ziekje wij hier een stopcontact. Maar er is ik net een stopcontact. Hè? En dat is mij het wetter. Hè? Precies hetzelfde, want in die tijd weet ik nog geen wetterleiding. En dan vraag je ze wel eens van, nou, halen ze dan het wetter bij? Nou, ik zei bijvoorbeeld uit de sleer. En dat, nou, dan jij is wel griezen.
3: Ik zie jeetje te sleert,
4: ja,
3: jakkes.
4: Dan wil je het dan net skin, hè?
3: Jo, Strune, je hoort nog om, denk
4: ik, hè? Ja, ik maai er heel graag wijzen. En dus dat is een mooi plakje. En, dus, en je kan je meesten ontmoeten. Hè? En we gaan hier wel squal bijna staan. Vooral in die laatste weken voor grote vakantie. Nou, dan wilden ze er even een leuke weken van meisje. En dan kan ze je dus heel goed te plak. Hè? Dan ben ze er even tussenuit. Hè?
3: Absoluut. Even een sprong weer om in de tijd. Ja. En wat mij opvalt, het is hier lekker cool in het huisje. Dat denk je, het is maar compact. Maar uiteindelijk is het wel lekker cool.
4: Maar het is ook wel eens oors, ja? Dat als het 30 graden is, dan is het hier samen 25 graden is het eigenlijk ook te warm. Hè? En het bezoekersaantal ben dan ik aan de lege kant. Maar als het een beetje knap waar is, dan kom je een protomeesken. Ja.
3: Het is absoluut de moeite waardig om hier even een stap in dit Iepen Loft Museum te zetten.
0: Dus zijn mijn verslaghouder Johanna Brinkman, wie dat wie het hele dag in Nijbeets.

0: The Connells en 74-75. Dadelijk in het programma zet Simone Scheffers. Het regionaal ineens van de Zevrede zien nu op een berichtje. Die rondhoorden hoe soldaat van een oranje en bleerbeelden op de Rietskeerkomsten op Skimuseer.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is nog kijk net, Jelvis Heijzen. Maar toch zet Simone Scheffer voor u het wichtigste regionale nijzaken voor u voor u op Marietje. Simone, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag, bed petit, oslet. Het Frieskamerlid Marieke Vellinga wil dat het kabinet wat docht om de zonnesproblemen bij Frieske hinders, die het ontstaan toch dat er fokt wordt met hinders die het afwijkingen ha, ompakt worden. Vellinga denkt dat het Frieske hinder profiteren kan van de wijze waarop zulke problemen voorkaam worden bij hoen en katten.
11: In de oude Roenien binnen daar al wat maatregels genomen om het registreren van genetische afwijkingen of gewoon het registreren van hoe wit en eigenlijk volgt, maar welke hoenen ze er binnen al stappen op nomen. En wat we eigenlijk een beetje suggereerd hadden al in de vragen van hoe dat voor Fries kinderen misschien ook een mogelijke wijze.
10: Waar Fries leren wil, kent de app Scrap van de AVOEK-broeken. Project MyWorker Jan Douwens van de AVOEK luidt uit wat je met die app dwaan kunnen.
12: In dit geval Mat de broeker van de app een goede afbeelding om het goede wut combineren. Dit is een van de opdrachten die erin zit. Daarnaast hebben we ook opdrachten waarbij ze verstaan matten, waarbij ze luisteren matten en een goede keuze matten. En waarbij ze dingen zelf inspreken matten.
10: Het binnen aparte dagen voor Jan van Olven uit Ljouwert. Hij is als muzikant al zo'n te begin belutsen bij Soldaat van Oranje. Maar de musical houdt dit weekend naar zegtje hierop. En dat is dus een hele veroring op professioneel, maar ik op persoonlijk met.
13: Er is zo'n soort gebeurd in de oren van 16 jaar. Mij iedereen persoonlijk, mij, en dan maakt alles mij. Want er zit hier zes dagen in de week. En ben geboren, ben mensen trouwd, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band die we met elkaar hebben.
10: De uitsturing van de Rietskeerkomst op Skimuseum is deze week verstuurd door bleedbeelden. Wat er correct misgegaan is nog net duidelijk, zei de burgemeester van Skimuseum, Henry Meendring.
14: Toen we de uitzending opstarten, net voor aan het begin van de raadsvergadering, kwamen we er zelf achter dat er beelden op stonden die we beter niet kunnen uitzenden. We op stilstaand beeld trouwens, dus het viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, het was echt een stilstaand beeld. We kwamen erachter dat we probeerden die beelden te verwijderen, dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
10: Neffens de Borgmaster is er geen sprake van een datalek en minder geen privacygevoelige gegevens naar Boetenkaam. En leidt het probleem bij de externe partij, maar die had nou schriftelijk ik reageren. Een mijnwerker zei: ik had die dag avonddienst en we hebben geen storing gehad of vernomen. Ik heb onze opname en stream nagekeken. Ik zie geen naaktbeelden. De hack of fout zit dus niet bij ons en moet ergens anders gezocht worden. Op de Snitser Mar is deze week het wereldkampioenschap Zielen in de klasse 2.4MR. Dat is een heel bijzondere klasse, want hierin zielen mensen met een handicap, maar ik zonder handicap. 6 dagen lang zielen de beste zielers van de hele wereld in Friesland. Dat zijn 88 deelnemers uit 18 landen. Piet van der Meer is een van die deelnemers. Hij rekent zienerlijk handicapt en wie een volledig zieler. Hij is dan ook tegenblied dat hij weer zielig in en meidwaan in op het WK.
15: Weer geweldig, dat wil je echt weer een opluchting hebben zitten. Hè? Dus ik zit in het rot en twee maanden dat het gebeurt, dan zit ik alweer in de boord. Dus dat is weer prachtig.
10: Vrachtwagenchauffeur Jelme Remery van het Jereveen Street op 24 en 26 juli maar zien vrachtwijn om de titel Mooiste Truck van Nederland op het TT-circuit in Assen. Hij neemt het op zijn tientallen orenfinalisten die het ook een kunstwerk van haar wijn maken hebben. Remery leidt uit waarom wat er zavolle chauffeurs zo passioneerd binnen over het uiterlijk van haar truck.
16: Ja, je moet het toch een beetje eigen van meidje en wat thuis meidje en dat ja. Daar komt het toch een beetje. Ja, je zit hier de hele dag. Ik bedoel, je stik aan het in lelijk huis zetten. Hè?
10: Nou ja, dat is zo.
0: Ja, nee. Ja. Nee, of, nee, dat ja. Is zeker net.
10: Ja, maar je zit, hij zit erin, dus hij shut het net.
0: Nee, hij shut het net, nee.
10: Nee, maar hij is er wel grutskop.
0: Ja, gelukkig wel.
10: Nou, maar dat positieve berichten eindigen we dit Nijsoesjoch.
0: Nou, hartstikke mooi.
10: Nog een goed jaloeren, Jacob.
0: Ja, ja. En dan?
10: Dan maak je de hoes.
0: Ja, dan maak ik de hoes, inderdaad. Maar ik ben je graag, ja, dat is ook geen probleem. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app. Daar heb ik het raam mee aan, oer oorde minuut.
17: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
22: Het is zomer.
23: Onderwijs.
24: Maar Jacob Stelwagen.
25: Zomer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Morgen is het weer tijd voor de Vrije Cross van Bleijen. Het autocross- en motorsportevenement is traditioneel bekend als de mooiste voor de bouwvak. We zullen aan vooruit met de organisatie. Maar eerst het waarbericht met Jan Jonkman. Jan, een goeie middag.
26: Ja, Jacob, ik een hele goeie middag.
0: Ik vond een prachtige, mooie Simmerske Dijijs. En dan?
26: Ja, ja, zeker. Dan ben je wat erorien. Ze moest er morgen wel even op gang komen. Maar wat mist en deze. Maar dat ben je wel gauw vergeten als een mooie dag. Nou, de komende oren horen we dit waar. Al zullen de stapelwolkjes daar gewoon wel wat oplossen. En de wind die zet er even een tosje bij. En die bloed vlageren vooral in het kustgebied en boppen die zal maar. De temperaturen die gaan joen ik maar staren gewoon onderuit. Want om 8 uur is het altijd rond 20 graden. En jong, als de zin ondergeert, nog krijgt een mooie strak blauwe lucht. En dan bloedt het eerst nog even helder. Maar dat kan, als het donker wordt, dan komen de witte wieven ik weer uit de sleet. En we zullen dan vannacht, want er ligt nou een gebied boven de Duitse bocht, maar een soort bewolking, dat die vannacht weer wat door de provincie heen schoot. Kinderen, ik weer wat mist en die ze ontsteen. En dan hebben we vannacht een minimumtemperatuur, die ligt zo tussen 12 uur en vanmorgen is er zo'n uur. Zo rond de 14 tot 15 graden. Nou, en weet het hoe, dan kwal je maar wol, die mat er dan even bij wijzen.
0: Ja, succes. Dat klopt mooi. Even de Rutten zien hoe recorderen. Succes.
26: Arco, hè?
0: Ja, precies. Alle ramen kunnen open. Morgen, wat is het beeld dan?
26: We hebben eerst even wat belegen naar bewolking. Misschien wat een mistbankje, wat deze. Maar dat is al rap gefut. Want ik denk dat man hier zo'n oor de meeste mist en deze al futbaand is. En dan een oor is 8 jaar en jongen de bewolking ik al. Nou, dan hebben we van oude oor is jongen dan geregeld de zinnen erbij. En die er mogelijk dan een mooi skofje bij. Dan kunnen we toch altijd nog wat zo'n zien oor een zinnen mooi verwacht je. En mijn matige noord oosten wien is zijn 21 graden. Waadeiland, dat zijn 5, 20 graden meer de provincie. En mogelijk, kinderlijk, dat was even een plusje inzetten. Want als we Jelve Nederland zoeken, ja, dan ligt de temperatuur nog wel over 30 graden of heger. Ja, wij zitten dan maar die natte eerste wind, die maar zwak is, wind middenmatig, komt er toch wat koeler lucht is kant op. En dan hebben we in de jong, dan hebben we eerst ik nog mooie opklaringen. En dan in de nacht, ik wat temperatuur om de 15 tot 16 graden. En wij wat komen op wat deze.
0: Ja, en de dagen daarna, bedoelt Simmerske, waren het volhouden of net?
26: Ja, hij weet nog net van weekend. Hij had zeker een contract even aan sluiten, want hij bloot de komende dagen. Ik snel en giet de wien wat om naar het Madentaar. Dan kun je merken dat er ietsjes koelere lucht is kant op. Dat leed de temperatuur die lid even een veer. Er heeft ook een regel zijn, 20 graden per waterland. Dat is zo'n 23 tot 24 graden meer de provincie. Maar meent die giet de wien al waarom naar het Madentaar. Maar is wat bewolking. In de midden weer steeds meer rond te de zinnen, dan zijn 22 graden per waterland, dat zijn 5, 26 graden de provincie. Nou, en deze, dan wordt het er echt simmers, want dan gaat de wind wat meer om naar het eerste. Komt er nog wat warmer lucht is kant op, dan hebben ze 26 tot 28 graden. Nou, en dat ligt het op waanzin, ik gewoon trots te zetten. En in de nacht hebben we dan temperaturen om de 16 graden. Nou ja, zei Geervetsjend, de komende weken gewoon simmers zwaar, maar voorlopig nog geen codes over de extreme warmte.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, een flittig passagier die had juist de schrik van zijn lippen gekregen. Hij zit op een vlecht van Ryanair en tijdens die vlecht van Thessaloniki naar Duitse Memmingen brutselt Ruud en waar het voor een pad naar boeten sloegt. Oren passagiers wisten nog correct om waarom dat flintig in te lopen. Mensen die het zeggen, die verklaarden misschien over meerdere media dat het eerst een hudde knalte jaren weer, waarin het Ruud verbriezelen en heeft de Griekse media zo'n onderdeel van de motor los kon wijzen en zien dat Ruud omknald wijzen. Nou, daar zie je dus eigenlijk een plaat bij. Dus ik ben op zich naar platen worden, nou wat ik zeg, reizigen of flintuigen. Ja.

0: Nee, dat is ook inderdaad ook wel heel drastisch. Dus Adam, ik ken ik denk een orde farmen van Vervier. Ja, dat zou je niet zeggen. Ik ken hier de bus maar nemen matten, wie het nooit gebeurt. Maar ik herinner je op nog betere suggesties van Jim Lip en Witte. 0620, Fjouwen Jorgen Jorgen, Ian Jorgen Jorgen. Of stuur die suggestie mij de app van Omroep Friesland.
1: Friesland
2: is ik.
1: Muziek uit Friesland.
2: Hier is je eigen taal.

0: wat is die Instagram?
1: Raptul en Corina Lascher en volgende Wieke.
2: Alles wat er spielt.
3: Yes, hier.
2: 92.2 FM.
3: Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
1: Ja, we zullen het hebben over wat er dit weekend nog op het programma staat. Morgen is het weer tijd voor de Vrije Cross van Blije. Het autocross- en motorsportevenement staat traditioneel bekend om de mooiste, als de mooiste voor de bouwvak, zou ik het zeggen. Dit is intussen editie nummer 18. Het evenement begon in 2012, maar in 2017 werd het sterker druk lutsen. Om in 2024 met een soort nieuwe energie volop rond te komen. En mogen we dan ook weer volop strijden in meerdere klassen op het crossterrein tussen Blije en Holvert. Wietske Boonstra is van de organisatie en die is er destijds onder de telefoon. Een goeie met je.
4: Hey,
1: goeie media. Ja, je midden hier al het wandelen even met mij met het aardedien. Hoe liep het?
4: Ja, het liep het mooi. We gaan nou het hele terrein zo goed als helemaal clear. Het sintje schijnt, de baan leidt er mooi bij. Dus ja, wij binnen we clear voor.
1: Ja, en hoe binnen de omstandigheden morgen voor de crossers?
4: Nou, het werd wel warm. Dat liet we wel voorop stellen. Maar qua omstandigheden, ja, de baan leidt perfect. Mooie prijs binnen te winnen. Ja, eigenlijk is dat.
1: Ja, werd de baan ik wie het houden of net? Want ik vind dat wel leuk dat er een beetje drek om in de leidt.
4: Ja, klopt. Je werd wel wie het houden. Trof verschillende leemdrouwen uit de buurt bij. Want ja, als het droog is, dan begint het te stomen en dan is het helemaal niet verschillend.
1: Nee, dat kan ik niet denken, inderdaad. En voor de beziekers, is het mooi warm? Zou er geen voor extra verkoeling?
4: Ja. Ja, we gaan een mooie wetterwielenparkje maken met een zwembadje van jong en oud. We gaan nog een oud vertrouwd element.

0: aantal inschrijvings?
1: Het aantal inschrijvingen, nou, dat is meer dan genoeg. Ik ben heel blij met mij. We zitten nu op een, ik denk wel dat we op naar 100 aanmeldingen.
0: En wat voor klassen rijden die coureurs dan?
1: Dat waren de oude en de nieuwe motors. Dat is eigenlijk gewoon één klasse, maar dat is onderverdeeld in categorieën, zeg maar. Daarnaast hebben we de damesklasse, nou, die zit helemaal vol. Rodeo-klasse, vrij standaard, standaard 1600 en een standaard 12 liter gaan we nog.
0: Ja, in 2000 tijd de BMW begon je mij, dat een skoft stil aan het evenement. Wat verwacht je van de publieke belangstelling?
1: Nou, we verwachten eigenlijk wel ongeveer dezelfde cijfers als verleden hier. Het is prachtig mooi waar. Het is juist een verlenging van het dwarsfeest uit deze regio. En ze weten het ook om zijn kruinentrol publiek. Dus het gaat wel in, denk ik. Het is prachtig waar. En we halen een soort verificatie ervoor, de nice cross.
0: Ja, ja. Lieke volgens vrienden hier. Ja, ik weet het volgens de vrienden hier weer. Hoe?
1: Ja, op mij de 2000 zieken wel.
0: Oh.
1: Veel meer.
0: Nou, dan kan je er ook een armoen.
1: Jazeker.
0: Okay.
1: Gewoon net stil te zitten in ieder geval.
0: Nee. Dat lijkt me inderdaad een weer iets. Hartstikke bedankt voor het telefoonvirus en een heel soort succes. En vooral willen we morgen.
1: Ja, hartstikke bedankt. Hier maak een succes.
0: Ja, dankjewel. Wietke Boonstra, weer dat van de organisatie van de Vrije Cross van Blij. Het autocross- en motorsportevenement staat traditioneel bekend als de mooiste voor de bouwvak. En morgen is dus editie nummer 18.

0: Heading for a Fall, weer dat van Vaya con Dios. We kennen op de meldingssysteem zien dat er een grote brand is bij Ommerin in Haas, bij de REC, de reststoffen- en energiecentrale. Die melden, eerste melding, dan maak ik even een heel goed sjen, want ik heb de bril natuurlijk net op. Die weer even naar Jelverseizen, daar hadden vrij gauw opschaald naar middelbrand, daarna naar Guttebrand. En intussen hebben we dus een zeer grote brand dus bij de REC. Van Ommerin in Haas. Wat ik krijg te onderhouden is, dat vindt op dit stuit nog net. Mijn informatie is er net op dit stuit. Hou vooral uw web en app in de gaten voor de laatste ontwikkelings.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, we hier dus over die passagier die het vanuit Griekenland onderwijs hier naar Duitsland met Ryanair. Ja, dit is de fles van Thessaloniki naar dus Memmingen, Brussel, Ruud en waar het van de partner Boeten zoekt. Orenpassagiers die komen waarom het vleerder in Loeken. Eerst zullen we niet zijn, het zien de media dat er eerst een loere knal te hebben hier. Wanneer Ruud verbriezelen, nevens de meerdere Griekse media zo'n onderdeel van de motor loskomen wijzen. En zien het Ruud knalt wijzen. Nou, ik veeg je hem, zie je daar een plaat bij. Dat is behoorlijk op reageert. We stellen dat er dit op reageert. Onder andere protesteren. Hallo Jan Durk. Dus ik kan zeggen, ja, better of hell, zei Goodness van Jelle. Leaving on a jet plane van John Denver, Gary Brooker. No more fear of flying. Trains and boats and planes van Billy J. Kramer en de Dakotas. Zullen we voorbij komen. Loftzielen van Pieter Wilkers. One day I'll fly away. Ja, het is zeer kom van Randy Crawford. Die stoelen van Bouke weer dat. Uiteindelijk hebben we er zelfs maar één kiezen. En dat is die van IJsbrand. En dat is The Golden Earring. Maar hij flies on strange wings. Dat was een stukje goed in dit programma Onderwijs. Bedankt voor het harken. Dit is het 10 juli 2026. Graag ontnodig keer. En we vertellen hem dus mee The Golden Earring. En she flies on strange wings.
1: Het slotstuk van Onderwijs.

0: december in Friesland.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksevers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Speksevers. Dus kom langs.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Noordwien.
21: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

En kijk ik dan zo eens even om je heen. En nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het gouverneursplein met zijn kruis.

buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: muzikale dwarfluin van Friesland. Ons zaanhoeren
1: non-stop. De beste muziek van Friesland. Alles wat er speelt. Noorderwien.

gebouwd. De lights en de trien hadden een nieuw gezelsbad. Hey lul, zei de held, wie in het mooi voor elkaar. Begraaf mijn mond dan maar der. En daar stiel de lul, het graf weer verlieten. Een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar je litten. En de rein sloeg zeft op het dritsige paard.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Jong van Friesland.
9: Non-stop muziek.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan, om me te ontwikkelen.
2: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs op nij uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
1: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhuis van mijn vriend naast me weer te loeten.

is all you.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen, ook vluchtelingenwerk, trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: En dat voel al eer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keusnerskip.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke.
1: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van de auto. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De uitstoering van de Riesige Komst op Skiermuseum is tiesje toen verstuurd door Bleertbeelden. De Riesige Komst op het eiland ben te volgen op de website van de gemeente en op Schiermonnikoog TV. Voordat de Riesige Komst begon, waren de ongepaste beelden te zien. De uitstoring is voor de nacht stopzetten door het ondertussen waard. De gemeente zei dat een hacker van Boetenau in het videosysteem kwam is en de beelden toont had. Onder telefoon is borgmaster Hendry Meendering van Schiermonnikoog. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Was het een verstoring bij Schiermonnikoog TV of bij de gemeente zelf?
1: Nee, die beelden worden intern vanuit het gemeentehuis gedeeld met Schiermonnikoog TV. Dus die server, die apparatuur, die staat bij ons op het gemeentehuis. En daar zat de storing.
0: Ja, en hoe is die verstoring ontdekt?
1: Toen we de uitzending opstarten, net voor het begin van de raadsvergadering, kwamen we er zelf achter dat er beelden op stonden die we beter niet kunnen uitzenden. Van stilstaand beeld trouwens, dus het viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, het was echt een stilstaand beeld. En kwamen we erachter dat we probeerden die beelden te verwijderen, dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
0: Ja, en bent u achter de oorzaak gekomen?
1: In zoverre weten we dat er dus een beeld geplaatst is op een of meer op die server die we ervoor gebruiken. Dat is helemaal een externe server, staat los van alle andere systemen. Wie of wat dat gedaan heeft, daar zijn we met de leverancier van de software nog mee in gesprek om te kijken van wat daar precies gebeurd is.
0: Want die leverancier, dat is een externe partij?
1: Ja, het is een externe partij waar we dat inkopen en dat hebben we voor ons georganiseerd. En het staat ook helemaal los van Schiermonnikoog TV. Schiermonnikoog TV geeft die beelden gewoon door die zij van ons ontvangen.
0: Ja. Heeft de hacker gegevens kunnen verzamelen?
1: Nee. Het is echt gewoon helemaal een losse opname- en uitzendsysteem, om het zo te noemen. Dus het staat compleet los van alle gemeentelijke systemen. Dus verder is daar niemand bij gekomen.
0: Maar het is een systeem wat heel veel gemeenten gebruiken om vergaderingen te streamen. Ook het UWV bijvoorbeeld, Wetterschip gebruikt het systeem. Betekent dat het systeem nu dus voor al die instanties eigenlijk niet helemaal veilig is?
1: Dat durf ik niet te zeggen. We hebben uiteraard contact opgenomen met de leverancier van het systeem. En die moet daar verder onderzoek naar doen of het inderdaad breder is. Of dat alleen bij ons iets gebeurd is. Maar we hebben dit met geen zicht op. Maar ook geen signalen dat het breder is.
0: Ja, heeft u contact gehad al met de leverancier?
1: Jazeker. Ja, er is direct contact mee opgenomen de dag na de uitzending.
0: Ja, en wat zegt u hiervan?
1: Ja, ook onverklaarbaar. Dus die gaat ook intern kijken van hoe kan iemand binnenkomen op die systemen en wat is daar precies gebeurd. Dat is echt voor de technici onder ons. Ja, dan moet ik het teleurstellen. Die technici, dat ben ik in ieder geval niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar de schakelingen zelf, die worden volgens mij via laptops in de raadzaal gedaan. Is er een kans dat de fout in de raadzaal zelf gemaakt is?
1: Nou, eigenlijk niet, want het wordt gewoon opgenomen en dan wordt het rechtstreeks via die apparatuur wordt het doorgezet. Dus de kans is, voor zover wij weten, niet aanwezig dat het bij ons iets fout gaan is in het gemeentehuis zelf.
0: Niet dat iemand iets op de laptop had staan en per ongeluk geopend heeft wat niet had moeten.
1: Het is niet aan de orde, nee hoor, absoluut niet.
0: Nee. Is te voorkomen, ja, dat is misschien ook moeilijk te zeggen, dat het in de toekomst nog een keer gebeurt?
1: Ja, als je kijkt naar digitale, ik noem het toch maar even criminaliteit, want iemand breekt toch in op een systeem. Mensen worden steeds gehaaid, dus is dit in de toekomst te voorkomen? We doen natuurlijk ons best. We zijn daar ook kritisch op. Ook onze leveranciers worden daarop getoetst. Maar ja, helaas kun je dit nooit op voorhand 100% uitsluiten.
0: Nee, u heeft het over criminaliteit. Dan neem ik aan dat u aangifte heeft gedaan als gemeente.
1: Hebben we op dit moment nog niet gedaan, maar er zal iets waar we naar kijken of we dat alsnog moeten doen. En ook dat gaan we met de leverancier afstemmen. En dat is ook een vraag van, waar is dan feitelijk ingebroken? Is het dan bij ons geweest? Is het bij de leverancier geweest? Dat zijn van die praktische zaken die we nu gewoon op een rij aan het zetten zijn.
0: Ja, wettelijk gezien moet er melding gemaakt worden bij de overheidsdienst voor computerbeveiliging en de privacywaakhond, zeg ik maar. Dat moet binnen 48 uur gebeuren. Is dat gebeurd?
1: Nou, er zijn geen privacygevoelige zaken gelekt. Er is alleen maar een foto gedeeld van een derde of via deze site. Dus er zijn geen privacygevoelige zaken gelekt. Dus wat dat gaat, is er geen datalek en speelt dat niet.
0: Nee, maar het is wel een beveiligingsprobleem blijkbaar.
1: Dat is dus een onderzoek waar het precies ligt en wie daar dus eventueel melding van moet maken. Maar als er melding gemaakt moet worden, dan zal dat zeker gebeuren.
0: Ja, maar dat had binnen 48 uur gemoeten dan.
1: Ja, maar dat is waar ik even op dit moment geen zicht op heb of dat gebeurd is. Maar als het gebeurd moet zijn, dan zal het gebeurd zijn.
0: Nee, en weet je wel welke maatregelen er worden genomen?
1: Nee, durf ik geen antwoord op te geven. Kijk, er zullen maatregelen genomen worden op het moment dat we weten van waar het ontstaan is. Dan zal daar hetzij door de leverancier extern, hetzij bij ons op de systemen, zal iets aangepast moeten worden. Maar daar hebben we even tijd voor. De volgende raadsvergadering is in september. We gaan ervan uit dat we dan weer op een veilige manier, op een goede manier de raadsvergadering extern kunnen delen.
0: Ja, en ook de leverancier, begrijp ik, die tast nog even in het duister over hoe dit nou precies kon gebeuren.
1: Ja, het is vrij kort dag allemaal en niemand verwacht dat dit gaat gebeuren. Dus we waren allemaal even verrast.
0: Oké. Nou, ben benieuwd wat de oorzaak is geweest en het wordt ongetwijfeld gevolgd. Ik dank u wel voor de toelichting op dit moment.
1: Heel graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens. Burgemeester Hendry Meendering, wie dat van de gemeente Schiermonnikoog.
2: Alles wat je op dijn is, hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Wat het Friese leren wil, die kan het dan eigenlijk gewoon met de telefoon doen. Want de AFOEK lanceert de taalleer-app Scrap. Dat is een soort van Duolingo, maar dan voor het Friesk. Duolingo, dat is echt een app, dat is de taal me leren kist. Maar dan benam grutte taal, link als het Spaans, het Engels, het Duits, dat soort taal. Maar het is net voor het Friesk. Slagjouwer Jantine Weidenaar die liet haar trog projectmeijwerker Jan Douwers van de AFOEK bijpraten over hoe deze nieuwe Friese app werkt.
5: Ja, we zitten nu mooi uitzicht op een groot scherm en daar zien we volgens mij een voorbeeld van de app op. Is dit zat er dadelijk ook op het telefoon uitzicht?
6: Ja, dit is absoluut hoe de app eraan staat op het telefoon. Ik kom te zien. We zien hier even een voorbeeld van een verbindopdracht. Dus in dit geval Matt, de broeker van de app, een goede afbeelding om het goede woord combineren. Dit is een van de opdrachten die erin zit. Daarnaast hebben we ook opdrachten waarbij ze verstaan moeten, waarbij ze luisteren moeten en een goede keuze meisje moeten. En waarbij ze dingen zelf inspreken moeten. Dat voorbeeld zie je bijvoorbeeld hier even op de volgende. Dit is een uitspraakoefening. Je krijgt een voorbeeldwoord in het Friesk. Daarnaast zit er een inspreekknop op. Die drukt in, de spreekt een goede antwoord in. En de app zal automatisch controleren of die Friese uitspraak ook correct is.
5: En krijgt er dan ook punten voor?
6: Krijgt er punten voor. Hoe meer opdrachten als er doorst, hoe meer experience points als er krijgt, staat dat heel mooi hit in de appontwikkeling. En hoe vaker als het ook achter elkaar doorst, dus tot dagen achter elkaar, kist zelfs punten voor krijgen.
5: Een streak heet dat dan, hè? Ja,
6: ja.
5: Ja, dus de gamification, dat zit er wel in.
6: Gamification zit zeker in deze app. Ook omdat het mij helpt, is motiverend. En daarmee kan de broeker dus op die manier meer taal leren, meer opdrachten achter elkaar uitvieren. Helpt gewoon mij om beter Fries te leren.
4: En om die app goed werken te laten, is ik kunstmatige intelligentie beroekt. Dominique van der Niet die is Chief Digital and Innovation Officer bij Mensora. En die vertelt hoe dat in die app beroekt is.
7: De AI die in deze app gebruikt wordt, de uitspraakbeoordeling, is zeg maar halverwege 2023 zijn we begonnen te ontwikkelen daarmee. En uiteindelijk is dat over de jaren als samenwerking tot stand gekomen met verschillende Friese organisaties. En specifiek voor deze app natuurlijk de laatste jaren met AFOEK.
5: Ja. En hoe ziet dat dan uit? Binnen mensen die ding insprutsen hebben, zodat het terug dat AI-systeem leert werken?
7: Zeker weten. Ja, AI die leert van voorbeelden. En we hebben voor deze app en deze beoordelingen hebben wij specifiek ingesproken. Daar heeft ook de samenwerking plaatsgevonden. Maar er zijn nog duizenden en duizenden stemmen ingegaan. Want je hebt heel veel voorbeelden nodig. Ja,
5: ja en heel veel verschillende soorten Friesk. Want het woord Friesk is heel wat anders als het Fries wat in de Zuidwesthoeken praat wordt. Hoe ging je daarmee om?
7: Absoluut. Dat is ook een van de grote uitdagingen van het Fries. Wij hebben ons eerst gericht op het GAVE. GAVE met een beetje speelruimte erin. Om de basisuitspraak om die goed te oefenen. En als het aan ons ligt de komende jaren, dan gaan wij verder op de dialecten.
5: Ja, want een app is altijd in ontwikkeling. Hè? Het gaat net op van Jim nou.
7: Absoluut niet. Nee. Wat je wil is dat het een succes is. Dat mensen er iets aan hebben. Ook het Fries verandert. De uitspraak, de woorden, et cetera. Dus dit is een ongoing ontwikkeling. Absoluut.
5: Nou hebben we het al vaker gehad over Duolingo, de verneemde taalleer-app. Heb je hem in die technische ontwikkeling direct naar jongen of heb je hem echt in je eigen plan lutsen?
7: Uiteraard kijk je naar de voorbeelden die er zijn. Maar wij hadden één doelstelling aan het begin van het project met z'n allen. En dat is een stapje beter dan Duolingo. En ik denk dat aan de eindgebruiker is om te bepalen of dat is gelukt. In ieder geval met de uitspraak die erin zit, dat is volledig nieuw.
5: En nou is er een vraag die ik wil stellen met aan het einde van dit interview. Want ik praat Fries, kan jou praten Nederlands. Heb je hem dadelijk zelf ook op de telefoon en dat woorden hier Fries mooi praten kennen?
7: Ik kan het hartstikke goed verstaan, maar ben dus aan het oefenen. En dankzij dit project kan ik echt merken dat mijn uitspraak merkbaar beter is geworden. Ja.
3: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
2: De dij voorbij. Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het kabinet wil een oorstoosdarmie vieren van 400 meter tussen Geitenhouderijen en Hoezen om zonsrisico's te beheinen. De norm moet nog vol in de wet verslijn worden en dat kevel treien hier doorie. Jos Tolboom die is vastzitter van de vakgroep Geitenhouderij van de boerenorganisatie LTO. Een goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Het kabinet is voornemens om een afstandsnorm in te stellen van 500 meter. En midden die 500 meter mag er niet meer nieuw gebouwd worden bij geitenhouderijen. Hoe staat LTO daarin?
4: Ja, wij vinden het wel ingewikkeld om daar op dit moment echt een uitgesproken positie in te nemen. We snappen dat met alle adviezen die er liggen vanuit de instituten die het onderzoek gedaan hebben naar de volksgezondheid, dat je ook iets met die adviezen moet doen. En anderzijds zie je wel dat de laatste maanden vanuit andere wetenschappers dat toch wel steeds meer kritiek komt op de onderzoeken, maar vooral op de conclusies die eraan verbonden worden. Dus dan, dat dit het is, ik vind dat wel ingewikkeld. Enerzijds is het wel voor veel geitenbedrijven op dit moment een verlichting, omdat het zou betekenen dat de boutstops die er nu op veel plaatsen zijn, dat die dan er niet meer zouden zijn. Behalve dus als je in de buurt van een woonkern zit. En wat ik zelf, maar dat is ook een beetje een persoonlijk dingetje, waar ik wel heel veel moeite mee heb, is dat er best wel veel woningnood is in Nederland. En gezinnen die, we zagen het van de week nog, gezinnen die in een opslagbox geslapen. Ja, en dan ga je nog meer beperkingen opleggen voor het plegen van woningbouw. En dat vind ik wel heel moeilijk.
3: Ja, er zitten dus een aantal aspecten aan. Eén daarvan is dus dat inderdaad die geitenhouderijen straks bepaalde dingen misschien niet meer kunnen uitbreiden of op bepaalde plaatsen zich niet kunnen vestigen. Maar er is natuurlijk ook de andere kant, dat bepaalde nieuwbouwprojecten op bepaalde plaatsen ook onmogelijk worden.
4: Juist, en dat is een verzwaring, zeg maar. Ja, voor de geitensector als totaal wordt het eigenlijk wat versoepeld. En de woningbouw, wordt het wat ingewikkelder voor.
3: Ja, en u heeft het over onderzoeken. En dan neem ik aan dat u heeft over de onderzoeken naar de gezondheidsrisico's. En dat daar best nog wel veel onduidelijkheid zit.
4: Ja, dat klopt. De rapporten op zich die gepubliceerd zijn, die zijn op zich wel duidelijk. Er is een statistische relatie, maar er is eigenlijk geen bewijs gevonden. Daar schrijven de onderzoekers zelf ook van een werkingsmechanisme. En welke conclusie verbind je daar nou aan? Daarvan heeft de Gezondheidsraad gezegd, er is waarschijnlijk wel een relatie, oorzaak-gevolg. En er staan steeds meer wetenschappers op die zeggen van, wij zien dat toch anders. Nou ja, probeer daar dan als simpele boer maar iets van te vinden. Ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben om daar iets van te zeggen, maar dat maakt het wel lastig, ja.
3: Ja, maar de wetenschappers, daar komt het dus op neer, zijn het niet altijd met elkaar eens?
4: Daar komt het op neer, ja, ja.
3: Ja, wie moet je dan geloven?
4: Nou ja, en ik snap wel dat je dan als kabinet in die onzekerheid, dat je toch op een gegeven moment een lijn moet kiezen. En dan is dit het geworden. En daar zullen we het dan voor nu mee moeten doen. En ik hoop dat het ook voor omwonenden die zich zorgen maken, dat het daar ook zorgen voor wegneemt. En dat we dan met z'n allen de komende jaren ook gebruiken om enerzijds de emissie van ziekteverwekkers, want daar gaat het eigenlijk om die dan te verminderen. Dat is de inzet die wij als sector nog steeds hebben. En dat je dan ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruikt om te kijken van hoe lang zijn die zones nog nodig. En dat staat ook zo in die Kamerbrief. Dus
3: het is natuurlijk wel belangrijk. Het risico bestaat natuurlijk dat men denkt van, oké, die norm die ligt er nu. We stoppen met het wetenschappelijk onderzoek, want we hebben nu eenmaal al een besluit genomen.
4: Ja, ik weet niet. Volgens mij gaat er ook niet per se nieuw wetenschappelijk onderzoek gebeuren, maar dat weet ik niet. Ja, dat weet je me nooit natuurlijk. Maar ze blijven vooral monitoren in hoeverre er longontstekingen rond geitenbedrijven zijn. Dat onderzoek, dat blijven ze voortzetten. Dus dat is een goede zaak. En we gaan vooral kijken van hoe kunnen wij de emissie van ziektekiemen verminderen. En ga ik ervan uit dat we in de loop van de tijd het steeds verder afpellen. En dan op een gegeven moment dat we het uit de wereld hebben.
3: Ja, maar ik proef het te worden wel. U hoopt niet dat de wetenschappers nu ophouden met onderzoeken, zolang ze het nog oneens zijn met elkaar.
4: Dat klopt. Ja, nee, je wilde er gewoon duidelijkheid over hebben. Dat is zo, ja.
3: Helder. Dank u wel voor de toelichting en een fijne middag verder.
4: Ja, u ook. En succes met de uitzending verder.
2: Dank u.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De stichting SOS Dolfijn uit Annapolona had de trein Bruinvesting die begint dit jaar bij Friesland een test of voor binnen rondbracht naar de Noordzee. Een man van intensieve zwaardig binnen Roelof, Jantje en Coco werd in haar natuurlijke omjouwing. En onder telefoon is Eva Geel. Een goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Ja, wanneer en waar zijn de bruinvissen uitgezet?
6: De bruinvissen zijn gistermiddag uitgezet. Rond een uur of 3:30 zijn ze denk ik te water te gaan om de beurt.
3: Ja, even voor mijn beeld nog. Hoe lang zijn ze in de opvang geweest?
6: Jantje en Roelof die zijn tegelijk gestrand op 5 maart. En Coco die is op 25 maart gestrand. Dus ze zijn allemaal ongeveer zo'n 4 maanden bij ons in de opvang geweest.
3: Ja, dat is dus best een lang traject van herstel. Kunt u dat proces eens beschrijven?
6: Ja, als dieren bij ons binnenkomen, en daar waren deze drie eigenlijk niet anders in, zijn dieren altijd ziek, verzwakt, kunnen ook vaak niet zelfstandig zwemmen in het begin. Dus hebben ze ondersteuning nodig. En dat doen wij samen 24/7 met onze vrijwilligers. Jantje en Roelof die zwommen wel heel snel zelf. Die zwommen eigenlijk binnen een paar dagen weer zelfstandig. Coco heeft wel heel lang ondersteuning nodig gehad. Coco die hebben we zo'n 3 weken ondersteund. En de laatste week was het een beetje zelf laten zwemmen of dobberen. En als zij het weer nodig had, dan gingen we weer helpen door haar te ondersteunen in het water.
3: Ja, maar u zegt Roelof en Jantje die konden vrij snel weer zelfstandig zwemmen. En toch duurt dat dan nog een aantal maanden voor ze blijkbaar terug weer in de natuurlijke omgeving kunnen.
6: Ja, klopt. Ja. Beide dieren waren wel ziek. Iets minder verzwakt dan dat wij vaak zien bij de dieren die bij ons binnenkomen. Vooral Jantje. Jantje had een schimmelinfectie in zijn longen. En die heeft daar best wel een wat langere behandeling voor moeten hebben. En omdat Jantje en Roelof dus samen waren gestrand. En ook eigenlijk wel heel erg wij aan hun merkten dat ze bij elkaar wouden blijven. Hebben we gewacht tot ze allemaal goed genoeg waren om uit te zetten.
3: Ja, het loopt natuurlijk niet altijd goed af. Zijn er hier ook momenten geweest dat jullie dachten, nou, ik weet niet of ze het wel redden?
6: Sowieso is het in de eerste paar weken altijd heel spannend. En met Coco is het zeker ook een heel spannend traject geweest. Omdat die was echt wel ziek. Was ook zeer vermagerd dat ze bij ons binnenkwam. En daarbij hadden we echt een moment gehad dat we het heel spannend vonden of het wel ging lukken. Dus al te mooier was het dat zij gisteren mee kon samen met Jantje en Roelof terug de zee in.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook voor jullie dat jullie er wel heel vrolijk van worden dat ze het toch gered heeft. Dus je zet je natuurlijk voor de volle 100% in.
6: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk alles waar wij het voor doen. Dat is bij ons al alles wat bij ons binnenkomt, hopen we dat het beter wordt en dat we het kunnen uitzetten. En als ze dan inderdaad na maanden inspanning van het hele team en onze vrijwilligers dan lukt, ja, dan ben je gewoon alleen maar gelukkig op de boot op terug. En dan hebben we allemaal een hele grote glimlach op ons gezicht.
3: Ja, en wat is dan het moment dat jullie denken, oké, het komt goed, ze kunnen weer naar buiten?
6: Voornamelijk baseren we dat natuurlijk op de medische checks van onze dierenarts. Maar ook of ze een goed gewicht hebben. We kijken met een echo naar hun blubberdikte. Dat is eigenlijk de vetlaag die veel zeezoogdieren hebben om hun warm te houden, vooral in de winter. Die moet lekker dik zijn, zodat ze een beetje wat hebben om op te teren en zich warm te houden. En het goede gewicht, maar ook natuurlijk dat ze geen medicijnen meer nodig hebben. Zoals Jantje, die kreeg een behandeling voor de schimmelinfectie. Ja, hij moet dan klaar zijn met de behandeling. En dan moet het ook goed blijven gaan een tijdje. En dat is eigenlijk voor alle dieren zo. Wat ze mankeren, dat behandelen. En dan moet het daarna een tijdje goed blijven gaan. En moet het natuurlijk ook gewoon normaal, natuurlijk gedrag weer gaan zien bij ze, in plaats van dat het een ziek dier is om te zien.
3: Ja, en is het nu ook nog een manier om te monitoren hoe het Roelof, Jantje en Coco vergaat? Of is het gewoon voor jullie nu ook, we weten het niet?
6: Nee, het is voor ons eigenlijk dat we het niet weten. We hebben ze wel zien wegzwemmen. Met een best wel flinke vaart. Dus dat is sowieso heel goed om te zien. De dieren zijn wel allemaal gechipt. Dus ja, als ze wel ooit stranden, dan kunnen wij ze wel terugvinden. Maar eigenlijk is het voor ons voornamelijk nu hopen dat we ze eigenlijk nooit meer terugzien. Wat natuurlijk een beetje gek klinkt.
3: Nou, ze hebben geen track and trace, zullen we maar zeggen.
6: Nee.
3: Hebben jullie op dit moment nog veel zorg van dieren in de opvang?
6: Nee, op dit moment is onze opvang helemaal leeg.
3: Oh ja. Op zich is dat goed nieuws.
6: Ja, ja.
3: Oké, ik dank u wel voor de toelichting.
6: Ja, natuurlijk, geen probleem.
3: Mooi zo. Eva Geel, wie dat van de stichting SOS Dolfijnhuis. Anna Paulona, Oerde de Romp, Zetten van Trij, Bloemvisken. Dit begin dit hier is bij Vrieland en Texel, dus onspeeld waren.
5: Alles wat je dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Het project van de Lange Azem, het Nijen Multifunctioneel Centrum, van wie naam? Naar Jeden van Zwitten, naar Trossheppen, is het gebouw Joet officieel Iepene. Een feestelijke dij, en dus is voorzitter Arend Lutscher van Plitselijk Belang een grutsk, tevreden en verromme man, want de leerstheden wie er net altijd liggen makkelijk.
2: Nou, het heeft heel veel moeite gekost en er zijn ook veel momenten geweest dat je denkt, gaat het nou nog wel lukken of niet? Maar met vallen en opstaan, laatste schroefjes erin, gistermiddag en vandaag de opening.
3: Het heeft 7 jaar lang geduurd.
2: Ja, het eerste idee was 7 jaar geleden. En toen is er breedvoerig over gesproken. Er zijn plannen getekend. Gezien van wat kan wel, wat kan niet. En toen hadden we dus een iets te ambitieus plan. Inclusief een skiler en ijsbaan. En dat heeft gewoon lang geduurd. Vooral ook omdat je met subsidieverstrekkers te maken hebt. En niet elke subsidieverstrekker heeft op hetzelfde moment dat je daar een aanvraag in kunt dienen. En dan moet je nog weer eens lang wachten voor het binnenkomt. Dus het was nu ook zo dat we moesten het nu ook opleveren. Want anders was een andere subsidieverstrekker. Die had dan weer de einddatum bereikt. En dan hadden we die subsidie kwijtgeraakt. Dus we moesten echt op het laatste moment alles bij elkaar een eindsprint in zetten.
3: Maar na 7 jaar?
2: Ja, 7 jaar dan is het dit wel waard.
3: Ja. Want kun je misschien even kort uitleggen, wat staat hier allemaal? Wat hebben jullie hier allemaal neergezet?
2: Nou, we hebben hier dus een trimbaan. We hebben een fitnesshoek, een buitenfitness. En we hebben hier een kaatswand kunnen plaatsen. Voor de kinderen hebben we een ijsbaan, een potentiële ijsbaan gecreëerd van beton. Daar heb je maar een paar centimeter water nodig. En dan kunnen ze met een paar nachten vorst kun je daar gaan schaatsen. En dan hebben de kinderen in ieder geval vrij snel schaats. Maar het is ook een plek waar je openluchtmusea voorstellingen kunt doen. De dijkje eromheen is daar ook voor bedoeld. Dat mensen erop kunnen zitten als het gras er eenmaal is. En er wordt hier ook heel veel informatie gegeven aan mensen die hier langskomen. Of die gehoord hebben van deze plek of van dit dorp. En die hebben op een heel persoonlijke manier kunnen ze lezen op allerlei informatieborden. Hoe is dat met dit dorp? Wat is de geschiedenis? Het is niet alleen sport, het is ontmoeten, het is ook informatie krijgen. En het is ook een vertrekpunt om fiets- en wandelroutes te doen.
3: Dus het voegt wel echt wat toe aan de leefbaarheid van Wijnaldum.
2: Ja, dit is echt ook zuiver ontstaan doordat we aan die leefbaarheid iets wilden doen. Wat nodig hebt ze nu dan is ook dat er wat reuring in je dorp is. Ja, het is vaak bij dorpen zo, de winkels gaan weg, het wordt wat stil en er gebeurt wat minder. En dan is het gewoon fijn als je een wat aantrekkelijke plek wordt voor mensen die langskomen. Of mensen die op bezoek zijn of toeristen. Maar dat heeft dan weer zijn weerslag op de hele reuringgevoel in het dorp. En dat heeft een positief effect op de leefbaarheid.
3: Wijnaldum is niet zo'n groot dorp. Hoe speciaal is het dat zo'n toch wel groot project hier staat?
2: Ik denk dat het uitzonderlijk is. Ik denk dat dit heel bijzonder is. Dat menig dorp doet dit niet. En er moeten een paar mensen zo gek zijn om het te bedenken en mensen mee te krijgen. En het mooie was dat ook de hele raad van Harlingen, toen we dat presenteerden, die waren eigenlijk allemaal unaniem dat ze het een fantastisch plan vonden. Dat hielp ook mee. Maar het is erg groot voor een dorp, maar het wel mooi.
3: Want het is ook met voor mij het werk van ook heel veel vrijwilligers is dit tot stand gekomen. Want ik sprak net de wethouder, die zei, eigenlijk hebben wij hier niet heel veel gedaan.
2: Nee, het is inderdaad allemaal vrijwilligerswerk. En samen met een aannemer. Want dit kun je niet alleen doen. Daar moet je een aannemer bij hebben. Maar die heeft van de laatste 3 jaar heeft hij zeg maar als een soort partner met ons samengewerkt. En daardoor hebben we met elkaar dit kunnen realiseren. Maar je kunt vooral aan het eind kon je wel merken dat vrijwilligers die dragen het. Anders had het nooit voor elkaar gekomen. Ja. En er zitten veel vrijwilligers in het dorp. Dus dat is wel mooi van dit dorp. En daarom kan dit ook.
1: Een bijdrage weer dit van uw collega's van de Streekomroep Zilt.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
4: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
1: Op de Snitse Mar is dit week het WK Sielen in de klasse 12.4 MR. En dat is een heel bijzondere klasse hier in Sielen-Meesken. Mij een handicap, maar ik, Meesken, zonder handicap. 6 dagen lang stil de beste Sielen van de hele raad in Friesland Sielen. Piet van der Meer is hier van de Friese deelnemers. En hij vertelt hoe dat WK en wat krijgt die klasse 12.4 MR budget.
5: Voor het eerst beslist dat we hier van het WK horen. Dus er zijn alle landen uitnodigd. En er zijn deelnemers van 18 landen door mij. Dus 88 deelnemers. Geweldig. Ja.
4: En dit is 12.4MR, als ik het goed heb. Ja, ja. Wat betekent dat?
5: Nee, er zijn bootjes die. Dat is een formule als het ware van die bootjes. Hè. De lengte, alles is bepaald. De eenheidsklasse. En ja, iedereen kan er in principe in varen. En invalide mensen. Dus het is een all-inclusief boot, zeg ik altijd. Dus, en ik ben, hey, ben tien jaar geleden, ben ik door een foutje, zeg maar, ben ik in de rolstoel te landen gekomen. Ik zie het eerst altijd in de orenboot. Maar ik denk, wow, we zielen. Dus toen ik heel gauw contact met de SAS kreeg en die zijn doek hier komen te zielen. Dus zo ben ik het wel weer op kan.
4: En hoe wie dat dan voor jou, dat je toch weer kon zielen?
5: Ja, weer geweldig. Dat wil je echt weer een opluchting, zeg maar, zitten. Hey, dus, ik zit in de rolstoel en twee maanden dat het gebeurt, dan zit ik al wat in de boord. Dus dat is weer prachtig.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. En wat maakt het dan zo bijzonder dat je dan nou toch weer zielen kent, maar ja, eigenlijk iedereen?
5: Ja, nou, het is all inclusief, zeg ik. En in principe, die doorjongens die kennen mijn voetpedaal, ik maar dan met de hand, maar dat maakt het heel. Dat jouwt eigenlijk geen beperking. Dus ja, en we hadden nu al contact met water. En er zit een hele grote trimmogelijkheid in deze boord. Dat is gewoon geweldig. Ja.
4: En hoe ziet dit weekend eruit?
5: Nou, we zullen alle dagen twee wedstrijden in principe. We gaan juist maar 12 varen. Dus maar we doen het eens 4 zielen goed. Hè. Dan kunnen we een totaalklassement krijgen. En dan wordt die de sneller. En we splitsen in een zilver en een goldfleet. De sneller die komen in de goldfleet en de rest in de zilverfleet. Dus, en dan zaterdag in sneeuw, dan gaat het echt om de winnaars. Ja.
4: Johan Juster, de eerste wedstrijd zielt. Hoe wie je dat?
5: Nou, ik ging. Nee, het ging net helemaal goed. Nee, meer verwachten. Als we in zijn grote groep was, dan wist het soms heel wat ziel. Dus dan moet je nou uit zijn groep bijkomen en een vrije win krijgen. En dat is wel moeilijk. Maar ja, kleer. We gaan heel mooi ziel en denk je erom.
4: Eerste dag met je altijd keer op starten, nou?
5: Daarom, ja. En hier voor de week ga ik nog wat dingetjes vroeger aan de boord. En dat werkt net helemaal. Nou ja, maar kleer, dat maakt er helemaal niks uit.
4: Hey, en het is prachtig mooi waar. Maar is dit net zo'n soort wien?
5: Nee, we gaan juist er echt wel twee of jouw roeren wasje maken. Nee, we hebben op het waterwest en we van het water al bij wachtje. En toen we juist met de jouw vieren, we er nog helemaal geen wien. Dus we zeiden, ah, dit wordt niks. En toen wedstrijd komen tegen, zei, we wachten tot 4 uur, hadden we dan nog geen wien. En dan horen we op. Want de barbecue is direct te wassen. Dus, maar in ieder geval, 4 voor 4 in we wien. Dus toen gaan we naar 12 wedstrijden in Zielkijn. Dus kwamen we juist een kwartier, of jouw niet, een kwartier van niet, want passend weer nog.
4: Kan je mij vertellen wat er onpas is op zijn boord?
5: Nou, zo, er zitten voetpedalen in. Hè. De jongen die verliet binnen, die sturen met de voetpedalen. Zo, maar omdat mijn voeten het niet meer doen, dus dan heb ik handbesturing erin. En dan kan ik met de hand kan ik sturen. Dus, en dat is voor mij heel makkelijk. Dus, en mijn stuur, een heel prachtige jongens die varen met de voetpedalen. Maar op de finesse, dan stuurde hij het ook een stukje erin om even met de hand. Een beetje meer feeling over de boord. Dan kan je echt vernemen, als er heel goed uittrimd is, dan hoe gaat ze naar deze stuur? Dan valt er vanzelf wel heel goed.
4: Ken je, ik zie ze dat het misschien moeilijker is maar de futten of maar de jermen juist?
5: Nou, als het toestaan is, dan. Die jongen die trappen de pedaal niet, maar ik maak alles met de hand doen. Dus dan gaat meteen met één hand sturen en met de oren hand mag die zielen betjengen. Dus dat is soms wel even, tenminste als het drok is, wel heel ingewikkeld even. Maar aankleden, dat lassen we dan even weer op.
1: Piet van der Meer weer dat. Een van de Friese deelnemers van het WK Zielen in de klasse 12.4 MR.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Vrachtwagenchauffeur Jelmer Remeri van het Jereveen had misschien wel de mooiste truck van het land. Die vrachtwagen zit bij de finalisten die het eind deze maand strijden om die titel op het TT-circuit in Assen. Verslaggever Dennis Terpstra mocht zien bij de truck en spust daarmee de chauffeur. En die stierf wie is mijn zien nominatie?
4: Ja, bijzonder. Vereerd. Kroon op je werk een beetje. Hè? Van dat je er wat moois van maken hebben en dat het dan troon en ik waardeerd werd.
5: Want viel het echt, hè?
4: Ja, het zit allemaal mooie auto's tussen de rest, zeg maar. En dan is het toch wel mooi dat jou van de mooiste trein met mij mee doet.
5: Ja. Want hoe is dan truc om schreeuwen?
4: Een vacuumauto die dingen kan leegzoeken en transport kan rijden met gevaarlijke stoffen.
5: Want dat is voornamelijk wat het over vierst?
4: Ja, we doen het reinigen van tanks en brandstoftanks en chemietanks. Ondergronds, bovengronds en transport van gevaarlijke stoffen.
5: En wat ben nou de echte selling points van deze truck? Want hij ziet natuurlijk hartstikke mooi uit, mooi green.
4: Ja, de kleuren, de manier van opbouw en dat soort dingen. Ja, het is altijd wat lastig te zeggen. Dan moet ik wat noorden van vindt. Hè?
5: Wat vind je zelf het mooiste van de truck?
4: De kleur vooral en gewoon het complete plaatje, interieur en die zich helemaal aanpast en gewoon alles bij elkaar. Dat maakt het wel uniek.
5: Want hoe kom je op het idee om hem zat te customizen?
4: Ja, hoe kom je op het idee? Ja, iets van vroeger denk ik. Dat je altijd denkt van een beetje dit, een beetje zus en dan kom je uiteindelijk hier op uit.
5: Want waar komt die passie van?
4: Nou, ik denk van vroeger altijd al vrachtauto's vond ik altijd al mooi. En ook zijn gekke baas vond die dat ik mooi vond. Dus één en één is twee, hè, dan.
5: Zitten er eigenlijk volle details verwerken in deze vrachtwagen?
4: We hebben lijntjes al getrollen erin. Van de boetekant naar de binnenkant. Door de scanier erin. En dan gaat het samen weer terug naar deze kant. En hier rint alles weer mooi terug. En alles is helemaal fotskeren. Dus er verneemt helemaal geen verschil in de lak. Alles zit onder de blanke lak.
5: En ben dat dan de dingetjes die zo'n vrachtwagen van 8 naar 10 brengen?
4: Nou ja, dat denk ik wel. Het zijn wel unieke dingetjes. Ja, ze beginnen er wel steeds meer mee, hè, oren meesken. Maar het is van die lietse details wat een hoop verschil maakt.
5: Nou, zullen we het even zien, de vrachtwagen Shin?
4: Ja.
5: Nou, we zijn inmiddels in de bolide.
4: Ja, klopt. Ja.
5: Ja, het ziet hier wel heel luxe uit. Ja, wat zien we hier al, Jan?
4: Ja, hartstikke luxe en alles is bekleid met leer en stof. En krijg ook hetzelfde. Hè? Mooie donkere kleurken, lekker rustig. Hoge stuur erin. Toen ook wel mooi, iets van vroeger.
5: Het leek het echt wel zo'n oude trekkerstuur bijna.
4: Ja, een soort van trekkerstuur, maar dan een beetje hoor. Ja.
5: En als ik kijk even naar boontjes, je kan hier reële lampjes.
4: Ja, klopt, ja.
5: Waarom die reerlampjes?
4: Dat is van s'nachts, dat is mooi rustig aan de egen en dan kun je toch nog wat van binnen zien. En dan is wel lekker op zich een beetje binnenverlachting, maar de verlachting is er net heel veel aan.
5: Hierachter stond ook nog Don't Judge.
4: Ja.
5: Had dat nog speciale betekenis?
4: Nee, het dacht me zaken gewoon. Vond wel leuk. Net oordelen, ja. Nou ja.
5: Weet denk dat het waar komt, dat truckchauffeurs toch vaak wel een speciale bon hebben met hun voertuig.
4: Ja, je zet het de hele tijd erin. Hè? Dus je moet het toch een beetje eigen van meidje en wat thuis meidje. En dat, daar komt het toch een beetje. Ja, je zet het hier de hele dag. Ik bedoel, je stik aan het in een lelijk huis zetten. Hè? Dus je moet het thuis een beetje knap zetten. Nou ja, dat is eerlijk zo.
5: Ja, dus eigenlijk is het eigenlijk wel echt een beetje een flinkstik van de chauffeur zelf.
4: Ja, sowieso. Dat denk ik wel, ja. Ja.
3: Op 24 en 26 juli dan beoordeelt de jury Jelmer's truck dan natuurlijk of het in die de mooiste van Nederland is.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt overvoeren
1: de dag voorbij.
5: We zullen het hebben over Soldaat van Oranje. De langst rende musical van Nederland. Jan van Olven van Ljouwt, die is bassist en orkestmanager bij die musical. En had me al 3400 keer opvierd.
6: Ja, het is een deel van je leven. Het is bijna 16 jaar. En we zitten nu in de laatste weken en dat wordt heel onwerkelijk. Dan komt een weekend, is de laatste. En dat wordt wel een ding.
7: Hoe viel dat?
6: Heel apart. Ik hier kreeg mij de company manager hoor. En die vroeg mij van hoe viel dat voor jou nou? En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
7: Wie de klap doet je hem dat jen? Van ja. Hoorde ermee op?
6: Ja, ja, weer een hele heurde klap.
7: Want Soldaat van Oranje, ik zelfs vanuit Friesland ik zoiets van dat is voor eeuwig. Dat hoort nooit meer op, hè? Maar nee, dat gevoel ging je mek een beetje?
6: Dat gevoel hier ik zeker, ja. Ja, ja. En ik hier van mezelf persoonlijk hier ik zoiets van nou, het zou toch wel wat wijzen als wij de 20 hier helizoen. En dat binnen nou krek je 16. Maar ja, toch desalniettemin. De eerste dag dat ik hier rondriep, dat was dat wie op 22 september 2010. Ja, dit maak ik nooit. Ik maak je dit nooit meer mee. Dit is uniek.
7: Hoe bist u hierbij te lonen komen?
6: Ik ben aanbevolen toch wat nou de musical director is, de musical supervisor, wat ik zit, Michiel Bauhaus. En daar werk ik al een hele skof mee. Dat is zeker een goede vriend. En die had mij hiervoor tipt.
7: Maar was er nog voorspielen?
6: Nee, hier had ik
7: net... van een soort ballotage? Of
6: nee, hier weer het op, puur op aanbeveling.
7: Is het heel wat oors voor een musical, ja. Muzikant wezen?
6: Ja, het is heel oors, want als mij een...

0: En op het moment dat de dirigent dan weer een attentie houdt, ja, dan moest er weer, dan was ze weer scherp wijzen.
1: Is het een moeilijk stuk, muzikaal of juist net?
0: Het is uitdagend, want dan moest het, als het in de ritmesecties zit, hier achter mij drums, gitaar, bas of piano, dan moest het spelen eigenlijk met de instelling van een rockmuzikant. Dus dan moest het gedijt bij energie. Maar er zitten ook wat oren, wat klassiekachtige dingen bij. Dus dan moest wel heel erg kunnen switchen tussen diverse stijlen.
1: Wat is dan nog, kun je dat uitleggen als muzikant, de meerwaarde dat je hem dat live doet? Je zoon gaat zes keer dat knek op een cassettebandje bij wijze van spreken.
0: Ja, alleen dat dan krijgt, wat wij aan energie jouwen, dat krijgt de cast, die krijgt dat mij. Het publiek krijgt dat ik mij. En er ben ik stikken bijvoorbeeld bij een scène dat wij op een cue weer inzetten mogen. En dat kan elke dag dat oorswijzen. Dat is in Grutteline is dat redelijk hetzelfde, maar de dynamiek die verschilt elke dag. En daarmee haast volle meerwaarde aan het hele stuk.
1: Hoe vallen van die lichting? En de meesten daarvoor zitten nu nog in dit orkest. Is er nog hierbij van de eerste oor of net?
0: Ja, zeker. In twee, drie, vier, met z'n meisje vier, denk ik. Die er echt vanaf de eerste noot bij wien. Vier, vijf man.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Wat voor boon heb je hem intussen, Mijlkoor?
0: Nou, zijn familie. Het is, ik ben al even al vreunen worden. En er is zo'n soort gebeurd in de oren van 16 jaar. Mij iedereen persoonlijk, mij, en dan maakt het alles mij, want er zit hier zes schoondagen in de week. En ben geboren, ben mensen trouwd, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band die we met elkaar hebben.
1: Ja, maar dat we daar een oorskier nemen, denk ik, of zoiets? Hoe heim dat in de Holle?
0: Ik weet het nog net. Ik had nog geen flauw idee. Er is al wel weer sprake van een reunie. Nou al. En dat wordt heel apart.
1: Life goes on, maar in alle opzichten jammer dat het stoppen
0: ja,
1: is.
0: Ja, heel spijtig. Ja, ja, ja, het liep me getroffen.
2: Alles wat je op Dijs mist hebben, Joost tussen 10 en 11.
3: Dit is de Dij voorbij.
4: De Flinterstichting die roept dus op om deze dagen weer flinters te tellen in de tuin. Ik ben eerst wel eens benieuwd hoe het eigenlijk zit met de flinters in Friesland. En daarvoor hebben we ook contact met Siep Cinema van de Flinterwerkgroep in Friesland. En goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen.
4: Ja, want je jert het vaak pas als het mingit met bepaalde beestjes. Dan komt het niet nice natuurlijk. Dan weet ik dat er zeldzame soorten binnen dat het net heel goed mingit. Maar de gewone soorten, zeg maar, die een soort in de tuva komen, hoe gaat het daarmee?
5: Ja, helaas maakt dat ik een beetje een pessimistisch verhaal over. vrienden dier hebben we eerst natuurlijk van de telling gehad. Dat hebben we elk jaar. En vriend die wie het leegste want was nog niet aan ja, toen wordt er een secte en daarmee, toen wordt er vinter, neemt ik heel dit al. En nou ja, daarom is het wel goed dat we dat bijhouden, maar is aan toen vindertelling als dat dit weekend er komt.
4: Nou, en je vroeger op school altijd van die kaarten, dat aan flinters op stien, de soort niet een soort vlak komen. Wat vind ik al werk? In het Hollands ging het de dagpauwoog, de kleine vos, ja, weet ik nog ja. Wel. Ja. Die soorten, dat ben de soorten weet je wat we hebben?
5: Ja, dat ben een soort naar toe nou. En ja, je zou zeggen, die maakt het prima door. Want die leven van de bronnetel en de distels en zo. Ja, en die binden al genoeg. Maar er zijn toch een heel soort oorzaken. Dat er ook insecten. En toch heel moeilijk hebben we erop. Ja, alles van de oorzaken. Klimaatverandering, bestrijdingsmiddelen, nog meer samen terug. En nou ja, dus ja, de trend gaat toch achteruit. We hebben zo'n vooral kreeg weer wel zo'n 80% kwijtraken van het aantal flinters. Dus ja, dan snap je wel, dat is aanmerkelijk. Hè? Dus we moeten zien dat we ze wat horen. En bijhoren wat er is, dat is heel belangrijk voor zelfs. Oh, en daar is het telweekend voor natuurlijk.
4: Ja, vanzelfs. Ja. Je zult zeggen, er is volgens mij best wel wat omtinken voor het vergrieën van de tuin. Voor, dat je genoeg beplanting gaf en zo. Bermen werd het gas. Hey, resteert bij de blomkers misschien wat meer groeien maaien en zo. Maar dat zie je dus net waarom je in de ondertand altijd om de flinters keert.
5: Nee, dat zijn natuurlijk fantastische dingen die gebeuren. Het gemeente de bermen wat beter beheert, de meesten wat planten in de tuin zetten, wat de vlinders op aankomen. Dat scheelt vanzelf wel. Maar

0: Ja, de grote oorzaken, de algemene oorzaken, ja, dat is net zo vol ondaan. Dat geldt voor alle insecten in Europa en hoe de hele wereld, zeg maar. Ik zeg wel als je de meesten, ja, vroeger dan hier is van die spuitbussen om de ruten van de auto's keer te maken naar een rit, jongens. Maar die spuitbus kist naar meer keepje om de mig aan de rouw te halen. Want er zit nooit meer een mig op het ruut. Qua insecten geeft het gewoon hartstikke min. En
1: Ja.
0: ja, wat je krijgt zijn de bermen beter beheren, de tun, vriendelijke schikmatie, dat helpt natuurlijk al helemaal mooi. En dat maakt wel dwang. Wat we op de missie geloven zelfs. Hè.
1: Ja, dat is ik zo. Maar het kan wel even door, dus wat dat waarom te vernemen is in de tellingen van je. Want
0: ja.
1: Hij zegt of hoeveel mensen ja, nog krijgen van mij door?
0: Hier een heel mini hier, vreet hier. Het minste hier in zijn montagne qua telling. Dus ik hoop je dit hier dat wat beter is. Wat ik zei, de tun hier vrienden, zo, dat ik ga juist dus hadden een tel west, dat liep net zo gek. En dan natuurlijk prachtig water bij, dat scheelt ik wel. Van vlinders maast de zinnen hebben, heel hoor, dan zo stik net. Dus ik ga wel een beetje hopen dat dit hier wat beter is als vlinders hier.
1: Ja, en even niet kwaad, want misschien dat mensen het wel weten, hè, maar hoe doe je dat vlinders tellen?
0: Nou, je moet dat kind dus van die telling hebben vreed, moan en snijden. En het idee is dat je dan, als het zin is kind, want dat zei ik al, was je net, dan moet je er toen even in een kwartier gaan rennen en even tellen wat je zorg van elke soort. En als je dat een paar keer doet, dan is het idee dat je het geruste aantal daarvan even noteren. He, want dan stel je natuurlijk al je dubbel, dat is net de bedoeling. En dan is de bedoeling dat je dat even trooihouden. En dat kun je op de site van de Vlinderstichting, of je tikken gewoon in tuinvlindertelling, dat vind je het ik wel. Dat kun je trouwens ik, want je bent je neem krijgt al die soorten vlinders op een kaart. Nou, dat kun je een vlinderkaart downloaden. Dat kun je heel makkelijk zien welke soort het al hier om geeft. En daar zien al je informatie op die site. En daar zit ik bovenaan een hakje aanmelden. Als je daar klikken, dan kun je die mailadres even intikken en dan de aantal een trojan. En op die manier door het tools de mensen in Nederland en heel soort in Friesland door het daarom mee. En hoe meer mensen, hoe beter het beeld verzelt.
1: Een mooie tip dus dit weekend en Joer de Zekkel om dat eens even te doen. En volgens mij is het hartstikke noffelijk werk om te doen. Even lekker de tuning. Dat is voor elke nieuw noffelijk lijkt het mij.
0: Ja, zeker. Ja. Nou ja, en dan ben ik wel een pering wat je een beetje op letten maten. Vriend hier weer dus de dagbouwer hier en dat land hebben de toppers, maar is een 3000 waarnemingen. Ik denk dat dit hier de distelvlinder wel tussen kan komen, want misschien had de meeste voor zoeken, maar er zijn wel distelvlinders in het land, in Atlantas. Daar zijn trekvlinders, die ken je net overwinteren. Die komen in het varie, komen die uit Noord-Afrika en Zuid-Frankrijk, komen die hierheen. En de vlinders die je nooit zorgen, binnen daar in feite weer nakomelingen van. Die blijven naar hier op de brandnetel en de distel, die Eikers Line, en die binnen ook weer uitkomen. En die vinden in flinke aantal. Ik denk dat die wel heeg op de ranglijst komen zullen. En wat ik speciaal een beetje aan van vrede, dat is de Lietse Vos. Die diert altijd heel goed. Ik ben heel zo'n dier en best dat de topper weer. Maar ik ga dit hier nog maar in je schoen in totaal. Ik ben bang dat het echt hartstikke min begint. Dus als de meesten daar wat beter naar zijn willen, dan dat zou ik wel mooi werden. Daar krijg ik een beter beeld van.
1: Nou, maar dan weet je dus, als je die Lietse Vos zorgen, dat je echt iets bijzonders zorgen is dan misschien. Ja, ja. Wat trieste constatering, maar goed. Helpen met tellen, dat werkt in elk geval altijd. En dat is dan ook de onbeveling van nou. Van nou, in elk geval, tieren dank voor jouw bijdrage. Ja. Siep Cinema van de Vlinderstichting dus.
0: Ja, oké, bedankt. Dag.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Krijg je allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nijsbrief van Omroep Friesland.
3: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl
3: /nijsbrief.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Spanje heeft zich door een 2-1 zege op België geplaatst voor de halve finales van het WK. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar werd kort voor tijd in Spaans voordeel beslist door Miguel Merino, die een grote fout van invalkeeper Senne Lammens afstrafte. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. En bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Tot besluit het weer nog. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zon, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999. Of op vluchteling.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro.
0: de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Morgen is het 25 jaar geleden dat Herman Brood van het Hilton in Amsterdam sprong. Ik keek vandaag nog even naar die bijzondere aflevering van Villa Velderhof met Brood en majoor Boshart. De scène waarin de majoor Brood na zijn bad afdroogt is natuurlijk legendarisch geworden. Maar nog veel mooier vond ik hun gesprek over het geloof. Dus jij bidt nooit? Vroeg de majoor met hoorbare verbijstering. Nee, zei Brood, vriendelijk maar stellig. Hij geloofde nergens in. Ik hou me alleen maar vast aan wat ik kan vasthouden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zuid-Europa wordt ook dit jaar geteisterd door natuurbranden. En voor de tweede keer vertrok een grote groep Nederlandse brandweerlieden naar Spanje om daar van hun Spaanse collega's te leren hoe je zo'n bosbrand moet bestrijden. Ik praat straks met een van hun. Hij is een van de grote sterren van dit WK, Kylian Mbappé. Ook gisteravond was hij weer onmisbaar voor Frankrijk. Maar Mbappé is meer dan een getalenteerde voetballer. We houden hem zo dadelijk nader tegen het licht. We bespreken de laatste dag voor de zomerstop van de corona-enquête. En om 11:55 hebben we het over de merkwaardige politieke spelletjes die Nigel Farage speelt nu in zijn eigen kiesdistrict. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 10 juli.
2: Een man kalmeert zijn vrouw terwijl een vlammenzee aan de horizon de lucht oranje en rood kleurt. De schrik zit er goed in Zuid-Spanje. Deze Vlaamse eigenaresse van een bed and breakfast wist ter nauwe nood aan het inferno te ontsnappen.
3: We zijn echt moeten gaan vluchten. Dat zag ik gewoon als die vlammen opgaan. We zijn net op tijd kunnen vluchten.
2: 12 mensen zijn tot nu toe omgekomen, onder wie 4 mensen in een auto, vermoedelijk Britten.
4: Britannico, no? Porque por el coche.
2: Het stuur van hun auto staat namelijk aan de rechterkant. Vluchten deed je met gevaar voor lijf en leden, volgens deze Brit.
5: We only just escaped the fires last night, and it was quite terrifying, really.
2: In eigen land verscheen oud-zorgminister Hugo de Jonge voor de enquêtecommissie Corona. Hij gaf toe dat zijn uitspraken tijdens de coronapandemie soms wat kort door de bocht waren.
6: Ik heb zeker uitspraken gedaan waarvan ik weet dat die stevig binnenkwamen bij mensen.
2: Maar hij zou het een volgende keer weer zo doen.
6: Een minister van Volksgezondheid kan geen Zwitserland zijn. Kan niet neutraal zijn. Kan niet denken, joh, kijk maar wat je doet.
2: Mogelijk dat een ander mysterieus virus zorgt voor meer longontsteking in de buurt van geitenboerderijen.
7: Zelfs de wetenschappers die discussiëren nog. En ja, voor mij als simpele boer wordt het dan wel heel lastig om daar iets van te vinden.
2: Het kabinet nam het besluit dat er in een straal van 500 meter rond zo'n boerderij niet meer gebouwd mag worden. Die maatregel is te rigoureus, vindt deze boer. Er is volgens hem niks bewezen.
8: Hoe zou je mij zien als mens dat ik daar mijn gezin of onze medewerkers aan blootstel?
2: Deze buurtbewoner is juist blij met de maatregel.
9: Je weet dat het gevaarlijk is. Dus dan moet je soms draconische maatregelen nemen. Dus ja.
2: Een opmerkelijke vondst in het Hunnebedcentrum in Borger. Daar is een diamant teruggevonden die 18 jaar geleden werd gestolen uit het Natuurmuseum in Groningen.
10: Deden ze een van de kisten open en dachten, hé, maar dat is gek. Dat hoort hier helemaal niet.
2: En dus werd er maar even contact opgenomen met de oud-conservator.
10: En zei, ja, verdomd, dat is hem. Dat is de diamant die gepikt is 18 jaar geleden.
2: Als laatste toch nog even naar onze zuiderburen. Niet vanwege het WK, maar omdat daar over een jaar een tolvignet nodig is als je over Belgische wegen wilt rijden. Deze Belg vindt dat terecht.
11: Omdat we een echt tolreiland zijn. Heel Europa passeert door Vlaanderen.
2: Maar Nederlanders hebben daar toch een andere kijk op.
12: Ik vind dat wel heel bijzonder, want ze mogen dan wel een keer wat aan de wegen gaan doen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Michiel van der Velden.
13: Het kabinet zet vol in op het werven van kennismigranten, kopt het FD. Vooral migranten die veel economische waarde toevoegen zijn welkom. Ze moeten zich vooral bezighouden met AI, het klimaat, defensie en de medische wetenschap.
2: De plannen zijn radicaal anders dan de plannen van het kabinet Schoof. Dat wilde juist minder studenten en werkenden uit het buitenland. En toch is niet iedere werkende migrant welkom. Wie weinig bijdraagt aan de economie mag van het kabinet wegblijven. Het verbod op uitzendkrachten in de vleessector is daar een voorbeeld van.
13: Nog steeds zitten duizenden zeelieden vast in de straat van Hormuz. In gesprek met een van hen merkt NSC dat de wanhoop nabij is. De Indiase werktuigkundige zit al 4 maanden vast op een zeetanker van de Iraanse schaduwvloot. En hij kan geen kant op.
2: Een brief aan zijn werkgever haalde niets uit. Sterker nog, er kwam geen reactie. En nu het geweld tussen de VS en Iran weer oplaait, verliest hij de hoop. Hij zegt bezorgd te zijn. Zeker nu hij de bruiloft van zijn enige zus dreigt te missen.
13: Terwijl het kabinet roken en vapen steeds minder aantrekkelijk maakt voor jongeren, heeft uitgerekend die groep weer iets nieuws gevonden, schrijft de Telegraaf. Het gaat om snus, nicotinezakjes met zoete smaakjes en stoere namen.
2: Wereldwijd wordt het gebruik van snus steeds populairder. Een longonderzoeker noemt dat zorgelijk. Het is erg verslavend en door de nicotinepiek kunnen jongeren overgeven of zelfs een epileptische aanval krijgen.
13: Een vakantie naar Afghanistan ligt niet voor de hand. Zeker niet voor een vrouw. Maar Trouw sprak met een Afghaanse die het wel promoot. Ze zegt dat er in het land best wat mogelijkheden zijn. Daarom organiseert ze vakantietochten die langs plekken voor vrouwen gaan.
2: Vrouwen die een restaurant runnen, op de markt hun spullen verkopen of naar een exclusief vrouwenpark gaan. Het wordt allemaal bezocht. Wel onder streng toezicht van een man als begeleider. Toch stoort dat de organisator niet. Ze wil vooral een ander beeld van het land laten zien.
13: De afgelopen 2 maanden gingen er bijna 400 mensen op vakantie in Afghanistan. Onder hen een groep influencers die het vooral voor de stoere plaatjes lijkt te doen. Een kiekje waarop je het geweer van een Taliban-strijder mag vasthouden scoort ongetwijfeld veel likes.
2: Het Nederlands Dagblad duikt in de nieuwste Amerikaanse complottheorie. Al wekenlang zijn er geruchten dat de populaire senator Mitch McConnell is overleden. Een maand geleden belandde de Republikein van 84 in het ziekenhuis en sindsdien zwijgen zijn woordvoerders.
13: Toch wordt langzaam duidelijk wat er gebeurd is. Buren van de senator zeggen dat hij met een ambulance is afgevoerd en zelfs is gereanimeerd. Sinds dat wereldkundig werd, doen andere senatoren er alles aan om die geruchten te ontkennen. De ene na de andere beweert nog interessante gesprekken met McConnell te hebben gevoerd. Op sociale media is dan ook regelmatig te lezen: ben ik dan de enige Amerikaan die niet met McConnell heeft gesproken?
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Rosalía, La Perla. In Zuid-Spanje woedt op dit moment de dodelijkste bosbrand in meer dan 20 jaar. En ook elders in Europa laaien natuurbranden op. Door klimaatverandering komen zulke branden steeds vaker voor en worden ze ook steeds heviger. Voor het tweede jaar op rij vertrekt een groep Nederlandse brandweerlieden daarom in de zomer naar het Spaanse Catalonië. En daar leren ze hoe je moet omgaan met het natuurverschijnsel dat grillig, snel en nauwelijks voorspelbaar is. Edwin Kok is landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Woensdag gaat de eerste groep van 20 naar Spanje. Later volgt nog een groep. Wat maakt Catalonië zo'n interessante leerschool voor de brandweer?
1: Nou ja, Catalonië geeft ons een klein beetje een inkijkje in de toekomst die wij ook in Nederland zullen gaan meemaken op het gebied van natuurbranden. Men heeft daar nu sinds een jaar of 30 een zeer gespecialiseerde natuurbrandbestrijdingseenheid. En we zien ook dat de branden die nu in Catalonië zijn mogelijk in de toekomst ook meer naar het noorden op zullen rukken. En daarom willen we ook ons voorbereiden op de omstandigheden die ze daar nu al meemaken. Ja,
0: u bent al een keer meegeweest. Hoe verloopt zo'n reis?
1: Ja, dat is indrukwekkend. Wij zaten vorig jaar in Galicië, dus in het noordwesten. Catalonië ligt natuurlijk het noordoosten van Spanje. Mm-hmm. En toen werden we wel geconfronteerd met branden. Ja, die gaan we in Nederland nooit meemaken, van tienduizenden hectares. Ja. Ja, dat was echt wel een hele bijzondere gewaarwording om daar onderdeel van te zijn.
0: En wat doen die Spaanse brandweerlieden dan bij dat soort natuurbranden? Wat doen ze anders dan wat wij in Nederland doen?
1: Nou, de Spanjaarden werken op een wat andere manier. Dus zij gebruiken andere gereedschappen. Zij werken veel minder met water. Dus ze doen bijvoorbeeld heel veel in het weghalen van de vegetatie. Maar wat zij vooral heel goed doen is het plannen van branden. En dat klinkt een beetje gek, hè? In Nederland is dat ook. Wij gaan als brandweer naar een brand en dan maken we hem uit en dan gaan we terug naar de kazerne. Ja. Maar wat ze in Spanje al zien en wat we ook de afgelopen tijd in Nederland steeds vaker zien, is dat die branden dagen of misschien wel weken kunnen gaan duren. En dan betekent het niet dat je er even naartoe gaat en die vlammen uitmaakt en dan weer naar huis gaat. Dat betekent dat je echt moet gaan kijken wanneer zijn de omstandigheden nou goed om zo'n brand te kunnen bestrijden. Want op sommige momenten kunnen we als brandweer ook gewoon niet zoveel beginnen. Dat hebben we eind april natuurlijk ook gezien bij die hele grote branden die toen in Nederland woeden. Dus dan moet je gaan kijken, wanneer kunnen we wel iets doen? Hoe zorgen we ook dat we die eenheden beschikbaar hebben op de momenten dat dat we kans hebben als brandweer om op te treden? Ja, en dat kunnen we echt wel leren van onze Spaanse collega's.
0: En wat hebt u concreet meegenomen van wat u zag?
1: Nou, wat wij vorig jaar al gezien hebben is in Galicië meerdere hele grote branden tegelijkertijd. En dan moet er een keuze gemaakt worden, waar ga je welke eenheden inzetten? Ja. En wat onze collega's daar toen ook zeiden, en wat we ook al weten van de samenwerking die we al een jaar of 5 met Catalonië hebben, is dat ze zeggen, probeer nou de nieuwe branden die ontstaan klein te houden. Want als je die ook groot laat worden, als je al je capaciteit inzet op die branden die al heel erg groot zijn, mm-hmm. Ja, dan worden die nieuwe branden ook klein of groot, omdat daar geen capaciteit meer voor beschikbaar is. Dus dat hebben wij dit jaar ook in Nederland gedaan. Daar hebben we op een gegeven moment gezegd, we gaan er hoe dan ook voor zorgen dat iedere nieuwe natuurbrand die ontstaat, dat we daar meteen maximaal op in kunnen zetten, zodat die niet ook groot worden en onze problemen dus nog verder gaan opstapelen.
0: En desnoods laat die grote dan maar even wat doorwoeden.
1: Ja, en dat zijn hele lastige keuzes. Hè? En gelukkig hebben we in Nederland niet voor de keuze gestaan dat we dan moesten kiezen of we een camping of een woonwijk opgaven. Maar dat zijn wel de keuzes waar ze in Zuid-Europa nu al wel voor staan. Hè? Laten we een dorp A afbranden met 100 huizen om dorp B met 1000 huizen te kunnen beschermen. Ja, dat is een verschrikkelijk lastige keuze. Maar op het moment dat je met zulke omstandigheden te maken hebt en met een schaarste aan materieel, ja, dan moet je dit soort keuzes maken.
0: Ja, en wat voor factoren spelen er dan nog meer bij zo'n triage? Want dat is eigenlijk wat je doet.
1: Ja, dat is natuurlijk een analyse van wat zou die brand kunnen doen. En dat is wat de basis is van het optreden van de Catalaanse brandweer. Die maken altijd een inschatting. Wat zou deze brand kunnen doen? Mm-hmm. En wat wil de brand doen? Dat klinkt een beetje gek. Maar we weten dat als een brand onderaan een berghelling zit, dat die altijd bergop zal willen lopen. Dus zij proberen te voorspellen wat zo'n brand dan gaat doen. En daar kan je dan op inzetten. Dus dan zullen ze ook zeggen, als zo'n brand bergop gaat, dan gaan wij niet op die helling iets doen. Want dat is eigenlijk onmogelijk voor de brand om op te treden. Maar dan gaan we juist proberen bovenaan die helling die brand op te wachten om hem dan daarin te kunnen grijpen.
0: Maar ja, als je dat dorpje op die helling woont, ben je daar niet mee eens, ja, denk ik.
1: Nee, en dat zijn verschrikkelijk lastige dingen. En dat is waarom we ook in Nederland al een tijdje zeggen, het gaat niet alleen over de bestrijding van natuurbranden. Bij dit soort extreme, snel ontwikkelende, hele intense branden is het bijna onmogelijk om die te bestrijden onder de verkeerde omstandigheden. Dus dat zit ook echt in preventie, in landschapsinrichting, in dat mensen die in dit soort gebieden wonen ook zelf weten wat ze kunnen doen. Hè. Dus ja, als je dan de takken van je bomen op je dak hebt liggen, dan is het ook een beetje vraag om problemen in dit soort situaties.
0: Ja, voorkomen is natuurlijk ook met branden altijd beter dan genezen. Wat doet Spanje op dat vlak?
1: Ja, er zijn enorme ontwikkelingen. En in heel Zuid-Europa is de transitie steeds meer gaande van dat heel agressief bestrijden van branden naar proberen aan de voorkant. Hè, dus in preventie maatregelen te treffen. Mm-hmm. En daar worden allerlei interessante dingen voor gedaan. In Catalonië is bijvoorbeeld een van de projecten die ze doen, is het terugbrengen van wijnvelden in de natuur. Die waren door de loop der jaren heen een beetje verlaten. Hè. Er was weinig winst uit te behalen. En wat ze nu doen, is proberen actief te stimuleren dat die wijnvelden weer gebruikt worden. Omdat dat een soort natuurlijke barrière in het landschap is. Hè. Wijnvelden branden niet. Dus daar kan de brandrook vanuit optreden. En tegelijkertijd is dat ook nog eens heel interessant vanuit de ecologie. Want daar kunnen bepaalde roofvogels kunnen in dat open gebied weer beter jagen dan in bosgebied. Dus zij kijken eigenlijk in Catalonië naar maatregelen die zowel qua veiligheid als qua financiën, als qua landschapsinrichting zeg maar effectief kunnen zijn. En daar kunnen we ook in Nederland nog heel veel mee doen.
0: Ja, toch even voor mijn nieuwsgierigheid. Waarom branden wijnvelden niet?
1: Nou, wijnstruiken, wijnranken, die zijn van nature niet zo brandbaar. En er zit natuurlijk ook veel ruimte tussen. Dat zijn relatief kleine struikjes. Dat is een zanderige ondergrond. Daar zit verder ook geen ondergroei onder. Dus dat brandt bijna niet. Terwijl als je struiken, gras, bomen hebt, dat is veel meer brandstof dat daar staat. Dus eigenlijk creëer je in zo'n open veld waar dan wijnranken staan, de mogelijkheid voor de brand om veilig op te treden.
0: Ja. U zei helemaal in het begin van dit gesprek, eigenlijk hebt u daar ook een beetje naar ons voorland gekeken. Dit gaat ons dus ook boven het hoofd hangen. Die branden.
1: Ja, en misschien nog. Ja, en misschien nog wel een beetje sneller dan we zelf ook denken of verwacht hadden. Hè. Wij zijn nu een jaar of vijf aan het samenwerken met de brandweer in Catalonië. Mm-hmm. En toen we daar voor het eerst kwamen, zei de commandant van de brandweer daar tegen ons: jullie hebben geen 30 jaar zoals wij om je voor te bereiden op deze situatie. Jullie toekomst is er veel sneller dan je denkt. En nou, wij zijn ook wel geschrokken van de situatie die we in april in Nederland hebben gezien. Met zulke intense, snel uitbreidende branden die extreem lastig te bestrijden zijn. Dus dat roept alleen maar meer de noodzaak op om te leren van de collega's in Zuid-Europa die hier al veel langer mee te maken hebben. Ik bedoel, zij weten wat wel en niet werkt. Dan zouden wij wel heel dom zijn als we het wiel opnieuw willen gaan uitvinden, terwijl zij heel goed weten wat wel en niet effectief is.
0: Maar is dat voor een brandweerman ook op een bepaalde manier toch ook wel een uitdaging en misschien zelfs wel een beetje opwindend?
1: Wat een uitdaging om de branden te bestrijden.
0: Dat u straks ook voor zulke grote inferno's komt te staan.
1: Ja, maar kijk, wij zijn als brandweermensen zijn we er om de mensen te helpen. En op het moment dat je machteloos staat tegenover zo'n vuurzee, hè, en ik denk dat echt best wel veel brandweercollega's in die week in april zich op sommige momenten machteloos hebben gevoeld. Mm-hmm. Ja, daar word je niet gelukkig van. Het is het idee om te kunnen helpen. En op het moment dat zo'n brand sterker is dan de brandweer, ja, dan is dat een verschrikkelijk naar gevoel. Als je ziet dat zo'n brand voort blijft razen en misschien wel een camping gaat bedreigen of nog erger, ja, dan wil je ingrijpen. En als dat niet lukt, dan is dat een ontzettende lastige omstandigheid.
0: Maakt u zich daar zorgen over?
1: Ja, daar maak ik me absoluut zorgen over. We zijn natuurlijk in Nederland een super dicht bebouwd land. In ieder stukje natuur zit een camping, een verzorgingstehuis, een woonwijk. Je kan het zo gek niet noemen, gasverdeelstations, hoogspanningstations. Dus een relatief kleine brand hier kan een hele grote impact hebben. En dat is wel anders dan wat wij in de landen in Zuid-Europa zien. Daar kan een brand vaak wel een stuk groter worden zonder dat er een directe impact op de omgeving is. Maar in Nederland kunnen wij geen brand van een paar honderd hectare hebben zonder dat de impact op de omgeving gelijk heel erg groot is.
0: Dus de kennis die u daar op doet, die kon u nog wel eens heel erg ter stade komen.
1: Ja, en wat ik zei, de brandweer in Spanje is heel erg van het plannen. Dus zij weten bijvoorbeeld ook als er een melding ergens komt van welke branden zijn daar in het verleden al geweest in dat gebied. Hoe hebben ze zich gedragen? Hoe snel zijn die uitgebreid? Nou, dat soort data, dat soort kennis moeten wij ook in Nederland verzamelen. Zodat wij kunnen weten wanneer we bijvoorbeeld heel vroegtijdig tot het ontruimen van een camping over moeten gaan. Als wij weten dat een brand 3 of 4 kilometer in een uur kan uitbreiden en we dat in de praktijk gezien hebben, dan weten we dat we eigenlijk op het moment dat de eerste melding binnenkomt al tegen zo'n camping moeten zeggen, jullie moeten nu gaan ontruimen, want anders heb je geen tijd meer om dat in gang te zetten. Dus je zal echt naar een situatie toe moeten waarin je veel meer op basis van kennis en op data beslissingen gaat maken. En daar zijn we heel hard mee bezig.
0: Dank u wel voor uw verhaal, meneer Kok. Landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Dank u wel.

0: God knows I loved us.
1: Kingfisher, Shot in the Dark. Het kabinet Jetten had vandaag de laatste vergaderdag voor het zomerreces. Als ze half augustus weer beginnen, gaat premier Jetten om de tafel met oppositiepartijen in de zoektocht naar de broodnodige meerderheid in beide kamers voor de begroting. Jetten is daar optimistisch over, zei hij vanmiddag op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Wilma Borgman vroeg hem daar wat Jetten van die eerste maanden als premier precies heeft geleerd.
2: Ja, het belangrijkste is toch echt, en ik zag zeker aan de start van dit kabinet, dat kabinetsleden en ook coalitiefracties daarin moesten winnen. Begin nou niet bij jezelf of bij de collega's in kabinet of coalitie, maar begin de vraag te stellen aan oppositiepartijen. Wat vinden jullie op dit onderwerp belangrijk en hoe kunnen we daar elkaar ook tegemoet treden? En dat is ook de reden waarom ik in die week van 17 augustus met meerdere oppositiepartijen aan tafel zal gaan zitten.
3: U zegt dat niet voor niks. De buitenstaander had wel eens het idee dat de drie partijen vooral met zichzelf bezig waren en niet zozeer met de toekomst van het land. Welke rol heeft u daarin gespeeld om mensen daar wel aan te laten wennen dat dat niet meer vanzelf gaat?
2: Nou, daar hebben we echt ook wel in het kabinet en met de coalitie met elkaar over gesproken. De eerste maand was voor iedereen gewoon echt even wennen en zoeken. Liep ook nog een campagne voor gemeenteraadsverkiezingen doorheen. Maakt het soms af en toe extra politiek spannend. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld stemmingen in de Tweede Kamer, is er echt ruimte ook voor de oppositie om een punt te maken. Zie je dat een aantal oppositiepartijen er ook constructief in zitten. Daarom heb ik eigenlijk alle vertrouwen in dat we op die basis vanaf augustus gewoon weer met goede moed verder kunnen.
3: U zei, u hebt er alle vertrouwen in dat de oppositie ook de helpende hand gaat uitsteken. Maar waarom zouden ze dat doen?
2: Helpende hand zou ik niet per se misschien als term kiezen. Maar wel dat ze bereid zijn om er met elkaar uit te komen.
3: Wat is er mis met die term?
2: Nou, kijk, oppositiepartijen hebben denk ik, en dat is terecht begrijpelijk, zeker ook vanuit hun rol, natuurlijk wel een aantal wensen of ideeën die niet in het coalitieakkoord zijn terug te vinden. Dus wij zullen als kabinet zelf de helpende hand moeten reiken en moeten zeggen, horen jullie. Wij zijn ook bereid om plannen van oppositiepartijen over te nemen, te omarmen, onze plannen daarop aan te passen. En dan kun je er volgens mij met elkaar goed uitkomen.
3: Ja, dat is op een heel abstract niveau natuurlijk altijd het uitgangspunt. Maar zodra het concreet wordt, wordt dat wel lastig. We kijken bijvoorbeeld even naar wat er vandaag is gezegd over de belasting op vermogen. De ene minister zegt, er zijn geen taboes. En de andere minister zegt, nou, dat moesten we maar misschien niet doen. Dus als het op microniveau zo uit elkaar loopt, dan wordt dat toch lastig om met de oppositie een akkoord sluiten.
2: We gaan daarom ook echt in augustus weer beginnen met goed luisteren naar de oppositie. Welke ideeën en plannen leven daar en hoe kunnen we die verbinden aan de miljoenennota van het kabinet. Het begint op half augustus natuurlijk met de cijfers voor volgend jaar als het gaat om de koopkracht en het bestrijden van armoede. Daar wil iedereen hier in Den Haag dat mensen er gewoon goed op vooruit gaan, dat je armoede ook bestrijdt. Een beetje afhankelijk van de oorlog in het Midden-Oosten zullen we zien wat er aan extra werk op dit vlak te doen is. Maar daar hebben we ook als kabinet richting oppositiepartij aangegeven, wij gaan daar niet met een enorm probleem naar die oppositiepartijen toe. Wij gaan oplossen wat we moeten oplossen. Gewoon een nette basisbegroting te maken als kabinet. En vanuit daar kan je met de oppositie hopelijk volop zaken doen.
3: Dank u.
1: Niet alleen het kabinet had vandaag de laatste vergaderdag voor de zomerstop. Dat gold ook voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die commissie is sinds 29 mei bezig met de openbare verhoren. En deze laatste dag voor de zomer is een goed moment om terug te kijken op de afgelopen weken. Politiek verslaggever Lars Geerts heeft die sessies allemaal gevolgd. Goedenavond, Lars.
4: Dag Koen, goedenavond.
1: Vanavond was er nog een verhoor van een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis. Hugo de Jonge had er zelf lang naar uitgekeken. Wat was zijn verhaal?
4: Nou ja, het was geen nieuw verhaal. Het was het verhaal dat hij eigenlijk de hele coronacrisis al heeft gehouden. Iedere keer op het moment dat hem vragen werd voorgesteld of werden voorgelegd over wat is nou belangrijker, de economie of de zorg. Mm-hmm. En ja, zegt hij, dat was eigenlijk de worsteling die wij 2 jaar lang hebben meegemaakt om die balans tussen de overbelasten van de zorg en alles wat daarachter komt kijken overeind te houden. Of inderdaad om te kijken wat de economie dan te lijden had.
5: Mijn punt is, ook al weet je, en dat wisten we heel erg goed, dat een maatregel die je neemt, dat dat tot schade kan leiden, tot mentale schade, tot eenzaamheid, et cetera. Dan nog kan het zo zijn dat die maatregel wel onvermijdelijk is om niet te min te nemen. En eigenlijk alle maatregelen die effectief waren tegen het virus waren natuurlijk ondermijnend voor het samenleven. Minder contact was goed om dat virus te bestrijden, maar beroerd natuurlijk om een samenleving in de benen te houden. Dus ja, daar stond ook echt, dat stond ook echt op gespannen voet. En die spanning, die hebben we, ja, ieder overleg, iedere dag opnieuw in ons lijf gevoeld.
4: Ja, dus iedereen die op zoek was naar nieuwe inzichten of een andere reflectie dan Hugo de Jonge in de afgelopen jaren sinds de coronapandemie sowieso al naar buiten heeft gebracht, die kwam wellicht van een koude kermis thuis. Het verhaal van Hugo de Jonge was, is en blijft hetzelfde.
1: Hij presenteerde de aanpak dus als onvermijdelijk. Dat klinkt ook alsof hij niet bepaald het idee heeft dat hem veel te verwijten valt.
4: Nou ja, hij legde het vooral bij het virus neer, sowieso. En natuurlijk werden een aantal zaken voorgehouden die hij beter had kunnen doen. En dat zijn die ook, hè, heeft die beroemde uitspraak gedaan, dansen met Jans. Hij zegt, nou, dat was achteraf natuurlijk leuk bedacht, maar dat heeft heel stom uitgepakt. En daar zat wel die reflectie in. Maar er werd hem bijvoorbeeld ook voorgelegd dat hij heel dwingend is geweest in zijn communicatie over dat vaccineren. Iedereen moest en zou dat doen. Hij was daar heel fel op. Mm-hmm. Ook voor mensen die wellicht op een andere manier wat makkelijker overtuigd waren geraakt. En hij zegt daar nog steeds van, ja, ik vind dat nog steeds mijn taak op dat moment. Nee, ik kan geen Zwitserland zijn, zei hij ook nog eens een keer op het moment dat hem inderdaad de vraag werd gesteld. Is het ook niet zo dat het mensen juist af kan keren als u zo stellig bent? Waarbij hij zei van, nou, volgens mij is de desinformatie die verspreid werd door mensen die die vaccins niet vertrouwden vele malen schadelijker geweest dan de strenge uitspraken of stevige uitspraken die ik heb gedaan op dat moment.
1: Ja, jij hebt die hele enquête vanaf het begin gevolgd. Had je vooraf een idee wat daaruit zou moeten komen?
4: Nou ja, dat was natuurlijk wel de vraag. Want eigenlijk is dit een parlementaire enquête, omdat er nu eenmaal een parlementaire enquête moet komen. Er is een hele grote crisis geweest. En de Tweede Kamer was er in grote meerderheid 150 zetels van overtuigd. Als er zoiets is geweest, dan moet er een parlementaire enquête zijn. De vraag is natuurlijk wel, wat moet zo'n enquête dan precies opleveren? En daar heeft elke commissie, want ik zou bijna zeggen, het lijkt alsof er één is geweest, maar er hebben zoveel mensen ingezeten en zijn er weer uitgegaan, heeft daarmee geworsteld. En je kunt het merken aan het feit dat deze commissie dus blijkbaar ook heeft ingezet om bijvoorbeeld de critici aan het woord te laten. Waarbij je kunt afvragen van wat is hier het nut van? Maar de commissie is ervan overtuigd dat die stem nu gehoord moet worden, omdat die mensen zich niet gehoord voelden. En zo kwam het dat een huisarts die een alternatieve therapie voorstelde, Rob Edens, en ook Maurice de Hond, die zeer kritisch was, ineens het podium kregen.
6: Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk?
7: Maar nou,
6: ik ben nog niet klaar.
7: Ik stel de vraag.
6: Ik vind het zeer pijnlijk. Ik wil excuus voor deze, zeg maar, actie die hij heeft gedaan.
8: Je had het gevoel met alles dat het doodsloeg, omdat het niet paste in het beeld, met name van Dissel, hoe de verspreiding ging. En die heeft met hand en tand zich daartegen verzet. En het erge was, ik heb regelmatig contacten gehad achter de scherm, zelfs met OMT-leden. Die zeiden, je hebt gelijk. Alleen, als ik dat naar buiten, en dan zeg ik, ja, dat kan je mij wel vertellen, maar waarom breng jij het niet naar buiten? En die mensen zeiden dan, ja, als ik het naar buiten breng, dan wordt het voor mij functie elders. Dus er was ook onmerkbaar bijna omheen.
4: Ja, en de gemeenschappelijke deler van deze mensen die met zoveel passie spraken voor de commissie was natuurlijk dat ze zich niet gehoord, niet erkend voelen. En dat is iets, hoor je ook wel achter de schermen, wat de commissie wil rechtzetten op dit moment. Het enige is wel, ze zetten er niet het andere verhaal tegenover. De ruimte voor deze mensen is belangrijker dan wat zij precies zeggen.
1: Wat was voor jou nou iets wat echt in het oog sprong de afgelopen weken?
4: Nou, een van de dingen, denk ik, die op veel mensen indruk hebben gemaakt, is in hoeveel mensen, hoe groot de impact is geweest van deze crisis op mensen en vooral de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming daarover. En waar ze allemaal eigenlijk over beginnen, vaak uit eigen beweging, is de bedreigingen die ze hebben meegemaakt. En dat leverde hele emotionele scènes op.
9: De ongelooflijke, nou ja, haat, lompheid, seksisme, wat je over je heen krijgt, als vrouw is dat nog een keer extra erg, die vind ik, nou, eigenlijk wel grenzeloos.
10: Bovendien kwamen toen ook mensen bij mij aan de deur die mij met draaiende camera's de Anton Mussertprijs kwamen uitreiken.
11: Het gaat me niet om anekdotes, want die ga ik niet vertellen. Want dan hou je het al snel niet droog hier, zoals u ziet.
12: Mm. Ik heb twee foto's voor u meegenomen. En daar kunt u zien hoe ze mijn huis beklad hebben. Dat is de gevel van mijn huis. En de hele straat zat er vol mee.
7: Het is uw commissie ook bekend dat het afgelopen week weer wat onrustig werd toen dat zou blijken dat ik hier zou zitten. En laat ik zeggen dat dat heel erg veel impact heeft op jezelf en op je omgeving. En dat dat ontzettend ingewikkeld is.
4: Ja, we hoorden wetenschappers, we hoorden politici en we hoorden als laatste Nienke Luyks van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Zij was een van de gesprekspartners van het ministerie en pleitte voor het openen van de scholen. Was 17 jaar in de tijd dat ze dat deed en kreeg bedreigingen over zich heen. En nu ook weer, omdat ze moest getuigen, kreeg ze opnieuw die bedreigingen over zich heen. De commissie sprak zich daar ook over uit. Maar dat was een van de vele zaken die heel veel indruk hebben gemaakt op de commissie en ook op de mensen die het volgden.
13: De pandemie die ligt inmiddels alweer een paar jaar achter ons, maar dat zegt nog heel veel over de gevoeligheid van
4: de onderwerpen. Ja, dat zegt heel veel over de gevoeligheid. Dat blijkt dus maar weer hoe groot die impact is geweest van die crisis. Nou, de commissie had vooraf ingeschat dat deze getuigenissen, deze verhoren, veel zouden oprakelen bij mensen. Nou, dat zie je dus nu ook. Die polarisatie uit die tijd is nog niet verdwenen en komt nu ook weer terug. Mm-hmm. Er is natuurlijk ook een deel van de mensen die niet terug wil kijken, wat op een soort van post-covid trauma lijkt. Het naoorlogse trauma, niet terugkijken, maar vooruitkijken. Maar het bloed kookt nog steeds blijkbaar bij mensen op het moment dat ze aan die periode terugdenken.
13: En het werd ook duidelijk voor wat voor dilemma's de mensen kwamen te staan die verhoord werden.
4: Ik denk dat dat een van de krachtigste getuigenissen was. Dat was meteen aan het begin van een ambtenaar, Mark Roskam Abbing. Die was eigenlijk verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de maatschappelijke impact van die maatregelen. En die zei, het was, zoals hij het analyseerde, permanent een afweging tussen de korte en de lange termijn en wat er dan op het spel stond.
5: Het gaat dus echt om het afwegen van doden op korte termijn tegen structurele psychische mentale schade op lange termijn. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken. En dat er politici waren die keuze wel hebben gemaakt. Maar het zijn hele ingewikkelde keuzes die je moet maken. Stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
4: En ik denk dat hij daarmee eigenlijk de kern ook van deze enquête te pakken heeft. Namelijk mensen die permanent hebben over de maatschappelijke schade. En mensen die het hebben over, ja, maar we zaten nu eenmaal met die impact op de zorg en wat het betekende voor de kwetsbaren. En dat er anders mensen zouden overlijden. Dus als je een conclusie moet trekken na 7 weken, en ze gaan nog door na de zomer, dan is het dat dat dilemma nu open en bloot wordt besproken.
13: Lars Geerts, dankjewel. Vandaag is het nieuwe album van de Rolling Stones uitgekomen, Foreign Tongues. Stones-fan Paulien Stroosnijder heeft het gisteren al mogen horen, dat album, in een platenzaak. Ja, Paulien, goedenavond.
14: Goedenavond.
13: Muziek van mannen boven de 80, is het nog wat?
14: Ja, het is een geweldig album geworden. Ja, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, want ik ben natuurlijk een fan al. Want ik ben precies 5 maanden ouder dan de Rolling Stones. Dus mijn hele leven heb ik de Stones gehoord. En ja, dit is echt wel weer een bijzonder album geworden. Ook mede door de samenwerking met onder andere Paul McCartney en Steve Winwood. Er zitten zo een paar hele grote mensen bij. En zelfs Bruno Mars, die ik afgelopen zaterdag nog zag. En die doet mee, want die speelt cowbell. Vind ik ook geweldig. Op de hoes vermeld.
13: Ja. Jij werkt voor de broer van Mick Jagger, Chris Jagger, die ook muziek maakt. Tikkie minder succesvol natuurlijk dan zijn broer. Maar je hebt Mick ook wel eens ontmoet, hè?
14: Ja, ik heb afgelopen november heb ik hem ontmoet in Londen bij de school van Mick, waar ze samen optraden. Ah, en ik was in het geniep uitgenodigd, want ik mocht ook nergens over praten. Want ja, Stones is wel een beetje royalty, hoor. Je praat niet tegen ze, tenzij ze met jou de conversatie willen
13: starten. En deed hij dat?
14: Dat was heel aardig. Dus, dat,
13: en
14: maar
13: hoe
14: ik had een beetje mazzel, hoor. Want dit was eigenlijk een soort nazit met alleen maar familie. Dus het was ook niet. Ik was volgens mij de enige Rolling Stones fan die er rondliep.
13: Ja, en heb je dan de moed om ook echt een gesprek te voeren? Of sta je alleen maar toch met het angstzweet onder je oksels van daar sta ik nu tegenover mijn held?
14: Nee hoor, dat heb ik niet. Het zijn allemaal mensen. En, het is, in zo'n setting is het heel makkelijk, omdat er zijn eigenlijk alleen maar familieleden daar. Dus hij is ook ontzettend op zijn gemak. Dus, maar je moet mensen niet lastigvallen en dan zijn ze ook gewoon naar jou toe.
13: We gaan het nummer Beautiful Delilah van het nieuwe album draaien. Is dat Typical Stones?
14: Ja, eigenlijk wel. Want het is eigenlijk een nummer van Chuck Berry, die ze enorm bewonderen al vanaf het begin.
13: Zoals het begon inderdaad. Helemaal.
14: Ja, echt, ze zijn als een bluesband begonnen. En net het vorige album zijn ze ook met een bluesnummer geëindigd. En dat doen ze nu weer. Dus het is ontzettend leuk.
13: Nou, leuk om met je te praten. En we zijn heel benieuwd naar het nummer. Dankjewel, Paulien Stroosnijder.
14: Graag gedaan.

0: Ja.
1: The Stones, Beautiful Delilah. Onder leiding van Kylian Mbappé stoomde Frankrijk vannacht door naar de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal. Zijn ploeg versloeg Marokko met 2-0, dankzij onder meer een treffer van Mbappé. Hij zou wel eens topscorer van het toernooi kunnen worden, maar ook buiten het veld is hij een opmerkelijke man. Goedenavond, sportjournalist Jean-Paul Risson, kenner van het Franse voetbal. Frankrijk heeft nu 6 wedstrijden gespeeld. Hij heeft al 8 goals gemaakt. Hoe krijgt hij dat voor elkaar om zo ontzettend vaak te scoren? Wat is zijn kracht?
2: Nou, het is waanzinnig, hè? Want het is een toernooi waar veel over gezegd wordt. Er zijn veel wedstrijden in moeilijke omstandigheden. Ze hebben een lang en slopend seizoen gehad. Maar alle grote mannen leveren eigenlijk allemaal. Of het nou Erling Haaland is, of Lionel Messi. En dus ook Kylian Mbappé. En die doet eigenlijk wat hij al 10 jaar doet. En dat is eigenlijk nooit verslappen.
1: En dat is zijn kracht?
2: Ah, het is een hele complete speler. Het is snelheid, het is een geweldig schot. Het is explosiviteit. Dit jaar vonden ze dat hij een minder jaar draaide bij Real Madrid. Maar hij maakte nog steeds 25 doelpunten en hij was de topscorer van Spanje. Ja. En noem dat maar een minder jaar.
1: Is hij in zijn eigen land ook echt populair?
2: Ja. En dat zit hem in meerdere dingen. A, natuurlijk in de sportieve prestaties. Als jij een groot speler bent die zoveel betekent voor het Franse voetbal. En dat heeft hij. Hij is topscorer alle tijden van de nationale ploeg. Hij heeft Frankrijk als een van de dragende spelers wereldkampioen gemaakt. Hij heeft 4 jaar geleden een hat-trick in de finale gemaakt. Dus ja, dan ben je bijna automatisch een grote speler. Maar het is ook een leuke jongen. En een jongen die meerdere groepen vanuit Frankrijk representeert.
1: Ja, want hij heeft een migratieachtergrond. Zijn vader komt uit Cameroen. Zijn moeder is Algerijns. Dat is ook een deel van zijn populariteit, dat hij veel mensen aanspreekt?
2: Ja, dat denk ik wel. Want hij laat denk ik zien dat je... in Nederland is het de laatste weken vaker gaan over waar ligt je loyaliteit. Hij laat denk ik heel goed zien dat je sympathie kan hebben of een keuze kan maken zonder een middelvinger aan die andere kant te geven.
1: Hoe zou je hem verder typeren?
2: Als een intelligente jongen, dat is althans hoe die overkomt. De manier waarop hij spreekt in de pers. Hij is meertalig. Zeker voor een Fransman spreekt hij goed Engels. Hij sprak al Spaans voordat hij naar Madrid ging. En het is een jongen die heeft laten blijken gedurende zijn carrière dat hij eigenlijk op jonge leeftijd al wist dat hij... Of dat je merkte dat hij niet zijn ogen sloot voor dingen die buiten zijn gezichtsveld gebeurden in de samenleving.
1: Waar denk je dan aan?
2: Nou, het is natuurlijk een jongen met een achtergrond in de Franse banlieue van Parijs. Maar je merkt dat hij op gezette tijden, wanneer die situatie daar naar zijn mening omvraagt, dat hij dan zijn stem laat gelden. Of het nou rondom verkiezingen is, of op het moment dat er een potje lijkt

0: moment was om jongeren op te roepen. Hij zei, de extremen zijn aan het winnen in dit land. En dit jongeren moeten zich realiseren dat hun stem ertoe doet. Dus ga in hemelsnaam alsjeblieft stemmen op die en die datum.
1: Heeft hij zich ook uitgelaten over de invloed van het Witte Huis op het WK?
0: Nee, dat eigenlijk nauwelijks. Dat verbaast me eigenlijk wel een beetje.
1: Zou daar een reden voor zijn dat hij dat niet doet?
0: Het zou kunnen zijn dat het misschien toch iets te ver van zijn bedshow is. Ik kan me ook voorstellen dat hij misschien net niet goed genoeg op de hoogte is van de Amerikaanse politiek om daar een heel uitgebreide analyse over te geven. Want je merkt wel, hij is toch ook bezig met zaken die buiten het voetbal spelen. Hij is natuurlijk min of meer geschoffeerd door een Paraguayaanse senator na afloop van de wedstrijd Frankrijk-Paraguay, waar veel om te doen was. En dan komt hij toch al met een hele erudite verklaring en reactie op zo'n vrouw.
1: Hij schijnt ook een goede band met president Macron te hebben. Macron had hem zelfs op zijn telefoon als snelkeuzetoets, las ik.
0: Ja, Macron weet natuurlijk ook als geen ander wat belangrijke Franse symbolen zijn. En Kylian Mbappé is zo'n Frans symbool. Op het moment dat hij nog bij Paris Saint-Germain speelde, was er sprake van dat hij zou vertrekken. En Macron die vond het eigenlijk wel belangrijk dat hij als voetballer voor de Franse competitie behouden zou blijven. Grappig, want Macron is eigenlijk aanhanger van de aartsrivaal van Paris Saint-Germain, Marseille. Maar hij heeft er toch alles aan gedaan om lang binnenboord te houden. Maar je ziet, die mannen hebben een klik. Ook als de Franse selectie op het Élysée komt. Die mannen, daar zie je dan een soort non-verbale communicatie. Macron is ook graag in de buurt bij Mbappé. Ook omdat hij natuurlijk voelt dat zijn populariteit geen schade aanricht.
1: Dat straalt op je af natuurlijk een beetje.
0: Zeker.
1: Ja. Wat opvallend is, hij omringt zich vooral met vrouwen, ook zakelijk. Waarom zou dat zo zijn?
0: Nou, met vrouwen, maar vooral met familie. Het is een jongen die naar verluidt zijn kring heel klein houdt. Zijn vader, dat is echt de voetbalman. Die was van kleins af aan al zijn jeugdtrainer. En die heeft hem in de sport echt begeleid. En zijn moeder, trouwens ook een ex-topsporter, maar dan handbal. Maar dat schijnt echt het zakelijke brein te zijn van al zijn zakelijke keuzes. En die dat ook een beetje bij hem weghoudt. Zij is daar heel belangrijk in.
1: Want verder is het ook een gesloten bastion.
0: Ja, je hoort betrekkelijk weinig. Het is natuurlijk inmiddels al 10 jaar misschien wel de grootste sporter van heel Frankrijk.
1: Heeft hij bijvoorbeeld een partner, weten we dat?
0: Daar lijkt het inmiddels wel op. Maar dat heeft wel heel lang geduurd. In ieder geval dat de roddelpers erachter kwam. Hij schijnt samen te zijn met een Spaanse actrice. Iemand die ook heel populair is, Esther Exposito. In tal van series. En die worden nu regelmatig samen gespot. En ja, daar wil de pers natuurlijk alles van weten. Maar het is niet zo makkelijk om daarachter te komen.
1: Ja, hij is nu 27, dus hij kan nog wel even wat toernooien mee ook, hè?
0: Ja, het is bijzonder. Messi scoort er natuurlijk aardig op los momenteel. En die is nu de topscorer alle tijden op het WK. Maar Mbappé is tweede. Ja, die heeft, als hij zo doorgaat, heeft hij toch nog wel 2 goede WK's te gaan namens Frankrijk.
1: En kijken we hier naar de spits van de nieuwe wereldkampioen, voor je gevoel?
0: Dat denk ik wel. En stiekem hoop ik het ook.
1: Ja. Jean-Paul Risson, dank je wel.
2: Het is 11:55.
1: Nigel Farage trad deze week af als leider van Reform UK na fraudeaantijgingen aan zijn adres. Maar vrijwel direct daarna stelde hij zichzelf weer verkiesbaar in zijn kiesdistrict om zo weer als winnaar terug in het Lagerhuis te komen. Zijn grote tegenstanders wilden niet meedoen aan het politieke spelletje. Maar nu is er toch iemand opgestaan die het tegen Farage gaat opnemen. Namelijk ene Count Binface. Joost Dobber, correspondent voor het Financiële Dagblad. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, wie is dat eigenlijk, Count Binface?
3: Ja, Count Binface, graaf vuilnisbakhoofd. En typisch excentriek fenomeen in de Britse politiek, waar ze zo af en toe, best wel vaak zelfs, hele satirische kandidaten hebben die voor de lol meedoen. De lol bestaat vooral uit, als de uitslag gepresenteerd wordt, dan gaan al die kandidaten op een podium staan ergens in een zweterige gymzaal en dan wordt er een foto gemaakt. Ja. Dus dan sta je daar als satirische kandidaat in een gek pak. In het geval van Count Binface, die heeft een soort, hij noemt zichzelf een space warrior, dus hij heeft een ruimte, soort van schurkenpak aan, ja, met een grote vuilnisbak op zijn hoofd. En ja, die foto, daar doe je het voor.
1: En wie zit er in die vuilnisbak, denk je?
3: Het is een, dat weten we, het is een comedian. John Harvey heet hij. Hij is een scriptschrijver. Hij heeft meegewerkt aan satirische tv-programma's. Ook meegewerkt aan Have I Got News For You. Dat is in Nederland, Dit Was Het Nieuws. Ja. Dus die heeft dit opgepakt. Dit is zijn karakter en hij doet iedere keer mee. Hij heeft al tegen Boris Johnson, al tegen Theresa May, Rishi Sunak en Andy Burnham. Vorige maand stond hij ook op het podium. Ja. Maar het verschil is dit keer dat hij geen tegenstand heeft. Alleen Farage en hij. Dus opeens krijgt hij heel erg veel aandacht.
1: Ja. Wat zijn zijn standpunten?

0: van deze Count Binface?
1: Ja, die zijn natuurlijk ook grappig bedoeld. Hij is voor de afschaffing van de VAR bijvoorbeeld. Herintroductie van de Britse teletext.
0: Ah, ja.
1: Verplichte militaire dienst voor iedereen die zonder oortjes luide muziek of filmpjes speelt op zijn telefoon. En zijn allerbekendste standpunt is dat er een handendroger is in een pub ergens in West-Londen, waarvan hij vindt dat hij op een logischer plaats gehangen moet worden. Dus oh, ja. Ja, dat is een beetje het niveau.
0: Dus wel echt maatschappelijk betrokken, zeg maar.
1: Ja, nou ja. Sommige punten zijn nog best wel schuren tegen de serieuze aan. Maar het meeste is gewoon grappige onzin, inderdaad.
0: Nou, is dit nou puur een ludieke kandidaat? Of is hij toch op een bepaalde manier ook een raar soort stemmenkanon geworden?
1: Nou ja, het is een puur ludieke kandidaat. Maar door die bizarre omstandigheden, die Farage, die je zei net, hij trad af als partijleider van Reform. Dat klopt niet helemaal, maar hij is wel vertrokken als Kamerlid, als lid van het Lagerhuis. Uh-huh. Het feit dat hij de rare omstandigheden waaronder dat gebeurde, dat de andere grote partijen zeggen, ja, hallo, je probeert de aandacht af te leiden van jouw problemen
0: of controversiële
1: donaties. Ja, het is doorzichtig. Wij gaan daar niet aan meedoen. Dus opeens heb je een situatie waarin die Count Binface best wel een beetje kans heeft. Ik zeg een beetje hoor. De bookmakers zeggen misschien 1-6. Wat echt al heel veel is. Want de vorige keren dat hij meedeed, scoorde hij veel minder dan 1%. 0,1% of zo. Nee. Dus opeens, ja, het lijkt ergens op. En iedereen smult ervan. Omdat Farage het natuurlijk helemaal zichzelf in de penarie heeft gebracht.
0: Nou, tot 13 augustus moeten we in spanning blijven zitten. Dankjewel Joost Dobber. Voor je toelichting. En dit was het Oog van vanavond. Straks in Nooit meer slapen een herhaling van het gesprek met Frits Spits van eerder dit jaar. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Marcia Luiten. Voor nu een mooie en rustige nacht.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
3: NPO Radio 1.
4: Van de gehakkelde Aurelia tot het bruin zandoogje. Dit weekend telt Nederland weer massaal vlinders. Extra spannend is de vraag: wat hebben de recente hittegolven gedaan met onze kleurrijke fladderaars? Welke boeken dingen mee naar de titel Beste Natuurboek van 2026? In de uitzending maken we de longlist bekend. En verder, een nieuwe aflevering van ons Blauwe Reiger feuilleton. AI, vloek of zegen voor het klimaat. En een op de Venolijn. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
12: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
11: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Friesland, non-stop.
18: De beste

0: De Scion binnentrimt.
1: Daar een tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
2: De beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste.